0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Ja, welkom beste luisteraars in deze nieuwe uitzending van Guadalupana. Welkom Bert-Jan Heusinkveld hier in de live studio. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Je en jij, hebben we afgesproken.
1: Zeker.
0: Dus dat is ook al iets fijner, hè? Ja, Bert-Jan Heusinkveld, bijzonder dat je er bent. Heel speciaal voor deze uitzending van Guadalupana. Je bent directeur van NPV. Zegt dat goed?
2: Ja, klopt. NPV, ja. Zorg voor het leven.
0: Zorg, ja, voor het leven. Ja, en natuurlijk heel bijzonder. Deze week is het ook de week van het leven. En aankomende zaterdag hebben we de Mars voor het leven. Die twee, zeg ik dat goed? Het is van en voor?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, en wat hebben die twee met elkaar te maken? En wie doet nu wat?
2: Nou ja, ik zit hier vandaag ook als voorzitter van het platform Zorg voor Leven. Ja. En dat platform is een samengaan van verschillende organisaties die zich inzetten voor de zorg voor het leven. En die organiseren de week voor het leven. En dat is deze week dus. Ja. Die eindigt met de Mars van het Leven, die vooral wordt georganiseerd door Schreeuw om Leven.
0: Ja.
2: Een week waarin we aandacht hebben voor de bescherming van het leven, vooral voor het prille mensenleven. En wij komen voor het recht van dat leven en de bescherming van dat leven in het bijzonder op.
0: Ja, dus verschillende petten op wat dat betreft. Ja. De platform Zorg voor het Leven, die vooral de week van het leven organiseert. En dan de directeur van NPV Zorg voor het Leven.
2: Correct.
0: Zorg voor Leven. Het leven.
2: Ja.
0: En wat verder? Zou je misschien heel kort willen voorstellen?
2: Ik ben dan inderdaad directeur van de NPV. Nederlandse Patiëntenvereniging ook. Maar NPV Zorg voor het Leven. Een organisatie die heel druk is met de zorg voor het leven. Met verschillende afdelingen. We hebben een afdeling die is bezig met onderzoek en beleid. We onderzoeken de ethische aspecten van wetgeving over het begin van het leven, de zorg voor het leven. En we kijken en beoordelen die ethisch en juridisch. En geven daar ook commentaar op in de media, in de richting van de politiek. We hebben een advieslijn 24/7 voor alle vragen rond medisch-ethische kwesties. Dat kan zijn bijvoorbeeld als het eind van het leven en de beademingsmachine moet losgekomen worden en mensen denken van, kan dat wel, kan dat niet? Ze bellen en vragen ons om te begeleiden. Mm-hmm. En eventueel advies te geven. En we hebben een vrijwilligersorganisatie van 6500 vrijwilligers die in het land helpt om het leven te ondersteunen. Dat is de NPV. Vandaag dus ook als voorzitter platform Zorg voor het Leven. En dat platform is een samengaan van best wel veel organisaties.
0: Ja.
2: Dat platform zegt eigenlijk, ieder mens heeft recht op leven in alle fasen van dat leven. Mm-hmm. Wij komen op voor de beschermwaardigheid van het leven. En of dat nou leven nu is in moeilijkheden is door ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid. Mm-hmm. Daar is het recht op leven en wij komen daarvoor op. En we willen graag dat dat recht op leven gedragen wordt door de samenleving. Dat dat gewaarborgd wordt in wet en regelgeving. En dat dat gepraktiseerd wordt, zeker in de sector zorg en welzijn. Maar

0: natuurlijk in de hele samenleving.
1: Ja. Ja.
0: Dus bezig met bewustwording. We zijn gesprekspartner voor de politiek, voor de sector zorgwelzijn. We komen op voor patiënten, voor cliënten, voor de werkers in de zorg. En ook hier het juridisch en ethisch beoordelen van ontwikkelingen en wetgeving.
1: Ja. Nu, we gaan in deze uitzending vooral ook kijken naar de week van het leven. Waar komt het nou vandaan? Hoe is dat nou ontwikkeld? Wat staat er zoal op het programma? En daarna gaan we nog iets anders doen. Dat heeft namelijk te maken met wat is nu de reikwijdte van pro-life? We denken dan altijd in eerste instantie aan abortus. Maar het is zoveel meer dan dat. En dat is denk ik ook, ik vind het zelf althans ook heel interessant. Hopelijk luisteraars ook. Om daar meer zicht op te krijgen. Wat er nou bij, allemaal bij hoort. Nu, zoals in iedere uitzending van Guadalupana gaan we ook bidden. En ik heb aan Bert-Jan gevraagd, kun je iets meenemen? En toen kwam jij met het lied van Maria. Nou, ik kan wel vertellen dat vanochtend nam ik dit mee. We hebben dan hier vaak aan deze ronde tafel waar je net binnenkwam een moment van koffie drinken. En even de dag doornemen. En toen nam ik dit mee. Toen zei iemand, oh, gaan we zingen? Dus ja. En toen was het, hebben we dat ook werkelijk gedaan. Want deze tekst blijkt heel mooi te passen bij een melodie van een hymne. Die hebben we allemaal uit volle borst gezongen vanochtend.
0: Mooi, ja.
1: Ja. Nou, en nu gaan we hem ook bidden. Mag ik jou vragen om daarin voor te gaan?
0: God wil bij mensen wonen. Hij vraagt om onderdak. Wie stelt zich voor hem open? Wie geeft aan hem zijn hart? Waar is het huis op aarde dat hem een welkom roept? Wie is voor God de Vader, de mens naar wie hij zoekt?
1: Een vrouw neemt hem ter harte, Maria is haar naam. Haar God is haar te machtig, zij biedt haar diensten aan. Zij huivert van ontroering, geluk valt in haar schoot. God kiest haar tot de moeder van zijn geliefde zoon.
0: Maria zingt haar loflied, God voelt zich thuis bij haar. Wie is hij dat hij omziet naar haar geringe staat? Hij is de God der armen, voor wie hem roept in nood. Hij is de mens barmhartig, die nederig op hem hoopt.
1: Amen. Ja, het is niet echt een gebed, maar meer een gedicht. Een lied van Maria. Dankjewel, Bert-Jan. Ja, en straks hebben we nog een ander, ook een gedicht eigenlijk, hè? Kind van Pijn. Daar zullen we straks mee afsluiten. Het is een heel intens gedicht. Nou, daar komen we straks op terug. Nu, Bert-Jan, we gaan eens even kijken naar de Week van het Leven. Die vindt nu op dit moment plaats, hè? Die is gisteren eigenlijk begonnen.
0: Ja, zaterdag al. Afgelopen zaterdag. Het is eigenlijk een week en een dag. Afgelopen zaterdag begonnen en volgende, de aankomende zaterdag afgesloten met de Mars. Een week waarin allerlei activiteiten ook zijn gepland. De verschillende organisaties die aangesloten zijn bij platform, die organiseren dat eigenlijk dan zelf en wordt in de gedeelde agenda gedaan. En er zijn gespreksavonden geweest. Schreeuw om leven, kies leven heeft een avond gehad. Met politici, met mensen om stil te staan bij de waarde van het leven en van het ongeboren kind dan in het bijzonder.
1: Ja. En er zijn ook allerlei clubs bij betrokken. Hè?
0: Er zijn allerlei al een paar. Clubs. Ja. De Nederlandse Patiëntenvereniging, NPV Zorg voor het Leven, wij dus. De RMU, Juristenvereniging, Provita, Schreeuw om Leven, Helpende Handen. Het professor Dr. Lindeboom Instituut, Kiesleven, politieke partijen. En nog een hele lijst meer.
1: Ja, wat dat betreft. Fantastisch. Ja, zo mooi dat er zoveel mooie samenwerking is. En dat er ook zo'n heel platform voor is. Ja.
0: Elkaar verstevigen in de boodschap. En,
1: precies, want het is toch allemaal streven naar hetzelfde.
0: Exact. Ja. Dus dan is het ook mooi om dat samen te doen onder één vlag. In het bijzonder in de Week van het Leven. En dat werkt ook gewoon. Dat is mooi. Mm-hmm. We hebben zelf als Week van het Leven, als platform dus, hebben we een onderzoek uitgezet naar de kennis over abortus. En daar is een onderzoekinstituut mee bezig geweest. Ja. Dus daar komt een wetenschappelijk resultaat uit. En wij hebben al heel vroeg in september de pre-campagne gestart, om zo te zeggen.
1: Ja.
0: En een keuzetest uitgezet. www.jouwkeuzetest.nl. Daar kun je nog steeds naartoe om die test te maken.
1: Ja.
0: En eigenlijk hebben we dan twee doelstellingen. Hè? Stilstaan bij de waarde van het leven van het ongeboren kind.
1: Ja.
0: En het tweede is ook van goede informatie geven. Want het blijkt dus dat heel veel mensen eigenlijk de situatie rond abortus veel te positief inschatten.
1: Uh-huh.
0: Er staan vragen bijvoorbeeld hè, van hoeveel zwangerschappen eindigen in een abortus.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus 1 op 6 te zijn.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Maar,
1: ja.
0: Maar 10% van de mensen die de test invullen, kiezen dat. Ze denken dat het veel minder is.
1: Ja.
0: Dus in werkelijkheid is het aantal abortussen veel hoger dan men bedenkt.
1: Dan wat men denkt te weten.
0: Ja, precies. Ja. Afgelopen jaar 39.438 abortussen. Nog nooit zo hoog geweest. Dus bijna 40.000 in een jaar alleen in ons land.
1: Goh. Ja. Dat is intens, hè?
0: Dat is heel intens.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe komt het dan dat het toch lager wordt ingeschat, blijkbaar? De meeste mensen denken dat het minder is.
0: Ja, de meeste mensen denken dat. Ik denk dus dat het een gebrek aan informatie is. En dat ook. Er is een lobby, zou je kunnen zeggen, voor abortus, pro-choice. Abortus als mensenrecht, hè, is pas in de politiek besproken. Men wilde, D66 voorop, wilde eigenlijk abortus als mensenrecht hebben. En dat is gelukkig niet door de Kamer gekomen.
1: Ja, ja.
0: En integendeel is nu een voorstel aangenomen dat we, als het in Europa aan de orde is, dat we daar tegen ingaan, abortus als mensenrecht.
1: Ja.
0: Zou natuurlijk ook wat wezen, hè, dat het een mensenrecht is om beginnend leven te beëindigen. Dat ja, is eigenlijk bijna onvoorstelbaar, zo'n voorstel.
1: Ja.
0: Los nog van de problematiek die er is, hè, daar doe ik niks aan af. Maar het als mensenrecht willen presenteren om een einde te kunnen maken aan zich ontwikkelend leven.
1: Ja, ik heb dat een klein beetje gevolgd ook in de Kamerdebat heb ik gevolgd. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt. En wat mij opviel is dat alle wetsvoorstellen die daarna volgden, ja, die werden niet eens, er werd niet eens echt heel erg serieus op ingegaan. Dus van dit is gewoon kansloos.
0: Mm-hmm.
1: Maar het lijkt wel meer een soort van symboolpolitiek wat dat betreft, wat D66 daar heeft nagestreefd.
0: Dat kan, maar dat is dan wel een symboolpolitiek die wel wat doet. Want het komt in de media, er wordt gepropageerd. En als je het maar vaak genoeg hoort, heb je ook de kans dat je nog gaat geloven dat het een mensenrecht wordt. Dus het is aan de ene kant symboolpolitiek, maar het is niet onschuldige symboolpolitiek.
1: Nee.
0: En daar zit het probleem.
1: Ja.
0: Als je het vaak genoeg hoort dat het een mensenrecht zou moeten zijn, dan denk je van ja, het is normaal. En daar zit ook een beetje een probleem natuurlijk, de normalisering van abortus.
1: Ja.
0: Je merkt dat ook wel aan vrouwen die je hoort, spreekt. Van ja, eigenlijk was het gewoon. Hè? Abortus is een optie, de abortuspil is een optie.
1: Ja, het mag, dus het mag, kan.
0: Dus, ja, precies.
1: Ja.
0: En dan pas na die tijd ontdekken dat dat meer is dan alleen maar een handeling. Medische handeling vind ik al een beetje problematisch. Het wordt al als medische handeling natuurlijk gezien. Maar het
1: Het is niet gericht op het de verbeteren van de gezondheid.
0: Precies.
1: Ook.
0: Ja, het is geen geneeskunde.
1: Het is geen geneeskunde, nee. Dus dan is het al discutabel om dat zo te noemen. Hè,
0: exact, vind ik wel. Ja.
1: Ja. Ja. Nou.
0: Dus je hebt nog meer vragen die zijn uitgesteld. Hè, van hoeveel aborten zijn dat dan per week? En dan merk je dat daar ook het laagste aantal dat uit de keuzemogelijkheden wordt gegeven, 115 per week, dat wordt door 51% aangekruist als ja, dat is het juiste antwoord. Terwijl het niet 115 per week is in Nederland, maar 756.
1: Ja.
0: En dat is dus echt wel substantieel veel meer.
1: Ja, 5 keer zoveel.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dus daar merk je ook van jongens, er is een gebrek aan kennis. En,
1: maar is dat misschien ook een klein beetje van een soort schaamte van we praten daar niet over of zo? Zo van hoe gaat het? Ja, ik heb gisteren abortus laten uitvoeren.
0: Ja,
1: nee,
0: dat ga je niet zomaar
1: zeggen.
0: Het
1: is een beetje taboe.
0: Ja. En dat is ook logisch. Daaruit blijkt al, hè, het feit dat het taboe is. Als er ergens een taboe is, zegt dat het een gespannen situatie is. Dat het niet normaal is. Dat het geen mensenrecht is. Anders was het geen taboe.
1: Ja.
0: Daar zit natuurlijk ook wel een probleem. Het feit dat je er niet makkelijk over praat, betekent vaak ook dat je voordat abortus wordt gedaan, dat je ook niet makkelijk erover durft te praten. Geen hulp durft te halen. De schaamte van, ik ben zwanger. Ik ben ongewild zwanger. Wat betekent dat? Als niemand het weet en je gaat naar een abortuskliniek, dan hoeft ook niemand het te weten.
1: Ja.
0: Maar zo werkt het natuurlijk niet, want het is wel beginnend zich ontwikkelend leven. En je merkt aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan vaak ook dat het problematisch is. Dat er na die tijd wordt gedacht van ja, mijn kind zou nu zoveel jaar zijn geweest. Of
1: spijt.
0: Je hebt een abortus ondergaan en je raakt niet weer zwanger. Terwijl je dat wilt.
1: Ja.
0: Dan krijg je ook gesprekken waaruit gewoon blijkt van jongens, dit is echt wel meer dan een zogenaamde medische handeling. Het doet echt wat. En dat is ook logisch, want het gaat over leven.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk heel normaal dat het veel doet.
1: Ja.
0: En dat daar een schaamte is, is logisch. Maar het is wel erg jammer dat de hulp niet gezocht wordt. Want die hulp wordt eigenlijk overal aangeboden. Hè? Als je bij de Week van het Leven kijkt, ook op de site, zie je ook de doorverwijsmogelijkheden. De organisaties die ik net noemde. We hebben zelf als NPV dan een advieslijn. Als je die belt, kun je doorverwezen worden.
1: Ja. Er is hulp.
0: Er is hulp, precies. Ja. En ongewenstzwanger.nl. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om in ieder geval het gesprek aan te gaan.
1: Ja.
0: Dus ik zou willen oproepen voor vrouwen en mannen die het betreft van zoek het gesprek.
1: Ja.
0: Zoek hulp is nog wat, maar zoek het gesprek.
1: En dat is heel laagdrempelig.
0: Super laagdrempelig.
1: Althans, je ziet dat de verschillende organisaties, NPV wellicht ook, omdat die gang zeg maar naar überhaupt dat te bespreken of de tweede stap kan zijn hulp te zoeken.
0: Ja.
1: Om die stap zo laagdrempelig mogelijk te maken.
0: Ja. En het is ook gewoon anoniem. Hè? Ik bedoel, wij hebben anoniem, een hulplijn, maar als directeur kan ik niet zien wie hulp
1: wie
0: vraagt.
1: Dat of was,
0: als,
1: of is.
0: Daar weet ik niks van in de zin van ik weet natuurlijk wat voor soort vragen er komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus dat is anoniem en dat geldt voor al die organisaties. Dus zoek het gesprek op als het je betreft.
1: Uh-huh.
0: En er is allerlei vorm van hulp en gesprekken. En,
1: ja.
0: Dus dat is denk ik gewoon heel belangrijk.
1: Ja, ja, dat het mogelijk is, althans, om uit die cirkel, uit die, zeg maar, die spiraal te stappen van schaamte in geval van een ongewenste zwangerschap.
0: Ja.
1: Om werkelijk hulp te zoeken met mensen die daar ook ervaring mee hebben, verstand van hebben, weten hoe ze de mensen te woord moeten staan. Maar vaak heeft het misschien veel meer met luisteren te maken.
0: Ja.
1: Om niet direct een antwoord te geven, maar ja, iemand echt te laten. En dat is al winst nummer 1. Want ja, als je zelf, als het jou betreft, ja, dan.
0: En hoe spreek je er in gezinnen over? Hè? Hoe praat je over seksualiteit überhaupt?
1: Mm-hmm.
0: Maar ook als jouw dochter ongewild zwanger is, kan ze daarmee bij jou als ouder komen?
1: Nou,
0: los nog van eventuele schrik of zo. Maar is er een veilige situatie waarin jij je verhaal kwijt kunt. Waar je kunt zeggen wat er gebeurd is en dat je zwanger bent. Dus dat is al de veiligheid van een gezin of een omgeving of vrienden of familie.
1: Ja,
0: dat is best wel belangrijk.
1: Daar hebben we zo dadelijk een heel mooi voorbeeld van. Van tienermoeder Selena. Die dus allereerst moeten we zeggen, als u hulp zoekt en u klopt aan bij NPV of een andere pro-life organisatie die hulp wil bieden, dat is anoniem. Dat is allemaal zo goed mogelijk laagdrempelig gemaakt om inderdaad werkelijk die stap te zetten. Maar er zijn ook mensen die in het licht treden, zeg maar, die echt eigenlijk een stuk van hun anonimiteit opgeven. Althans, deze tienermoeder Selena geeft alleen haar voornaam. Dat is oké. Maar het zijn heel intense verhalen van vrouwen die te maken hebben gehad met ongewenste zwangerschap en hoe ze daarmee om zijn gegaan. En die zijn te vinden op de website van Week van het Leven. Die zijn daar te vinden. En als je dan klikt op verhalen, als je klikt op video's, dan vind je echt prachtige verhalen, echt intense verhalen. Daar gaan we zo dadelijk eentje van luisteren. Maar zou je, voordat we dat gaan doen, Bert-Jan, iets kunnen vertellen over hoe de Week van het Leven zo is ontstaan en hoe zich dat door de tijd heen heeft ontwikkeld?
0: Het is ontstaan vanuit het platform. En het is ontstaan in die strijd dat de abortuswet besproken werd en abortus in de wetgeving geregeld werd.
1: Ja.
0: Toen is daar een beweging opgekomen van een beweging voor het leven.
1: Ja.
0: En in dat kader is deze organisatie ontstaan, dat platform ontstaan. Van jongens, dit gaat wel ergens over. En in dat kader is het platform opgekomen en hebben ze gezegd van jongens, wij willen dus opkomen voor de recht van het leven, bescherming van het leven, ook in dat prille stadium, vooral omdat in dat stadium dat nieuwe zich ontwikkelende leven zelf geen stem heeft.
1: Ja.
0: Dus we zijn stem voor het leven dat zelf stemmeloos nog is.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk vanuit christelijke optiek ook een belangrijke, hè? Opkomen voor de mensen die geen stem hebben.
1: Mm-hmm.
0: En voor de zwakken in de samenleving. Dus in dat kader is dat platform opgericht.
1: Mm-hmm.
0: En het leven is het grootste geschenk wat we kunnen hebben. De Heere God heeft ons het leven gegeven. En ik snap ook wel dat we dat leven niet altijd als geschenk ervaren. En dat het leven moeilijk kan zijn. Dat ongewenste zwangerschap heel erg moeilijk kan zijn. En toch, er is ook een Heer, de Heere God, die dat leven geeft. En die dat leven ook wil zegenen. Waarmee ik niet zeg dat dat automatisch makkelijk wordt. Maar straks aan Selena zullen we ook wel horen hoe daar dwars doorheen toch in mijn optiek ook iets van zegen te zien is en te horen is.
1: Ja, we hebben vandaag de lezing van de dag, de eerste lezing uit het boek Wijsheid. En die vangt aan met: God heeft de mens geschapen voor de onsterfelijkheid. Hij heeft hem gemaakt tot het beeld van zijn eigen wezen. Nou, een prachtige...
0: Ja, hoe mooi wil je het hebben?
1: Hoe mooi wil je het hebben, ja. Dat ze juist vandaag en juist in deze week van... deze week van het leven, deze lezing krijgen.
0: Ja. Ja. En dat is ook mooi, de eeuwigheid. Hè? Dus dat zich ontwikkelend leven is bestemd voor de eeuwigheid.
1: Mm-hmm.
0: En dan het ongewild zwanger zijn. Het kan een hele moeilijke situatie zijn. Kan een moeilijke periode zijn. Maar op de eeuwigheid is dat dan eigenlijk een kleine periode. Hè? En wat kun je als moeder wel niet betekenen? Je mag iemand op de wereld zetten die eeuwigheidswaarde heeft.
1: Mm-hmm.
0: Dus de schok van ongewild zwanger zijn. En wat betekent dat voor mijn leven? Mijn leven staat op de kop. Mijn leven moet anders. Ik moet mij inzetten voor een kind.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is het mooiste wat je kunt doen. Want al het andere, je werk, je geld, je huis enzovoort, heeft geen eeuwigheidswaarde. Als je sterft, is het toch echt einde oefening wat dat betreft. Maar het kind dat je mag voortbrengen, hè, heeft eeuwigheidswaarde.
1: Ja.
0: Dus er is geen betere investering dan investering in kinderen. Ja. In menselijk leven. Dat is voor eeuwig.
1: Dat is voor eeuwig, ja. Ja, misschien dat juist ook omdat het dan zo iets groots is, dat het dan juist ook beangstigend is voor sommige vrouwen die te maken krijgen met ongewenste zwangerschap of ongewilde zwangerschap. Dat ze dan zeggen van ja, ik wil juist alles helemaal goed voorbereid hebben. Ik wil juist alles in orde hebben en klaar zijn voor de komst van een kindje. Maar dat ben ik helemaal niet.
0: Nee. En dat snap ik ook. En dat zijn ze ook niet.
1: Ja.
0: Maar daar zit ook iets in van klaar zijn voor. Dat zit ook iets in van onze cultuur. Hè? De maakbaarheid van onze cultuur. Ik wil eerst dat, dan moet het zover. Dan moet ik nog geld genoeg hebben. En dan is het zover dat eventueel kinderen kunnen komen. Ja. En dat snap ik wel in onze maatschappij. Maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Hè? Dus de schrik, die kan ook enorm groot zijn. En de moeite kan groot zijn. En de strijd kan heftig zijn.
1: Ja.
0: Uh-huh. Maar is het dat dan ook niet waard?
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Oké, nou dat besef inderdaad. Dat was eigenlijk dan de aanleiding van... ik ga even een klein stapje terug in waar we het over hadden. Mm-hmm. Inderdaad, ontstaan van dat platform Zorg voor het Leven. En waarin verschillende partijen, verschillende clubs, samen de krachten bundelen, hè, voor het eigenlijk om stem te geven aan het ongeboren leven, die dat zelf niet hebben. Nou, en hoe is dat dan door de tijd heen ontwikkeld? Want we zien nu een prachtig programma met allerlei verschillende activiteiten van verschillende betrokkenen. Hoe is dat gegroeid door de tijd heen?
0: Ik ben natuurlijk zelf nog maar voorzitter, nog maar een jaar. Dus de hele geschiedenis weet ik ook niet precies. Nee. Het is eigenlijk wordt er steeds gekeken van wat zijn de mogelijkheden op dit moment en wat speelt er op dit moment. En dan zoek je elkaar op en je gaat bij elkaar zitten en je kijkt wat kunnen wij betekenen voor het leven. Ja. En het is natuurlijk ontstaan vanuit die verschillende organisaties. Er zit echt een grote hoeveelheid aan organisaties die al krachtig staan in hun eigen organisatie. En dan probeer je samen dat geluid naar buiten te brengen. Wat het nog krachtiger maakt.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk de weg waarop het gaat. Hè? Als platform bij elkaar zijn om voor de sector gezondheid en welzijn, zorg en welzijn, maar voor de hele samenleving op te komen. Dus eigenlijk is het een continu bezig zijn met de zorg van het leven vanuit alles wat er in de samenleving gebeurt. Dus je agenda wordt meebepaald door de samenleving. Je komt niet zelf per se met een agenda alleen, maar wat speelt er in de samenleving? En daar kijken we ethisch, juridisch naar en geven wij onze gedachten, onze pro-life gedachten.
1: En is er veel animo voor? Krijgen jullie veel respons? Of hoe zien jullie dat? Hoe wordt er zeg maar gereageerd op wat jullie brengen en het programma wat jullie hebben?
0: Dat is wisselend. Week van het leven, dan merk je ook altijd wel dat er wat reactie komt. Vorig jaar hadden we billboards met een hele mooie en eenvoudige tekst. Jij mag er zijn.
1: Ja.
0: En dat geldt voor elk mensenleven.
1: Ja.
0: En die billboards zijn op zwart gegaan. Ik zou bijna zeggen, hoe gek wil je het hebben? Want dat is gewoon een liefdevolle boodschap. Niet confronterend in een bijzondere zin. Je gaat niet met gestrekt been erin of zo.
1: Nee.
0: En toch is dat alles op zwart gezet. Dan denk ik
1: hoe dan op zwart?
0: Dat zijn billboards, digitale billboards. En die zijn op zwart gezet. Omdat die boodschap niet gewenst werd. En dat betekent van wat ga je dan doen, ook als organisatie? Hè? Moet je daar, hoe wil je daarop reageren?
1: Ja.
0: Je kunt meteen naar de rechter stappen.
1: Ja.
0: Hebben wij niet gedaan. Maar het zegt op zich wel wat van jongens, waarom zijn jullie zo getriggerd door een boodschap die fantastisch is? Jij mag er zijn.
1: Ja.
0: Nou, wat wil je nou nog meer? Dat is een boodschap, zeker ook die jongeren moet aanspreken en voor jongeren ook heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Je ziet, dat is een ander deel van pro-life, dat heel veel jongeren onzeker zijn over, mag ik er wel zijn? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Nou, dan is de boodschap vanuit het evangelie ook, jij mag er zijn.
1: Ja.
0: He, als schepsel van God. He, God die het leven geeft. En met alles wat er gebeurt, en dat geldt ook trouwens voor mensen die abortus hebben ondergaan. Je mag er zijn in de zin van, ik zie achter jou een mooi crucifix hangen.
1: Ja,
0: oftewel de Heer Jezus Christus aan het kruis.
1: Ja.
0: Dat is, als je naar hem gaat voor vergeving, dan heb je weer die nieuwe, ik mag er zijn.
1: Ja.
0: Uit vergeving, uit liefde, tot liefde. En daar zit ook dat mooie van die boodschap, jij mag er zijn. Nou, en dat geldt voor het ongeboren leven. Dat nog ongerept is, om zo te zeggen. Schepsel van God. En ook als vrouwen dan met name, maar ook mannen, die verdriet hebben over abortus en een andere video die ik zou kunnen laten, die mensen thuis kunnen kijken. Daar zegt een dame ook, ik heb een gat in mijn hart.
1: Hmm.
0: Dat betekent dat je hart kapot is.
1: Ja.
0: En
1: Gebroken.
0: En dan is dat ook het mooie van het evangelie. Van naar het kruis gaan, naar Christus gaan. Van hoe kan ik verder?
1: Ja.
0: En dat is dan vanuit het evangelie. Ken je het evangelie nog niet zo goed, dan is het ook met hulp van anderen mag je verder gaan. En het platform is vanuit een christelijke identiteit. Hè? En daar zit ook de vorm van gedrevenheid in. Niet van, moet je ons eens zien, wij zijn beter. Maar de gedrevenheid van de gaven van het leven. De gedrevenheid van de liefde voor het leven.
1: Ja.
0: De gedrevenheid van God die het leven geeft. Bij wie je veilig bent, bij wie je mag zijn. De gedrevenheid van Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven.
1: Ja.
0: En daar zit voor mij ook wel iets van, Christus is mijn redder, maar hij is ook een voorbeeld, ook mijn voorbeeld van, hij heeft zijn leven gegeven voor. En als je dan kijkt van de schrik van, ik ben zwanger, die schrik kan volkomen begrijpelijk zijn, de moeite kan enorm zijn, dat je je leven mag geven voor je kind. Hè? Dus je leven inzet voor je kind. Dat is op zich een geen makkelijke boodschap, maar wel een mooie boodschap. En dan nog weer even terug over dat eeuwige leven wat jij voorlas.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Je doet het niet voor niks. Je doet het voor het leven van je kind.
1: Ja.
0: En nogmaals, ik doe niks af van de moeite die er allemaal kunnen zijn. Maar daardoorheen, door de moeite, kan de zegen van de Heer ook werken.
1: En dat is ook een hele mooie, bemoedigende boodschap. Ja. En wat ik ook zie, wat ik ook zelf altijd echt nastreef, is dat als wanneer we praten over pro-life, is altijd een gevoelig een gevoelig onderwerp, een precair onderwerp, waarin wat ook iets losmaakt, hè, wat je zegt, wat iets losmaakt bij mensen. En waar onbedoeld ook een oordeel in kan zitten.
0: Ja.
1: En dat is nooit de bedoeling. Dat is altijd, niemand wil geoordeeld worden. Niemand wil ook oordelen. Ook niet als het gaat om abortus. We kunnen de daad van abortus afkeuren of afwijzen. Mm-hmm. Maar de persoon
0: precies.
1: niet afwijzen.
0: Precies.
1: Ja, daar dat zit is het verschil.
0: Ja. Ja. En dat geldt bij allerlei dingen die goed en fout zijn. Hè? Mm-hmm. Dat is ethiek. Wat is verantwoordelijk handelen? En dan is abortus in mijn optiek geen goed verantwoordelijk handelen. Maar daarmee wijs ik de personen niet af.
1: Ja.
0: En dat is heel moeilijk. En dat vinden mensen ook moeilijk om te onderscheiden. Als wij als platform wat zeggen, dan wordt dat soms inderdaad als veroordelend gezien. Of als zij zijn beter. Nou, dat is in geen van beide gevallen waar.
1: Ook al zeg je alleen maar je mag er zijn.
0: Precies.
1: Ja,
0: ja, daar zit al helemaal geen. Ja, zit ook een oordeel in, hè? Daar zit een oordeel in van jij mag er zijn.
1: Ja.
0: Goed en kwaad en verantwoordelijk handelen heeft met oordelen te maken, maar niet met het veroordelen van anderen. Kijk, ik noemde net de crucifix achter je. Als ik zelf niet, laat me zeggen, bij dat kruis kniel, wie ben ik dan? Dus dat is mijn uitgangspunt ook. Ik ben op geen enkele manier beter dan wie dan ook. Als ik niet van genade zou kunnen leven, zou ik ook niet kunnen leven. Ja. Dus dat is voor mij, hè, de liefde van Christus, de reddingswerk van Jezus. Dat is de bron van mijn leven, het fundament voor mijn leven. En wie zou ik zijn om mensen te veroordelen? Maar wie zou ik dan ook zijn als ik mensen denk van, ach, laat ze toch lekker uitzoeken. Hè? Dat lijkt dan modern en fijn te zijn. Ieder voor zich en zolang je een ander niet in de weg zit, moet je zelf weten wat je doet. Ja, dat is volgens mij juist een hele slechte zaak. Daarmee laat je mensen los. Dus het is niet veroordelend, het is mensen willen helpend, steunend in een proces waarin iemand zwanger is om het leven te laten leven dat gegeven is. En daar zit iets in van, voor mij, liefde voor het leven, opkomen voor het leven. En daar zit juist geen veroordeling in, want dan zouden we de dames en de mannen die het betreft het mooi laten uitzoeken.
1: Ja.
0: En we willen juist steunen. En daar zit ook, als je alleen maar wat zegt en oordeelt zonder steun te bieden, is het een zwak verhaal. En dan kun je een soort fariseer zijn, hè, die zich verheft boven.
1: Precies.
0: En dat is absoluut wat mij betreft niet aan de orde. Het is naast de mensen staan en dienend helpen. Dat dienen vind
1: en
0: ik
1: bidden,
0: ook belangrijk.
1: Natuurlijk. Hè? We kunnen ook bidden om barmhartigheid bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus dat is ook
0: en heel kracht goed, en wijsheid. Doen. En een biddend leven spreken met de Heer.
1: Ja.
0: En je merkt ook wel dat vrouwen in nood, hè, ik zie de video's bijvoorbeeld, dat ook wel in nood en schreeuw soms is als gebed naar boven.
1: Ja. Nou, daar wou ik net over hebben. Inderdaad, over de video van tienermoeder Selena. Nog één opmerking wilde ik maken. Is dat inderdaad, je bent natuurlijk voorzitter van het platform Zorg voor het Leven, die ook de Week van het Leven organiseert. Maar je bent ook directeur van NPV. Die doet heel veel natuurlijk met beleid en onderzoek. De ethische uitleg, de juridische uitleg. Ja, dat kan allemaal wat droog klinken. Maar als je dan kijkt naar de website van Week van het Leven, vind je daar prachtige verhalen. Het zijn echt heel indrukwekkend. Het is echt een uitnodiging om daar een kijkje te gaan nemen. Dat is weekvanhetleven.nl. En als je dan klikt op video's, is dit een van de verhalen die je kunt tegenkomen. En daar gaan we nu naar luisteren. Het verhaal van Selena.
2: De dag dat ik ontdekte dat ik zwanger was, was ik al één dag over tijd. En normaal liep dat altijd perfect. En toen had ik al een gevoel van, hey, er klopt iets niet. Ik heb een test gekocht en had mijn vriend aan de lijn. En voor hem was het eigenlijk gewoon abortus plegen, want hij wou geen problemen met zijn ouders hebben. En hij wou ook geen problemen met mijn ouders hebben. En er kwam eigenlijk gelijk een gevoel van paniek over me heen. Voordat de afspraak met de abortuskliniek gemaakt was, ben ik eerst naar de huisarts gegaan om eigenlijk om hulp te vragen. En om andere mogelijkheden ook aan te horen. En ook voor steun, want ik wist niet bij wie ik anders terecht moest komen. En ik had gehoopt dat zij mij eigenlijk zou helpen van, hey, als je de baby wil houden, dan is dat ook een goed idee. Maar ik kwam daar en eigenlijk was het al meteen abortus als enige optie voor mij. Omdat ik nog 16 ben en op school zit. En dat was voor haar dus een goed idee om dan een afspraak te maken bij de abortuskliniek. Nadat ik van de huisarts was gekomen, zat ik heel erg met mezelf in een gevecht van, hey, eigenlijk ben ik niet voor abortus. Ik ben daar heel erg tegen. Maar nu heb ik toch zelf die afspraak gemaakt en het voelt heel slecht. Dus ik heb het aan mijn vriendinnen verteld. En door mijn vriendinnen ben ik met de leidinggevende gaan praten van school, met de zorgcoördinator. En heb ik die afspraak ook meteen gecanceld. Mijn moeder had mij aangegeven dat ik het zelf aan mijn vader moest vertellen. Want ze wou mijn vader niet onder ogen komen om te vertellen dat ik zwanger was. Dus heb ik het zelf moeten doen. Diezelfde week nog heb ik hem het in de avond verteld, na het eten. En zijn reactie was al woede, pure woede eigenlijk. En gelijk moest ik ook van hem een abortusafspraak maken in zijn bijzijn. Ik ben naar de zorgcoördinator gegaan en ik heb haar verteld dat ik weer een afspraak heb gemaakt bij de abortuskliniek. En diezelfde dag waren mijn vader en mijn moeder ook naar school gekomen voor een gesprek. En is hun verteld dat de afspraak weer is gecanceld. En toen ik weer thuis kwam, was het eigenlijk een slechte sfeer. Mijn moeder sprak niet meer tegen mij. En als we aan het praten waren, dan was ze eigenlijk altijd boos. En zei ze ook van, ja, je bent toch christelijk, je kent de Bijbel toch zo goed. En dan ben je nu zwanger. Dus thuis was ik gewoon vooral alleen. En heb ik ook niet over de zwangerschap gesproken met hun. Heb ik zelf de afspraak gemaakt. En ben ik ook alleen naar de afspraak gegaan. De eerste keer dat ik daar naartoe ben gegaan was op 17 oktober. Daar heb ik ook een foto van gemaakt. En heb ik mijn zoontje mogen horen en mogen zien. En toen kwam het wel echt binnen eigenlijk. Van hé, dat is mijn zoontje. En hij heeft zijn eigen hartslag en al die dingen. Ik vond het zo mooi om mee te maken, maar het was zo eng tegelijkertijd. Omdat ik geen steun had. Het gevoel had dat ik eigenlijk er echt alleen in stond. Maar het hele probleem was ook dat hij ter wereld is gekomen tijdens mijn examens. Want ik was met mijn examens bezig. Maar ja, ik moest naar het ziekenhuis gaan. En heb ik de laatste toetsen met hem in mijn armen gemaakt. Letterlijk. Als er meiden zijn die in dezelfde situatie zitten, tegen hun wil ik eigenlijk zeggen van, je kan het. Je kan het, echt waar. Nu voelt alles alsof de wereld vergaat. Iedereen lijkt jou te haten. Niemand werkt mee. En het voelt alsof je er alleen voor staat. Maar op een gegeven moment, die tijd gaat veranderen. Het gaat weg. En je gaat straks terugkijken van wauw. En nu ben ik hier. En nu heb ik mijn kindje. En ik ben blij. Ik ben gelukkig. En je gaat echt gelukkig worden. Vertrouw me, echt waar. Je gaat blij zijn met je kind. En je gaat je leven op rails krijgen weer. Het voelt nu even niet zo, maar het komt goed. Het komt goed. Ik weet niet precies wat ik hem later ga vertellen. Maar hij gaat weten dat hij er mag zijn en gewoon gewenst is. En dat gewoon dat we allemaal van hem houden.
1: Ja, ongepland, maar niet ongewenst. En wat een... Dat was het verhaal van Selena, tienermoeder. Bert-Jan, het is een indrukwekkend, hè?
0: Heel indrukwekkend.
1: Ja.
0: Dan moet je ook wel kracht krijgen, hè? Van, hier nou heb nog. Je iets van wat we net zeiden, van thuis is het gesprek niet mogelijk. En eigenlijk wordt het christelijk geloof nog tegen haar gebruikt, als ik haar goed begrijp. Ja, je weet toch, dat je bent toch christen en dan gebeurt het toch. Dat kan natuurlijk ook extra moeilijk zijn. Hè? Christen hebben de neiging om een hoog ideaal te hebben. En dat hebben we ook. En dat moet vooral zo houden. Maar nogmaals, dat crucifix. Door genade leven we. Hè? Door de goedheid van de Heer.
1: Ja.
0: En wat we ook doen. We kunnen altijd bij dat kruis, bij Christus komen. Om daar onze verkeerde beslissingen, zonden neer te leggen en weten dat je dan dat eeuwige leven mag ontvangen, wat je ook waarvoor ook je kind geboren wordt. En dat ze dat zo krachtig heeft mogen doen, examen tussendoor, is eigenlijk onvoorstelbaar.
1: Het is, toen ik dit voor het eerst zag, dan kan ik wel zeggen dat ik wel een traantje weggepikt.
0: En tegelijk zegt ze ook, hè, van je komt er doorheen. Dat kan nog niet zo donker zijn.
1: Ja, ja.
0: Die donkerte houdt een keer op en dan kijk je terug. En dan heb je leven in je armen.
1: Ja, want je hoort dan, dit is dan een video, maar het leent zich goed voor audio alleen. En je hoort dan een stem die ook wel er zit ook wel veel dramatiek in. Een soort van kwetsbaarheid hoor je in die stem. Maar het is tegelijkertijd zo krachtig, zo vol van hoop.
0: Ja. Huh? Ja. Ja. En die kwetsbaarheid, dat is een beetje het probleem. Hè? Kwetsbaarheid hoort bij het leven. Hmm. De schepper geeft ons het leven, maar leven doe je altijd in afhankelijkheid. Afhankelijkheid wat mij betreft van God, de schepper, en van Jezus Christus. Maar ook gewoon, je kunt je in je upje niet redden in deze wereld. Ja. Dat kan helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus je hebt te alle tijden zorg nodig. En als je schrikt van ik ben ongewenst zwanger, hoe doe ik dat? Ja, je hebt hulp nodig.
1: Precies.
0: Maar dat heeft ieder mens eigenlijk in elke fase van het leven. Ja. En die kwetsbaarheid is dus niet iets slechts, dat is het leven.
1: Ja.
0: En daarom is het ook goed dat we om elkaar heen staan en elkaar de hand toereiken, een luisterend oor en elkaar voorthelpen. Hmm. De zorg voor elkaar is ook bij het begin van het leven zo belangrijk.
1: Ja.
0: Van wat kunnen we voor je doen? Wat kunnen we voor je betekenen?
1: Precies.
0: Anders wordt het inderdaad een holle frase. Dan kun je zeggen van je mag geen abortus doen. Dat is te makkelijk.
1: Dat is te makkelijk, ja. En het is ook meer dan alleen maar luisteren of meedenken en dergelijke. Het is ook echt materieel, substantieel hulp.
0: Ja,
1: hè?
0: Als je geen plekje hebt, waar kunnen we een plekje voor je vinden? Ja. Wat kun je wat heb je financieel nodig? Ook gewoon als het kind er is, de boodschappen doen, de zorg, de hulp, dat organiseren. Luiers
1: kopen. Ja.
0: Precies. En ze verschonen.
1: Ja, ook belangrijk, ja. Ja. Dit is dan een voorbeeld van een prachtig verhaal. Er zijn op de website heel veel verschillende bijdragen te vinden. Eentje bijvoorbeeld van Family 7. Eentje, ik zie ook EO. Ik zie ook Schreeuw om Leven, SGP, Reformatorisch Dagblad. Iedereen heeft er een bijdrage aan geleverd. Echt een heel mooie uitnodiging om eens een kijkje te gaan nemen op de website van weekvanhetleven.nl.
0: Ja. En we hebben ook nog een folder, een brochure, abortus, met feiten en inzichten voor jongeren. Okay. Die kun je ook op de site bestellen, anders op de site van de mpvzorg.nl. En daar zitten alle wetenswaardigheden in en ook de adressen voor hulp.
1: Hmm.
0: Dus
1: heel
0: de
1: goed.
0: Brochure abortus.
1: Ja, nou, heel erg mooi. Ja, dan gaan we toch dit gedeelte van onze uitzending van Guadalupana afronden. En dat gaat dus over de week van het leven. We zitten er middenin en aankomende zaterdag is de kers op de taart, zeg maar. Dat is de mars voor het leven. En ik zal er zelf ook bij zijn. Voor het eerst is dat voor mij, dus dat is ook een bijzondere... kijk heel erg naar uit. Maar we gaan het ook nog over iets anders hebben. Je bent namelijk voorzitter van de Platform voor het Leven. Je bent ook directeur van de NPV, Zorg voor het Leven. Maar je bent ook onderzoeker, of was onderzoeker, wetenschapper. Je weet ongelooflijk veel over pro-life. We willen dan graag kijken samen. Want als we nou denken aan pro-life, dan denken we vaak, althans, dat was bij mijzelf zo, van dat gaat over abortus. Hè, of over voor het leven, dus oftewel tegen abortus. Ja. En de zorg voor de ongeborenen en hun een stem te geven. Nu, maar dat pro-life is zoveel meer.
0: Pro-life is heel veel meer.
1: Heel veel meer. Ja. Nou,
0: dat gaat nog maar over een kwartiertje. Ja, precies. Dat gaat ons niet lukken in dat kwartiertje. Maar we kunnen een aanzet geven.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel onderwerpen. Want het gaat over het hele leven. Hè? De zorg voor het hele leven. En natuurlijk een groot accent ligt ook op het begin van het leven. En dan gaat het niet alleen over abortus. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over embryokweek.
1: Mm.
0: Dat is het wetsvoorstel om embryo's te kweken om die te kunnen onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Dus het voorstel is, wij willen eigenlijk graag weten wat er nou precies gebeurt bij dat ontstaan van leven. Op zich is dat al mooi, hè? Dat we als wetenschappers nog steeds niet precies weten wat er gebeurt. Het is dus wonderlijk, het ontstaan van leven. Hoe lang onderzoeken we al niet en nog steeds weten we niet precies wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Alleen als je embryo's gaat kweken, dan betekent dat je dus menselijk leven dat zich aan het ontwikkelen is, gaat inzetten voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Mm-hmm.
0: Maar het probleem daarbij is dat het daarna wordt vernietigd.
1: Ja.
0: Dus kijk, als je embryo's zou kunnen onderzoeken en de ontwikkeling gaat gewoon door, dan zou er niet zoveel tegen zijn. Maar dan worden speciaal embryo's gekweekt. Wordt onderzoek dan meegedaan. Vervolgens wordt het vernietigd. Ja. Dat woord wordt ook gewoon gebruikt in de wetsvoorstellen Tweede Kamer. Dat is het normale woordgebruik. Dat zou eigenlijk betekenen dat je twee categorieën van mensen krijgt. Mensen waarvan, als het in het laboratorium gebeurt, IVF, in vitro fertilisatie. Als daar nieuw leven ontstaat, dan bepalen wij mensen, nou, dit leven mag zich ontwikkelen. Dit wordt teruggeplaatst bij een moeder in spe. En het andere, nou, dat wordt niet teruggeplaatst, dat mag niet leven. Daar gaan we mee onderzoeken en daarna gaan we het vernietigen. Mm. En ik denk dat dat oordeel ons eigenlijk niet aankomt. Ja. Toekomt. Om te zeggen van, nou, dit is een vorm van menselijk leven. Dat is alleen bedoeld om onderzoek te doen. En dat onderzoek heeft op zich legitieme doelen. Van wat gebeurt daar precies? En kunnen wij kijken of erfelijke ziekten te voorkomen zijn? Kunnen we wat doen op het gebied van vruchtbaarheid? Want onvruchtbaarheid kan ook uitermate verdrietig punt zijn natuurlijk. En, ja. Dus dat doel van het onderzoek hoeft niet verkeerd te zijn. Maar dat legitimeert niet elk middel. Mm-hmm, en het middel van het kweken van leven te onderzoeken en te vernietigen is dan in pro-life gedachte een hele moeilijke. Dus dat is ook zo'n onderwerp wat pro-life een rol speelt.
1: Mm-hmm. De echo's een beetje er ook een kant in terug. Hè? Van, mogen niet een mens inzetten tot een ander doel dan alleen het doel in zichzelf.
0: Ja, precies.
1: Dat gebeurt natuurlijk wel bij embryo-kweek.
0: Ja. Ja, en kijk, en nogmaals, als dat zo zou kunnen dat je het kunt onderzoeken en het ontwikkelt zich door, dan is het een heel ander verhaal. Maar dit is echt inzetten met vernietiging als eindresultaat. Ja. En dat gaat dus best wel heel ver. Ja. En het mooie van een embryo, er zit ook dat wonderlijke in. Een embryo heeft alles in zichzelf om zich te ontwikkelen. Mm. Die heeft alleen eigenlijk een veilige omgeving nodig en voeding. Ja. Nou, een moeder schoot in moederschoot in principe.
1: Baarmoeder.
0: Ja, precies. En voor de rest zit het allemaal in zichzelf. Dat maakt het leven ook zo bijzonder. Ja. Hè? Dus een embryo ontwikkelt zichzelf. Andere vorm ook aan het begin van het leven. Het wetsvoorstel prenatale genetische testen bij dragerschap. Ja. Dus dan heb je een erfelijke ziekte in de familie. Maar je bent alleen drager, dus je wordt niet ziek. Maar je kunt het verkeerde gen wel doorgeven.
1: Ja.
0: Nou, daar zou eventueel op getest kunnen gaan worden, is het voorstel. Maar wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Dat betekent dat gezonde embryo's verloren gaan. Dat betekent dat embryo's die relatief gezond zijn, want je kunt drager zijn van een erfelijke ziekte, daar zelf geen last van hebben.
1: Niet krijgen.
0: Ja, precies. Ja. Uh-huh. Dat leven wordt beëindigd.
1: Ja.
0: Dus je ziet in dat soort onderwerpen de maakbaarheidsgedachte in onze samenleving.
1: Genetica ook.
0: Ja, daar moet je dan altijd even mee uitkijken hoe je dat framed. Maar het klopt wel. Ui is goed. Genetica is de erfelijkheid. Dus we willen goede erfelijkheid. En het bestrijden van ziekte, ook erfelijke ziekten, kan prima zijn. Hè. Dat is geen verkeerd doel. Maar heilig dat de middelen. En bovendien het leven maakbaar. Hè. Dat is over het onderwerp wat we het net over hadden. Abortus. Hè, de schrik van de moeder. En we zijn er nog niet klaar voor alles wat we besproken hebben. Die maakbaarheid zit in onze cultuur gewoon heel erg ingebakken. Van wij hebben het leven in handen. Hè, kwetsbaarheid vinden we al lastig. We hebben het leven in handen. We willen het ongeveer dat het zo gaat. En ons leven is een vorm van project. Een project dat we zelf ontwikkelen en dat we zelf uitvouwen. Uh-huh. En we leven ook nog in een maatschappij. En ik denk dat jongeren daar ook vooral mee te kampen hebben. Dat eigenlijk wordt gezegd van, kijk, alle mogelijkheden die er zijn, sociale media. En als jouw leven dan niet goed is, ja, dan is het mislukt. En dat is je eigen schuld, want je hebt het project leven niet goed uitgevoerd. En dan denk je, jongens, waar zijn we mee bezig?
1: Ja. Uh-huh.
0: Het leven is heel mooi, kan heel moeilijk zijn. Maar één ding is het niet, maakbaar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Er gebeuren allerlei dingen die je niet in handen hebt. Je hebt sowieso het leven niet in handen wat mij betreft. Het is bij God in goede handen.
1: Ja.
0: Maar je hebt het leven niet in handen. En op het moment dat je denkt dat het wel maakbaar is, ga je eisen stellen aan het leven. Ga je zelf in de kramp komen. Dus ik denk dat de maakbaarheid van het leven best heel veel, de gedachte aan die maakbaarheid, heel veel problemen in onze samenleving geeft.
1: Ja.
0: Dus de vraag is eigenlijk al, en dat is pro-life ook, wat is leven precies? En wat is een mens precies?
1: Ja.
0: En ik denk dat als je het hebt over wat is pro-life, de vraag wat is de mens? Dat is een van de hoofdvragen van de komende eeuw. Daar zijn de meeste ethici het ook wel over eens. Dat dat het onderwerp is. Van wat is nou de mens? Nou, het bleek net al een wonder te zijn. Hè? Ja. Wetenschappelijk weten we het nog steeds niet. Maar er komen allerlei vragen van wie mag ik zijn? Ander onderwerp van pro-life is bijvoorbeeld gender.
1: Ja.
0: Gender is de vraag naar de beleving van je seksen, laat maar zeggen. Dat is eigenlijk de vraag. Genderidentiteit, dat is de zelfbeleving. Hè? Beleef ik mij als man en vrouw? Genderexpressie is geef ik de uiting aan, precies. En de seksuele gerichtheid is eigenlijk op wie val ik. Hmm. En dan heb je het biologische geslacht. Ja. Biologisch geslacht is nog steeds alleen man en vrouw.
1: Ja.
0: En genderdysforie is dat je een onbehagen hebt met het geboortegeslacht dat je hebt. Dus je bent
1: niet als basis neemt van ik heb een zeker geslacht. En dat dat je identiteit bepaalt, maar dat je meer uitgaat van de beleving.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En ook daar zijn echt grote problemen, enorm verdriet. Dat moet je serieus nemen. En dat doen we als platform en het ProLife natuurlijk ook helemaal. Hè. Dan daal je af naast die persoon. Wat betekent dit voor jou? Hoe beleef je dit? Enzovoort. In onze maatschappij is er inmiddels ook wat meer aan de hand. Dat bijna 25% van jongeren niet meer weet wie hij of zij is.
1: Hmm.
0: En dat is niet een medisch-ethisch probleem. Dat is een cultureel probleem.
1: Ja.
0: En wat gebeurt daar precies? En en dan heb je soms het gevoel dat er echt sprake is van de genderideologie. Dat is eigenlijk de overtuiging dat seksuele oriëntatie, genderbeleving, dat een kwestie is van keuze. Die losstaat van de biologische geslacht.
1: Ja.
0: En dan wordt het een vorm van ideologie. En als pro-life organisatie zeggen we dan ook van, ja, is dat zo? Hè? Is je geslacht echt een keuze die je kunt maken? En genderideologie is dan ook nog dat de samenleving zou kunnen gaan vinden, of de politiek kunnen gaan vinden, dat je die keuze ook moet goedkeuren. Dat is nog weer wat anders. Hè? Mm-hmm. Oordelen hadden we het net over. Pro-life oordeelt niet in de zin van veroordeelt mensen, maar kijkt wel wat is hier aan de hand. Hè? Als 25% van jongeren niet de identiteit van zichzelf meer kent, niet meer weet, dan is er echt wat aan de hand. Ja. En als pro-life organisaties willen we daar ook naast jongeren staan, bij jongeren staan, van wat gebeurt daar. En als christelijke organisaties heb je daar ook en dat spreek ik ook voor mezelf, een mooi antwoord, en dat is niet een te makkelijk antwoord, maar ik geef hem nu eerst, dat je in Christus, in Jezus Christus, vind je identiteit. We hadden het net over de scherper, de crucifix achter je.
1: Ja. Daar hangt er ook nog één.
0: Ah, ja, die kan ik dan niet zien. Je mag er zijn, was een boodschap vorig jaar in de Week van het Leven. Maar dat geldt ook in de situatie van dat je moeilijk vindt vast te stellen wie je bent. Je voelt je soms anders dan dat je biologische geslacht is. Mijn identiteit zit niet in of ik man of vrouw ben, hoe ik het precies voel en hoe ik het kan uitdrukken, maar dat ik bij God mag horen, een kind van God ben, dat Jezus mijn redder is en dat in hem ik het leven heb. En kijk, dat pro-life legt dat niet zomaar op, kun je ook niet zomaar opleggen. Mm-hmm. Je kunt daar iets van proberen te laten zien en in de hulp aan jongeren kun je dat ook laten zien. Dus en dat is soms een beetje moeilijk, hè? Als ethicus geef je een oordeel, een beoordeling. Maar als je bij mensen zit, heb je nog steeds diezelfde mening, maar is de toon, laat maar zeggen, anders. Hè? Wij zeggen ook vaak, waarheid en liefde moet samengaan. Als je denkt de waarheid te verkondigen, en als je dat vanuit de Bijbel helemaal kunt onderbouwen, dan ga je voor die waarheid. Maar als je de liefde er niet bij betracht, dat hadden we net ook bij abortus. Hè? Mm-hmm. Van, je kunt zeggen, abortus is niet goed. Dat ben ik ook mee eens. Maar als je niet helpt, niet liefdevol nabij bent, dan is het een verkeerde boodschap.
1: Ja. En andersom kan het juist ook evangeliserend zijn om op een goede manier na te denken over pro-life onderwerp en een goede hulp te bieden.
0: Precies.
1: Dat kan enorm leiden, iemand op het spoor van Jezus brengen.
0: Ja. En ook merken dat, hè, dat is de kern. Ja. En merken dat de mensen om je geven, om je heen staan, er voor je willen zijn. En dat is in onze samenleving toch wel waar het individualisme groot is. Hè? Ieder voor zich. Je moet het zelf maar uitzoeken. Denk ik dat we daar als pro-life, als christenen, een uitdaging hebben van... Nee, dit is hem niet in je uppie. Ja, we moeten het samen doen. En een mens is ook een relationeel wezen. Hè? Zo precies, zijn wij gemaakt. Ja, ja. Dus in je uppie red je het niet. En je hebt hulp nodig. En als je hulp geeft, kan dat heel erg ook lerend zijn. Hè? Als je de dame van net... Dat je die bijstaat, helpt.
1: Selena,
0: dat doet haar goed. Dat doet jezelf goed. Dat is goed. Ja. En daar in die gemeenschap... dat moeten we weer zien terug te krijgen eigenlijk. Ja. Een vorm van gemeenschap, van relaties. Dat je er bent voor elkaar en elkaar helpt.
1: Oh. Oké. Okay. Nou, we hebben verschillende onderwerpen, noem je. Het gaat over het begin van het leven, zoals bijvoorbeeld abortus, embryo-kweek, prenatale onderzoek voor erfelijke ziekten. We hebben ook gekeken naar de maakbaarheid. Dat gaat er meer over als het leven al begonnen is. Hè, en onze cultuur, onze samenleving. Maar ook hoe kijken we naar onszelf als mensen. Antropologie is dat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Christelijke antropologie. Gender. Genderdysforie, genderideologie. Daarbij ook heb je volgens mij nog niet genoemd dat mensen die zich laten. Transitie zijn. Dus oftewel, zij zijn man, maar zij willen vrouw zijn. En daar ook
0: medische
1: de uiterlijke kenmerken van hebben. En de medische handelingen daarvoor doen. Die raken doorgaans ook onvruchtbaar.
0: Ja, dat klopt. Kijk, en dat is bij de conversie, verbod op conversiehandelingen heeft in de Tweede Kamer gespeeld, speelt nog in de Eerste Kamer. Dat jongeren die dus twijfelen aan hun identiteit en zeggen ik wil in transitie, dan gaan ze puberteitsremmen slikken enzovoort. Ja. En als je dat lang doet, word je dus onvruchtbaar. En dat heeft grote consequenties. En het verbod op conversiehandelingen, dat wordt geframed als homogenezing. En dat is dus echt een frame, want het gaat over heel wat anders en heel veel meer. Als je met zo'n jongere in gesprek gaat en vraagt, heb je daar wel goed over nagedacht? Hè? Ja. En heb je wel eens met iemand gesproken die in het vak zit? Hè? Ook iemand, heb je wel eens met een psycholoog gesproken? Of als predikant, dat je zegt van, heb je het ook met de Heere God besproken? Hè? En mogen we het samen in gebed neerleggen? Dat wordt strafbaar.
1: Ja.
0: Dat is ook volstrekt bizar wat mij betreft. Ja. Dat je wilt helpen en ook vraagtekens bij zetten. En bij vraagtekens zetten bij jongeren, bij allerlei dingen die ze doen, daar groeien jongeren van. Ja. Die gaan hun eigen mening vormen enzovoort. En dat is toch van de zotte dat als je met die jongeren optrekt, in een goede harmonie, hè? In liefde, trouw enzovoort. En met waarheid. Aandacht voor de jongeren in waarheid en biddend. Alleen dat biddend al. Hè? Wij zijn gewend te bidden en vinden dat mooi. Maar dat je dat met een jongere niet mag doen en dan de problematiek hoger mag leggen bij de Heere God.
1: Ja.
0: En dan ook vraag van wijsheid enzovoort. Die vind ik dus echt wel vrij ernstig.
1: Ja,
0: dat gaat dus ook ver. Want het gaat ook nog op een gegeven moment op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst.
1: Ja,
0: dan denk je, jongens, pro-life is in die zin dus wel ook veel breder. Hè? Want medische transitie, dat hoort bij medische ethiek en dat soort onderwerpen. Maar het betreft gewoon ook de cultuur waarin we leven en wat voor een samenleving wil je hebben.
1: Ja.
0: Dus we willen graag een samenleving pro-life. Hè? En dat is dus niet van dat en dat mag niet. Nee, dat is voor het leven en voor het goede leven. En samen proberen goed te leven.
1: Ja. Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over levenseinde en euthanasie en zelfmoord. En
0: kunstmatige intelligentie in de zorg en nog zoveel meer.
1: Nog veel meer onderwerpen zijn er te bespreken. Maar helaas is de tijd op, al bijna op. En dan hadden we zelfs ook nog bedacht om muziek te gaan luisteren. Nou, dat lukt niet. Ik ga toch even noemen welke muziek we in gedachten hadden. Dat u zelf nog daarnaar kunt luisteren. Dat is een lied van Sela, Een toekomst vol van hoop. En een lied dat heet Genade... Zo oneindig groot. Of dat is tussen haakjes de muziek van Amazing Grace. Nou, dat kunt u zelf vinden, hopelijk. Dat u daar zelf naar kunt gaan luisteren. Ja, maar we komen aan het einde, Bert-Jan. Het is hopelijk een brugje naar een toekomstige. Dat ik je nog een keer mag uitnodigen om hier naar de studio te komen.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Om verder daarop in te gaan. Want er is nog zoveel meer over te zeggen. En er hangt zoveel mee samen ook. Ja. En er is, en het is ook zo nodig om daar goede uitleg over te geven en bewustwording. En ook om daarvoor te bidden. En daar wilde ik dan ook graag mee afsluiten met gebed. Het is een gedicht, dus niet helemaal gebed. Het gebed is natuurlijk op God gericht. Maar ja, het is wel zo dat we natuurlijk... dit is een gedicht met heel veel drama daarin. En dat is ook zeker iets wat we bij God willen brengen. Zal ik... Hoe zullen we dat doen? Mag ik jou vragen om te beginnen dat we dan afwisselen? Ja? Oké.
0: Kind van pijn. Ik gaf je geen liefde. Geen warmte. Geen hand.
1: Ik had geen verlangen, geen waarde, geen band.
0: Jij was als het onkruid. Ik rukte en trok.
1: Maar overal kwam je weer op.
0: Je groeide en schopte. Ik schreeuwde en bad.
1: Dat jij nooit zou weten dat ik in het begin jou niet lief heb gehad. Ja, en dan is het even stil. Dat is de stilte van de pijn en inderdaad, Kind van Pijn heet het gedicht. Ja, het drama wat hierin zit. Hè? Voor het kind, maar ook voor de moeder die dit heeft meegemaakt. Nou, geen hele vrolijke afsluiten, maar toch wil ik jou erg bedanken, Bert-Jan Heusinkveld, voor jouw komst naar de studio en jouw verhaal.
0: Dankjewel dat je hier mag zijn.
1: Ja, en jouw prachtige werk, wat je mag doen voor het platform Zorg voor het Leven en natuurlijk ook voor NPV. En ik zou het heel mooi vinden om je nog een keer uit te nodigen om dieper in te gaan op een van de andere onderwerpen, waar je zo ongelooflijk veel van af weet en zo sterk verbonden bent met al die andere partijen. Nog één keer noem ik de website waar we zitten natuurlijk in het midden van de Week van het Leven. Nou, dat is weekvanhetleven.nl. Prachtige informatie, prachtige verhalen, prachtige getuigen.

Programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor

0: Voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in de uitzending. Het is weer de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik hier in Heilo ben. Ik kom elke vierde dinsdag in de maand in Heilo of in Maastricht. Nou, Heilo is vandaag weer aan de beurt. En ik heb een bijzondere gast vandaag naast mij zitten. Heel mooi in het kielzog van Roepingen Zondag. Afgelopen zondag hebben we natuurlijk de Zondag van de Goede Herder gevierd. En wereldwijd hebben seminaristen hun getuigenis gegeven in allerlei kerken. En het is een grote eer dat ik hier ook een kersverse seminarist naast mij heb zitten, namelijk Julian Dahi. Van harte welkom, Julian.
1: Dank u zeer, pastoor.
0: Ja, wat mooi. Dus we hadden het net voor de uitzending al even over. Jij bent dit jaar pas begonnen op het seminarie, hè, dus echt pas net ingetreden. En hebt afgelopen zondag voor de eerste keer jouw roepingenverhaal in de parochie mogen vertellen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb in Heemskerk, in de Mariakerk, mijn roepingsverhaal mogen delen en echt mogen getuigen van Gods genade in mijn leven. Dat was een groot voorrecht om dat te mogen doen. En het was zeer positief ontvangen. Wat mij heel erg opviel in de kerk, daar dat er heel veel jonge mensen zijn die ook met gekruiste armen naar voren kwamen. Want uiteraard het teken is dat zij nog in doopleer zijn, dat zij catechumeen zijn.
0: Ja.
1: En het was daardoor ook heel erg mooi dat ik in het bijzonder voor hun mocht getuigen, ook van mijn eigen weg in deze tijd, dat de Heer nog steeds mensen roept, ook in deze tijd.
0: Ja. Dus heel wat aanstaande dopelingen, hè? Catechumenen zoals je zegt. Ik kan me voorstellen dat die extra geïnteresseerd zijn ook in zo'n roepingsverhaal. Want die zijn op hun manier natuurlijk ook geroepen, hè, tot het doopsel. Dan heb jij een bijzondere roeping, zoals dat heet, tot het priesterschap. Heb jij daar nog reacties op gehoord van deze jonge mensen?
1: Ja, ik merkte dat ze toch verlegen waren. Maar aan het eind van de mis mocht ik naast de priester staan om de mensen te begroeten en een gezegende zondag toe te wensen. En ik merkte toch wel een enthousiasme en een vurigheid in hun blik. Het is toch nieuw voor hen ook natuurlijk. Zeker als catechumeen zijnde, waarin zij het katholieke leven ontdekken en daar ook in onderscheiden. Was het ook voor hun wel een waardevolle ervaring, denk ik, om
0: ja,
1: het mee
0: bijzonder
1: te krijgen.
0: Ja. Nou, wij horen ook heel graag jouw roepingsverhaal. Voordat we daar dadelijk over gaan praten, eerst even terug naar jouw eigen begin. Je bent niet in Nederland geboren, maar in Damascus. En nou, dat vertelde je me vanmorgen op de WhatsApp. En bij Damascus denk ik meteen aan Paulus natuurlijk, hè, die op weg is naar Damascus. Heb je ooit zo'n bekeringsverhaal doorgemaakt? Of ben je als kind al altijd naar de kerk gegaan?
1: Het antwoord erop is tweeledig eigenlijk. Dus als kind zijnde ben ik opgevoed en opgegroeid in een heel erg vroom en diepgelovig gezin. Dus mijn ouders hebben een heel erg bewust en oprecht geloofsleven, wat ze vanuit hun jeugd in Syrië hebben meegekregen, met alle moeilijkheden ook van dien uiteraard. Het betreft natuurlijk een land waar het beleven van het christelijk geloof niet vanzelfsprekend is en niet in vrijheid geschiedt. En toen zij ook hier kwamen, zagen zij in eerste instantie ook op elke hoek van de straat een kerktoren staan. En ze dachten, wauw, wat een land zeg, hier gaan we iets heel erg moois betekenen voor de kerk. Ja. Daar kunnen we iets heel erg mooi aan bijdragen. De praktijk bleek toch wat anders te liggen natuurlijk. Maar meteen nadat zij hier kwamen met mij als jonge baby zijnde en mijn jongere broer die even later werd geboren, hebben ze toch een mooie bijdrage geleverd aan de kerk daar in Friesland in het begin. En vervolgens in Baarn, waar we naartoe verhuisden.
0: Ja, en jij bent, jullie zijn naar Nederland gekomen in 1998.
1: Ja.
0: Ja. En wat je zegt, je ouders kwamen hier aan, zagen overal kerken, dachten van dit moet een bloeiende kerk zijn in Nederland, viel toch iets tegen. Hoe hebben je ouders en jullie als gezin daar in je weg weten te vinden?
1: Nou, mijn ouders hadden wel een hele sterke missiedrang. Ze zagen meteen natuurlijk wel dat de situatie anders lag dan ze van tevoren hadden gedacht. Dus wanneer zij uiteraard aan Nederland en Europa dachten in hun thuisland, hadden ze natuurlijk een heel ander beeld bij het geloofsleven hier in deze landen. Maar ze pakten het gewoon heel erg blijmoedig op, kan ik wel zeggen. Ze organiseerden catecheses, organiseerden gezinsactiviteiten en waren er heel erg gelukkig in. En daar zijn mijn broer en ik ook heel erg mooi in meegenomen. En ik kan wel zeggen dat ik een heel sterk geloofsleven had als kind zijnde al. Met een heel erg diep bewustzijn over de kaders ook waarin ik mij moet bewegen om ook dicht bij God te mogen blijven. Ik had ook wel een sterk zondebesef als kind, dat kan ik wel zeggen.
0: Oké, ja. En hoe omschrijf je die kaders verder, behalve dan niet zondigen? Welke bronnen zocht je op?
1: Nou ja, als kind was ik me heel erg van bewust dat ik anders was dan de andere kinderen. En dat ik daar ook echt een missie in had. Ik gebruikte niet dezelfde woorden als andere kinderen. Ik had niet hetzelfde toekomstbeeld als de vrienden om mij heen. Maar dat heb ik niet altijd als positief opgevat. Ik wist dat het nodig was. Ik wist dat in het diepst van mijn wezen dat het ook echt mijn roeping was als kind. Maar ik mocht veel dingen niet die mijn andere leeftijdsgenoten wel mochten. En daar worstelde ik soms wel mee.
0: Ja, het was dus ook wel een beetje een kruis.
1: Ja, het was wel een kruis dat ik bewust op mij nam.
0: Hmm. En zoals je zegt, uit een diepgelovig gezin. Dus jullie gingen op zondag naar de kerk. Thuis werd er gebeden, vermoed ik.
1: Ja.
0: Ja. Heb je dat ook altijd vastgehouden? Of is er een periode geweest in jouw leven dat je meer op afstand bent komen te staan van God?
1: Tot de brugklas heb ik me daar heel erg sterk aan vastgehouden. Dus ik kan me ook nog erg goed herinneren. Wij verhuisden dus, voor de context, uit Baarn naar Almere. Dus ik kwam ook in een hele nieuwe context terecht. Een hele nieuwe situatie. In Baarn hadden we een relatief bloeiende en mooie geloofsgemeenschap met wel heel wat leeftijdsgenoten met wie ik het geloof deelde. Maar in Almere was dat totaal niet het geval.
0: Hmm.
1: Dus ik kan wel zeggen dat ik de enige in mijn klas was die uit een confessioneel gezin kwam, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat ook praktiseerde. Dan als kind zijnde, je wordt toch ontrukt uit een bepaald veilig domein en je ontdekt gewoon nieuwe opvattingen over het leven. En toen zag ik voor het eerst eigenlijk van, ja, bij hun gaat het ook goed. Zij lijken gelukkig te zijn. Zij mogen allemaal dingen die ik niet mag. Waarom word ik daarin beperkt? Waarom zou ik niet wat vaker voor mijzelf opkomen zoals zij dat ook doen?
0: Ja, ja.
1: Of dezelfde woorden hanteren die zij doen.
0: Ja.
1: En zo ging ik voor het eerst de grenzen opzoeken. De grenzen van die kaders waarvan ik mij als kind heel erg bewust was.
0: Ja.
1: En naarmate ik die grenzen opzocht en ook begon te overschrijden, begon ik daar ook van te genieten. Van de zonde eigenlijk. En begon eigenlijk een hele sombere, eenzame dwaaltocht die vanaf de brugklas mijn leven kenmerkte.
0: Hmm. En hoe lang duurde dat?
1: In de periode die daarop volgde, heb ik zo'n 10 jaar echt ver van de Heer geleefd.
0: Hmm.
1: Ik werd opstandig, ik wilde niet meer mee naar de kerk. Het kerkelijk leven beperkte zich enkel tot de grootste hoogfeesten van het liturgisch jaar. En catechese kwam natuurlijk ook niet meer aan bod. Die enkele zondagen dat ik dan naar de kerk ging in het jaar, was wat ik meekreeg over het christelijk geloof. Dus dat heeft zeker zo'n 10 jaar geduurd.
0: Hmm. En heb je het idee dat het geloof zelf ook op losse schroeven stond toen? Was het datgene wat er van jou gevraagd werd?
1: Nee.
0: Dat ging hand in hand, hè? Ja.
1: Dus in het begin was het voor mij nog wel helder welke grenzen ik opzocht, welke grenzen ik overschreed. Maar wel nog steeds in het achterhoofd van, oké, ik weet nog steeds wat mijn uiteindelijke doel is in het leven. Dat was nog steeds wel helder voor mij. Maar hoe langer dat doorging...
0: Wat was dat dan?
1: Namelijk, ik zag nog steeds in mijn ouders een heel erg groot voorbeeld.
0: Oké, dat bleef wel alle jaren. Ja.
1: Ja.
0: En dat bedoel je van, omdat ze als een soort missionaris hier in Nederland te werk gingen? Dat was het voorbeeld? Of wat, in welk opzicht waren ze voorbeeld?
1: Ja, dat niet eens zozeer. Gewoon in het morele leven wat zij uitdroegen en hoe zij zich verhielden tegenover wat ik dan zag bij ouders van mijn vrienden bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus je was je wel bewust dat je aan het dwalen was?
1: Ja, ik was me er heel erg bewust van.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Maar naarmate dat vorderde in de jaren die erop volgden, vervaagde dat. En raakte ik echt in een dwaaltocht terecht. Toen was het niet meer helder voor mij.
0: Ook geen gebedsleven meer?
1: Nee, helemaal niet meer.
0: Nee. Nou, ik begon net met te spreken over Paulus en Damascus. En het leek aanvankelijk dat jij niet een soortgelijk verhaal hebt, hè, omdat je als kind gewoon gelovig bent opgevoed. Maar nou gaan we toch een klein beetje die kant op, lijkt het. Hè? Er moet iets gebeuren. Er is iets gebeurd, anders zou jij hier vandaag niet voor de radio zitten. En zou je afgelopen zondag natuurlijk niet jouw roeping een verhaal hebben verteld. Dus je bent 28 jaar oud.
1: Inderdaad.
0: Klopt, hè? Ja. We hebben net gehoord over de brugklas, hè? Dus dan ben je 12 jaar oud, dus tussen jouw 12e en 28e is er toch heel wat gebeurd. Je bent 10 jaar lang aan het dwalen geweest, zoals je het zelf noemt. Hoe ben je weer teruggekomen?
1: Ja, dus naarmate de middelbare school eindigde, werd ik wel wakker, zodat ik niet op de goede weg was. Dus ik besloot daarom ook mijn scholing weer serieus op te pakken. En ik leidde sindsdien een somber, eenzaam leven, maar wel gericht op de studie. Dus ik heb een bachelor afgerond uiteindelijk.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Integrale veiligheidskunde destijds. En vervolgens brak de coronaperiode aan. Hmm. Dus dat was net aan het eind van mijn studietijd, waar ik dus, wat wel heel erg intensief was, waar ik mijn dagelijks leven volledig aan wijdde. Maar toen de coronatijd aanving, raakte ik in een soort van gat terecht. Dus mijn dagelijkse structuren werden ineens gestopt. En ik had ineens ruimte om echt over het leven na te denken. En ik kan wel zeggen dat ik op het eind van die lange dwaaltocht van zo'n 10 jaar... daar ook echt behoefte aan had. En ook bij de pakken neer zat ermee, hè, van hoe nu verder. Het was echt een moment van een periode van bewustzijn. In die periode van die 10 jaar, die dwaaltocht, kan ik wel zeggen dat ik op allerlei manieren probeerde om weer dat geluk, die vreugde van mijn jeugd weer te herontdekken. Wat iedere keer mislukt. Ik probeerde dat op wereldse manier, ik probeerde het op mijn eigen manier allemaal te ontdekken. En daar faalde ik iedere keer in. Wat de problemen ook alleen maar verergerden. Op mijn 22e, dus nu zo'n 6 jaar geleden, heb ik me dus op een late avond in mijn kamer voor het eerst weer gewend tot God. En voor het eerst het gebed in mijn leven weer een kans gegeven. Zonder verwachtingen.
0: Hoe kwam dat? Wat was de prikkel om dat weer te gaan doen?
1: Omdat ik geen manier meer zag, na al die pogingen om zelf weer het levensgeluk te hervinden. Ik zag geen kracht en geen manier meer om daar weer een nieuwe poging toe te wagen.
0: Dus je had alles geprobeerd?
1: Ik had alles geprobeerd.
0: Dan toch maar weer een keer God proberen.
1: Dat was inderdaad de insteek.
0: Ja. Maar hoe kwam je tot die gedachte? Kun je dat nog herinneren? Wat maakte dat je dat op die bewuste avond je ineens ging zitten of ging knielen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval dat je ineens weer ging bidden.
1: Het was een combinatie, denk ik, van schuldbewustzijn en toch een kleine vorm van wanhoop. Hmm. Het schuldbewustzijn, want het was gewoon een moment van stilstaan bij hoe mijn jeugd was, hoe mooi dat allemaal was, in welk kader ik leefde en het geluk dat erbij kwam en hoe mijn leven sindsdien is gevorderd. Ik had ook wel echt een schuldbewustzijn daarin. Ja.
0: En dan ga je bidden? Ben je dan meteen weer thuis? Of hoe werkt dat? Of nee, ga je dan een pad bewandelen?
1: Het was in het begin een cynische houding zonder enige verwachting erbij. Het was een soort van wanhoop dat ik me voor het eerst vanuit het wereldbeeld, vanuit het beeld dat ik me door God verlaten voelde. En ook dus daarvoorheen ook de schuld neerlegde bij anderen. Vanuit die houding begon het eigenlijk. Dus ik vroeg toen maar gewoon aan God. Ik wist niet meer wie God was. Ik had ook helemaal geen verwachtingen erbij. En ik vroeg maar gewoon, oké, God, als u er dan bent, laat mij dan alsjeblieft zien wat de waarheid is. En dan zal ik mijn leven daaraan wijden. Hmm. Want ik zie zelf toch geen manier meer om dat zelf te ontdekken.
0: Ja, maar dat is toch al een hele stap dan. Maar ja. waar zat het cynische in dan? Dat je niet zeker wist of hij zou antwoorden.
1: Ja, en ook dat als hij zou antwoorden, dat de schuld dan bij hem zou liggen en niet bij mij.
0: Nou ja, dus als er geen antwoord zou komen, dan zou het eerder een bewijs zijn van, ziet u wel, Heer, dat u mij niet helpt.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Maar hij antwoordde toch, blijkbaar.
1: Ja, dus toen ik dat aan hem vroeg, werd ik plotseling overmand door totale, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Voor mij, iemand die uit volledig bewustzijn de Heer heeft verlaten, zijn kerk heeft verlaten. En het gewoon verdiende om verloren te gaan. Dat schuldbewustzijn wat dan eerst begon bij die poging om weer contact te zoeken met God, dat was er al. Maar toen ik werd overmand door die liefde en die onvoorwaardelijke vergeving voor mij, veranderde dat in daadwerkelijk zondebesef. Een zondebesef dat ik als kind op een bepaald niveau wel al had, maar nu voor het eerst in mijn volwassen leven, in mijn volledig volwassen bewustzijn. Ja, en dat was vernietigend. Ik besefte dat ik eigenlijk de hel verdien. Terwijl ik mijzelf daarvoor in die dwaaltocht als een moreel verheven mens beschouwde, die anderen de les las. En anderen de schuld gaf van mijn eigen zonde, van mijn eigen fouten. En van de situatie waarin ik was.
0: Ja, dus het had toch wel heel wat gelijkenissen met Paulus. Als ik het zo hoor. Je werd ook even van je paard gegooid.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Het was vernietigend. En toen heb ik voor het eerst, sinds mijn lange dwaaltocht, vergeving gevraagd. Uit heel mijn hart. En op de een of andere manier kon ik mij iedere zonde die ik vanaf dat punt heb begaan, tot in detail herinneren, waarvan ik daarvoor niet eens wist dat het zonden waren, alsof deze voor mij werden geprojecteerd. Dan kon ik voor iedere zonde, per zonde, met mijn hele hart vergeving vragen en om genade smeken. En toen ik bij de laatste zonde was aangekomen, was ik een nieuw mens. Ik was van de meest ongelukkige persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ik kan wel zeggen, die de geestelijke dood heeft ervaren, naar iemand die blaakte van leven, die ook geen ander verlangen meer had dan anderen hierover te vertellen, en die antwoord heeft gekregen op al zijn vragen. En ik was een nieuw mens.
0: Geweldig, ja.
1: En dat zomaar op zo'n late avond in mijn bed, zomaar aan het begin van deze coronaperiode.
0: Wist je ook meteen dat je terug moest keren naar de kerk? Dat was dat, want dat zie je ook wel eens, dat mensen wel God gaan zoeken, maar nog niet helemaal dat verband met de kerk leggen, met de sacramenten en de biecht en de heilige mis, et cetera.
1: Ja, inderdaad. Ik kan zeggen dat ik van een soortgelijke situatie getuigen. Namelijk nadat ik de Heer Jezus persoonlijk heb mogen ontmoeten in zijn onvoorwaardelijke liefde, leefde ik sindsdien iedere dag continu met hem. Had ik geen ander verlangen dan de hele dag met hem te spreken, voor de mensen om mij heen te bidden en ook over hem te getuigen. Maar ik legde nog niet direct de connectie met de kerk. Puur vanuit praktisch oogpunt. Ik was de hele dag al met de Heer. Ik had nog helemaal niet het verlangen of het idee dat ik dat per se in de kerk moet beleven, in gemeenschap. Achteraf beschouw ik dat als een buitengewone genade, omdat de kerken gesloten waren toen uiteraard in de coronatijd. En de Heer op deze manier mij wilde wandelen, zeker in de eerste 2 jaar vanaf dat bekeringsmoment.
0: Ja. En je zegt van je was eigenlijk heel de dag met hem in gesprek. Sprak hij ook toen al over de toekomst? Priesterroeping, et cetera, zat dat al een beetje in? Of was het eerst van Julian, je bent thuis en je bent mijn kind en ik vergeef jou? Hoe zat dat?
1: Dat was het, in beginsel. Het was in beginsel een pure vader-zoon relatie, waar ik uit ieder moment in de dag mijn leven mocht putten. En dat wel vanuit het idee, ik heb beloofd om mijn leven aan de Heer te geven. Ik ben me ervan bewust dat de mensen om mij heen nog steeds leven in duisternis. Die ook dezelfde vragen nog steeds hebben, waar ik alle antwoorden op heb mogen krijgen. En ik weet dat mijn leven getekend zou worden door missionering.
0: Dat was helder.
1: Dat was heel helder. Ja. Maar ik weet nog niet hoe. Ik was zo lang uit de kerk verwijderd dat ik ook nog helemaal, dat ik niets meer wist over het priesterschap. Over wat het betekent om kerk te zijn, ecclesiologie dus. Dat moest ik allemaal opnieuw ontdekken. Maar vanaf dat bekeringsmoment, in die eerste 2 jaar, en zeker daarna, ja, was er een onblusbaar verlangen, een onblusbaar vurig verlangen, kan ik wel zeggen, om alle stenen boven water te halen. En sindsdien ben ik mij dag en nacht gaan verdiepen in de kerkgeschiedenis, in de Heilige Schrift, in theologie, in dogmatiek en alles.
0: Je had al een voorproefje genomen op de seminarieopleiding in feite.
1: Eigenlijk
0: zonder dat je
1: wel
0: het door had. Ja.
1: Maar wel vanuit een pure neutrale blik.
0: Ja, je wilde gewoon echt, je had de gretigheid om God te kennen.
1: Ja.
0: Steeds meer, ja.
1: En ook op de wijze waarop hij zich sinds zijn komst, dood en verrijzenis, heeft gemanifesteerd in de wereld, in de helsgeschiedenis. En waar dan de volledigheid van de waarheid ligt, dat moest ik helemaal nog ontdekken. En daar is er ook een tocht in begonnen sindsdien.
0: Daar gaan we dadelijk nog wat meer over praten. Ontzettend interessant thema natuurlijk. Mooi verhaal, Julian. Ik herken er veel van in mijn eigen leven. Zelfs de leeftijd. Ik was ook 22 toen ik van de een op de andere dag op een avond ook tot geloof kwam. En ook echt heel die diepe ervaring van thuiskomen had. Hè, van God vergeef mij alles of wil mij alles vergeven. Ook die zoektocht naar dat dus in de kerk te doen is. Terwijl ik eigenlijk ook als kind elke zondag gewoon in de kerk zat. Dus ik herken er veel van. En dat, ja, dat maakt het extra mooi voor mij nog eens persoonlijk ook. Hey, we gaan even luisteren naar een van de liederen die jij hebt opgegeven. Het eerste lied is Popolo Mio. Ja, mijn volk. Hè? Ja. Waarom dit lied?
1: Het is allereerst gewoon een heel erg mooi lied. Ik vind het ook heel erg toepasselijk om als seminarist zijnde dit toch aan de luisteraars voor te leggen. Het volk Gods, waar ik door deze buitengewone genade met Gods wil later leiding aan mag geven. Daardoor heel erg toepasselijk.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Popolo Mio.

0: Het duurde eigenlijk een paar jaar, die periode, dat je helemaal in het licht van de Heer mocht wandelen. Ik vroeg net voordat we naar de muziek gingen luisteren, ja, welke rol speelde de kerk daarin? Hè? Van wist je al meteen weer de weg naar de kerk of kwam dat pas later? Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, uiteraard. Dus in het begin van deze fase, waarin ik ieder moment van de dag in het licht van de Heer mocht wandelen, en ook helemaal geen ander verlangen had dan continu met hem te zijn, continu met hem te spreken, continu alle mensen om mij heen ook aan hem aan te bevelen en ook om genade over hun leven af te smeken, dezelfde genade die ik zelf heb mogen ontvangen. Toch heb ik ook een grote intellectuele instelling en had ik ook vanaf dat moment dat ik mij continu ook verdiepte in, vanuit een totaal open blik overigens, in de kerkgeschiedenis, in de theologie, in de schrift. Dus ik ben eigenlijk maniakaal de hele Bijbel gaan bestuderen vanaf dat moment. En zo kwam ik tot hele bijzondere inzichten. Dus daarmee werd voor mij iedere dag meer verduidelijkt wat de Heer Jezus niet alleen voor mij heeft gedaan, maar voor de gehele mensheid.
0: Ja, en dat was eigenlijk allemaal zelfstudie. Het was niet dat iemand jou daarin begeleidde. Je las gewoon alles wat los en vast had.
1: Ja, ik kende ook overigens helemaal geen gelovige leeftijdsgenoten of mensen waarvan ik wist dat ik bij die terecht kon. Dus het was een solitaire wandel met de Heer eigenlijk. Echt zelfstudie inderdaad. Maar naarmate ik dus ook met theologie werd geconfronteerd, groeide ook het verlangen naar het achterkomen van oké, er zijn meer mensen op aarde die deze genade hebben gekregen, want ik noem mij christen en er zijn heel veel christenen, maar hoe zit dat dan precies? Eigenlijk had ik daar helemaal geen idee meer over, omdat ik al zo lang van de kerk was verwijderd. Dus in het begin kwam ik bij een soort van evangelische hoek terecht, waar ik voor het eerst in aanraking kwam met gelovige leeftijdsgenoten. Maar ik kwam al snel tot de conclusie dat mijn geloofsbeleving niet direct strookt met die van hun en hun leer daaromtrent. Ik zocht wel echt een stevigere basis onder het gemeenschapsleven van het christelijk leven eigenlijk. Ik ging vervolgens in Rotterdam studeren aan de Erasmus Universiteit. En ik ontmoette daar, ik kwam in aanraking met een hele strikt gereformeerde studentenvereniging. Ik had een groot verlangen natuurlijk om ook in deze nieuwe omgeving te getuigen van wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. En dat leek mijn hele voor de hand liggende optie. Dat waren hele serieuze jonge mensen die een zeer deugdzaam leven leiden. Echt mensen naar mijn hart. En dat is ook voor het eerst dat ik zoiets zag en waar ik ook echt een stevige basis.

0: zag en waar ik ook echt een stevige basis onder mijn geloofsleven kon leggen als het gaat om het leven in gemeenschap. Maar ook daar kwam ik al gauw tot de conclusie dat het niet de plek is waar de Heer mij wil hebben.
1: Hoe weet je dat? Hoe ontdek je zoiets?
0: Dat kwam vooral dus door theologische geschillen die al snel opdoken.
1: Kun je een voorbeeld geven?
0: Ja, dus de gereformeerde leer heeft een zeer strikte leer over predestinatie en dat God volledig buiten de mens om uitverkiest wie wel of niet gered worden. Dat strookte allereerst totaal niet met mijn ervaring. En niet met de onvoorwaardelijkheid die de Heer heeft voor de mensen die hem ook vanuit hun wanhoop, vanuit hun bedroefdheid aanreiken. De Heer zal nooit een bedroefd hart afwijzen. Het triggerde mij dus wel heel erg om me ook daadwerkelijk heel goed in hun positie te verdiepen, want ik wil het echt zeker weten. Is dit de plek waar ik ook mijn belofte die ik aan de Heer Jezus maakte, namelijk dat ik mijn leven aan hem zou wijden, of ik die daar kan vervullen, ja of nee? Dus ik ben heel erg diep in de gereformeerde leer gedoken.
1: Zag je daar ook wel wat openheid? Voordat jij er anders over dacht? Of dat je het aan het onderzoeken was op een manier die zij misschien niet kende?
0: Jazeker. Ik heb er nog steeds hele goede vriendschap aan overgehouden. We hadden iedere keer dat we samenkwamen hele mooie, diepgaande theologische discussies. En het heeft mij ook alleen maar heel veel bijgebracht. Ik heb heel veel van hun geleerd als het gaat om het praktiseren van een daadwerkelijk deugdzaam christelijk leven in gemeenschap. En de openheid was er zeker en is er nog steeds. Maar ik wist wel, dit is niet de plek waar ik mijn belofte aan de Heer Jezus in vervulling kan brengen.
1: Je was niet gepredestineerd om daar te blijven.
0: Nee, nee, dat kan ik wel stellen, ja.
1: Ja. Goed, ja. Vertel verder.
0: Dus toen moest ik verder kijken. Kwam er toch een openheid om in mijn eigen roots te gaan kijken. Namelijk mijn oorspronkelijk Syrisch-orthodox doopsel, vormsel en eerste communie. Ofwel, als we een overkoepelend begrip bekijken, de Oriëntaal-orthodoxe kerk. Dat leek mij een zeer vanzelfsprekende volgende optie om diepgaand te onderzoeken. Heb ik ook gedaan. Ik ben heel erg actief geweest bij de Koptische Bijbelstudies in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik heb heel veel contacten gelegd met Syrisch-orthodoxe jongeren en daar heel veel mee gesproken, activiteiten in bijgewoond.
1: Is dat de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam?
0: Nee, eigenlijk de Mor Gabrielkerk in Amsterdam en ook in Enschede, waar heel veel Syrisch-orthodoxe gemeenschappen zijn. En daar neigde ik voor een zeker 1 of 2 jaar heel sterk naartoe. Ik ging heel erg diep de kerkgeschiedenis in, de kerkvader, daar lag mijn interesse overigens ook al. En ik zag in hun gewoon de levende traditie die is bewaard vanuit de vroege kerk, vanuit de eerste concilies, vanuit de leer van de kerkvaderen. En ik was daar heel erg gelukkig eigenlijk. Ze hebben hele grote gemeenschappen van jonge mensen die heel erg vurig en serieus zijn in hun geloof. En ja, ik begon echt wel een grote bijdrage ook te leveren aan het gemeenschapsleven daar. Ja, het was een hele waardevolle tijd, dat kan ik wel zeggen.
1: Ja. Daarop terugblikkend, ik vind het altijd interessant, onze radiozender heet Radio Maria. Welke rol had Maria in dit alles?
0: Nog op dat moment een relatief beperkte rol. Eén, omdat ik natuurlijk nog heel erg onderscheidend was in de leer van de vroege kerk, van de kerkvaderen. En daar zag ik natuurlijk de rol van Maria steeds sterker in terugkomen. En dat moest ik nog een plek geven. Want mijn ontmoeting met de Heer Jezus was zo sterk, zo alomvattend. Ik had helemaal geen ander verlangen dan alleen maar met hem te zijn.
1: Ja, ja.
0: Er was op dat moment nog helemaal geen plek voor
1: iemand anders. Je had Maria nog niet nodig. Nee, nee.
0: Nog heel erg beperkt, ja. En ook omdat ik natuurlijk in de eerste 2 jaar van mijn bekering relatief sterk beïnvloed was door protestants denken hierover. Dus het was nog wel een drempel. Evenals andere aspecten van de katholieke en apostolische leer.
1: Ja. Nou, het zou een heel mooi afgerond verhaal zijn als jij nu zou zeggen, nou, en ik had het gevonden in de Syrisch-orthodoxe kerk, hè, de kerk van jouw jeugd. Bedankt voor het gesprek, maar dat was het niet, hè?
0: Nee.

0: Je bent nu begonnen op een seminarie, een Rooms-Katholiek seminarie. Dus er komt nog een toetje aan het verhaal, om het zo te noemen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ook met mijn vrienden destijds, had in de Koptisch-Orthodoxe en Syrisch-Orthodoxe kerk, had ik heel veel debatten over hoe ik de vroege kerkvaderen las. Over de rol van de bisschop van Rome in de vroege kerk. Over de wijze waarop ecclesiologie zich manifesteert in de helsgeschiedenis. Wat de correcte ecclesiologie is. De leer van wie of wat precies de kerk is. En hoe de kerk is opgebouwd en vormgegeven. En de vruchten die ik zou willen zien of herkennen in de ene heilige en katholieke en apostolische kerk. Want ook daar werd ik natuurlijk geconfronteerd met verschillen. De verschillen tussen de Oosters en de Oriëntaal-Orthodoxie bijvoorbeeld. En de verschillen die er zelfs binnen de Oriëntaal-Orthodoxe gemeenschappen bestaan. Dan moest Rome toch nog een plek hebben.
0: Ja.
1: Want ook de bisschop van Rome is een van de patriarchaten uit de vroege kerk, waar ik zoveel over las in de kerkvaderen.
0: En hoe kun je daar globaal iets over zeggen? Want ik denk dat niet veel mensen daar veel van weten, van wat de kerkvaders over de bisschop van Rome zeggen. Kijk, voor ons is het duidelijk de paus, hè, de leider van de kerk wereldwijd. Maar hoe spreken de kerkvaders daarover?
1: Ja, dus de bisschop van Rome werd in de vroege kerk al de paus genoemd. Overigens niet als enige, de bisschop van Alexandrië, het patriarchaat van Sint Marcus, werd ook paus genoemd, ook wel vader. Maar de bisschop van Rome had een hele speciale positie in de vroege kerk. Sommige kerkvaders, bijvoorbeeld Sint Cyprianus van Carthago, zei: als je niet in communie bent met de bisschop van Rome, kun je jezelf dan überhaupt wel christen noemen.
0: Dat is vrij stevig. Hè?
1: Dat is heel stevig, ja. Dus ik werd wel geconfronteerd met dit soort uitspraken van kerkvaderen. En het was wel heel erg duidelijk dat de bisschop van Rome, die ook wel primus inter pares werd genoemd in de vroege kerk, de eerste onder de gelijken, een bijzondere positie had als leider van de vroege kerk, als leider van alle patriarchaten. En het waren hele interessante inzichten die ik opdeed. Ik kon er ook niet meer omheen dat ik er iets mee moest. Dus ik ben ook weer vanuit diezelfde neutrale, open houding de argumenten van de katholieke kerk gaan onderzoeken. En toen kon ik er ook eigenlijk niet meer omheen. De Rooms-Katholieke kerk leert de volledigheid van de waarheid. En ik wil echt katholiek zijn. En dat is nu zo'n 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden gebeurd. En in diezelfde periode leerde ik ook dus veel priesters kennen. Werd ik ook geconfronteerd met het priesterschap. Niet zoals ik dat als kind beleefde, maar van veel dichterbij.
0: Ja.
1: En ging ook voor het eerst het karakter van de priester, de roeping van het priesterschap ontdekken. En onderscheiden. Wel vanuit een hele open blik. Dus ik zag het niet als een serieuze mogelijkheid dat het voor mij voorbestemd zou zijn, om meerdere redenen. Met als belangrijkste reden dat ik mezelf daar volledig onwaardig voor acht. Want ik al meteen zag wat voor onmeetbaar grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Dat diezelfde barmhartige, oneindig liefdevolle Heer Jezus enkele van zijn schapen, zijn kinderen, aan mij zou toevertrouwen. Dat was een veel te groot idee om te kunnen omvatten voor mij.
0: Ja. Ja, we hebben altijd een uurtje voor de uitzending en mijn ervaring is dat uur vliegt altijd om. We gaan hier dadelijk uiteraard nog wat meer over spreken, want ik denk dat alle luisteraars heel benieuwd zijn geworden inmiddels naar jouw stap naar de katholieke kerk. Hè? Misschien dat je ook even aan de luisteraars kunt uitleggen hoe dat praktisch gaat. En daarna natuurlijk hoe jij toch over deze drempel bent heen gestapt, hè, van jouw schroom. Hè, het feit dat je zegt van ik ben onwaardig. Toch zit je nu op het seminarie. Hè? Dus we zijn heel benieuwd naar dat deel van jouw verhaal zo dadelijk nog, Julian. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. En dat is Te Seculorum Principem.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik vind het een prachtig lied. Het is traditioneel wordt het volgens mij gezongen bij het feest van Christus Koning. En ik kwam het ooit eens op YouTube tegen. En sindsdien heb ik het oneindig veel malen geluisterd. En ik vond het gewoon een hele mooie, zeker in mijn periode van onderscheiding, een waardevol lied dat mij in mijn geestelijk leven echt heeft versterkt.
0: Mooi. We gaan luisteren voor de oneindig en eerste keer, hè, oneindig plus één, ga je nu naar luisteren naar Te Secolorum Principem.

0: De seculorum principem, de vorst van alle eeuwen, Jezus Christus. Julian, je zei het net tijdens de muziek, ik probeer het allemaal heel beknopt samen te vatten. Dat begrijp ik natuurlijk, hè, want hier zitten nog ontzettend veel verhalen omheen. En ik zeg dat wel vaker in een uitzending, we moeten eigenlijk nog een vervolggesprek hebben, dat we er wat rustiger over kunnen spreken. Nou, kunnen we straks wel even gaan afspreken, gaan plannen. Maar nog even terug naar jouw verhaal. Inmiddels ben je bij de Syrisch-Orthodoxe Kerk terechtgekomen, maar ook daar heb je toch nog niet die volheid van de waarheid ontdekt, hè, zoals je het net noemde. Je merkt dat de kerkvaders al volop spreken over het belang van de patriarch van Rome. Hè. Vertel verder, hè, want je zat net midden in jouw verhaal. Hoe gaan we door?
1: Ja, dus ik kwam vaker in discussies met mijn vrienden daar en het waren gewoon hele goede open gesprekken. Dus ook die jongens daar, die zijn heel erg vurig in hun geloof en heel erg apologetisch ingesteld. Net zoals ik zelf ook altijd al was. Waar je ook uiteraard niet aan ontkomt als je heel veel je getuigenis deelt en mensen ook onderricht in wat het geloof is. Dus ik was zelfs toen al mezelf al heel erg actief, zowel op sociale media als in het dagelijks leven, om ook geloofsonderricht te geven. En om dat dan ook te koppelen aan de ervaring die ik heb mogen hebben. Ik leidde diverse catechese groepen. Ik was betrokken met heel veel debatten tussen allerlei diverse soorten christenen. Op de sociale media bijvoorbeeld. Maar ik kwam dus toch tot de conclusie dat in de katholieke kerk de volledigheid van de waarheid is. En dat ik daar mijn belofte die ik aan de Heer heb gemaakt als vervulling kan brengen. En zoals ik net ook aangaf, kwam ik dus ook daardoor voor het eerst in aanraking met priesters. Echt heilige priesters ook, aan wie ik een heel groot voorbeeld nam. En daardoor ook serieus de roeping tot het priesterschap begon te gaan onderscheiden.
0: Hoe gaat zo'n stap naar de katholieke kerk, als je Syrisch-Orthodoxe achtergrond hebt?
1: In mijn geval een hele bijzondere stap. Kort gezegd ben ik dus Syrisch-Orthodox gedoopt, gevormd. En heb ik de heilige eerste communie gehad. Dat gebeurt in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Allemaal op het moment van het heilig doopsel.
0: Ja, dus als baby ontvang je ook al meteen heilige communie aan het voorstel.
1: Ja, alle initiatiesacramenten inderdaad. Maar omdat mijn moeder Grieks-Katholiek is, heeft Rome besloten dat mijn doopsel op dat moment en alle andere initiatiesacramenten tot katholiek doopsel voor ons door een eerste communie zijn verklaard.
0: Oké.
1: Dus ik heb een officieel verzoek ingediend aan Rome via onze bisschop.
0: Dus is als het ware in de wortel gesaneerd, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, het is een unieke casus, maar de conclusie was inderdaad dat het een katholiek doopsel. Dus ik hoef in het niet formeel van de rite te veranderen.
0: Nee. Dus je kunt ergens kun je zeggen, ik ben eigenlijk altijd katholiek geweest. Ja.
1: Eigenlijk wel. Dat zou in Rome dat
0: mooi,
1: inderdaad.
0: Ja, mooi stukje voorzienigheid ook. Ja.
1: Ja.
0: Goed, je bent thuis in de katholieke kerk. Hè. Daar heb je dus eigenlijk niet zo heel veel praktisch voor hoeven te doen. Raakt steeds meer in aanraking ook met priesters. Inspirerende priesters, heilige priesters. Maar goed, we hebben nog niet gehoord hoe je nou tot dat besluit bent gekomen om zelf eens een keer een kijkje op het seminarie te gaan nemen.
1: Ja, dus geloofsonderricht was al een heel centraal aspect van mijn wandel met de Heer. Ik leidde diverse catechese groepen in mijn thuisparochie en andere parochies waar mensen bekend met mij waren en die mij daarvoor vroegen. En het was heel erg vruchtbaar. Dus ik zag sowieso dat er een toekomst voor mij was weggelegd waar ik mensen onderricht in het geloof. Maar toen ik dus ook voor het eerst wel in begon te zien wat het priesterschap is, ontdekte ik daar heel veel facetten van uit mijn eigen bekeringsverhaal, uit de ervaringen die ik heb mogen hebben en uit de rol, de taken die ik al langzaam op mij begon te nemen, waar ik in ieder geval een groot verlangen voor had om dat ook uit te dragen. En toen heb ik mij voor het eerst echt opengesteld voor, oké, goede vader, als het priesterschap iets is wat voor mij is weggelegd, dan sta ik er oprecht open voor. Dan zou ik dat graag willen ontdekken. En eigenlijk werd vanaf die periode dat ik dat serieus begon te onderscheiden, Dat ik ook met priesters daarover begon te spreken voor het eerst. Dat ik daar zelfs met onze bisschop voor het eerst over sprak. Ja, werd het heel erg helder. Natuurlijk is het wat de Heer voor mij wil. Waarom zou ik hiervoor nog blijven weglopen? Ik heb u beloofd om mijn leven aan u te geven. Als u mij de waarheid zou laten zien, dat heeft u gedaan. En in het heilig priesterschap kan die belofte die ik aan de Heer heb gemaakt tot vervulling komen.
0: Dus met een soort terugwerkende kracht zag je van die avond waarin je tot geloof kwam, dat hij zijn vervulling, zijn ontplooiing vindt in het priesterschap.
1: Ja.
0: Ja. Mooie ontdekking.
1: Ja, zeker.
0: En dat was vorig jaar pas, heel recent.
1: Ja, dus dat onderscheidingsproces heeft zo'n 1,5 jaar geduurd, kan ik zeggen. Maar toen dat echt heel erg helder werd, heb ik mij gewoon eigenlijk onmiddellijk aangemeld voor het seminarie. Ben ik op gesprek geweest met de rector. En ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten van tevoren. Maar ik wist wel, ik ga alles hiervoor opgeven en ik ga gewoon beginnen. En ik kan nu al zeggen dat ik heel erg goed geaard ben. En dat Gods wil in mijn leven glashelder is geworden. En ik daar ook met beide benen mee op de grond mag staan.
0: Ja. Je zit op het seminarie om priester voor het bisdom te worden.
1: Ja.
0: Is dat nog een twijfel geweest? Van als ik dan de Heer ga dienen in het priesterschap? Want dan zijn er nog meerdere opties natuurlijk. Waarom een diocesaan seminarie?
1: Dat is een hele goede vraag. Dus ik heb een groot deel van mijn katholieke vorming genoten bij andere geestelijke families, kan ik wel zeggen. Ik heb heel erg mooi contact met het instituut van het Mens Geworden Woord, onder andere. Ik heb een groot deel van mijn vorming genoten bij het Opus Dei in Amsterdam, waar ik met heel veel dankbaarheid op terugkijk, waar ik hele echte, diepe vriendschappen aan heb mogen overhouden. Dus er lagen veel opties voor mij open. Maar het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven, juist in die tijd, en ook alles geboden, juist in de tijd waarin ik voor het eerst na die hele lange tijd terugkwam in de kerk. Waar ik het bisdom ook begon te ontdekken. Waarmee ik samen op een hele inspirerende reis ben geweest met de Wereldjongerendagen. Waarmee ik samen op bedevaarten ben geweest. En deze mensen met wie ik dat allemaal samen heb mogen doen, met wie ik heb mogen optrekken. Hen wil ik gewoon dienen. Het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven wat ik nodig had. En nu wil ik voor het bisdom alles terug doen.
0: Mooi zeg, ja. Ik hoorde net dat jij ook al begonnen bent met catechese geven in jouw functie als seminarist. Of functie, dat klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja,
0: het is niet zo heel gebruikelijk, hè?
1: Ja, dat hoor ik net inderdaad. Ja. Ik vind zelf, eigenlijk zie ik het zelf als vanzelfsprekend. Voordat ik het seminarie inging, gaf ik op diverse plekken in het bisdom al catechese. En organiseerde ik dat ook zelf. En is dat altijd heel erg positief en mooi ontvangen. Maar naarmate de Alpha-cursus hier in Heilo begon te eindigen, viel mij al snel op dat een groot deel van deze jongvolwassenen in de groep behoefte had aan meer diepgang. En dat ook in een groot verlangen naar mij uitsprak. En toen ontstond eigenlijk op spontane wijze het idee om catechese te organiseren.
0: En hoe ziet zo'n catechese eruit?
1: Dus aan de hand van de structuur van het compendium van de catechismus wijd ik eigenlijk uit over alle domeinen die ik belangrijk en interessant acht. De dogmatiek, de kerkgeschiedenis, de kerkvaderen en alles daaromtrent. Ook leren we aan hun de Heilige Schrift goed te hanteren en daar ook een levende relatie mee te krijgen. Dus ik kan wel zeggen dat mijn catechese relatief apologetisch van aard zijn ook. Ik ben me er ook goed van bewust dat we in een tijd leven van de sociale media, waar talloze geluiden een gelijkwaardig platform krijgen. Een best wel unieke situatie als we de wereldgeschiedenis bekijken. En waarmee we continu worden geconfronteerd met
0: iets heel moois, maar ook een dreiging die erachter schuil gaat natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja, maar ook een dreiging, maar het geeft ook mogelijkheid om andermans posities goed te leren kennen en daardoor ook je eigen positie veel beter te leren kennen en dat ook veel sterker uit te kunnen dragen. Ja. Dus ik probeer mijn catechese daar wel op te eiken.
0: Hmm. Dan hebben we nog niet gehoord waar Maria is binnengekomen in het hele verhaal. Ja. En ik denk als het over apologetica gaat en over het geven van catechese, dan is Maria natuurlijk de eerste pedagoge. Hè? En, ja. En Maria, op het moment dat ze de kerk, hè, de heilige Dominicus, de rozenkrans geeft, is dat ook primair om de dwaalleren tegen te gaan. Hè? Dat is eigenlijk de reden waarom ze de rozenkrans geeft. Kun je daar nog iets over vertellen, de laatste paar minuten? Want we zitten een beetje tegen de tijd aan te hikken, maar kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ik heb ook mogen ontdekken, met diezelfde terugwerkende kracht, dat de heilige moeder van God in al die tijd zich over mij heeft, haar erbarmen heeft gehad en mij lief heeft als haar aangenomen zoon. En dat in hetzelfde licht van een groot wonder dat mijn moeder heeft meegemaakt bij mijn geboorte, wat een hele complexe, moeilijke geboorte was, en waarin zij een hele bijzondere ervaring met de heilige Maria heeft gehad, waar ik nu niet meer over uit kan wijden, uiteraard. Maar ik heb mogen ontdekken dat vanaf mijn geboorte af aan, nee, zelfs in een moederschoot, de heilige Maria ook voor mij iets heel erg moois heeft weggelegd. Het is geen toeval dat ik nu in het seminarie ben. Het is, durf ik zelf wat te zeggen, in eeuwigheid besloten dat de Heer een heel mooi plan voor mij heeft. En dat ik me ook daardoor veilig mag weten in haar armen.
0: Mooi, heel mooi. Ja, Julian, we moeten helaas gaan afronden. We gaan luisteren naar het laatste lied dat jij hebt opgegeven. We zitten nog altijd in de paastijd, dus heel toepasselijk. Victime Paschali Laudes. Ja, waarom dit lied?
1: Nou ja, uiteraard is, zoals u zelf heeft geïntroduceerd, zeer toepasselijk voor de paastijd. En een hele mooie manier om ja, echt te mogen beleven dat de Heer is verrezen. En dat hij koning is, overwinnaar is over de dood. De dood die ik zelf heb moeten ervaren om uiteindelijk door zijn genade tot het volle leven te komen. Dus ik vond het een heel toepasselijk lied.
0: Nou, we gaan er naar luisteren en we hopen jou heel van harte jou nog een keer te ontmoeten in deze uitzending. En dan hopen we graag nog wat meer te horen ook over Maria. Hè? Je zei net al het wonder dat jouw moeder heeft meegemaakt. Nou, we gaan er binnenkort nog wat ruimte voor inruimen om daar wat langer over te praten. Ontzettend bedankt Julian en heel veel zegen over jouw weg naar de wijding. Hè? Dat is natuurlijk nog een heel wat jaren te gaan, maar we bidden ook voor jou met de luisteraars van Radio Maria en bid ook voor ons.
1: Hartelijk dank, pastoor, voor deze mogelijkheid.
0: We gaan luisteren naar Victime Paschali Laudes.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Maria Verhoef. Zij is universitair docent aan de ETF in Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit. Wat is de ETF?
2: De ETF is een kleine theologische zelfstandige faculteit in Vlaanderen, gelegen in Leuven. We zijn een evangelisch-protestantse faculteit met ruim 250 studenten. En wij bieden hier zowel bachelor, master als doctoraatsprogramma aan. Zowel residentieel voor studenten die hier na de middelbare school komen of nadat ze een bachelor elders hebben gedaan, komen ze hier in een mooi oud jezuïetenklooster. Vaak wonen studenten hier ook. En dan hebben we een hele grote groep studenten die hier studeren in het ETF Open University programma op afstand, omdat ze al bijvoorbeeld werkzaam zijn in een andere job en opnieuw theologie willen studeren. Op die manier hebben we een grote groep studenten. En ik ben een van de docenten.
1: Wat is jouw vakgebied hier?
2: Mijn vakgebied is de historische theologie. En de laatste tijd beweeg ik mij ook meer in het vakgebied van de studie van de spiritualiteit, wat zich aan de ETF ook meer bevindt in de praktische theologie. Dus ik sta eigenlijk met mijn beide benen in twee vakgroepen.
1: Ja, wat is spiritualiteit? Of christelijke spiritualiteit? Want daar heb je het over.
2: Ja, spiritualiteit is altijd een begrip wat veel verwarring en vragen oproept. En het is inderdaad een verschil of je spiritualiteit definieert in brede zin of als christelijke spiritualiteit. Ik gebruik voor studenten altijd graag de definitie van Angela Roodhaan. Zij noemt spiritualiteit de levenshouding of de levensoriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door wat hem of haar ten diepste beweegt. En als je dat dan een specifiek christelijke invulling geeft, dan is die bewogenheid natuurlijk ingevuld met eigenlijk de christelijke begrippen, maar ook hoe je dat dan doet, hoe je die invulling specifiek een kleur geeft. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. En ik zelf vind een visie of een definitie van Willem-Marie Speelman van de Universiteit van Tilburg altijd een hele mooie. Hij spreekt over spiritualiteit als een leven dat weet heeft van zijn bestemming. En de bestemming van het leven is dan te delen in God. En dat delen is een betrekkingsgebeuren dat een mens omvormt tot het beeld van God. Dus opnieuw is spiritualiteit dan een leven dat het om zijn bestemming te doen is. En die bestemming is eigenlijk oorspronkelijk mens zijn. Mens zijn zoals in aanwezigheid van God, zoals in de eerste dagen. En ik vind het een hele mooie definitie van spiritualiteit, omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel herkenbaar vind vanuit hoe de kerkvaders spreken over spiritualiteit. Dus het leven van God delen. In de Oosterse theologie wordt dat vaak omschreven als vergoddelijking of deificatie. Deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is iets wat mij vanuit mijn eigen traditie niet echt is meegegeven, deze definitie. Dus als student, ik ben hier als 18-jarige gekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan aan de ETF, heeft me dat tijdens mijn studie gefascineerd. Van, hé, dit is een heel andere manier van het christelijke leven beschrijven. En dat is, ja, dan ben ik verder onderzoek gaan doen, ook in de kerkvaders, omdat dit juist het beeld is wat je bij de kerkvaders duidelijk naar voren ziet komen. En dus ook het oorspronkelijk mens zijn, het mens zijn zoals het God bedoeld heeft, zoals we dat ook zien in de mensen in de eerste dagen, dat duidelijk een beeld geeft van wat spiritualiteit, van wat echt vervuld leven is.
1: Als ik nou zo hoor praten, dan krijg ik één moeite heb ik hiermee. Je gaat het over begrip hebben, je gaat het over het leven hebben. En dan moet je woorden gaan gebruiken. Is dat niet lastig?
2: Ja, heel lastig. Omdat natuurlijk taal is altijd beperkend. En het is heel erg zoeken. En als we het hebben bijvoorbeeld over de definities van spiritualiteit. Onlangs las ik nog een boek waarin iemand schreef, ja, er zijn er inmiddels 90 en er komen er nog steeds nieuwe bij. Dus stop alsjeblieft met proberen eenduidige definitie te vinden. Belangrijk is ook dat spiritualiteit een begrip is wat dus ook breder in de menswetenschappen gebruikt wordt. En niet enkel binnen theologische kaders. Maar ook vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie. Wordt een heel belangrijk begrip ook in de zorg. En het is dus niet noodzakelijk, krijgt het een invulling die te maken heeft met christelijk geloof. En ook dus academisch gezien, als we het hebben in het onderzoek over, praten we dezelfde taal. Dus enerzijds zijn definities belangrijk, maar ze schieten ook altijd tekort. En tegelijkertijd blijft het belangrijk om met elkaar uit te wisselen, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we bijvoorbeeld hebben in de zorg, in ziekenhuizen, in spirituele zorg, hoe maak ik dan verbinding met de ander? Wanneer gaat het dan over die spirituele dimensie? En dan hebben we het niet altijd over drie-eenheid of vergoddelijking. Heel vaak gaat het dan op een spirituele dimensie die veel minder al is ingevuld door de theologische zwaargeladen begrippen. Dus ja, inderdaad, het schiet tekort, maar het is ook belangrijk om het erover te hebben. Waar hebben we het over?
1: Als ik met jou praat, hè, want jij geeft het vak hier. Je doet het in de hand, onder andere zou het hebben van Athanasius, even kort. Dan sta je met een historisch figuur die ook in twee werelden zit. Die probeert aan de ene kant, staat hij in een enorme conflict scene heeft hij gezeten. Hij is verbannen geweest uit Alexandrië naar Trier toe en noem maar op. Tegelijkertijd probeert hij woorden te geven, iets wat toen nog geen goede woorden voor waren eigenlijk.
2: Klopt, hij sprak niet over op dezelfde manier over spiritualiteit zoals wij dat vandaag geneigd zijn te doen. Wij zijn vandaag ook geneigd een bepaald soort scheidingsdenken te maken tussen theologie en spiritualiteit wat niet bestaande was bij de kerkvaders. Dus dat was een totaal verweven gedachtegoed. En inderdaad, ik geef het vak christelijke spiritualiteit aan eerstejaarsstudenten. Dus dat is in die zin heel introducerend. Ik leer hen kennis maken met hedendaagse definities, maar ook met belangrijke figuren natuurlijk in de christelijke traditie. En de vraag is dan steeds weer, een figuur als Athanasius of andere, hoe spreken die, hoe vandaag de dag, resoneert dat als wij die lezen? Of is dat een wereld die ver, ver van ons vandaan is? En op die manier kijk ik inderdaad ook naar Athanasius. Dus ik heb recent zelf wat meer mij verdiept in Athanasius, vanuit die hele vraag van oké, Athanasius staat vooral bekend om zijn theologische polemieken. Dus het gaat heel veel over de correcte formulering van het christelijk geloof. Rond de hele formulering van het geloof bij het concilie van Nicea in 325. Athanasius heeft daar zijn hele leven vervolgens aan besteed om die geloofsbelijdenis te verdedigen. Is daar zeer veel vol in ballingschap gedaan. Dus dat heeft heel veel te maken met wat wij vandaag de dag systematisch theologisch denken zouden noemen. Maar ik heb hem dan bekeken vanuit de vraag van oké, maar als we nu ons afvragen wat Athanasius bezielde. Dus als we het hebben over spiritualiteit, waar je ten diepste door bewogen wordt, die oriëntatie. Wat was die bezieling dan? En herkennen wij nog iets in die bezieling van Athanasius? Houden wij diezelfde bezieling vast als wij vandaag christen zijn? Of is dat toch heel anders? En hoe duidt hij dat? En in mijn zoektocht heb ik niet alleen maar zijn meer systematisch theologische werken, polemische werken bekeken, maar ook zijn levensbeschrijving van de heilige Antonius, monnik uit Egypte. Aan het eind van zijn leven heeft hij een levensbeschrijving geschreven. En dus gaat het eigenlijk om echt een soort van voorbeeld gelovige. En als we die levensbeschrijving lezen, kunnen we ook iets proeven van oké, maar hoe zag dan zo'n bezield leven er volgens Athanasius uit? En hoe werd dat belichaamd in de persoon van Antonius?
1: Is het een levensbeschrijving van Antonius dan? Die gedachte komt bij mij op nu. Een soort autobiografische biografie van een ander? Of van zichzelf en van een ander?
2: In het onderzoek wordt er... Dus natuurlijk is zo'n levensbeschrijving interessant om te zien wat kunnen we daar uit weten over de historische figuur van Antonius. Maar algemeen erkend wordt eigenlijk dat het vooral heel fascinerend is om die levensbeschrijving te bestuderen, om Athanasius zelf beter te leren kennen. Omdat eigenlijk zijn visie heel erg doorklinkt in die levensbeschrijving. Dus dat is misschien nog wel interessanter om te zien, oké, Athanasius geeft natuurlijk een bepaald narratief over Antonius. En hoe doet hij dat dan? En wat benadrukt hij? En wat laat hij, welke elementen doet hij oplichten? En wat laat hij bijvoorbeeld liggen?
1: Wat heb jij ontdekt? Wat waren van jou van die aha-momenten? Je dacht van, het zit toch. Dus die verbinding, ik noem het even mystiek en theologie, zit toch veel dichter bij elkaar. Is veel met elkaar verweven. Dat ik dacht, als historische docent historische theologie ben je hier gekomen. Alleen dit gaat nog een stap verder. Eigenlijk gaat het de essentie toe van dat theologie niet iets is wat je kunt weten, maar eigenlijk meer een verbinding ook ontstaat aan de verbinding met.
2: Ja, in die zin ben ik gewoon heel eenvoudig gaan lezen. Dus in zijn tweedelig werk Tegen de Heidenen en Over de Menswording. In eerste instantie gewoon om te zien vanuit die vraag, oké, wat bezielde hij, wat valt me op? En een van de dingen die me opviel is dat Athanasius heel vaak spreekt over in termen van zien. Dus hij beschrijft de oorspronkelijke mens in de eerste dagen als de mens die door zijn gelijkenis met Christus, door geschapen te zijn naar het beeld, de werkelijkheid kon zien, de ware dingen kon schouwen. Dus zij wordt, de schouwende mens wordt eigenlijk besproken als degene die daadwerkelijk een niet vertroebeld zicht had. En vervolgens in zijn werk gaat Athanasius vertellen hoe de mens eigenlijk vervolgens volledig benomen wordt door allerlei afleidingen om nog juist te kunnen zien. Dus de blikrichting van de mens gaat naar beneden, is gericht op andere dingen, is gericht op datgene wat heel tastbaar is, wat heel dichtbij is, datgene wat de eerste aandacht trekt. En daardoor vertroebelt de blik van de mens. En dus op een gegeven moment ben ik heel veel aandacht gaan besteden eigenlijk aan die omschrijving steeds van het kunnen zien en schouwen. En Athanasius schetst dan eigenlijk hoe de mens geschapen was met de mogelijkheid tot godskennis vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Want daardoor deelde hij daadwerkelijk in het goddelijke leven.
1: Een tussenvraagje, wat bedoel je met schouwen precies?
2: Het schouwen, dat klinkt misschien wat, wat abstract. Mm-hmm. Mag ik misschien een klein stukje tekst voorlezen van Athanasius? Dus in zijn eerste deel van het werk tegen de heidenen. In een van de eerste passages schrijft hij: God de schepper heeft, omdat hij goed en verheven schoon is, door zijn eigen woord, onze heiland Jezus Christus, het menselijk geslacht naar zijn eigen beeld geschapen. En door de gelijkenis met hem heeft hij de mens zo geschapen dat hij de werkelijk zijnde dingen, en daarmee bedoelt hij dus alles wat verbonden is met God, het goddelijke, dus het werkelijk zijnde dingen, kon schouwen en kennen. En waarbij de mens dus ook een idee had gekregen en kennis had gekregen van zijn eigen eeuwigheid. En dan zegt hij, de bedoeling hiervan was dat hij door zijn identiteit te bewaren nooit het schouwen van God zou beëindigen, zich nooit zou onttrekken aan het leven met de heiligen, maar door zich te houden aan de genade van hem die hij heeft gegeven, zich ook te houden aan zijn eigen kracht die hij heeft ontvangen van het woord van de Vader, zich zou verblijden in en gemeenschap zou hebben met het goddelijke. De schouwen is eigenlijk, gaat niet zozeer alleen maar om een soort van passieve kennis van God, maar het gaat ook om, in heel relationele termen, om verblijden in en gemeenschap hebben met het goddelijke. Dus de mens die deelde in de gemeenschap van God. En dus de mens was eigenlijk geschapen om daadwerkelijk in nabijheid, in gemeenschap, in een daadwerkelijk zicht op God te leven. Dus zonder schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben, maar ook het werkelijk kunnen verblijden, het delen vanuit een heel relationeel perspectief.
1: Is het nodig misgegaan in de geschiedenis? Ik bedoel, ook al toen, naar de schepping. Heeft hij daar ook over? Want dan komt het gewoon een kink in de kabel van dit schouwen.
2: Ja, dat beschrijft hij heel uitgebreid. Hoe die kink in de kabel komt. Voortdurend benadrukt hij dat eigenlijk het Gods doel was geweest dat de situatie zo bleef, zoals in het begin. Maar de mens die dan eigenlijk afgeleid werd. En vervolgens schept hij eigenlijk, dus hij vertelt heel uitgebreid in het eerste deel tegen de heidenen, hoe de mens zich eigenlijk qua blikrichting vergaapt aan al het geschapene. En hoe ze die geschapen dingen, de gewone tastbare dingen, vergoddelijkt in plaats van de werkelijkheid te zien. En hij vertelt hem volgens, eigenlijk was de mens dus geschapen vanuit het beeld van God. Was het geschapen zijn naar het beeld van God maakte dat de mens in zichzelf eigenlijk als in een spiegel God kon zien. Dus hoe de mens echt geschapen is naar het beeld is fundamenteel voor spiritualiteit. En vervolgens bespreekt hij eigenlijk hoe God altijd degene is die, ook als de mens vervolgens zich afkeert en de andere blikrichting heeft, hoe God altijd degene is die afdaalt en zorgt dat de mens mogelijkheden heeft om hem te blijven zien. Om dus God te zien bijvoorbeeld in de harmonie van de schepping. Daaruit moet de mens eigenlijk wel concluderen dat er een schepper is achter dit alles. Vervolgens ook de schrift. De mens leert God kennen uit de geschriften en zou daarin ook moeten concluderen wie de werkelijk zijnde is, namelijk God. Vervolgens blijkt dat allemaal niet te helpen. En dus schrijft hij het tweede deel, waarin hij zegt hoe de incarnatie, de menswording van Christus, eigenlijk de ultieme daad van God is, waarmee God zichzelf opnieuw verbindt aan het hele lage, tastbare, zichtbare, werkelijke, zich tot ons keert op het aardse leven. En dat eigenlijk door de opstanding er een daadwerkelijk een andere realiteit mogelijk is. Dus dat maakt een hele duurzame manier van schouwen mogelijk. Omdat in Christus, doordat Christus gestorven is en opgewekt en opgestaan, ook de dood heeft overwonnen. En daarmee opnieuw eigenlijk een herschepping doet, zoals in de eerste dagen, waarin opnieuw het mogelijk wordt om weer een nieuwe blikrichting te hebben, om opnieuw te schouwen.
1: Dat hou je je studenten voor, dit?
2: Dit hou ik misschien niet in zoveel detail voor, maar het is wel wat mij, bijvoorbeeld het belangrijke element wat Athanasius aanduidt, dat eigenlijk God het altijd is die aan het begin staat en altijd zich uitstrekt om de mens tot zich te trekken. Zelfs zover dat God ons tegemoet komt in onze soort van beperkte gerichtheid op alles wat heel dichtbij is en tastbaar en zichtbaar is. Zorgt God er ook voor dat steeds opnieuw dat hij ons mensen trekt. En ik denk wel dat dat mijn eigen bewogenheid is, ook in spiritualiteit. Ik hou de studenten niet zozeer een bepaalde eenduidige visie, ook niet een bepaald kerkelijk gekleurde visie voor over hoe het precies allemaal in elkaar zit. Mijn startpunt is eigenlijk, God is aan het werk. En ik hoop dat studenten in het vak van spiritualiteit ook iets leren ontdekken van wat Athanasius laat zien. Namelijk, God is aan het werk en God is op zoek naar ons. En hoe kan ik in mijn eigen levenswijze daar aandacht voor hebben? Hoe kunnen mijn ogen terug opengaan? Wat resoneert er? En ik hoop dat op alle manieren die ik aanbied, van zowel het lezen van boeken uit de traditie, klassiekers die ze moeten lezen, als het gaan naar een retraite, als het bespreken van dit soort teksten, dat studenten uitnodigt om te zeggen, hoe word ik getrokken tot God die altijd aan het werk is, ongeacht wat ik doe? Het hangt niet zozeer af van mijn specifieke spirituele discipline die ik beoefen. Maar hoe kan ik wel, en dat is wat Athanasius ook beschrijft, die heeft het eigenlijk over een soort van actieve ontvankelijkheid. Dus eigenlijk is het God die aan het werk is. Maar de vraag is wel, hoe kunnen wij ons daarvoor openstellen? Hoe zorgen we ervoor dat onze blikrichting daarop gericht is? En daar bieden denk ik de kerkvaders ook heel wat, soms heel concrete handvaten, maar soms ook juist dat beeld van, misschien moeten we ons niet zozeer bezighouden met spiritualiteit in de zin van bijzondere geestelijke ervaringen of bijzondere vormen van gebed of rituelen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar wel, laten we niet alleen gericht zijn op gewoon het navolgen van Jezus, hoe hij op aarde was, hoe hij als zeer goed mens leefde, maar in hoeverre wordt onze blik nog bepaald door het oorspronkelijke doel van hoe wij geschapen zijn als naar het beeld van God. En God die zich eigenlijk altijd uitstrekt tot de mens om de mens in liefde tot zich te trekken. Ja, dus iets van dat. En dus soms lees ik wel teksten. Maar een heel diepgaande bespreking is veel meer in de historisch-theologische vakken. Maar soms bespreken we inderdaad ook dit soort teksten wel binnen het vak christelijke spiritualiteit.
1: Ja, het loopt behoorlijk in elkaar over natuurlijk ook.
2: Ja, inderdaad. En dat is wat mijzelf ook heel erg fascineert. Dus ik merkte dat ik, toen ik enkel nog meer de historisch-theologische vakken gaf, dat ik soms wat op mijn honger bleef zitten. Omdat het soms wat stopt bij het eigenlijk leren kennen van bepaalde figuren, bepaalde geschriften, bepaalde bewegingen in de geschiedenis. Om daar eigenlijk, en het is heel belangrijk natuurlijk, om diepgaande kennis te hebben van bepaalde tijdperken, bepaalde visies, bepaalde ontwikkelingen. Maar ik merkte altijd een honger in mezelf om toch ook die vervolgvragen te stellen. Van maar dan, als we dat dan beter leren kennen, wat maakt ons dan als persoon in de 21ste eeuw, wat doen we daar dan mee? En hoe spreken die bronnen, die spirituele bronnen uit de christelijke traditie, waarom hebben die vandaag ook nog zeggenschap? En wie bepaalt dan wat de zeggenschap is? En hoe kunnen we die opnieuw aanwenden? Want er is zo'n enorme rijkdom. En dat zijn meer vragen die vanuit de studie van spiritualiteit expliciet gesteld worden.
1: Je hebt het dan over ontvankelijk zijn, ontvankelijk worden. Nou, mijn vraag is, hoe doe je dat? Lijkt me het een van de issues die ik vaak mis in deze tijd, is gewoon stilte. Ja, er is wel steeds meer aandacht naar, maar het is dan een soort stil zijn in een stille omgeving. Ik denk, dat is mooi, maar hoe verstil je jezelf waardoor je ontvankelijk wordt? Of is dat wel een voorwaarde voor ontvankelijkheid?
2: Ja, ik ben daar zelf wel ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd, de manier waarop je stil wordt is denk ik verschillend van persoon tot persoon. Het zijn wel oefeningen die ik ook met studenten doe. En ik merk, bijvoorbeeld ik begin eigenlijk mijn colleges vaak met een film die studenten kijken. Godspeed wordt die genoemd. En dat gaat eigenlijk over ja, misschien typisch Amerikaanse pastor die eigenlijk naar heel kleine dorpjes in Schotland wordt gestuurd. En daar moet leren wat het betekent om daar predikant te zijn. Wat helemaal anders is. Want het zijn gewoon velden, huizen zonder huisnummer. Mensen hebben geen kantoor. Dus er is heel veel interpersoonlijk contact. Dus wat hij moet leren is gewoon ja, door te wandelen. En door echt te leren luisteren naar mensen. En dus ja, vaak is dat een startpunt van mijn colleges. Dat we dat bekijken. En dat we daarna ook een wandeling gaan maken. En dat we beginnen met een soort stilteoefeningen. En er zijn nog meer stilteoefeningen. Bijvoorbeeld, we gaan op retraite. En tijdens die retraite in het klooster van Chemin-Neuf in Antwerpen hebben we een heel druk programma op zich. Leven we mee. Bidden we de getijdengebeden. Maar is er aan het eind van de middag ook altijd een volledige uur stilte. En studenten...
1: Nou, bijna zeggen zelfs in een klooster.
2: Zelfs in een klooster, ja. Dus verhoudingsgewijs is daar relatief weinig stilte op die dag. Maar toch richten we dat uur heel specifiek in. Studenten moeten dan dat uur ook stil zijn. Ze worden een vorm van Ignatiaans gebed aangereikt die ze kunnen bidden tijdens dat uur. En veel studenten geven achteraf aan dat ze er op voorhand enorm tegenop zagen. Omdat ze bang zijn dat ze dat uur niet kunnen volhouden. En dat ze daar heel moeilijk mee hebben. En dus veel studenten ervaren dat natuurlijk hun gedachten in de eerste instantie eigenlijk alle kanten op gaan. Maar het fascinerende vind ik is dat bijna alle studenten ook achteraf zeggen dat het een verademing was. En dat het ongelooflijk is dat ze niet hadden kunnen voorstellen hoeveel deugd ze hebben aan dat uur. En hoeveel verrijking dat is voor hun gebed. Dus ik denk echt dat het ook voor jonge mensen vandaag, juist ook door de enorme afleiding die we hebben, inclusief ikzelf met alle sociale media, en is dat er zoveel ruis is dat we stilte erg moeilijk vinden. En ik vind het dus juist heel leuk om te ervaren dat studenten dan eigenlijk zeggen wat voor verademing is als ze het opeens doen. Dat het blijkbaar helemaal niet zo erg is, maar dat het hen juist heel veel biedt. En ik denk wel dat dat inderdaad, ja, ook Athanasius spreekt daar al van, over hoeveel we eigenlijk worden afgeleid door de ruis, hoeveel we getrokken worden naar het onmiddellijke, naar alles wat in onze nabije omgeving is. Het was toen al zo, dat is nog steeds zo.
1: En hoe... ja, het kan ook heel normaal zijn, ik bedoel, als ik dorst heb, dan ga ik naar de kraan. Simpel is, zo simpel is het wel.
2: Tuurlijk, er is ook niks op zich fout mee. Maar als je alleen maar wordt getrokken door datgene wat zich de hele tijd om je heen beweegt. Ja, hoe leer je dan nog echt stil te staan bij van oké, maar wat beweegt er zich in mij? En als wij geloven in God die zijn geest gezonden heeft, die in ons woont. Ja, zijn we dan nog opmerkzaam voor Gods werkzaamheid in ons? En ik denk dat stilte wel een cruciaal onderdeel daarin is, maar niet het enige natuurlijk. Maar wel heel belangrijk is.
1: Daar zei je net, dat ging verkeerd met de mensen. Zij keken naar de directe dingen om zich heen en vergoddelijkte dat eigenlijk. Mm-hmm. Tegelijkertijd is Athanasius ook een van de mensen die niet aan de wieg staan, maar waar het woord vergoddelijking toch op een andere manier ook een betekenis krijgt die voor ons relevant kan zijn.
2: Inderdaad, dus in het werkje van Tegen de Heiden en Over de Menswording, daar staat eigenlijk maar één zinnetje. Waar Athanasius wel heel bekend is geworden, is dat hij zegt, hij zelf werd mens, opdat wij vergoddelijkt zouden worden. En in dat werkje zelf legt hij het niet heel erg uit. Maar eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld wel, denk ik ook in het leven van de heilige Antonius, wat dat betekent voor Athanasius. Hoe hij Antonius afschildert als degene die eigenlijk echt leefde vanuit die... ja, een soort actieve ontvankelijkheid om daadwerkelijk Christus te laten werken in zijn leven. En dus in Antonius wordt, ja, op veel manieren is het een heel bevreemdend werk, omdat het gaat over gevechten met demonen en verleidingen en iemand die zich terugtrekt in de woestijn, steeds verder terugtrekt en alleen leeft op water en brood. We kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Ik denk ook niet dat we dat leven moeten naleven. Maar de manier waarop Athanasius het beschrijft is wel een manier om te laten zien dat Antonius het leven in volledige afhankelijkheid en verwevenheid met Christus die door hem heen werkte. Dus heel vaak benadrukt hij ook van ja, maar het was eigenlijk niet Antonius kracht die dingen deed, maar het was Christus door hem die werkte. Dus hoe dat delen in het goddelijke leven en dus hoe dat een stukje als het ware van die hemelse werkelijkheid heel duidelijk al op aarde belichaamd werd in het leven van Antonius. En dus ook hoeveel... ja, er zijn, ik kan misschien één passage voorlezen, waarin Antonius ook een soort, ja, wat je zou kunnen noemen alter Christus wordt. Dat mensen getrokken worden tot hem. Dus ze trekken allemaal naar de woestijn om eigenlijk hem te zien. En er waren heel veel monniken die daar ook samenleefden. Op een gegeven moment wordt er zelfs gesproken over door Antonius werd de woestijn eigenlijk een stad van monniken. Dus als er dan mensen naar de woestijn trokken, dan wisten ze niet per se wie van die monniken dan Antonius was. Maar blijkbaar was hij zo opvallend dat ze onmiddellijk al zagen van dat moet hij zijn. Ik kijk even waar ik mijn passage heb. Dus er staat geschreven over Antonius. Hij was geheel en al in balans. Zoals iemand die zich laat leiden door de reden. En dat wordt dan in het Grieks logos genoemd. Dus iemand die zich laat leiden door de verbondenheid met de logos, het beeld van God. En die zich dus in zijn natuurlijke toestand bevindt. Dus de natuurlijke toestand wordt eigenlijk het daadwerkelijke mens zijn, zoals het van nature bedoeld is. In die toestand bevond Antonius zich. En door hem genas de Heer veel van de aanwezigen die aan lichamelijke ziekte leden, reinigde hij anderen van demonen en verleende hij gratie aan de woorden van Antonius. Zo kon hij vele bedroefden troosten en bij ruziemakers vrede brengen, waarbij hij iedereen voorhield om niets anders in de wereld te stellen boven de liefde voor Christus. Ja, en dus dat gehele, wij zouden dat vandaag de dag misschien een beetje vaag vinden, dat geheel en al in balans zijn. Studenten reageren soms ook op dit soort teksten, alsof het om een soort spirituele zweverigheid gaat. Maar wat je bij Athanasius ziet eigenlijk is hoe Antonius dus daadwerkelijk een verwevenheid had, doordat hij met Christus en van daaruit leefde en uit, ja, op die manier eigenlijk ook herkenbaar was voor anderen.
1: Heb je het dan in wezen over het normale christelijke leven, het dagdagelijks leven van iedere christen zoals wij zouden kunnen leven in deze maatschappij? Nu, op dit moment, want dit was in de woestijn. Er was een tijd dat het christendom weer bon ton werd. Dus er zijn allerlei filosofieën en allerlei ideeën waarom die mensen naar de woestijn gingen. Maar goed, even los daarvan. Is dit, Paulus schrijft hier net zo over.
2: Ja, ik denk van wel. Natuurlijk moeten wij op een bepaalde manier dit soort teksten uit de christelijke traditie zijn soms bevreemdend. Dus als je bij een snelle lezing van het verhaal van Antonius staat dat deels ver van ons af. Dus ik denk wel dat we het soms moeten vertalen naar vandaag en soms ook nieuwe beelden nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om te zien, en daardoor denk ik wel dat de bezieling van Athanasius, waar hij door bezield werd, dat nog steeds de kern is van het christelijk geloof. En dus bijvoorbeeld een van de, hoe wij vandaag kunnen leven, ik denk een van de mooie manieren om dat te vertalen naar vandaag is een recent boekje wat in het Nederlands vertaald is van Rowan Williams, Hartstochten van de ziel, hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren. Hij maakt de verbinding tussen de elementen die ook Athanasius zegt, maar ook de woestijnvaders en de bergreden. En vertelt ons eigenlijk ook hoe diezelfde manier van denken, manier van denken ook over hoe wij bedoeld zijn als mensen die geschapen zijn om Gods heerlijkheid te zien, om deelgenoot te worden van God. Hoe dat bijvoorbeeld uitdrukking kreeg vaak bij de woestijnvaders en moeders, met de gerichtheid op bijvoorbeeld hoe we onze verlangens ten goede keren. Dus dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het gewone, concrete leven, door allerlei impulsen die op ons afkomen. Hoe we soms afgeleid worden juist door impulsen van honger en van lust en van boosheid. En van,
1: mooie voetbalwedstrijd, noem het maar op. Max Verstappen doet weer wat.
2: Ja, inderdaad. Dus,
1: het klinkt gek, maar het zijn vaak dat soort banale dingen die ook heel gewoon zijn.
2: Ja, inderdaad. En dat is het in die zin het leuke van de woestijnmonniken. Dat die, juist omdat ze zich terugtrokken, vaak alleen of in kleine groepjes in cellen, veel met zichzelf bezig waren, hebben die ontzettend veel aandacht gegeven aan menselijke gemoedsbewegingen. Waar worden we enthousiast van? Waar worden we verdrietig van? Wat maakt ons somber? Wat maakt ons passief? Wat zet ons in vuur en vlam? En omdat ze daar zoveel, ze hadden zoveel stilte eigenlijk om zoveel, wat zoveel ruimte gaf om daarmee bezig te zijn, hebben ze ook, en natuurlijk moet je dat helemaal vanuit tijd en context, en ook vanuit, ik bedoel, er zitten heel veel parallellen ook in de hele Griekse, Romeinse denken daarin. Dus je moet dat in die tijd uitleggen, maar op bepaalde manieren zijn ze dus ook heel praktisch. En kunnen we ook vandaag de dag, kunnen we nog heel veel daarvan leren. Dus ik vind zo'n boekje wat Rowan Williams dan geschreven heeft, hij heeft echt een hertaling gedaan naar datzelfde gedachtgoed voor vandaag. Mooi is dat we steeds opnieuw die vragen bij de traditie moeten stellen van oké, wat betekent dat dan vandaag de dag? Ik zou graag wel een andere citaat willen voorlezen. Wat ik geleerd heb van Rob Vaassen, collega aan de Katholieke Universiteit Leuven. die specialist is in mystiek. Ja, van hem heb ik ook een citaat geleerd wat veel zegt, denk ik, over spiritualiteit en wat ook vandaag sprekend is. En dat is een citaat van Henri Bremond. Hij heeft dat in het Nederlands vertaald. En als het mag, wil ik die wel voorlezen. En hij zegt daarin, of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen alleen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. Hij is er niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar wel als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God

0: Niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven of geschonken is, is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij, ook als ik hem niet bemin. Nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid, aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden. Zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb, door geen enkel gebed, geen enkele inspanning. Hij is daar, heel actief. Hij ondersteunt, vormt, schept het verlangen om hem te beminnen. De hunker naar hem, waarover de heilige Franciscus van Sales zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel, dat is ons wezen. Noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God. Door de aanwezige God. En de mens is mystiek. Of spiritueel zou je ook kunnen zeggen. Wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we in zekere zin zijn aanwezigheid in ons ervaren. Wanneer het contact tussen God en ons dat er altijd is en dat noodzakelijk is voor ons bestaan, voelbaar wordt. Wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt, van een omhelzing, van een overweldiging. Nou, dit is wat mij betreft zo'n ongelooflijk rijke tekst. En datzelfde lees ik in het boekje van Rowan Williams. Datzelfde lees ik bij Athanasius, steeds in andere bewoordingen. Dat God vooraf gaat en God die altijd trekt en bezig is met ons om zich tot ons te keren om ons tot hem te trekken, dat ook mijn motivatie is in de vakchristelijke spiritualiteit. Dat ik denk, het hangt niet zozeer van mij af wat ik doseer, maar ik zou graag wel die elementen uit de traditie, uit verschillende mogelijkheden ook van spirituele disciplines die we vandaag hebben, willen aanreiken aan studenten om hen op weg te helpen en te zeggen van oké, die zoektocht is niet zozeer een zoektocht die gericht is op wat kan ik vandaag doen? Hoe kan ik spirituele ervaringen hebben? Maar hoe kan ik ruimte maken? Hoe kan ik opnieuw leren zien? Hoe kunnen mijn ogen opnieuw geopend worden voor die God die altijd actief is? En hoe kan ik daar ontvankelijk voor worden? Meer dan spiritualiteit die alleen maar gericht is op onze activiteiten en vormen en theologische ideeën. Dus dat bewustzijn, wat we denk ik heel vaak ook weer vergeten. Zeker als we bezig zijn met de heel dagelijkse, gewone, soort van niet relevante dingen, maar die wel ons leven uitmaken. Ja, is onze blik vaak vertroebeld. En de spiritualiteit heeft alles te maken met dat zien. Hoe God aan het werk is.
1: Als ik naar de drievuldigheidsicoon van Rublev ga, het perspectief is daar net omgekeerd. Wij denken toch in ons westers denken, denk ik, ook ikzelf, wij moeten naar God toe, of wij moeten iets doen om. Wij gaan van een dienst genieten. Wij zingen liederen ter ere van. Terwijl in die icoon is het perspectief precies omgekeerd. Dus ik ga niet het schilderij in, maar ze komen naar mij toe. Is dat een beetje wat hier aan de grondslag ligt?
0: Ja, de openheid in die icoon. De open tafel. De tafel die heel verwelkomend, gastvrij is, ontmoeting uitstraalt. Ja, dat is inderdaad het. En natuurlijk is die ook uitnodigend. Van, zet je aan tafel bijna. Maar het is de beweging van God naar ons. Die uiteindelijk, dat schrijft Athanasius in zijn hele werk ook, wij zijn geneigd weg te bewegen. Maar het is God die constant, onophoudelijk, voortdurend, nooit aflatend, zich altijd tot ons beweegt, naar ons toe gaat. Ja, en het is daarvoor die grootheid, als het ware, de drijfveer laten worden van alles wat je beweegt. En dat heeft niet alleen maar te maken met een soort, laten we zeggen, alleen maar alles in een soort geestelijke wereld, in een geestelijke toestand verblijft. Maar dat maakt, heeft heel concreet invloed op je dagelijks leven. Dus ik heb eerder onderzoek gedaan naar de thematiek van vriendschap bij Johannes Chrysostomos. En ja, ik zie daar ook parallellen in, want hij schrijft bijvoorbeeld over de relatie tussen God en mens als een vriendschapsrelatie. En een van de beelden die hij gebruikt is van, kijk, echte vriendschap is eigenlijk gericht om steeds meer mensen ook in die vriendschapsrelatie te trekken. Dus het is een zich uitstrekkende vriendschap. Je wil altijd het beste voor de ander. Het is een heel vrijwillige relatie waar je het beste voor je vrienden wil, waar je vrijwillig instapt. Je gaat

0: op elkaar lijken als vrienden. Maar het is niet, het is ook niet exclusief. En daarin is Chrysostomos een klein beetje anders dan andere denkers over vriendschap. Maar ook daarin is het idee van, kijk, als God zich eigenlijk altijd aan het werk is om zich te bevrienden met mensen. Hij zegt dus eigenlijk altijd in mijn vriendschap uitstrekt naar de mens. Als wij dan vriend worden met God. En dat is misschien niet zo'n veelgebruikte term, maar ik denk wel een heel rijke theologisch concept om daar ook over na te denken. Dus als wij vriend worden met degene die als grootste kenmerk heeft om zich altijd uit te strekken in vriendschap naar deze wereld, naar mensen. Ja, dan worden wij deelgenoot aan dat doel ook. Want je wil heel graag datzelfde als wat jouw vriend wil. Je wordt één daarmee, je deelt in die vriendschap. Dus dat betekent dat ook, dat heeft consequenties gewoon voor het leven van alle dag. Namelijk dat je je ook uitstrekt in vriendschap naar anderen, naar deze wereld. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de armen. Dat heeft te maken hoe je in dialoog treedt met mensen. Dat heeft consequenties op alle vlakken. Op politiek vlak, op je inzetten in deze wereld. Dus in die zin wordt spiritualiteit dan, dat heeft alles te maken met ons gewone belichaamde leven op alle vlakken. Dus het gaat hier echt niet alleen maar om een soort geestelijk idee waarvan we een soort in contemplatie en rust en stilte een soort van alleen maar ons over verwonderen. Nee, het heeft consequenties voor ons hele leven. Als we daardoor, ja, dat geeft richting aan ons leven. Dus daarmee is die definitie van Angela Rotaan over spiritualiteit denk ik ook zo van toepassing. Het is de levenshouding of de oriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door datgene wat hem of haar ten diepste beweegt. En dus als wij bewogen worden door de God die zich altijd naar ons uitstrekt, kan dat niet anders dan dat wij ook zo delen in het leven van God, dat wij ons ook altijd naar anderen uitstrekken. En daarmee zit je met spiritualiteit, denk ik, in een heel rijk geheel van theologisch ook nadenken over welke consequenties dat heeft voor het alledaagse.
1: De beweging, die zeg je in wezen, de beweging van God naar ons toe, continu. Terwijl bij de drievuldigheidsicoon. Het is Abraham die de maaltijd, met Sarah die de maaltijd klaarmaken. Nog een keer. Dat vind ik het hele bijzondere ervan, denk ik. Ja, het is alsof hij nog iets nodig heeft.
0: Ja, en ook dat zou je kunnen zien als, God heeft ons gewild, maar heeft het ook zo. Chrysostomos zegt het ook altijd. God heeft alles zo bepaald dat hij het zo geregeld heeft dat wij iets kunnen doen voor God. Dat God zo in een relatie, een ontmoeting met ons wil staan, dat hij ook, dat het daadwerkelijk een dynamische relatie is. Dus dat wij als mens elkaar nodig hebben, maar ook als wij delen in het goddelijke leven, dat we eigenlijk ook, doordat we maaltijden bereiken, dus dat we daarmee ook de relatie met God versterken. En natuurlijk in de icoon gaat het daadwerkelijk om Abraham die de maaltijd bereidt voor de bezoekers. Wat dan een icoon is geworden van de drievuldigheid. Maar hetzelfde is als je een maaltijd bereidt voor de armen bijvoorbeeld. Of geeft aan de anderen. Dat heeft onmiddellijk, dat staat in verbinding met het geven aan God zelf. Omdat God zich identificeert eigenlijk met de armen. Is een maaltijd bereiden voor de armen ook een maaltijd bereiden voor God zelf. Dat zijn gedachten die helemaal niet vreemd zijn in de kerkvaders. Maar waar ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond vroeger nooit iets van meegekregen heb.
1: Het is bij mij die omkering geweest vooral. Hè? Die omkering van hij komt naar mij toe. In plaats van tot bekering komen en dingen doen. Stille tijd houden. Ik noem het allemaal maar op. Dan laat ik nog een ander verhaal vertellen. Iemand die ik redelijk goed ken nu. Die belde me een keer op. Hij zei, Job, ik heb nou iets ontdekt. Hij zegt, en ik moet erbij vertellen dat hij van 5 tot 7 elke ochtend stil is voor God. Dat doet hij al jaren. Lijkt me een hele, geen sinecure, maar goed, hij doet dat. En hij zei op een gegeven moment, belde me op en zei, ik heb nou iets ontdekt. Ik ontdekte dat als ik daar 2 uur stil zit van God, dat God er al lang is. En de laatste keer, ik sprak hem 1 of 2 geleden weer in Antwerpen. En toen zei hij van ja, hij zegt, ik zit nu op het punt, als ik het zo mag noemen, dat ik besef dat God er is, maar dat het nog anders is. Hij zegt, ik kom naar mijn stilte ruimte toe, om daar 2 uur stil te zitten. En hij zegt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die zeggen dan, we zijn alvast begonnen. Dus dat aspect dat je ergens in binnenkomt, ja dat.
0: Inderdaad, en ik denk ook dat citaat wat ik net voorlas van Henri Bremont, dat exact dat uitdrukt. Van kijk, ongeacht wat wij doen, ook als wij er zelf geen aandacht voor hebben, is God daar, is God al begonnen. Ja, het is bijna zonde om dat te missen. De spiritualiteit heeft alles te maken met daar opnieuw oog voor hebben. hoe God voortdurend werkzaam is, actief is, al begonnen is. Dus ja, inderdaad. Terwijl we zijn, denk ik, van onszelf uit geneigd om onze focus op onszelf te leggen. Wat kunnen wij doen? Of wat, dat het allemaal van ons afhangt.
1: Maar ik... Nou ja, het ego, dat is nogal nadrukkelijk aanwezig, ja. En dit is het meest nadrukkelijk in de subtiliteit. Ik zeg wel eens, als je dan, gebruik een Bijbelse term even. Als er staat, we zijn meegekruisigd met, dan heb ik het idee dat mijn ego erbij staat van, nou, gaat wel lekker zo.
0: Ja, inderdaad. Terwijl het perspectief ook verandert. Als je focust op het feit dat God altijd aan het werk is. Op een bepaalde manier vind ik het ook een geruststelling. Dus ik voel ook niet een soort druk om de studenten tot een bepaalde iets te bewegen. God is sowieso aan het werk. En ik denk heel veel mensen zijn zoekend op verschillende vlakken. En soms denk ik dat we vanuit misschien de kerk ook wat krampachtig kunnen zijn over... een goed christen moet toch daar en daaraan voldoen. Want anders klopt het eigenlijk niet. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... nee, wij zijn allemaal kwetsbaar, zwak en zoekend. Maar we moeten altijd juist voor ogen houden... hoe God constant aanwezig is en werkzaam. En God gaat wel door.
1: Ja, het is gek, we zijn de neiging dan ook... en dan ga ik weer naar Athanasius toe... Die kant, die Antonius-kant, zou ik het maar noemen, van hem beschreven. Maar die Nicea-kant, daarop bekijken we elkaar vaak van... klopt het wel wat jij daar zegt?
0: Klopt. En ja, dus deels doen we dat. Deels zijn we nogal dogmatisch georiënteerd binnen de kerken. Aan de andere kant heb je ook een tendens dat tegenwoordig populair is... om bijvoorbeeld spiritualiteit en religie als contrasten te zien... Dus spiritualiteit wordt dan iets heel vrijblijvend. En religie wordt dan vereenzelvigd met het strakke, met het dogmatische. Terwijl dat eigenlijk ook een contrast is waar je wel heel wat kritiek op zou kunnen hebben. En ook spiritualiteit hoeft niet een vrijblijvend alternatief te zijn. Maar inderdaad, dat evenwicht zoeken. En natuurlijk was Nicea ook heel belangrijk. Ik wil niet het belang van Nicea... onderschatten. En ook, dat is fascinerend natuurlijk in de ontwikkeling van de kerk, van het christendom als toegestane godsdienst, als erkende religie, hoe er met communicatie onderling werd omgegaan, hoe theologische verschillen, hoe dat een proces ook van wat tegenwoordig populaire synodaliteit op gang bracht en hoe dan gezocht wordt om de juiste, de kern van het christelijk geloof te verwoorden. En we moeten niet onderschatten hoe complex dat is en hoeveel variaties er zijn. En tegelijkertijd is ook dat, denk ik, is het ook fascinerend om daar het werk van de geest in te zien. Dus de kunst is om ze niet uit elkaar te houden. En niet theologie en dogmatiek uit te spelen tegenover spiritualiteit. Dus daar kunnen we ook van de kerkvaders veel leren over die verwevenheid.
1: Ik moet ook denken aan wat Jezus zelf zegt. Hè? Je kunt in de schriften van mij lezen. Tegelijkertijd, je kunt hem kennen. Maar het is ook wel handig om een bron te hebben van waaruit je hem kunt kennen natuurlijk. En die twee zijn niet los van elkaar. En dat heb ik ben het met je eens hoor. Dat is spiritualiteit wat ik tegenwoordig, of wat ik wel tegenkom. Er vaak een soort vrijblijvende, mistigheid is het goede woord niet. Schimmigheid omheen hangt. Waardoor, het is allemaal God, het is allemaal goed. Terwijl ik denk van pas even op.
0: Inderdaad, en daardoor blijft het ook belangrijk om te zien... maar wat is er dan beleden bij Nicea? Wat is dan de kern van ons geloof? Wat is essentieel? En dat we daarin een belijdenis hebben die door de eeuwen heen... in alle tradities beleden wordt, is een groot goed. Omdat dat natuurlijk gebaseerd op de schrift ons ook een houvast geeft. Niet zozeer omdat het alleen maar een soort geloofssysteem is wat ontwikkeld is... maar omdat daadwerkelijk... erkend is geweest als datgene wat vanuit de schrift, vanuit Gods zelfopenbaring helder is geworden. En tegelijkertijd moeten vragen blijvend gesteld worden over wat geloven we nu eigenlijk en wat betekent dat. Dus al die onderdelen blijven cruciaal. Ook de vraag naar, maar wat is die bezieling? Die moet daarmee samengaan. Het kan niet alleen maar los als een niet geëngageerd geloofssysteem besproken worden. En dus die verwevenheid lijkt me van groot belang.
1: Er zit in wezen, je hebt het eerder over het woordje gebruikt, die ontmoeting. Je kunt het ook een relatie noemen die al daar is. En die relatie komt altijd van twee kanten natuurlijk.
0: Inderdaad. Ja, en zoals ook met gewone menselijke relaties is het altijd belangrijk om die niet als statisch te zien. En ook daar weer steeds open te zijn voor nieuwe ontdekkingen. En dus ook, dat is ook het fascinerende wat ik in het vak spiritualiteit eigenlijk studenten laat ontdekken. En wat ik ook met studenten mee ontdekt, is dat elke student vanuit zijn eigen kader en context en kerkelijke achtergrond komt. Soms heel strakke, vaste ideeën heeft over wat betekent dat dan om in die relatie te staan, om een relatie met God te hebben. Maar dat dan opeens blijkt van, oh, oké, er zijn hier heel veel studenten met een heel andere visie, met andere accenten. Wat betekent dat dan? Dus ook, dat is het fascinerende van een relatie. Dat is niet een vaststaand gegeven, maar dat is altijd in ontwikkeling. En daar, als we geloven in een levende God die nabij is, die nog steeds die relatie aangaat, dan ja, is de relatie van elk van ons met die God. En wat we dan in verschillende culturen en contexten ervaren, blijft een enorm fascinerende zoektocht ook van wat betekent het dan om die bezieling te hebben? Wat zegt dat over de kern van ons geloof?
1: Je hebt het al eerder over gehad in andere bewoordingen, maar het blijft toch voor mij die verwondering ook van dat God in zijn Zoon tot het laagste is neergedaald, hè, tot het laagste is gekomen, zich van laten bespotten, van alles met zich van laten doen. Dus ook die wanhoop heeft gekend van waarom heeft hij mij verlaten, dat soort dingen. En toch zijn dat de kernoorzaken geworden van, ik zeg het een beetje voorzichtig, die naar die vergoddeling toe leiden. Wat ik verwonderlijk vind. Ik kan het niet kunnen uitvinden, maar goed.
0: Ja, dat is ook iets waar ik mee bezig blijf inderdaad. Ik vind het ook complex. In die zin, Athanasius heeft er ook specifieke teksten over hoe, wat betekent dan Gods afdalen in zijn Zoon, in die menswording aan het kruis. En hoe wij dan eigenlijk met Christus ingelijfd worden en met hem mee opstaan. Dat zijn natuurlijk allemaal enorme rijke theologische manieren om uitdrukking te geven aan hoe wij eigenlijk, hoe echt verlossing in Christus zelf plaatsvindt. En dat wij door ons, door als het ware gehecht te worden aan Christus. En Athanasius spreekt daarover soms in alsof het echt een heel tastbare inlijving is. Natuurlijk, Paulus heeft van allerlei begrippen over het in Christus zijn en hoe wij dan deelgenoot worden. Ja, dat allemaal manieren zijn om uitdrukking te geven aan hoe wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Maar ja, daar hebben zoveel mensen zoveel dingen over gezegd die tegelijkertijd ook nog vele jaren onderzoek kunnen geven hoe dat precies uitgedrukt wordt.
1: Ja, misschien net wel gewoon een kop koffie met iemand drinken of een eitje koken, weet ik niet. Maar goed, nog iets anders. Er staat in de Openbaring, en daar eindig ik ermee, zo'n prachtige tekst van het lamgeslacht van voor de grondlegging in de wereld. Of tijdens de grondlegging in de wereld. Is het de verlangen van Christus dan, of van Jezus zelf, als het woord van God, is het verlangen er van meet af aan geweest om die mensen te willen bereiken, ondanks het feit dat het fout zou gaan?
0: Ja, nu komen we in grote ook theologische domeinen terecht over Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en Gods verordeningen en voorzienigheid en bepalingen in deze wereld.
1: Ook het risico wat hij nam?
0: Ja, maar dat is juist het mooie als je spreekt in relationele termen. Liefde en ontmoeting en relatie en vriendschap ook. Misschien nog veel meer vriendschap. Dat zijn altijd vrijwillige, zich gevende elementen die altijd risico in zich dragen. Als ze risicoloos waren, ja, dan ging het niet meer over liefde of vriendschap. Dan kloppen die woorden niet meer. Dus dat is inherent, denk ik, aan als wij zeggen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. God liefde is in zichzelf een liefdegemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die liefde ook betekent dat hij zich altijd uitstrekt. En dat hij dus een gevende God is. En op die manier de mens gewild heeft. Dan kan dat niet zonder dat risico.
1: Dat stemt je toch een zekere verwondering. En ook dat kan een zekere blijdschap geven. Die je denkt van, hè, bijna zo van zucht, maar blij dat het zo is.
0: Ja, op een bepaalde manier is het een opluchting. Omdat het is zo groot en zo onbevattelijk, zoiets waarover je kan blijven verwonderen, dat het ons enerzijds klein maakt, maar tegelijkertijd ook een soort van bevrijdende gedachte van, kijk, het juist degene die volmaakt lief is en dat tot in alle grootsheid kan, ja, die gaat ons voor. Die is er altijd eerst. Dus het, ja, ik mag dan op bepaalde vlakken voortdurend mislukken of daarin falen. Maar het hangt ook helemaal niet van mij af. Dus ja, het geeft ook zoveel ruimte om te kunnen verwonderen en te blijven zoeken hoe we deelgenoot kunnen zijn van die liefde.
1: Nog één tekst van Athanasius om mee te besluiten, echt mee te besluiten.
0: Nog één tekst.
1: Ik vind het altijd wel plezierig om de man zelf aan het woord te laten. Dan weet je in ieder geval wat hij ook gezegd heeft.
0: Ja, er is misschien nog, dus ik heb vooral ook verteld over het tegen de heiden in de menswording. Maar hij heeft ook wat meer uitleg nog gegeven over die vergoddelijking in een tekst. Moet ik weer even zoeken waar ik hem opgeschreven had. Ja, dus waar Athanasius veel duidelijker in relationele termen als het ware uitdrukking geeft aan die vergoddelijking. Dat is in zijn werk tegen de Arianen. En daarin geeft hij commentaar op 1 Johannes 4, vers 13.
1: En dan ben je tegen de Arianen, dat is Jezus alleen als mens.
0: Ja, dus kernachtig zou je kunnen zeggen, de Arianen die rekenden Christus tot de schepselen. En dus dat het kernpunt van Athanasius was van kijk, maar dan vervalt ons daarmee dat Christus juist God is. Daarmee vervalt onze hele verlossing. Dus dat is zijn kernidee. En hij zegt dan in Johannes 4, vers 13, verklaart in welke zin wij in God kunnen zijn. Door deel te krijgen aan de geest. Dus anders dan de zoon. En Athanasius zegt, Johannes zegt, hieraan zullen wij weten dat wij in hem blijven, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus door de genade van de geest die ons gegeven wordt, komen wij in hem en hij in ons. En aangezien de geest van God is, worden, doordat hij in ons komt, ook wij met recht beschouwd als in God te zijn. En in deze zin is God ook in ons. Dus wij komen niet in de Vader in de zin waarin de Zoon in de Vader is. Dus hij maakt voortdurend het onderscheid van, kijk, wij worden wel ook aangenomen als kinderen, als zonen en als dochters. Maar niet op dezelfde manier als de Zoon in de Vader is. Want de Zoon is in de Vader als zijn eigen woord en uitstraling. Wij echter zijn zonder de geest vreemd aan God en ver van hem. Maar door deel te krijgen aan de geest komen wij in contact met de Godheid. Dus ons zijn in de Vader is niet van ons, maar van de geest die in ons is. En die in ons blijft, zolang wij door hem de belijdenis in ons bewaren. Want Johannes zegt ook, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus hier is hij veel explicieter, spreekt hij in termen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Veel explicieter dan in het werkje tegen de heidenen en over de menswording. Dus wij worden zonen Gods. Wij worden vergoddelijkt. Wij krijgen deel aan God. Niet van nature omdat we deel hebben aan het wezen van de Vader. Dat is namelijk voorbehouden aan de Zoon. Maar door genade. Wij worden door de menswording van de Zoon. En daardoor door deel te krijgen aan de Geest. Worden wij deelgenoot van de Zoon. Die Zoon is van nature. En dus ja, dat is ook leuk om te zien. In Athanasius heb je een hele ontwikkeling in zijn denken. En ook in Nicea was die aandacht voor de geest eigenlijk nog heel beperkt. En dat kwam in een later concilie, in het concilie van Constantinopel in 381. En in deze tekst zie je ja, wat meer het theologische uitgedachte denken van Athanasius daarover. Over de verhouding vader, zoon en geest en hoe wij dan daarin deel krijgen.
1: En betekent vergoddelijking, betekent dat we wel deel krijgen aan de goddelijke natuur, als ik het zo mag zeggen. Maar toch ook schepsel blijven. En helemaal, jij blijft dan helemaal Maria, ik blijf Joop. Dus dat wonder wat er ook in zit.
0: Ja, inderdaad. Dus dat de scheidslijn tussen God en mens wordt nooit opgeheven. Dat is heel belangrijk. Dus dat is soms wat ook vanuit protestants gedachtegoed soms als een soort schrikreactie is. Als ze een term horen als vergoddelijking, van dat kan toch niet? Dan is er geen verschil meer tussen God en mens. Maar dat is eigenlijk wat alle kerkvaders die daarover spraken ook als kern zagen. Van nee, wij worden niet God zoals de Zoon God werd van nature, dus niet op een ontologische manier worden wij God vanuit ons wezen, maar door genade, dus door deel te krijgen aan de Zoon die vanuit zijn wezen God is.
1: Ik wou het hier wel laten, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
1: En dit is Maria Verhoef en met haar was ik in gesprek. Zij is trouwens universitair docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven in België. En met haar was ik in gesprek op basis van de persoon van Athanasius, als ik het wel heb. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De oude van dagen uit het boek Daniël. In het boek Daniël lezen we hoe hij de hemelse rechtschaal ziet, waar deze oude van dagen, de hoogbejaarde, zetelt op zijn troon van vlammend vuur. 1000 × 1000 dienen hem. En 10.000 × 10.000 staan voor zijn aangezicht. De boeken worden geopend, het kwaad wordt geoordeeld. We lezen, het beest wordt gedood en zijn lichaam vernietigd door het vuur. Daniël hoofdstuk 7, vers 11. Dan verschijnt de mensenzoon op de wolken van de hemel. Aan hem worden heerschappij, luister en een eeuwig koningschap geschonken. Alle volken zullen hem dienen en zijn rijk zal nooit vergaan. Dit indrukwekkende visioen openbaart Gods eeuwige majesteit en vormt tegelijk een voorafbeelding van de verheerlijkte Christus. Kijken we ook even naar de verschijningen van moeder Eugenia Gervasio in het begin van de 20e eeuw. Volgens haar eigen getuigenis een bijzondere uitnodiging dat we de Vader opnieuw leren kennen. De kern van haar boodschap is niet een nieuwe openbaring, maar een hernieuwde ontdekking van wat Christus zelf heeft geopenbaard. God is onze liefdevolle Vader. Op ontroerende wijze beschrijft zij hoe de Vader, terwijl hij verschijnt als de koning van hemel en aarde, zijn kroon en scepter aan zijn voeten neerlegt wanneer hij zich tot haar richt. We zien deze onder de icoon aan de voeten van de troon liggen. Dit beeld wil uitdrukken dat Gods vaderliefde niet kleiner is dan zijn majesteit. De Almachtige verlangt er niet in de eerste plaats naar gevreesd te worden, maar, zoals het gebed ook luidt, gekend, bemind en met vertrouwen aangesproken te worden als vader. We zien hoe het visioen van Daniël en de boodschap van moeder Eugenia elkaar op bijzondere wijze aanvullen. De oude van dagen blijft de verheven Heer van hemel en aarde, omringd door de hemelse machten, maar zijn hoogste heerlijkheid wordt zichtbaar in de liefde waarmee hij zich over zijn kinderen, over ieder van ons, ontfermt. De God die recht spreekt, is dezelfde God die ieder mens uitnodigt om zonder angst tot hem te naderen. In Christus, de mensenzoon, worden Gods majesteit en zijn oneindige vaderliefde voorgoed met elkaar verbonden. We zien in de mandorla, de groene cirkel, al de afbeelding van Christus Emmanuel en boven hem de duif die op hem blijft rusten. Zo is deze icoon ook een bijzondere icoon van de Triniteit. Een ander voorbeeld hiervan vinden we in de kapel van de Sint-Jan de s-Hertogenbosch. Kijken we nu samen naar wat het evangelie ons aanreikt, wat Jezus zelf ons aanreikt over de Vader.
2: Het ging hier dus over de enige erkende verschijning van God de Vader, kerkelijk erkend. Niemand heeft ooit God gezien. Toch verlangt ieder mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, naar zijn hemelse Vader. Heel de heilsgeschiedenis is Gods weg naar de mens. In Jezus Christus wordt dit verlangen vervuld. Hij is het volmaakte beeld van de Vader, zo lezen we in 1 Colossenzen vers 15. Daarom zegt hij tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 9. Jezus en de Vader zijn één. Alles wat Jezus spreekt en doet, openbaart het hart van de Vader. Hij leert ons God niet alleen kennen als de almachtige schepper van hemel en aarde, maar ook als Abba, Vader, die zijn kinderen lief heeft en hen uitnodigt te delen in zijn eigen leven. In het Onze Vader geeft Jezus ons de woorden waarmee wij als kinderen tot God mogen spreken. Dit gebed is een samenvatting van het evangelie en de weg waarlangs Christus ons terugbrengt naar de Vader. Uw naam worden geheiligd. Jezus openbaart zijn naam, Gods naam, door zijn hele leven heen. Wanneer Mozes vraagt naar Gods naam, antwoordt de Heer, ik ben die is. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 3 vers 14. In Jezus wordt deze naam zichtbaar. Hij is de Emmanuel, God met ons, het woord waardoor alles geschapen is. Door de doop worden ook wij kinderen van de Vader. Daarom leert Jezus ons niet bidden tot een verre God, maar tot onze Vader. Hij noemt hem zelfs Abba, Vadertje, zo lezen we bij Matteüs 14, hoofdstuk 14, vers 36. Dat is het vertrouwelijke woord van een kind voor zijn vader. De Vader is de schepper van de hemel en aarde, die iedere mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Hij zendt ook ons de wereld in zoals hij de Zoon gezonden heeft. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u, horen we Jezus zeggen bij Johannes hoofdstuk 20 vers 21. Ons leven wordt zo een heiliging van Gods naam, wanneer Christus zichtbaar wordt in alles wat wij doen.

0: uw rijk komen. Jezus verkondigt geen koninkrijk van macht, maar een koninkrijk van liefde. Hij geneest zieken, vergeeft zondaars, zoekt verlorenen en wast de voeten van zijn leerlingen. Hij spreekt tot hen: de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. In Jezus zien wij het hart van de Vader. Gods koninkrijk groeit overal waar liefde sterker wordt dan eigen belang, waar vergeving overwint op vergelding en waar barmhartigheid het laatste woord heeft. Daarom geeft Jezus zijn leerlingen een nieuw gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Wie Christus volgt, wordt zo geroepen dezelfde dienende liefde zichtbaar te maken, zodat de wereld de Vader leert kennen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoals God Israël mannen uit de hemel gaf, zo geeft de Vader nu zijn eigen Zoon als het levende brood. We lezen het bij Johannes, hoofdstuk 6, 5, vers 35. Ik ben het brood des levens. Iedere dag voedt de Vader ons, zijn kinderen, met zijn woord en met het lichaam en bloed van Christus. Door naar Jezus te luisteren, leren wij de Vader kennen. Zijn woord vernieuwt ons hart en bevrijdt ons van de macht van de zonde en de duivel. Daarom leert Jezus ons bidden: vergeef ons onze schuldenaren, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden. Matteüs hoofdstuk 6, vers 12. Wie de liefde van de Vader zo ontvangt, kan zelf een mens van vergeving worden. Zo wordt heel de schepping opnieuw een lofzang tot Gods eer, zoals Paulus ons schrijft, die Gods barmhartigheid ervaren heeft. Alles is door hem en voor hem geschapen. Kolossenzen hoofdstuk 1, vers 16.
1: In de hof van Gethsemane bidt Jezus: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. Hier openbaart zich de volmaakte liefde van de Zoon voor de Vader. Jezus aanvaardt vrijwillig de beker van het lijden om de mens te bevrijden van de macht van de zonde en van de boze. Dat woord gebruikt Matteüs. Bij de andere evangelisten horen we duivel, de boze of het kwaad. Door zijn kruis en verrijzenis opent Jezus opnieuw de weg naar het paradijs, dat sinds Adam gesloten was. Hij is dan ook de nieuwe Adam. In de openbaringen ziet Johannes de boom des levens opnieuw te midden in de stad van God staan. Zo lezen we bij Apocalyps hoofdstuk 22 vers 2. Christus is de nieuwe Adam die ons terugbrengt in de gemeenschap met de Vader. Door de Heilige Geest leert hij ons ook Gods wil te zoeken, niet uit angst, maar uit liefde. Zo mogen we opnieuw wandelen met God, zoals Adam en Eva eens wandelden in de hof, totdat alles vervuld wordt in het hemels koninkrijk. De Vader die verlangt niets anders dan dat al zijn kinderen thuiskomen. Daarom zond hij zijn enige geboren zoon. En daarom ook bidt de kerk tot op vandaag met de woorden die Jezus zelf haar leerde: Onze Vader. Want in dat ene gebed ligt de weg besloten van de aarde naar de hemel, van de zonde naar vergeving, van de dood naar het eeuwige leven en van de verloren mens naar het Vaderhuis.
0: Laat ons bidden. Eeuwige Vader, oude van dagen, wij aanbidden uw heilige majesteit. Duizendmaal duizenden loven u, en toch noemt u ons uw geliefde kinderen. We danken u voor Jezus Christus, de mensenzoon, die ons uw gelaat heeft geopenbaard en ons leerde bidden, Abba, Vader. Heilig uw naam in ons leven en laat uw koninkrijk van liefde groeien. Voed ons dagelijks met uw woord en met het brood des levens. Schenk ons een hart dat vergeeft, zoals u ons vergeeft. Leer ons met Christus dan zeggen, uw wil geschieden. Maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid en uw vrede, dat zo uw heerlijkheid zichtbaar wordt in alles wat wij doen. Leid ons eens van het geloof naar het aanschouwen, opdat wij voor eeuwig thuis mogen zijn in uw Vaderhuis. Door Christus, onze Heer.
2: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

0: God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: Dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: Het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve farao was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp.

0: Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Karilene legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. Oh, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Karilene had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Karilene glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Karilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum, kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien. Dat ze zo spoedig zou sterven. Vitruvius' tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Karilene's haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten, breken, verbrijzelen en toch blijven kloppen? Vitruvius' woorden, die vriendelijk bedoeld waren, doorboorde Karilene, zochten zich pijnlijk een weg naar oude plaatsen. Karilene brak. Ze voelde zich een bedrieger, als welkome gast in dit huis, terwijl zij in feite de oorzaak was van Vitruvius' tranen. Ik ben de reden waarom ze dood is, jammerde ze. Ze is gestorven terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiters zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Carilinus' keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Carilene verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had, dat ze je moederloos heeft achtergelaten, dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Carilene uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Carilene vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Carilene hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina, diegene wier dood zoveel mensen had verwond, diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Carilene, zei Theo, alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaf een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Carilene besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde, dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende, hetzelfde verdriet. En hoewel hij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen. Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag. Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden, haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven, iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken, en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Sisen was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Carilene te kwellen. Die dag in het paleis in Kush had ze inderdaad haar vader gevonden. Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Karilene opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd, was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Karilene knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vocaal ensemble Cordiality zingt Agnus Dei van componist Samuel Barber. Heer, uw rust, uw vrede en uw vreugde zijn het beste wat mij kan overkomen. Laat mij binnenkomen in uw aanwezigheid. Maak dat ik uw woord mag verwelkomen in mijn hart.

0: lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 15.
1: Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee andere bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heide of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Waar vind je weerklank in je leven als je reflecteert over de lezing van vandaag? Voel je je gekwetst door iemand? Of maak je je zorgen over relaties? Welke situatie uit jouw leven haal je je nu voor de geest? Kies er één of twee uit om een tijd bij stil te staan.

Neem even de tijd om je voor te stellen hoe God nu naar je kijkt. Hoe ga je om met zijn blik? Hoe ga je ermee om dat God de situaties waarneemt die jou bang of bezorgd maken?

0: Beluister Jezus' woorden opnieuw. Blijf stilstaan bij de woorden of zinsneden die je aanspreken. Herhaal ze misschien een paar keer voor jezelf, zodat ze dieper tot je kunnen doordringen. Of verwijl in stilte bij hem, je bewust van wat je voelt.
1: Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee andere bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heide of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Als je de woorden van Jezus samenbrengt met je eigen gedachten over je eigen leven, bespreek dan met Jezus wat je denkt en voelt. Spreek zoals je met een vriend of vriendin zou spreken. Luister dan naar zijn antwoord. Of blijf in stilte bij hem, je bewust van wat je ervaart.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De bevrijding en de terugkeer van Israël. Tegen de herders ben ik in toorn ontstoken, en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de legerscharen zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis van Juda. En hij zal van hen maken zijn prachtig paard voor de strijd. Van die kudde komt de hoeksteen, van haar de tentpin, van haar de strijdboog, van haar komen alle leiders. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijand vertrappen, als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is, en zij zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig, het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm mij over hen en voer hen terug, en zij zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God, en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen zijn als helden, hun hart verheugt als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen, en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen bijeenfluiten en hen tezamen brengen, want ik heb hen vrijgekocht en zij worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verstrooid, maar in verre landen zullen zij aan mij denken. Ze zullen leven met hun kinderen en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen tezamen uit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar zij hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken de zee door die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. Al de diepten van de Nijl vallen droog, de hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken, heldhaftig door de Heer, in zijn naam trekken zij op. Zo luidt de godspraak van de Heer. Open, Libanon, uw poorten. Laat het vuur uw ceders verteren. Weeklaagt cipressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen liggen ter neer. Weeklaagt eiken van Basan, want het ondoordringbare woud ligt geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest ligt. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan verwoest ligt. Tweede lezing uit de memoires van zuster Françoise Madeleine de Chogy, secretaresse van de heilige Johanna Francisca. Sterk als de dood is de liefde. Op zekere dag sprak de heilige Johanna vol vuur de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef. Mijn beste dochters, de meest heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan. En wat denkt ge dat daar de reden van is? Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder: ik denk dat dit komt omdat er nog een ander soort martelaarschap is. Men noemt dat ook wel het martelaarschap van de liefde. Daarin houdt God zijn dienaren en dienaressen in leven om hen te laten werken tot zijn glorie. Zo maakt hij hen tot martelaren en beleiders tegelijk. Ze voegde daar nog aan toe: Ik weet dat de dochters van de visitatie voor dit martelaarschap bestemd zijn en dat God dit zal opleggen aan diegenen die zo gelukkig zijn ernaar te verlangen. Toen echter een van de zusters vroeg waarin dat martelaarschap bestaat, antwoordde zij: "Wees bereid in alles de wil van God te volbrengen, dan zult ge het ervaren. Want de liefde Gods dringt met haar zwaard door tot in de geheimste schuilhoeken van onze ziel en scheidt ons van onszelf. Ik ken iemand die door de liefde op een gevoeliger wijze van alles is gescheiden dan wanneer tirannen met het zwaard haar lichaam van haar ziel zouden hebben gescheiden." Wij begrijpen dat zij over zichzelf sprak. Toen echter een zuster vroeg hoe lang dit martelaarschap duurde, zei ze: "Vanaf het moment dat wij ons onvoorwaardelijk aan God geven, tot aan het ogenblik van onze dood." Maar dit geldt voor de edelmoedigen, voor degenen die niet terugkomen op hun besluit en aan de liefde trouw blijven. Want de zwakken en allen die maar weinig liefde en standvastigheid bezitten, zal onze Heer het martelaarschap besparen. Hij laat hun naar hun middelmatig leven leiden, omdat ze anders misschien van hem afdwalen. Want hij doet de vrije wil nooit geweld aan. Toen men hierop reageerde met de vraag of dit martelaarschap van de liefde wel ooit met het lichamelijke martelaarschap gelijk kon worden gesteld, zei ze: "Laten we ons niet afvragen of er sprake is van gelijkheid. Ik geloof zeker dat het ene niet onderdoet voor het andere, want de liefde is sterk als de dood. Want de martelaren van de liefde lijden duizendmaal meer door in leven te blijven en de wil van God te doen, dan wanneer ze duizend keer hun leven moesten geven om getuigenis af te leggen van het geloof, de hoop en de liefde."
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 12 augustus, in de 19e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal, kloosterlingen. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1040. De hymne 709. En de antifonen en psalmen van de derde week vanaf bladzijde 1043. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, woensdag week 3, bladzijde 307. Of op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem, die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer, voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedrag meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u. Ik richt mij tot

0: u vol vertrouwen.
1: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
0: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
1: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
0: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
1: Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
0: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
1: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
0: Dan zal ik van harte u danken, mijn God, uw naam in heerlijk en eeuwigheid loven.
1: Want groot was uw medelijden voor mij. Je hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
0: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. In vechtersbende staat me naar het leven. Ze hebben u niet voor ogen.
1: Maar gij, Heer, mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht.
1: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
0: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt, hoort die ver weg woont wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
0: Zie ons zondaar zijn bang geworden, die godloochenen beven van angst.
1: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
0: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
1: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaat.
0: Die niet van bloed vergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
1: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burg staat hoog op de rots.
0: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer, uw Koning. Zingt voor de Heer in nieuw gezang, omdat hij wonderen deed.
0: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
1: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
0: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
1: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer, onze God.
0: Verheerlijk de Heer, alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
1: Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
0: Laat schallen trompet en bazuin, en juicht voor de Heer, uw Koning.
1: De zee stemt in met al haar gedierte. de aarde met al wat daar leeft.
0: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
1: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
0: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met beleidheid.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor de Heer, uw koning. Korte schriftlezing. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft. De Heer neemt. Gezegend de naam van de Heer. Het goede nemen we wel aan van God. Waarom dan het kwade niet?

0: richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Vervul de belofte, uw dienaar gegeven.
1: Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer. Uw belofte aan onze vaderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gedder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen. Christus voedt de kerk en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Bidden wij daarom tot hem.
1: Heer, zie naar uw kerk.
0: Geprezen zijt gij, Herder van uw kerk, voor het leven en het licht van deze dag. Laat deze gaven ons tot dankbaarheid stemmen.
1: Heer, zie naar uw kerk.
0: Toon uw liefde aan het volk dat in uw naam verenigd is. Laat niemand verloren gaan van hen die de Vader u gegeven heeft.
1: Heer, zie naar uw kerk.
0: Leid de kerk op uw wegen. Schenk haar uw geest om altijd trouw te zijn.
1: Heer, zie naar uw kerk.
0: Laat ons aan uw tafel gesterkt worden. In het geloof, voed de kerk met uw brood en met u. Voed de kerk met uw woord en met uw brood om u met vreugde te volgen.
1: Heer, zie naar uw kerk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, u danken wij dat de heilige Johanna Francisca een lichtend voorbeeld is geweest in haar verschillende levensstaten. Op haar voorspraak vragen wij u, dat ook wij leven overeenkomstig onze roeping en een licht zijn voor anderen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 12 augustus vierde kerk de gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal. Zij leefde in de overgang van de 16e naar de 17e eeuw. Zij was een vrouw van meerdere levens achter elkaar. Zelf was zij een dochter van een baron, de baron de Frémiot, president van het parlement van Bourgondië. En ze trouwde ook met een baron, baron de Chantal. Maar deze verongelukte bij een jachtpartij in het jaar 1601. Toen was zij 28 jaar en moeder van 6 kinderen. 2 stierven kort na hun geboorte. In 1604 beluistert zij de vastenpreek van bisschop Franciscus van Sales. En deze wordt haar geestelijke leidsman. Hij leidde haar op de weg van overgave aan Gods heilige wil. Zij stichtte de orde van de visitatie in 1610. En deze visitandinnen zetten zich in voor dienst aan de armen en zieken en richten zich op pensionaten. In 1641, bij haar dood, waren er in Frankrijk 86 van zulke kloosters van de visitatie. Zuster Margarethe Maria Alacoque hoorde tot zo'n visitandinnenklooster in Paray-le-Monial. Haar feestdag is sinds 2001, 12 augustus. Op woensdag in de 19e week door het jaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog 1 of 2 personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van 2 of 3 getuigen. Als hij niet naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er 2 of 3 verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Daarmee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind van God ben, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk, met onze broeders en zusters. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. In die houding vraag ik om de genade dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. God is de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat het achterna totdat hij het vindt. Met de woorden van Jezus: zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te vinden. En nu worden er een paar rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Rechtsregel 1. Terechtwijzing onder 4 ogen. Rechtsregel 2. Haal er 1 of 2 personen als getuigen bij. Rechtsregel 3. Voorleggen aan de kerk. En wil zo iemand ook niet naar de kerk luisteren, dan wordt hij in de ban gedaan, dat wil zeggen buiten de gemeenschap gesloten, en dat kerkelijk oordeel wordt door God bekrachtigd in de hemel gebonden. Hij moet beschouwd worden als een heiden of een tollenaar, dat wil zeggen als iemand die buiten de kerkgemeenschap staat. Dat mag een hard oordeel lijken, maar de bedoeling is niet hard. Want dat afstand nemen is niet om iemand aan zijn lot over te laten, maar
om iemand tot inkeer te brengen en dan te ontbinden, de ban ervan afdoen. Want Jezus gaat verder. Eveneens zeg ik u, wanneer twee of drie eensgezind op aarde iets vragen, hij begint dus bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt. En dan komt de inkeer, de vrijspraak en de opheffing van de ban. Hij hoort er weer helemaal bij en kan nu samen met de anderen eensgezind bidden en verenigd als ze zijn in Jezus' naam. De dwalende broeder is teruggekeerd tot de goede herder, ik in hun midden, de band dient in de kerk ter genezing. Het is een medicinale straf. En ook de plaats in waar ze dat afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten met Christus in hun midden. Ik vraag ook om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat de zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, waartegen de zonde zich richtte. De overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren? Beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen dan directe woorden. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, enzovoort. Dat is hetzelfde als, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt, door dingen te doen of te zeggen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, dan plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf al in de ban. En dit woord van het evangelie is een streng woord, maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst. En de kerk dus afstand moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand aan zijn lot over te laten. Want Jezus zegt zelf verder. En wat ge zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daar wil hij naartoe. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept iemand tot inkeer brengt. Zodat de ontbinding van de band kan volgen. Dat is de vrijspraak van de band. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dat moet dus gevierd worden, die verzoening, in de Eucharistie. Het begint bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen, terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van dit stuk evangelie. Het gaat hier over het conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk in beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. En de evangelist denkt bij, heel precies, aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al heel oud. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in het evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt. Ook als het over de zonde gaat. Deze wordt meteen kerkelijk gezien, binden kerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Het is een minder van God willen zijn. Minder van God willen zijn, van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin ze dat misschien zelf zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat en je meer uit handen geeft.
Omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonde altijd kerkelijk. En bij Matteüs zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoerend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Er staat niet, al wie vertoerend is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen en van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is, dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een christen ook. Er ontstaat dus binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat iemand ook van God is. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. En dat meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want mensen zijn altijd medemensen van elkaar. Maar alleen dat te weten haalt in de wereld maar weinig uit. Dat geeft veel te weinig kracht. Je moet weten dat je veel meer voor een ander moet betekenen. En daarop zullen wij geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook goed voor zou moeten zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Dikwijls heb je de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Voor die mensen mag je best bidden en je mag er best meer voor bidden dan je misschien al doet. Maar ook als je moeite hebt met mensen die dichtbij je zijn, is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook kan het tot stof leveren voor een gewetensonderzoek. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft, of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten in de geest van, is de kerk in trek bij de mensen, dan prijs je haar de hemel in, en is de kerk uit de gunst van de mensen, dan maak je naar eigen believen of naar het believen van de mode je eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat je de gedachten van het evangelie eigen maakt. En dan aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren, om integendeel het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje met Jezus als met een vriend, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen daarbij. En bij de Vader zelf meer uitspreken en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Ons lieve Heer heeft ons weer een nieuwe dag geschonken vandaag. En samen willen we het morgengebed gaan bidden om hem te bedanken voor deze nieuwe dag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest,

en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in Uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt en wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo dadelijk, beste luisteraars, om 8:30, dan bidden wij, zoals elke ochtend, het rozenhoedje. En mocht u nog een intentie hebben, wilt u nog gebed bidden voor een bepaalde intentie, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kunt u doorsturen via een berichtje met de app. En het telefoonnummer, dat is 06-2-001-9670. Ik wens u nog een hele gezegende dag toe. En tot een volgende keer.

0: En hartelijk goedemorgen hier bij Radio Maria. En het is natuurlijk inmiddels tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En dat gaan we heel graag doen met u. En ook de intenties die binnengekomen zijn, zullen we zo meenemen. Dus van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. Heer, we vragen om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en ook de verhoring daarvan. En we roepen de hulp van Maria, koningin van de vrede in, om vrede in onze harten. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. We bidden, Heer, voor rust in het hoofd van een luisteraar en kracht om zorgen en verdriet weer aan te kunnen. Ook willen we graag bidden dat een zwangerschap van een dochter goed mag verlopen en gezegend mag zijn. Heer, we bidden op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie om bescherming. En we vragen dat troost en barmhartigheid voor de kinderen er mag zijn na een scheiding. En op voorspraak van pater Pio bidden we dat om dit te kunnen dragen. We bidden voor dochters, dochter, om inzicht en wijsheid bij het nemen van beslissingen met hulp van moeder Maria en de heilige Jozef. En ook willen we graag bidden voor rust in het hoofd van een luisteraar. We bidden voor een gezegende vakantie met een zoon en kleindochter die met auto op vakantie gaan. Dat natuurlijk allemaal heel goed mag verlopen en ook een fijne vakantie mag zijn. Heer, we vragen zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen in crisis op voorspraak van de heilige Jozef. En ook bidden we voor gezondheid van de luisteraar en voor rust in het hoofd. En voor alle mensen die vanavond naar de zonsverduistering kijken, dat ze goed opletten en hun ogen goed beschermen. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria voor een altijd durende bijstand voor het verhoren van gebeden. En daarbij speciaal bidden we voor een zoon. Nee, dat is, zeg ik niet goed. We bidden uit dankbaarheid dus en speciaal aan haar zoon, dus aan Jezus Christus, voor al deze bijstand die we iedere dag weer opnieuw mogen ontvangen. En we vragen, Heer, voor de zielenrust van een moeder, dat zij mag worden opgenomen bij onze lieve Heer. En ook willen we graag bidden voor alle die familie in Colombia hebben, dat ze vertrouwen op de barmhartigheid en steun van God. En dat daar natuurlijk heel veel hulp mag zijn en veel genade om alle slachtoffers en ook alle mensen die daar hun best doen om de slachtoffers te helpen van de aardbeving, dat die gezegend mogen zijn. We nemen natuurlijk ook alle intenties mee die leven in de stilte van uw hart. Die sluiten we in bij deze rozenkrans en bidden om verhoring van die intenties. We overwegen de glorievolle geheimen, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, eer...
1: Vergeef ons onze zonden.
0: O mijn Jezus.
1: Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank voor het meebidden hier bij de Rozenkrans. Heel fijn dat we dat zo samen hebben mogen doen. Het is al bijna tijd om direct over te schakelen naar de Eucharistieviering die we ook vandaag nog zullen uitzenden vanuit de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. Nou, tot die tijd nog even muziek en dan schakelen we zo over. Ik hoop dat u mee kunt vieren met de Eucharistieviering. En mocht u andere bezigheden hebben, nou, u weet het, dan wens ik u een heel gezegende ochtend. En ik hoop natuurlijk wel dat u dan later weer gewoon aansluit hier bij Radio Maria. Tot later.

We schakelen zo over naar de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht om daar de Eucharistieviering bij te wonen. En ik wens u heel veel devotie.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 848. 848.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering. Bijzonder welkom aan luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, soms is één woord genoeg om een muur af te breken of een relatie te herstellen. Soms is juist dat woord het moeilijkste om uit te spreken. En dat woord is sorry. In het evangelie van vandaag spreekt heel eenvoudig over iets wat dicht bij ons leven staat, of iets heel menselijk. Wij kunnen elkaar kwetsen, misverstanden krijgen en van elkaar verwijderd raken. Maar lieve mensen, wat doen wij wanneer iemand ons pijn doet? Of wanneer wij zelf iemand pijn hebben gedaan? Jezus nodigt ons uit om niet weg te lopen, of niet te blijven zwijgen, of niet meteen te oordelen. Hij vraagt om ons, om elkaar te zoeken, te spreken, en waar dat mogelijk is, elkaar opnieuw te vinden. Lieve mensen, vergeving betekent niet dat we zeggen dat het gebeurde niet erg was. Het betekent dat we het kwaad niet het laatste woord geven. Het is ruimte maken voor een nieuwe kans. Ook wij vandaag komen samen hier met de dingen die we niet goed zijn gedaan, woorden die we beter niet hadden gezegd, momenten waarop we tekortgeschoten, kansen waarop we niet genoeg liefde hebben gegeven. Laten we daarom aan het begin van deze heilige viering met een open hart vergeving vragen aan God en aan elkaar. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, U mogen wij onze Vader noemen. Help ons als Uw kinderen te leven, om eens het erfdeel te ontvangen dat Gij hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Uit de profeet Ezechiël. De Heer riep met luide stem en het klonk in mijn oren. Treed aan, gij die de stad moet straffen, ieder met zijn moordwapen in de hand. Daar kwamen 6 mannen van de kant van de bovenpoort, die op de noordkant ligt. Ieder met zijn vernielingswapen in de hand. Er was 1 man bij, in linnen gekleed, die schrijfgerei aan zijn gordel droeg. Zij kwamen naderbij en stelden zich naast het bronzen altaar op. De heerlijkheid van de God van Israël echter had zich verheven van de kerub waarop zij stond en was naar de drempel van het huis gegaan. De Heer riep de in linnen geklede man die het schrijfgerei aan zijn gordel droeg. Hij zei tot hem, ga midden door de stad, midden door Jeruzalem, en teken een merk op de voorhoofden van hen die zuchten en jammeren over al de gruwelen die in die stad bedreven worden. En tot de anderen zei de Heer, en het klonk in mijn oren, gaat door de stad heen, achter hem aan, en slaat toe, zonder iemand te sparen, zonder deernis. Oude mannen, jonge mannen, meisjes, zuigelingen, vrouwen, gij moet hen doden en ombrengen. Alleen zij die het merkteken dragen, moogt gij niet aanraken. Bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Zij begonnen dus met de mannen, de ouderlingen, die zich voor de tempel bevonden. Nog zei de Heer tot hen, verontreinigt de tempel maar en vult de voorhoven met lijken. En nu vooruit, gaat heen en slaat toe in de stad. Toen ging de heerlijkheid van de Heer weer weg van de drempel van het huis en zij ging boven de kerubs staan. De kerubs hieven hun vleugels omhoog, rezen voor mijn ogen van de grond en gingen weg, en de raderen gingen met hen mee. Bij de ingang van de oostelijke poort van het huis van de Heer hielden zij stil, en boven hen was de heerlijkheid van de God van Israël. Het waren dezelfde wezens die ik onder de God van Israël gezien had bij de rivier, de Kebar. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder van hen had 4 aangezichten. Ieder had 4 vleugels. En onder hun vleugels hadden zij iets dat leek op een menselijke hand. En wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten die ik bij de rivier, de Kebar, gezien had. Zij zagen er net zo uit. Zij waren het zelf. Zij gingen recht vooruit, zoals ieders aangezicht stond. Woord van de Heer. Wij danken God. De glorie des Heren beheerst de hemel. De glorie des Heren beheerst de hemel. Verheerlijkt, dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De glorie des Heren beheerst de hemel. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. De glorie des Heren beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde. De glorie des Heren beheerst de hemel.

0: met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondig heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert gij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert gij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als gij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil gij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Woord van de Heer.
1: Amen.

0: Brothers and sisters, God, u schenkt ons alle dagen nieuw leven. Daarom bidden wij vandaag.
1: Om de eenheid tussen allen die in de ene Heer geloven. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Om kracht en genezing waar mogelijk voor alle zieken. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Om zegen over allen die gaan trouwen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Om nieuwe kansen en bekering voor allen die verstrikt zitten in het kwaad. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor de intenties van de biddende moeders en voor alle intenties van de zusters Petrus Klaver. En het bijzonder bidden wij voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. Op een moment van stilte bidden wij voor ons persoonlijke intenties.

Heer, wij danken U voor Uw eindeloze liefde. In die geest durven wij U smeken om verhoring van onze intenties. Door Christus onze Heer. Zingen wij samen 817. 817.

Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard goedgunstig de gaven van uw kerk. In uw barmhartigheid hebt gij ze ons geschonken om ze u aan te bieden. En gij maakt ze door uw kracht tot sacrament van ons heil, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer. Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, in uw dood. En wij beleiden tot gij wederkeert. Zijn dood en verrijzenis in dag die Gods bieden wij u aan. Het levensbrood aan de kelk van het scheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilig dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelius onze bischop, evenals zijn hulle bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gezorgen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

zedige nodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

Dit, zegt de Heer, het brood dat ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.

Nu de priester de heilige communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, mogen de communie die wij hebben ontvangen ons verlossing brengen en ons doen standhouden in het licht van uw waarheid. Door Christus onze Heer. Bidden wij samen, heilige Servatius, hij zit in deze streek, de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Hij heeft bijzonder ingezegd voor de verdediging van de Godheid van Jezus Christus. In uw herderlijke verzaamheden voelde hij u nou verbonden met de bisschop van Rome. Hij heeft u volledig gegeven aan de zaak van Gods en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een licht en voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, de moeilijkheden van het christelijk leven, aan de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en de midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vruchten van het hemels vaderland. Amen. Ik wens u allen een gezegende, vruchtevolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen. 1247.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. Ja, en we gaan hier bij Radio Maria natuurlijk eerst verder met muziek. En dan is het direct om 10 uur tijd voor de heilige van de dag allereerst. En dan kunt u om 10:15 luisteren naar een paar mooie getuigenissen van dus luisteraars uit, nou ja, in dit geval Uruguay, België en uit Armenië. Dus zeer verschillende plaatsen op de wereld. En deze getuigenissen gaan over wat Radio Maria voor deze mensen betekent. Om 10:45 dan komt de lezingendienst. De lezingen uit de lezingendienst komen natuurlijk voorbij. Ja, en om 11:00, u weet het, woensdag natuurlijk de tijd voor priester Koos. Maar u heeft gemerkt, de Eucharistieviering was ook niet vanuit de kapel. Priester Koos is ook nog ergens anders vakantie aan het houden. En we zenden dus een herhaling uit van een eerdere uitzending van Hart voor Kerk en Wereld. En ook dat is natuurlijk een prachtig programma. Dan is het om 12:00 tijd om het Angelus te bidden en het middaggebed, gevolgd door de middag Rozenkrans. Nou, daarvoor kunt u uw intenties doorgeven natuurlijk. In de loop van de ochtend kan dat telefonisch, maar u kunt het ook sturen naar het info@radiomaria.nl of WhatsApp, allemaal mogelijk. En die nemen we dan mee bij de middag Rozenkrans. Daarna kunt u nog een keer luisteren naar de heilige van de dag. Vervolgens wordt het voorleesboek De Juweel van de Nijl natuurlijk verder voorgelezen. En vanmiddag om 14:00 is het tijd voor het plaatjesprogramma U vraagt, wij draaien. Nou, als u daar verzoekjes voor heeft, kunt u die ook alvast doorgeven. Of bellen tussen 10 en 12. Of ja, u kunt het ook via WhatsApp insturen of via de mail. En dan gaan we proberen die vanmiddag allemaal mee te nemen. En dan zijn we inmiddels al ver in de middag gekomen. En dan zullen we het tegen die tijd nog een keertje allemaal opnoemen wat er daarna op de radio komt. Ja, je kunt het natuurlijk altijd terugvinden, ook gewoon in de programmagids op de website. En ook veel terugluisteren, ook dat is allemaal mogelijk. Nu dus eerst muziek en dan zo om 10:00 de heilige van de dag. Fijne ochtend en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Donkere wolken boven Europa. Op 17 december 1944 kijken de kampbewakers van concentratiekamp Dachau verbaasd op als zij in de verte een viool horen zingen. Vanaf hun wachttorens zien ze hoe in de winterkou een Joodse gevangene somber zijn instrument bespeelt. Voor vreugde is in de hel geen plaats. Tegelijkertijd, maar elders, staat midden in een barak, een menselijk wrak, met holle, koortsige ogen. Het is Karl Leister. Kort voor zijn arrestatie was hij door de dappere bisschop van Münster, monsieur Clemens von Galen, diaken gewijd. Op 28 februari 1915, als oudste van de 5 kinderen van griffier Wilhelm Leister en zijn lieve Amelie Falkenstein, geboren Karl, was in zijn jeugd misdienaar geweest. Later vormde hij op de middelbare school, met hulp van de aalmoezenier, een katholieke jeugdgroep, de Sankt Werner Groepen. Deze combineerde gebed met buitenactiviteiten, zoals kamperen en fietsen. Leister bleek een natuurlijk leider te zijn. Toen de nazi's zich steeds meer met de jeugdbewegingen begonnen te bemoeien, met het doel ze te controleren, ging Karl om inmenging en confrontatie te vermijden met zijn groep kamperen in Nederland en België. Op het seminarium werd hem door eerder genoemde bisschop von Galen het ambt van diocesaan jeugdleider toevertrouwd. Maar de bisschop werd reeds langere tijd door de geheime staatspolitie, de Gestapo, nauwlettend in de gaten gehouden. En met hem zijn naaste medewerkers. De Gestapo volgde Karls bewegingen dan ook vol achterdocht. Na een reis naar Rome, met op 29 mei 1936 een audiëntie bij paus Pius XI, begon de Gestapo zijn correspondentie te controleren, huiszoekingen uit te voeren en opende een geheim dossier over hem. Van april tot september 1937 vervulde Karl de door het Rijk ingestelde dienstplicht door turf te winnen in vochtige moerassen. Dat werk zou zijn gezondheid onherstelbaar ondermijnen. Tijdens de zomervakantie geraakte Karl in een zware innerlijke strijd. Hij werd verliefd. Priesterschap of huwelijk en gezin.

priesterschap of huwelijk en gezin. Had een meisje leren kennen wat hij meer dan leuk vond. Uiteindelijk besloot hij toch priester te worden. Hij vertrouwde zijn dagboek toe: Heer, ik dank u dat u dit lieve, gelovige meisje mijn levensweg hebt gestuurd. In zijn afscheidsbrief in mei 1938 schreef hij aan haar: ik dank jou voor jouw vriendschap en liefde. Ik dank jou met heel mijn hart. Christus heeft mij in jou ontmoet, zoals hij mij nooit eerder heeft ontmoet. Voor zijn wijding tot subdiaken op 4 maart 1939 vertelde hij: het was een dodelijke strijd, maar ik ben geroepen tot het priesterschap en offer alles op voor die roeping. Op 25 maart 1939 werd hij diaken gewijd. En nog enkele maanden hij zou priester worden gewijd. Maar God bepaalde anders. Parel had in de Turfvelden longtuberculose opgelopen en moest naar Sankt Blasien, het Zwarte Woud, om te herstellen. In die tijd was de enige beschikbare behandeling voor die ziekte goed eten en frisse lucht. Op 9 mei 1939 had hij niet willen zwijgen toen hij herstellende van TBC van een medepatiënt het nieuws van de aanslag op Hitler vernam. Jammer dat hij niet is heen gegaan, had hij gezegd. Verontwaardigd hadden ze hem aangegeven. En zo werd Karl op 9 november 1939, 25 jaar oud, als zijnde politiek gevaarlijk, gearresteerd. Via Freiburg en Mannheim arriveerde Karl Leisner 16 maart 1940 in kamp Sachsenhausen. Daar werd een gratiebezoek van zijn moeder afgewezen. Nadat van hoge hand werd besloten dat gevangen priesters naar de hel van Dachau moesten, arriveerde Karl Leisner daar op 14 december 1941, waar hij als gevangene 22.356 als diaken in de priesterbarak belandde. Met zijn medegevangenen moest hij buiten werken in weer en wind, in sneeuw en regen, waarna ze vervolgens moesten slapen in een natte gevangeniskleer. Het zware werk, koude en natte weer en de karige rantsoenen sloopten de toch al verzwakte Karl. Hij werd steeds zieker en zijn hoop ooit priester te worden gewijd verdween als sneeuw voor de zon. Tijdens een inspectie sloegen twee gestapelbullen hem bewusteloos, liet hem vervolgens zo urenlang op de koude vloer liggen. Toen beulen hem in maart 1942 in regen en wind de kou lieten staan, barstte een bloedvat in de longen. Karl spuugde bloed en moest zich melden in de ziekenbarak, waarvan bekend was dat er medische experimenten werden uitgevoerd. De ziekenbarak bezweek de een na de ander aan TBC. Tijdens inspecties werden ongeneeslijke patiënten verwijderd. Die dag zou de laatste van hun aardse leven zijn. Voor de priester kreeg Karl geconsecreerde hosties, die hij in een doosje onder zijn kussen bewaarde, om ze in het diepste geheim naar zijn medegevangenen te brengen. In 1942 prijkte zijn naam op de dodenlijst voor de gaskamers. Twee priesters wisten hem daar weer van af te krijgen. Karl dankt zijn redding aan de Heilige Maagd, aan wie hij zijn leven iedere dag opdroeg. Ook in zijn vereering van Jezus, hij alle heiligshart, vond hij veel troost. Ja, zelfs geluk. Op 6 september

1944 arriveerden er Franse priesters, onder wie bisschop Gabriel Picquet. Die geraakte onder de indruk van de jonge engel van troost. Een medegevangen opperde dat hij Karl maar tot priester moest wijden. Bisschop Picquet stemde hiermee in, op voorwaarde dat de wijding werd goedgekeurd door de bisschop tot wie Leisner behoorde, aartsbisschop van München, Monsieur Clemens von Galen. Deze machtiging zouden ze uiteindelijk verkrijgen met de hulp van Medi. Deze jonge vrouw heette in werkelijkheid Josefa Mak. Medi bezocht geregeld de plantwinkel aan de rand van het terrein in Dachau, waar bloemen en voedsel door de gevangenen geteeld en verbouwd aan het publiek werden verkocht. Daar converseerden ze dan met priestergevangenen die daar moesten werken. In een brief van Karls zuster schreef Monsieur van Galen: Ik geef toestemming op voorwaarde dat de wijding geldig kan worden voltrokken. Josefa Max zou na de oorlog als zuster Maria Emma intreden in de onderwijscongregatie van Sœur de Notre-Dame in München. Maar dat even terzijde. Sorry. In het diepste geheim werd een bisschopsring gesmeed en een mijter gemaakt. De staf werd van eikenhout. Op 17 december 1944 gaat een Joodse vriend naar buiten om met zijn viool de bewakers af te leiden. Een cafeïdeprik moet Karl op de been houden. Zijn ogen staan hol van de koorts. En zo neemt Christus dit hoopje mens op in zijn priestergelederen. Bisschop Picquet schreef later: Het was alsof ik in mijn eigen kathedraal of in de kapel van mijn groot seminarie was. Er ontbrak niets, absoluut niets, aan de religieuze grootsheid van deze wijding, die waarschijnlijk uniek is in de annalen van de geschiedenis. Pas een week later, op het feest van Sint Stefanus, Gods eerste martelaar, is de doodzieke Karl Leisner in staat zijn eerste heilige mis op te dragen. Op 29 april 1945 bevrijden de Amerikanen het kamp. In de maanden die God hem nog geeft, zegt Karl: Arm Europa, keer toch terug naar uw Heer Jezus Christus. 12 augustus van het jaar keert hij zelf, pas 30 jaar oud, terug. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1996 zalig. Zalige Karl Leisner, bid voor ons. Ave Maria.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozou, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live Rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De bevrijding en de terugkeer van Israël. Tegen de herders ben ik in toorn ontstoken, en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de legerscharen zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis van Juda. En hij zal van hen maken zijn prachtig paard voor de strijd. Van die kudde komt de hoeksteen, van haar de tentpin, van haar de strijdboog, van haar komen alle leiders. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijand vertrappen, als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is, en zij zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig. Het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm mij over hen en voer hen terug. En zij zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen zijn als helden, hun hart verheugd als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen, en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen bijeenfluiten en hen tezamen brengen, want ik heb hen vrijgekocht en zij worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verstrooid, maar in verre landen zullen zij aan mij denken. Ze zullen leven met hun kinderen en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen tezamen uit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar zij hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken de zee door die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. Al de diepten van de Nijl vallen droog, de hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken, heldhaftig door de Heer, in zijn naam trekken zij op. Zo luidt de godspraak van de Heer. Open, Libanon, uw poorten. Laat het vuur uw ceders verteren. Weeklaagt cipressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen liggen ter neer. Weeklaagt eiken van Basan, want het ondoordringbare woud ligt geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest ligt. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan verwoest ligt. Tweede lezing. Uit de memoires van zuster Françoise Madeleine de Chogy, secretaresse van de heilige Johanna Francisca. Sterk als de dood is de liefde. Op zekere dag sprak de heilige Johanna vol vuur de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef. Mijn beste dochters, de meest heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan. En wat denkt ge dat daar de reden van is? Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder, ik denk dat dit komt omdat er nog een ander soort martelaarschap is. Men noemt dat ook wel het martelaarschap van de liefde. Daarin houdt God zijn dienaren en dienaressen in leven om hen te laten werken tot zijn glorie. Zo maakt hij hen tot martelaren en beleiders tegelijk. Ze voegde daar nog aan toe, Ik weet dat de dochters van de visitatie voor dit martelaarschap bestemd zijn en dat God dit zal opleggen aan diegenen die zo gelukkig zijn ernaar te verlangen. Toen echter een van de zusters vroeg waarin dat martelaarschap bestaat, antwoordde zij: "Wees bereid in alles de wil van God te volbrengen, dan zult ge het ervaren. Want de liefde Gods dringt met haar zwaar door tot in de geheimste schuilhoeken van onze ziel en scheidt ons van onszelf. Ik ken iemand die door de liefde op een gevoeliger wijze van alles is gescheiden dan wanneer tirannen met het zwaard haar lichaam van haar ziel zouden hebben gescheiden." Wij begrijpen dat zij over zichzelf sprak. Toen echter een zuster vroeg hoe lang dit martelaarschap duurde, zei ze: "Vanaf het moment dat wij ons onvoorwaardelijk aan God geven, tot aan het ogenblik van onze dood." Maar dit geldt voor de edelmoedigen, voor degenen die niet terugkomen op hun besluit en aan de liefde trouw blijven. Want de zwakken en allen die maar weinig liefde en standvastigheid bezitten, zal onze Heer het martelaarschap besparen. Hij laat hun naar hun middelmatig leven leiden, omdat ze anders misschien van hem afdwalen. Want hij doet de vrije wil nooit geweld aan. Toen men hierop reageerde met de vraag of dit martelaarschap van de liefde wel ooit met het lichamelijke martelaarschap gelijk kon worden gesteld, zei ze: "Laten we ons niet afvragen of er sprake is van gelijkheid. Ik geloof zeker dat het ene niet onderdoet voor het andere, want de liefde is sterk als de dood. Want de martelaren van de liefde lijden duizendmaal meer door in leven te blijven en de wil van God te doen, dan wanneer ze duizend keer hun leven moesten geven om getuigenis af te leggen van het geloof, de hoop en de liefde."
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn de passietijd ingegaan, de 2 weken voor Pasen. En deze week van de passie is een voorbereiding, de laatste dagen voordat Jezus Jeruzalem binnentrekt als Messias, als koning Hosanna, de zoon van David, maar ook als de verlosser die aan het kruis gaat sterven. Deze weg, die gaan wij met Jezus. Natuurlijk, dat is de vraag van Jezus. Kom en volg mij, neem je kruis op, neem deel aan het lijden en offer dat voor het heil van de wereld. Dat is onze medeverlossertaak. Dat is medepriester zijn met Jezus. Priester die niet een lam in de tempel slacht. Niet een priester die intenties van iemand anders voorleest. Maar een priester die zichzelf offert. Dat is ons alle roeping. En wij gaan op weg met Jezus. Soms even aarzelend als die apostelen, want hier op aarde is alles sinds de zondeval gebrekkig. Alle ondernemingen, ze zijn gebrekkig. Niemand is volmaakt hier in deze wereld. Alleen de heilige maagd Maria die gevrijwaard is van alle zonde, alle kwaad en die daar standvastig in is gebleven. Maar alle aardse ondernemingen, ook al zijn ze van goddelijke oorsprong, zoals het verbond met Abraham, we hebben dat gehoord in de lezingen. Een aantal leiders van het Joodse volk willen Jezus niet aanvaarden. Ook in de kerk, er is misbruik in de kerk, terwijl het een heilige kerk is. Ja, dat is de typische aarde. Maar Jezus is de volmaakte, is de heilige. En hem gaan we achterna en we hopen en we vertrouwen op hem. En dat doen we vandaag met wie anders dan Johann Sebastian Bach. J.S. Bach. J.S., dat verwijst al naar Jezus. We gaan Jezus volgen in de Matthäus Passion. Dat meesterwerk van Johann Sebastian Bach. Dat doen we bijna niet met de aria's, maar vooral met de teksten. De teksten van degene die als het ware langs de kruisweg staan. Die alles zien gebeuren. Die met Jezus Jeruzalem intrekken. Die met Jezus naar Golgotha optrekken. En daarop reageren als gelovigen. Het is uitgeschreven in al die commentaarteksten op het verhalend gedeelte van het evangelie. Het zijn enkele koralen en vooral recitatieven van instrumentalisten en zangers. Maar niet de aria's die uitgebreide emoties zijn, maar het commentaar op de lijdensweg. En dat wil zeggen op de liefde van Jezus, de liefde van God. En we beginnen met het eerste koraal, met deze prachtige tekst. Liefdevolle Jezus, wat hebt gij misdaan?

liefdevolle Jezus, wat hebt gij misdaan, dat men zo hard vonnis heeft getekend? Wat is uw schuld? Welke misdaden worden u aangerekend? Allerliefste Jezus, hertsliefste Jezus,

Allerliefste Jezus, wat hebt u misdaan? Jezus trekt Jeruzalem in en een vrouw, vergeleken met die apostelen, een vrouw komt hem zalven met het oog op de begrafenis. Zij voelt, zij weet de liefde van Jezus. En in dit recitatief wordt die liefde uitgezongen en verbaasd. Hoe kunnen die leerlingen zo zakelijk reageren? Dat ze over het geld nadenken van die balsem en niet denken aan de liefde van die balsem. De tekst vertaald luidt: Doe lieber heiland, o liefdevolle verlosser. Terwijl uw leerlingen reden twisten omdat deze vrome vrouw het teken stelt van de rouw die uw dood spoedig zal brengen. Sta mij dan intussen toe dat ik u hetzelfde doe door met mijn tranen uw hoofd te zalven. Ja, met die vrouw zalven wij het hoofd en het lichaam van Jezus. Wij storten onze liefde uit, onze gebrekkige liefde, en kijken met verbazing naar die leerlingen die reden twisten. Maar we kijken ook met verbazing naar onszelf. Doe, lieve heiland,

Doe, lieve heiland, lieve heiland, liefdevolle verlosser. Met deze vrouw storten wij onze tranen, onze liefdesbalsem over u uit. De apostelen die aan het redetwisten zijn, ze zitten bij het laatste avondmaal en kijken verward toe. En Jezus spreekt die vreselijke profetie uit over iemand die zijn hand zal dopen in de schotel. En iemand die hem zal verloochenen, Judas en Petrus. En als Jezus zegt, iemand zal mij verraden. Heer, ben ik het, vragen wij onszelf af. Ben ik het die u verraadt? Ja, door al onze zonden. Ja, en zegt dan de koraal, ich bin es, ich sollte büßen. Ik ben het, ik zou moeten boeten, aan handen en voeten gebonden moeten worden in de hel. Want de boeien en de geestelslagen en alles wat gij hebt gedragen, liefdevolle heiland, dat droeg gij, o Heer, om mij. Ich bin es. Ja, laten we dat bidden en zingen en heel nederig zijn.

Ja, we luisteren mee, verdwaasd. We worden er stil van, letterlijk en figuurlijk, van wat die leerlingen doen. Maar wij doen dat ook. Wij staan zo tegenover Jezus, half slachtig. Jezus geeft zichzelf bij het laatste avondmaal in brood en wijn. Zijn lichaam en bloed geeft hij aan ons. Dat vieren we nog steeds in de Eucharistie. Dat wij zo met hem, de gekruisigde, de lijdende Heer, de Zoon van God, worden verenigd. En ja, zo neemt Jezus afscheid. Met die zelfgave in de Eucharistie. De zelfgave aan het kruis. Dat is zijn afscheid. En wij roepen uit in het recitatief van de sopraan. Hoewel mijn hart bedroefd is, nu Jezus afscheid neemt, ben ik toch blij om wat hij mij geeft. Zijn vlees en bloed waarin hij leeft, laat hij na in onze handen. Zoals hij op aarde steeds de zijne omringde met een goedheid zo groot, zo heeft hij hen lief tot in de dood. Die liefde die hij toont in het kruis, die toont hij ook elke keer in de Eucharistie. Mochten wij dat begrijpen,

Mijn hart is bedroefd, want Jezus neemt afscheid. Is gezongen, hebben wij gehoord. En op het laatste moment geeft hij in zijn testament zijn lichaam en bloed. Geen testament van papier, maar van zichzelf. Zo geeft hij zich in de Eucharistie, zo geeft hij zich aan het kruis. Na het avondmaal gaan ze naar Gethsemane, de Hof van Olijven. En weer lijden met Jezus mee. En wordt in dit recitatief uitgezongen. O schmerz, o smart, o droefheid, hoe beeft het bange hart. Hoe krimpt het samen, hoe bleek wordt het gezicht van Jezus. De rechter van goed en kwaad voert Jezus nu voor het gericht. Er is geen troost, geen redding in zicht. Hij moet de helse pijnen lijden om anderen van hun schuld te bevrijden. Ach, als toch mijn liefde Heer uw angsten en plagen verminderen en helpen dragen, wat zou ik dan graag bij u blijven. Terwijl de drie leerlingen vlak bij Jezus in slaap vallen, de anderen waren al in slaap gevallen en Jezus is alleen met zijn pijn, wat zouden wij, Johann Sebastian Bach en wij de luisteraars en alle mensen, alle gelovigen, nu bij Jezus willen zijn. Maar wat is ons bestaan, wat is onze kracht? Jezus die in doodsangst bidt tot zijn vader.

als wij dan met Jezus meelijden, als wij hem zien in de Hof van Olijven, zo mooi in dit recitatief, ineens komt er het koor doorheen, de hele mensheid. Wat is dan de oorzaak van al deze kwellingen van onze Heer? Ach, mijn en onze zonden hebben u geslagen. Ach, mijn Heer, om mijn en onze schulden moet gij dit alles dulden. Wij zien Jezus in de Hof van Olijven, in die tuin, vlak tegenover de tempel, waar de paaslammeren van het oude Joodse verbond worden geslacht. En hij bereidt zich voor op zijn slacht. Jezus ziet het gebeuren, voelt de dood aankomen. In doodsangst bidt hij tot zijn vader. En we horen dat in het recitatief van de bas. Wij horen hoe Jezus tot zijn vader bidt. De tekst luidt: de Heer valt voor zijn vader neer, waardoor hij mij en alle die waren gevallen laat opstaan en in genade weer aangenomen worden. Hij, de Heer Jezus, is bereid de kelk van de bittere dood te drinken, waarin onze zonden, de zonden van alle mensen, gegoten zijn. Hij zal het haastig drinken om te voldoen aan de wens van zijn vader. Jezus valt voor zijn vader en drinkt de bittere kelk in doodsangst. Dat horen wij.

het laatste avondmaal. Deze bittere smart in de hof van de lijven in de duisternis. Jezus alleen met zijn vader. Maar de vader lijkt zo ver weg. En dan wordt hij gevangen genomen. Daar komt de vijand, daar komt Judas. Daar in die nacht. Het werk van de duisternis. En de liefde wordt met een... wat een liefdeskus zou moeten zijn... wordt door een verraderskus verraden overgeleverd aan de kwade machten. Jezus is gevangen. Laten we dit beluisteren, met ons hart meeleven. In de Hof van Olijven.

geweldig, indrukwekkend. Het is de duisternis van de nacht in Gethsemane. Jezus wordt gevangen. Wij, de leerlingen, we zijn in slaap gevallen. We zien het niet eens. We worden wakker, vol schaamte. En dan komt daar de vijand. Jezus wordt gevangen. Het koor. Laat hem, hou op, bind hem niet. De mensheid roept tevergeefs. Wij kunnen de kwade machten niet tegenhouden. En dan komt de helse krachten komen los, ook in die muziek. De tekst luidt. Zijn bliksem en donder in de wolken verdwenen. Open uw vurige afgrond, o hel. Verbrijzel, verwoest, verslind. Breek met één woedend gebaar de valse verrader, de moordenaar. Maar wie is die valse verrader, de moordenaar? Het zijn alle zondaars. De strijd van goed en kwaad wordt beschreven in het boek Apocalypse als een geweldige strijd. De helse machten tegenover de hemelmachten. Het waren oorspronkelijk hemelmachten die in het tegendeel zijn veranderd. Zich hebben veranderd. Tegen God strijden. Tegen het koninkrijk. Deze tekst. En dan tegenover de liefde van Jezus, die zelfs de verraders kus zachtmoedig ondergaat. Zich laat verraden. Uit liefde voor de Vader, uit liefde voor ons. Ja, dat is die tegenstelling daar in die nacht. De liefde, het licht van Jezus en de duisternis van het kwaad. Ja, daar mogen wij, zoals dat in de koraal, ik lees nu de tekst, werkelijk vol berouw zingen. O mens, wij allen, o mensen, beween uw grote zonde. Waarom Christus naar de aarde werd gezonden en de schoot van zijn vader in de hemel verliet. Uit een maagd werd hij geboren om voor ons die waren verloren tot bemiddelaar te zijn. Doden roept hij weer tot leven. Zieken heeft hij doen genezen. Ten slotte kwam de tijd waarop hij zijn leven gaf voor ons allen. De zonde nam hij op zich van ons allen. Bereid om te sterven aan het kruis. Ja, wij zondaars. Zo bijzonder is getekend het lijden van Jezus, zijn liefde voor ons en het verraad van ons. En het verraad van Judas dat we nu hebben meegemaakt, de gevangenname van Jezus en kort daarop de verloochening van Petrus. Beide aangekondigd bij het laatste avondmaal. En dan ja, deze aria laten we horen. Als het ware bijna een hoogtepunt van ja, menselijke val. Een vriend, uitverkorene en dan zo de meester verloochenen. Maar dat doen wij eigenlijk in elke zonde. En daartegenover het licht van de eindeloze vergevingsgezindheid. De wil Petrus komt terug met als het ware al de woorden in de ogen. Als hij Petrus aankijkt, wanneer Jezus naar buiten wordt gevoerd, hem aankijkt. Petrus, houd jij van mij? Dat zal Jezus vragen als hij verrezen is. En dit moment van de liefde van Jezus en de vreselijke smart die wij ook zouden moeten hebben over al onze zonden, die Petrus uithuilt en dan zingt, erbarme dich, erbarme dich. Willen we nu gaan luisteren en mogen wij dat met Petrus uitroepen, kijkende naar Jezus bij het laatste avondmaal in de Hof van Olijven, bij de ondervragingen, bij de geesteling, bij de doornenkroning, bij zijn kruisiging. Heer, erbarm u over ons.

dat Jezus die dat alles gedragen heeft, heeft alles wel gedaan. En dan zingen we met de prachtige tekst, nadat we ook het O hoofd vol bloed en wonden hebben, de tekst die we dan gaan horen, bekende melodie van Jezus, geeseling, Jezus doornenkroning, het bloed over zijn gezicht, dat we al gezien hebben in de Hof van Olijven, waarvan de tekst luidt: O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon, O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon, O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt, ik wil u mijn hart tonen, en ik groet u, gij die zo lijdt. O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, wat zijt gij nu bespuwd? Hoe arm is nu uw hoofd? Wie heeft het licht van uw ogen, dat elk licht ging te boven, zo schandelijk gedoofd? O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, niet om aan te zien bent u. O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon. O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon. O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt. Ik wil u mijn hart tonen en ik groet u die zo lijdt. Er komt dan een prachtige aria. Uit liefde heeft hij alles gedaan. Uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde wil hij niet weten. Zelf is hij onschuldig. Hij is gekomen opdat de eeuwige duisternis en de straf bij het laatste oordeel van mijn en onze ziel wordt weggenomen. Uit liefde wil de heiland voor mij sterven. Dat is de tekst. En het zou mooi zijn als ze dat konden horen, die muziek. Maar op een of andere manier is het geblokkeerd. En zo gebeurt het vaker in het leven, dat de liefde ineens geblokkeerd wordt. En de schoonheid is verduisterd, dat maken we nu mee. Aan de lijve, ik heb het mooi in beeld, maar de klanken klinken niet meer. We gaan dan verder met de teksten. En ja, we gaan met Bach, die ja, dat heel diep doorvoeld moet hebben, gaan we verder. En Bas, die zingt dan heel mooi, als Jezus dan veroordeeld gaat worden tot het kruis, dat ook hij, dat wij zeker ons kruis zouden willen dragen. Zo gaan we met Jezus op de kruisweg mee. En de bas zingt uit: Kom, zoet kruis, zo wil ik vragen, mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mij mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. Wat een mooi gedicht. Kom, zoet kruis, zo wil ik vragen. Mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. We zien Jezus dan geslagen, gegeeseld, wat hij alles wil dragen. En hij gaat op weg naar Golgotha. En er staat deze smartelijke tekst, die ook in een hele smartelijke melodie en toonzetting wordt uitgevoerd en is gecomponeerd door Bach. Hij moet werkelijk in vervoering geweest zijn. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet hier in schande sterven. De zegen en het heil van de wereld worden als een vloek aan het kruis gehangen. De schepper van hemel en aarde schijnt aan beide onwaardig te zijn. Hier moet de onschuld schuldig sterven. O, dat breekt mijn hart. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet in schande sterven. Ja, aan het kruis, kruiselingse balken, de twee uitersten raken hier elkaar.
de ergste zonde. God wordt gedood, de Zoon van God wordt vermoord. En de eindeloze, oneindige liefde van God komt over de aarde. Ja, de uiterste tegenstelling hangt hier aan het kruis. En wij zien dan Jezus aan het kruis hangen. We zien hem lijden. We zien hem uitroepen. En een van de meest diepe uitroepingen van het kruis is, van de 7 woorden, is dit misschien wel een uitdrukking van die zojuist genoemde tegenstelling van de hemel en de hel. Als Jezus uitroept, Eli, Eli, lama sabachthani. Oude Aramees-Hebreeuwse woorden. Hetgeen betekent, mijn vader, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten van God, in feite is dat de definitie van de hel. Jezus moet daar aan het kruis de hel ervaren. Hij moet ervaren, gevoeld hebben, de volledige afwezigheid van God. De afwezigheid van God moet hij gevoeld hebben. Dat is de hel. Terwijl hij weet dat hij de Zoon van de Vader is. De Zoon van de mensen, mensenzoon, Messias, maar de Zoon van de Vader. Hij voelt hem totaal niet. Er zijn mensen die soms de Godverlatenheid voelen, vreselijke duisternis, de hel voelen. Het is zo verschrikkelijk als zij dat proberen te beschrijven, totdat dan weer het licht aangaat. Maar Jezus heeft daar de hel gedragen. Hij is door de hel gegaan in onze plaats. Want met zonde, met de zonde is de breuk met God, is God er niet meer. Zoals Adam en Eva uit het paradijs zijn gezet, nee, gegaan door hun eigen keuze, zich losgesneden van God, zelf God te willen zijn, zelf goed en kwaad te willen bepalen. Ja, dan ben je letterlijk goddeloos, zonder God. Dat is de hel. Maar vanaf het eerste moment, lezen ook in de Bijbel, heeft God gezegd, de kop van jouw slang, de kop van jouw Satan zal verpletterd worden door het kroost van een vrouw, van de nieuwe Eva. Ja, dat is de breuk met God en onmiddellijk de belofte van God, dat God zich inzet om de wereld te herstellen, te verlossen. Maar niet zoals wij zouden denken, in één keer met één handomdraai en alles is weer oké. Nee, het is de hele geschiedenis van de mensheid, de hele ontwikkeling wordt daardoor getekend. De voortdurende strijd van goed en kwaad, zoals we dat dagelijks lezen in de kranten en zoals we ook in ons eigen leven meemaken. Ja. Dat is de kruisweg van Jezus. Dat is zijn lijden. En wij zijn er deel van. Het gaat over ons. En wij worden erin getrokken. Maar gelukkig beschermt ons God. Want wij zouden die diepste ellende, die diepste duisternis niet kunnen verdragen. Hij heeft het verdragen, gedragen. Opdat wij onze kleine duisternissen kunnen verdragen. En met de genade eruit kunnen opklimmen, kunnen opstaan. Eigenlijk het Pasen beleven elke dag in ons leven. Via dat liturgisch. Maar het gaat om bevrijd worden van het kwade elke dag van ons leven. En we zien Jezus sterven aan het kruis. En in de koraal wordt uitgezongen. Wanneer ik dan eens moet sterven. Heer God, blijf dan heel dicht bij mij. O Jezus, als ik doodsangst moet lijden, hoe wees mij dan nabij? Als het mij het allerbangste om het hart zal zijn, bevrijd mij van mijn angsten door uw eigen angst en pijn. Eens zal ik moeten sterven, blijf dan mij nabij. Als wij ja, ouder worden, gebrekkig worden, naar de dood toe gaan, denken we aan het kruis, kijken we naar het kruis, maar niet meer met de angst, met de angst voor het lichamelijk lijden, angst voor het oordeel. Maar kijken we naar de eindeloze liefde van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen.
Petrus, houd je van mij? Als we dit kunnen uitroepen, ja, Jezus, ik heb van u willen houden. Ik heb van u willen houden, maar ik vertrouw op u. En horen wij de woorden die Jezus zegt tot de goede moordenaar, laten we maar zo noemen, heden nog zul je met mij zijn, want we geven ons over, we buigen tot in de diepte, Heer, we zijn eigenlijk niets. We zijn van u helemaal totaal afhankelijk. Jezus, wij geven ons aan u over. Wij vertrouwen op u. Wij zien uw grote liefde. En vertrouw erop. Jezus, ik vertrouw op u. Zoals u dat gezegd hebt tegen zuster Faustina. En we staan onder het kruis. We kijken naar u op. En we denken aan wat u gezegd hebt tegen Petrus. En ja, daar kunnen we op vertrouwen. Petrus heeft dat gedaan. Wel met de diepste smart, maar heeft het gedaan. Het centrale gebed. Heb medelijden met ons. We moeten ons uiterste best doen. We moeten alle oefeningen doen van 40 dagen tijd. Vasten, bidden, geven. Ons inzetten. God boven alles proberen te beminnen. Terwijl er zoveel dingen ons aantrekken. Medemens beminnen, terwijl er zoveel lastige mensen zijn. Heer, help ons. En ja, het vertrouwen, erbarm u. Want niet voor niets heeft Jezus, de Zoon van God, de oneindige Heer, de goddelijke majesteit, het vreselijke lijden, Gethsemane, de kruisweg, de kruisdood ondergaan. En dan kunnen we nu nog mooi luisteren naar de Heer. Ja, hij heeft dat alles gedaan uit liefde voor ons. Alles gedaan uit liefde voor ons. Uit liefde voor alle mensen. Uit liefde voor mij en voor u. De tekst luidt: uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde weet hij zelf niets. Zelf is hij onschuldig. Maar hij draagt de eeuwige duisternis en de straf van het laatste oordeel. Die heeft hij door zijn liefde en zijn lijden van mijn ziel weggenomen. Aus Liebe, uit liefde.

Ja, dat is het enige woord wat overblijft. Namelijk, aus Liebe. Uit liefde heeft Jezus alles gedaan. Uit liefde is hij voor ons gestorven. Dat is wat wij deze dagen, deze weken moeten overwegen. In ons gedacht, in ons hoofd, in ons hart vooral. Uit liefde, dat is de essentie van Jezus' menswording. Zijn leven en ja, zijn dood. Alles uit liefde. Natuurlijk, deze dagen, deze weken, denk aan onze boeteoefeningen, aan onze gebeden, aan onze smarten, onze pijnen, ons verdriet. En ja, we zouden somber kunnen worden, zeker wanneer we naar deze wereld kijken. Dan zien we leed, de ellende. En sommige mensen worden heel negatief, heel zwaarmoedig, depressief. Ja, en er is zoveel lijden, maar we kunnen juist naar Jezus kijken aan het kruis, in de Hof van de Olijven, door de straten van Jeruzalem. Hij helemaal vervuld van die liefde. En dat is dat wij in deze 40 dagen tijd, in de Goede Week, vervuld worden van die liefde die hem bezield heeft. De liefde die eigenlijk de geest van liefde is, de Heilige Geest. Ik wens u, beste luisteraars en bidders van Radio Maria, een hele goede passietijd, een hele goede week en een gezegend Pasen. De liefde en het licht van God door Jezus mogen in u allen komen. En mogen ja, ook door ons in deze wereld komen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte welkom op dit middaguur. En dat betekent dat wij hier bij Radio Maria natuurlijk het middaggebed gaan bidden. Eerst het Angelus en dan het kerkelijk middaggebed. En ik geef u graag ook de pagina's in het groot en het klein getijdenboek, zodat u met ons kunt meebidden. En dat kan natuurlijk ook vanaf de getijden-app, als u die heeft. We gaan direct na het Angelus beginnen met de hymne in het groot getijdenboek op pagina 758. En dan vindt u daarna de psalmen en alles verder op bladzijde 1047. In het klein getijdenboek staat de hymne op bladzijde 58. En de psalmen, die vindt u vanaf bladzijde 314. En ik wens u uiteraard ook heel veel devotie.
2: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
2: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
2: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af.
2: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
1: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
1: Maak hen te schande en bevreesd,

0: Maak hen te schande en bevreesd die mij naar het leven staan.
1: Dat zij zich afwenden, beschaamd. Die mij zo slecht gezind zijn.
0: Drijf in verwarring hen terug. Die honend roepen, goed zo.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach, Heer, blijf dat niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
1: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
0: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
1: Al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant.
0: Ik zeg tot de trotse, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet.
1: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God.
0: Want nog van het westen, oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn,
1: maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
0: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand. Met schuimende kruidenwijn.
1: Die giet hij leeg met roesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
0: Maar ik zal jubelen voor altijd. En zingen voor Jacobs God.
1: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie. Maar de liefde is de grootste.
1: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen.
0: Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
1: Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

En na dit middaggebed gaan wij om 11:45 verder met de rozenkrans. En u weet het, u kunt dan tussen de tientjes door, als we muziek draaien, ook uw intentie doorgeven of aangeven dat u misschien wel wil meebidden op de radio. Zo direct dan gaan we natuurlijk beginnen. En wilt u het begin meebidden van de rozenkrans, ook met de geloofsbelijdenis en het eerste tientje, dan kunt u zo bellen naar de livestream. Studio over een paar minuutjes. Het nummer daarvan is 073

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En zo zijn we aangekomen bij de tijd om samen de rozenkrans te gaan bidden. Met natuurlijk ook de intenties die u reeds heeft doorgegeven. En ook tussen de tientjes door kunt u dat alsnog doen. U kunt dat doen door te bellen naar de live studio als er muziek draait. En ook via WhatsApp kunt u natuurlijk ook altijd uw intentie doorsturen. We beginnen hier met het bidden van de rozenkrans en van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo het eerste tientje bidden en dat willen we graag doen voor de volgende intenties. Allereerst bidden we voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Ook willen we graag bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. En ook bidden we uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, meebidders en weldoeners van Radio Maria. En ook uiteraard bidden we om zegen over hen allen. En ook bidden we voor de zielerust van overleden luisteraars. We bidden ook voor roepingen, speciaal tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En bij dit tientje willen we ook graag bidden voor een overleden zus, dat zij mag rusten in vrede en mag thuiskomen of misschien al wel thuis zijn bij onze lieve Heer in zijn eeuwig licht aanschouwen. En ook bidden we voor alle mensen die bij Radio Maria betrokken zijn op een of andere manier, dat zij gezegend mogen worden in hun, ja, in hun werk, in hun gebed, in hun, ja, in hun betrokkenheid en verbinding met Radio Maria. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, dank voor het meebidden hier met het eerste tientje. We gaan muziek draaien en dan bent u in de gelegenheid om naar de live studio te bellen. Als u een intentie wilt doorgeven via de telefoon. En ook als u graag het volgende tientje zou willen meebidden op de radio. U kunt ook via WhatsApp natuurlijk uw intentie doorgeven. Ik zal een keer dat nummer noemen. Dus om een berichtje te sturen is het nummer 06... 2001 9670. En dat is dus om een bericht naartoe te sturen, een geschreven bericht. En als u wil bellen naar de live studio, dan is het nummer 073 687 2001.

0: En we zijn toe aan het tweede tientje. En dat gaan we bidden voor de volgende intenties. We bidden voor een vriendin die gevallen is en daarbij ook een kleine breuk heeft opgelopen. Dat er toch geen ongelukken meer verder mogen plaatsvinden en dat er natuurlijk ook alles goed geneest. Bidden we ook voor een echtgenote die op vakantie is bij de familie in Spanje. Dat het fijne dagen mogen zijn, dat het een goede vakantie is en dat natuurlijk ook de reis terug ook weer heel spoedig mag verlopen. En we willen graag bidden voor die mensen die om gebed hebben gevraagd bij een luisteraar. Die intenties die brengen we bij u, Moeder Maria. En ook bidden we natuurlijk dat al die mensen die gebed nodig hebben, dat daar ons gebed terecht mag komen. We willen ook graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook dat met de warmte het voor de mensen allemaal goed uit te houden is. En dat er plekken en mogelijkheden zijn om toch de verkoeling een beetje op te zoeken af en toe. En we bidden dat er vrede mag komen in met name Oekraïne en het Midden-Oosten natuurlijk. Maar al die gebieden waar onrust heerst, waar oorlog is of op het punt van oorlog staan. En we denken dan aan al die mensen die hierdoor worden getroffen en ook worden bij betrokken, dat ze toch mogen worden gezegend en toch vanuit vrede in hun hart willen blijven, blijven hopen, blijven bidden voor vrede. En dat zij die enige invloed hebben, zich vooral voor de vrede willen inzetten. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
0: Nu
1: in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het zwier van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, dank voor het meebidden met dit tientje. We gaan muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio. U kunt dan uw intentie doorgeven. En eventueel aangeven dat u het volgende tientje zou willen meebidden op de radio. Het nummer is 073-687-2001.

0: Wij gaan het derde tientje bidden voor de volgende intenties. We bidden dat een schoonmaakster die een paar dagen op vakantie gaat, een fijne vakantie heeft, maar zeker ook weer een behouden en goede terugkomst. En weer haar werk dan ook kan oppakken. Maar verdiende vakantie, dat ze daar ook van geniet natuurlijk. Willen we ook heel graag bidden dat een specialist akkoord gaat met de ingezette vitaminebehandeling. En ook willen we graag bidden, Heer, voor een kleindochter dat de bloeduitslagen goed mogen zijn. En ook bidden we voor een dochter dat zij een goede medische behandeling mag krijgen. We bidden uit dankbaarheid. En ook willen we graag bidden voor het verdere herstel van de bisschoppen die weer aan het opknappen zijn, dat zij mogen gezegend worden en verder herstel mag doorzetten. En we bidden ook voor een paar bijzondere intenties. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en over moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeten aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu altijd in alle eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, en dank voor het meebidden. We gaan weer muziek draaien en dat betekent dat u kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven en dus eventueel ook een tientje mee te bidden op de radio. Het nummer dat u kunt bellen is 073 687 2001.

0: En intussen zijn wij toe aan het vierde tientje. We gaan bidden. We gaan bidden dat er een goed en veilig einde aan een vakantie mag komen. Dus dat het een fijn einde is. En we bidden ook voor een goede gezondheid. We vragen, Heer, dat een moeder helder van geest mag blijven. En dat zij ook innerlijke rust mag ervaren. En voor een zoon bidden we en andere familieleden voor een gezegende vakantie. Nou, onder andere Fatima. En we bidden ook voor een bijzondere intentie. Heer, we willen graag bidden dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. En dat het ook met een zusje goed mag gaan, dat een neef goed mag herstellen en dat de bloeduitslagen goed mogen zijn. Bidden ook voor allen die naar geest en lichaam ziek zijn. En ook voor al degenen die in financiële nood zijn. In deze periode willen we inderdaad ook graag bidden voor die mensen die zich eenzaam voelen omdat familie of kennissen of de vaste oppas of de vaste schoonmaak op vakantie zijn. Dat ze zich gedragen, deze mensen zich gedragen weten, zich niet zo eenzaam hoeven voelen. Dat ze weten dat ze inderdaad niet alleen zijn. Ons lieve Heer is met hen. Dat ze zich ook geborgen weten in zijn liefde. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden hier met het vierde tientje. En wij gaan muziek draaien voordat we het laatste tientje gaan bidden. En daarna zullen we afsluiten met de litanie van de heilige Jozef. Het is woensdag. En wilt u misschien het laatste tientje meebidden en de litanie, of misschien alleen het tientje, of alleen de litanie, kunt u allemaal aangeven. Terwijl we dus muziek draaien, kunt u bellen naar de live studio. En dat is 073 687 200.

0: En er gingen zoveel lijntjes tegelijk dat het iets langer duurde. We gaan het vijfde tientje bidden. En dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden voor de heiliging van de priesters en gezinnen. En ook bidden we dat twee zieken toch mogen genezen. En ook, Heer, vragen we dat de kinderen van een luisteraar toch de liefde van God mogen leren kennen en hun hart daar echt voor openstellen. En ook bidden we voor de gezondheid van deze luisteraar. We willen graag bidden, Heer, uit dankbaarheid aan moeder Maria en de heilige Jozef en de engelbewaarder voor het opvangen bij een val waarbij gelukkig dus niets gebroken is. Uit grote dankbaarheid bidden we daarvoor. Ook willen we graag bidden voor de bekering en bevrijding van een zoon. En we bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige Theresia, de heilige drie-eenheid en de heilige Maria, moeder van goede raad. En Heer, u mag weten dat we ook bidden voor al die mensen die het meeste nodig hebben, dat u uw licht wil laten schijnen en uw barmhartigheid op hen wil laten neerdalen. Ook bidden we uit dankbaarheid. En we sluiten hier bij het laatste tientje ook alle intenties in die leven in de stilte van uw hart, die u bij u draagt. En we bieden ze aan moeder Maria en vragen om verhoring van deze gebeden. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we sluiten hier deze rozenkrans af met de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
1: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser.
1: Bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de maagd.
1: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God.
1: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Dienaar van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Helper van het heil.
1: Bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin.
1: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
1: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
1: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
1: Bid voor ons.
0: Luister van het huiselijk leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, en dank allemaal en iedereen voor het meebidden hier met de rozenkrans. Natuurlijk op de radio, altijd heel fijn, maar iedereen hè, thuis. Misschien bent u onderweg, misschien bent u wel op vakantie en bidt u toch mee. Nou, echt heel fijn dat we dat op deze manier allemaal kunnen doen. En deze gebeden aanbieden aan onze lieve vrouw. Wij gaan luisteren naar wat muziek voordat het om 12:15 weer tijd is voor het volgende programma, De Heilige van de Dag. En daarna is het om 13:30 natuurlijk tijd voor het voorleesboek. En om 14:00 het plaatjesprogramma. Dus ook dan gaan we vrolijk door. Nou, eerst muziek en dan dus om 12:15 het volgende programma. Dank nogmaals en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de Heilige van de Dag kunt u luisteren naar het leven en verhaal van zalige Karl Leisner. Leisner wordt geboren op 28 februari 1915 als oudste van 5 kinderen. Als hij 6 jaar is, verhuist het gezin naar Kleve. En daar gaat zijn vader werken als ambtenaar. Hij gaat er naar school en hij beëindigt zijn gymnasium in 1934. Al tijdens zijn middelbare schooltijd wordt hij lid van de katholieke jeugdbeweging. Deze schenkt hem niet alleen de verbondenheid met jonge mensen en het meemaken van grote trektochten, maar het brengt hem ook dichter bij de Heilige Schrift, de liturgie en vooral de Eucharistie. Karl Leisner blijkt een natuurlijk leider te zijn en hij wordt dan ook de leider van deze jeugdgroep in de jaren 30, net in de tijd dat ook de nazi's proberen om controle te krijgen over allerlei jeugdorganisaties. Het geestelijk leven van Karl Leisner ontwikkelt zich steeds verder. Het is niet zonder strijd om zelfbeheersing en een goede toewijding te hebben. Christus is voor hem het lichtend voorbeeld voor zijn jonge leven. En dat wil hij ook de jongere groep schenken met wie hij op weg gaat. En hij wil vooral ten alle tijde voorkomen dat ze zouden vallen voor de ideologie van het Derde Rijk. En om de invloed van de nazi's zo veel mogelijk te ontwijken, maakt Karl Leisner vaak tochten naar Nederland of naar België. In zijn dagboek schrijft hij: Christus, u bent mijn hartstocht. Karl Leisner wil priester worden. De bisschop van Münster benoemt hem eerst tot diocesaan jeugdgroepsleider. Dat valt al meteen op bij de Gestapo, die hem meer en meer in de gaten gaat houden. Hij moet bijvoorbeeld 6 maanden gedwongen agrarisch werk doen. En ondanks dat de nazi's hem goed in de gaten houden, organiseert hij op de zondag voor zijn medearbeiders de Heilige Mis. Zijn huis wordt overhoop gehaald door de Gestapo en daar nemen ze zijn dagboeken en andere papieren in beslag. Gelukkig zijn deze toch minutieus bewaard gebleven en ze vertellen het verhaal van de spirituele ontwikkeling van een jongeman. Tijdens het tweede semester in Freiburg beleeft hij een tijd van heftige innerlijke strijd. Priesterschap of toch huwelijk en gezin. Daar in Freiburg heeft hij namelijk een meisje leren kennen en ook is hij van haar gaan houden. Uiteindelijk besluit hij toch dat de priesterroeping zijn echte roeping is. Met Pasen 1938 vertrouwt hij zijn dagboek toe. Heer, ik dank u dat u deze wonderschone en gelovige meisje op mijn weg heeft gestuurd. En in een afscheidsbrief in mei 1839 schrijft hij aan haar: ik dank jou voor je goedheid en je zusterlijke liefde. Ik dank je heel veel en Christus is het mij die jou heeft laten ontmoeten en mij heeft laten groeien. Voor zijn wijding tot subdiaken op 4 maart 1939 schrijft hij ook nog een keer in zijn dagboek: het was een moeilijke strijd, maar ik ben echt tot het priesterschap geroepen en deze roeping, daar offer ik alles voor op. En op 25 maart 1939 wordt hij dan ook tot diaken gewijd. Over een paar maanden hoopt hij ook de priesterwijding te ontvangen. Maar kort na zijn diakenwijding blijkt tijdens een medisch onderzoek dat hij lijdt aan longtuberculose. En in die dagen is de enige manier om deze ziekte te behandelen goed eten en frisse lucht. En dat kan dan alleen maar gevonden worden in een sanatorium in Sint Blasië in het Zwarte Woud. En daar moet hij dus ook heen om te herstellen. En tijdens dit herstel, tijdens zijn verblijf, horen andere patiënten hem kritisch spreken over Adolf Hitler. Vervolg is dat de Gestapo hem komt arresteren als een politiek gevangene op 9 november 1939. Hij is dan 25. Hij wordt in de eerste instantie in Freiburg en later in Mannheim in de gevangenis gezet en vervolgens naar het concentratiekamp Sachsenhausen gestuurd. En daarna komt hij 14 december 1941 in het concentratiekamp Dachau terecht. Daar krijgt hij het gevangenisnummer 22.356. En omdat hij een diaken is, wordt hij in het priesterblok gezet. De gevangenen moeten vaak hard en zwaar werk doen. Sneeuw of regen, het maakt allemaal niet uit. En ook slapen ze in hun natte kleding. Het koude weer, het weinige eten en de zware omstandigheden blijken een gevaarlijke combinatie te zijn voor iemand die al lijdt aan tuberculose. Zijn conditie gaat hard achteruit. Op een gegeven moment slaan twee Gestapo-bewakers hem ook nog eens een keer bewusteloos. En hij ligt voor uren bewusteloos op de grond. In maart 1942 spuugt hij bloed. En hij komt dus in de ziekenboeg terecht. En het is alom bekend dat daar medische experimenten worden uitgevoerd. Eigenlijk betekent dit gewoon het eindstadium. Hij houdt zich vast aan de Heilige Schrift en ook in het geheim bewaarde Eucharistie, die hij ook nog eens uitdeelt aan de stervenden op de ziekenboeg. Hij weet zich geborgen in de liefde van de Moeder Gods en hij leeft het woord van de heilige Paulus. Ik vul aan met mijn lijden alles wat nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Dan gebeurt er het onverwachte. In september 1944 wordt er een Franse gevangene, bisschop Gabriel Piquet van Clermont, ook in Dachau geplaatst. Met gevaar voor alle betrokkenen dient deze Franse bisschop op 17 december 1940 in het geheim op zondag Gaudete de ten dode opgeschreven diaken Karl Leisner in het geheim de priesterwijding toe. Alle nodige officiële papieren die hiervoor nodig zijn voor de autorisatie van de wijding waren het kamp binnengesmokkeld door de engel van Dachau, een jonge vrouw die eigenlijk Josefa Mack heet. De nieuw gewijde priester zal slechts één heilige mis vieren. Hij is namelijk zo ziek dat hij eigenlijk niet meer kan dan dat. Zijn eerste en dus enige heilige mis draagt hij op tweede kerstdag 1944, op het feest van de heilige Stefanus. Op 4 mei 1945 wordt hij bevrijd. Zijn laatste weken brengt hij door in het sanatorium Planegg bij München. Nog slechts twee gedachten houden hem bezig, liefde en boete. Op 12 augustus is zijn leven voltooid in de liefde van God, waarin hij geloofd heeft en die hij aan de mensen bekend wil maken. Zijn allerlaatste aantekening in zijn dagboek, dat is van 25 juli 1945, luidt: zegen ook Allerhoogste mijn vijanden. Het lichaam van Karl Leisner wordt overgebracht naar Kleve en daar op de plaatselijke begraafplaats begraven, op 20 augustus 1945. Later, in 1966, worden zijn overblijfselen opgegraven en in de crypte van de kathedraal in Xante geplaatst. Daar, in de dom van Xante, bevindt dus in de crypte zijn graf. Op 23 juni 1996 verklaart paus Johannes Paulus II Karl Leisner zalig. Zalige Karl Leisner, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: Dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: Het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve farao was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp. Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Karilene legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. Oh, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Karilene had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Karilene glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Karilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum, kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien, dat ze zo spoedig zou sterven. Vitruvius' tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Karilinis haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten, breken, verbrijzelen en toch blijven kloppen? Vitruvius' woorden, die vriendelijk bedoeld waren, doorboorden Karilene, zochten zich pijnlijk een weg naar oude plaatsen. Karilene brak. Ze voelde zich een bedrieger, als welkome gast in dit huis, terwijl zij in feite de oorzaak was van Vitruvius' tranen. Ik ben de reden waarom ze dood is, jammerde ze. Ze is gestorven terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiter's zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Karilinis keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Karilene verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had, dat ze je moederloos heeft achtergelaten, dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Karilene uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Karilene vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Karilene hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina, diegene wier dood zoveel mensen had verwond, diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Karilene, zei Theo, alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaven een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Karilene besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde, dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende. Hetzelfde verdriet. En hoewel gij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen. Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag. Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden, haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven, iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Cicen was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Carilliné te kwellen. Die dag in het paleis in Couche had ze inderdaad haar vader gevonden. Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Carilliné opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd, was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Carilliné knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor. Het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. En toen was het ineens woensdagmiddag, 2:00. En dat betekent tijd voor het plaatjesprogramma. Het verzoeknummerprogramma, zo moet ik het misschien zeggen. En dat betekent dat u... Zo direct tijdens de muziek, als er dus een verzoeknummer wordt gedraaid, dat u kunt bellen naar de live studio om aan te geven welk nummer u graag zou willen horen hier bij Radio Maria. Dat gaan we dan voor u draaien. En misschien is het ook wel weer dat u het speciaal voor iemand of voor een bepaalde gelegenheid wil aanvragen. En... Dan kunt u dat dus doorgeven telefonisch als u belt naar 073-687-2001. Dat is dus de live studio. Maar u kunt het natuurlijk ook gewoon eventjes appen. Het eventjes via een WhatsApp berichtje naar de studio sturen als u een verzoeknummer heeft. En het nummer daarvan is 06-2001-9670. En dat is dus het nummer om een bericht naartoe te sturen. Nou, we beginnen al meteen met een verzoeknummertje wat was blijven liggen van de vorige keer. En dat is het lied Het Stukje Brood, wat The Fruits... Nou, u weet dat misschien nog wel. The Fruits is de band waar ooit ook Lars natuurlijk in zat. Lars Scherven, die hier heeft gewerkt een tijd. En die inmiddels al een hele tijd ook een van de leadzangers is van de groep Sela. Nou, we gaan er naar luisteren. Het Stukje Brood. En u kunt dus dan inmiddels bellen naar de live studio om een verzoeknummer door te geven of het eventjes via WhatsApp toesturen. Maar eerst hier Het Stukje Brood door The Fruits.

En dat was het stukje brood, het lied dat inderdaad door The Fruits al heel lang geleden eigenlijk is gemaakt en gezongen werd. En u hoorde herkennen wellicht ook de stem van Lars. Ik ga een lied draaien van, ik weet niet of zij eerder al hier op de radio is geweest. Het is een christelijke zangeres, waar ik zelf ook toevallig bij een concert heb mogen zijn. En ik heb het dan weer leren kennen via mijn dochter. Ze zingt jazzy, ze zingt, het hangt ook wel een beetje tegen pop aan. En in haar teksten komt dat geloof zeker tot uiting. Niet als

dat geloof zeker tot uiting. Niet altijd heel rechtstreeks. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar dit is een nummer waar, ja, wat ook wel algemeen wat bekender was. Wat veel gedraaid is. En dan denk ik vooral ja, op social media. Maar ook wel gewoon op de radio. En het heet Breathe. En nou, degene die het zingt is Emma Nissen. We gaan er naar luisteren. En als u het nou echt leuk vindt of aanspreekt, nou, dan kan ik altijd nog weer eens een ander nummer van haar draaien ook. We gaan er naar luisteren. Emma Nissen met Breathe.

0: België. Er kwam een vraag van iemand om het lied Geef me je hand te draaien. En ik heb een lied gevonden dat zo heet, Geef me je hand, gezongen door Willeke Alberti. En nou denk ik dat dit het is. En anders, zou ik zeggen, bel gewoon nog een keer als het niet het juiste lied zou zijn. Dan gaan we nog een keer op zoek. Maar we gaan hier in ieder geval naar luisteren. Geef me je hand, gezongen door Willeke Alberti. Dat bedoelde ik niet. Dan begon even het andere lied opnieuw. Moet ik even het juiste lied natuurlijk aanzetten. Dus we gaan weer. Ja.
1: Geef me je hand. Geef ze me allebei. En dan zeg je even dat je niet kunt leven zonder mij.

Nou, dat was wel even heftig. Ja, de jazz die dan om 2 uur 's middags zo door de luidspreker van de radio klinkt. Ja, het is toch een aanstekelijk lied een beetje, vind ik zelf. Maar goed, ik heb een heleboel verzoeknummers binnengekregen, wat heel fijn is. En we gaan daar de volgende van draaien.

De warme stem van Willeke Alberti was dat met Geef me je hand. En ik hoop inderdaad dat dit het lied was wat bedoeld werd. Wel heel mooi. Het Adorothee Devote is aangevraagd. En natuurlijk een prachtig lied. En degene die het aanvraagt zegt ook om het hart van Jezus te eren en te loven. En dat is ook heel belangrijk. Ik heb een mooie uitvoering gevonden, denk ik. Dat zijn de zusters Benedictinesse, zoals ze heten, van Maria. En zij zingen dus het Adorothee Devote.

Het Adore Te Devote, heel mooi gezongen door de Benedictinesse zusters van Maria. Nou, we blijven nog even in de sfeer, want er werd ook een Salve Regina aangevraagd, speciaal uitgevoerd door het Beatus Choral Ensemble. En dat heb ik gevonden, dus daar gaan we nu dan ook naar luisteren. En u kunt natuurlijk inderdaad tijdens de muziek bellen naar de live studio als u ook een verzoeknummer heeft. U kunt ook het berichtje sturen naar het WhatsApp-nummer. Dat is allemaal mogelijk. En het nummer om te bellen tijdens de muziek, dat is 073-687-2001. Het Salve Regina. Komt eraan, daar liep even een ander lied doorheen. Dat is niet de bedoeling. Maar hier komt wel het Salve Regina, nogmaals uitgevoerd door het Beatus Choral Ensemble.

Het Salve, Regina was dat, gezongen dus door dat ensemble. Ja, omdat het zulk mooi weer is, zegt een van de luisteraars, is het misschien wel leuk om het lied te draaien Fields of Gold, gezongen door Sting. Nou, dat doen we dan vanwege het mooie weer. En ook omdat een vriendin jarig is. Nou, van harte gefeliciteerd bij deze dus het lied Fields of Gold. Om daarbij stil te staan. Het wordt dus door Sting gezongen.

When we walked in the fields of gold, toen we in de, ja, de gouden velden liepen. Speciaal voor een vriendin en omdat het zo'n zonnig weer is. Waarbij we natuurlijk ook hopen dat het mogelijk is om een beetje in de schaduw te blijven en de verkoeling op te zoeken. Mooi nummer wat aangevraagd is, is het lied Ik ben een koninklijk kind. En het is aangevraagd door Wilfred. En die is samen met een van onze vrijwilligers, Maria, hier op bezoek in de studio. En ik hoop dat ze eigenlijk ook de radio aan hebben gezet. Want ik heb het gevonden. Ik ben een koninklijk kind. En in dit geval wordt het gezongen door het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria van Urk. En we gaan er gewoon naar luisteren. En ik hoop dat ze ook meeluisteren. Ik ben een koninklijk kind.

Ik ben een koninklijk kind. En dat waren een heleboel koninklijke kinderen. Want het was het Urker mannenkoor die dat zong. Ja, ik kreeg een verzoek binnen. Toen straks van iemand die belde. Voor een lied dat door Kees Denik werd gezongen. Wat langer geleden. Een gouden ouwe, weet ik niet. Maar een oudje. Nou heb ik wel liederen gevonden van Kees Denik. Maar volgens mij niet specifiek dat lied. Dus ik ga gewoon draaien wat ik nu gevonden heb. Ik geloof en daarom zing ik. En misschien komt daar dus de titel die ik kreeg ook wel in voor. Maar ik heb dus niet letterlijk de titel gevonden. En ik hoop dat ik de luisteraar hier toch ook een groot plezier mee mag doen. Kees Denik met Ik geloof en daarom zing ik.

Ja, en dit is een van de liederen die dan op een verzamel, ja, een compilatie eigenlijk staat van liederen van Kees Deenik onder de naam Ik Geloof en Daarom Zing Ik. Ik zal nog verder zoeken of ik de specifieke lied ook nog kan vinden, maar dit was in ieder geval alvast een deel, zou je kunnen zeggen. Ja, en dan zijn er twee liederen aangevraagd, speciaal Maria-liederen. De ene Ons Lief Vrouw van Fatima en het andere het lied wat bij Medjugorje hoort vanwege het jeugdfestival wat daar weer is gehouden begin augustus, wat daar ieder jaar wordt gehouden en waar tienduizenden jongeren op afkomen. Ik heb even niet zo gauw... Oh, er staat hier dat er dan meer dan 40.000 jongeren waren deze keer. En vlak nadat eigenlijk het beeld ook was, ja, beklad en je zou haast kunnen zeggen aangevallen. Maar de jongeren zijn daar geweest en hebben een prachtig festival mogen vieren. En vandaar het lied Gospa Maika Moya. Ja, dat draai ik eerst. En dan daarna het Fatima-lied, het lied voor Ons Lief Vrouw van Fatima. Ook speciaal aangevraagd. Maar eerst Gospa Maika Moya.

Ja, dat was Gospa Maika Moya voor al die jongeren en haar dankbaarheid voor dat jongerenfeest. Nou, ik kwam een beetje voor een uitdaging te staan. Het lied Our Lady of Fatima, maar dat zijn er natuurlijk eigenlijk heel veel. Het standaardlied wat je zou verwachten is misschien niet het lied dat bedoeld wordt. En ik heb hier een hymn to Our Lady of Fatima gevonden. En ik hoop dat dit hem is. En anders is dit gewoon ook een mooi lied. Speciaal voor ons lief vrouw van Fatima. Ik hoor het wel als er toch een ander lied bedoeld werd. Maar we gaan hier in ieder geval naar luisteren. Een hymne speciaal tot ons lieve vrouw van Fatima.

toen was het ineens afgelopen. Dat kan soms zijn als je zo'n uitvoering draait. Dit was een prachtige hymne to Our Lady of Fatima. Maar misschien werd er toch een ander lied bedoeld. Nou, ik hoor het graag. Want dan gaan we dat specifieke lied natuurlijk ook opzoeken. Eens even kijken. Ja, de mooie liederen die inderdaad aangevraagd worden. En waar we ook graag naar op zoek gaan. En één lied dat ook aangevraagd werd, is het lied Adoramus Te, maar dan door Emmanuel Music Nederland gezongen. En dat gaan we voor u draaien. Adoramus Te, dus laten wij aanbidden.

Adoramus Te, gezongen door het Emmanuel Music Nederlands. Leuk, zo'n titel die half Nederlands, half Engels is. Of titel niet, maar de naam. Ik moest zelf denken, het is niet aangevraagd, maar ik moest er zelf aan denken, aan een liedje dat ook over de vrede gaat en wat heel af en toe hier op Radio Maria klinkt. Het is gezongen door Tirza, een kind. Ik heb geen idee of zij nog altijd actief is, zingt, of ze daarmee is doorgegaan, maar het is zo'n lief liedje en het gaat inderdaad over Bewaar de Vrede, wellicht ook een bekend liedje, maar ik ga het voor u draaien, want uiteindelijk de vrede begint in ons hart en van daaruit mag het verder groeien. Tirza met Bewaar de Vrede.

En dat was Tirza met Bewaarde Vrede. Ja, toch altijd een heel mooi, hoe zal ik het zeggen? Het is lieflijk om een kinderstem ook te horen. Zingen en dan vooral de vrede, wat zo belangrijk is. En ook daar moet het beginnen. Daar moet het beginnen in al als je jong bent, dat je de vrede weet hoe belangrijk dat is. Nou, ik heb nog, en dat is dan wel het allerlaatste wat ik kan draaien. Oh nee, ik ga het niet eens redden. Nee, het is al bijna tijd. Een stukje ervan dan, dat misschien wel. Ik heb nog een hymne gevonden voor Our Lady of Fatima. Maar ook hier weet ik weer niet of het nou het lied is wat bedoeld wordt. Dus ik kan een klein stukje ervan draaien. Nou, ook dit klinkt mooi, maar ik zal het toch moeten afbreken direct. Maar dan eindigen we daarmee het plaatjesprogramma. Heel veel dank voor het luisteren. En als u verzoekjes heeft, onthoud ze gewoon even voor volgende week. Dan gaan we er dan mee verder. Tot later. Dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En inmiddels is het 3:00. Ja, het uur is voorbijgevlogen met al die mooie verzoeknummers. Het is dus tijd om nu te gaan bidden. De rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En we nodigen u natuurlijk van harte uit om mee te bidden met dit krachtige gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke

0: goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Ja, na dit gebed, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid, gaan we direct om 3:30 door met de kinderkatechese. U weet het, op de woensdag. Het is nog wel een herhaling deze week, want ook hier wordt door deze en gene nog wat vakantie gehouden. Maar een mooie herhaling waarin priester Pieter Zimmerman onder andere vertelt over Johannes Paulus II. Dus zeker de moeite waard om naar te luisteren. En dan is het om 4:30 natuurlijk tijd voor Pater Bots met zijn overweging bij het evangelie van vandaag. En zo gaan we dan de middag verder in. Vanavond kunt u om 6:05 na het Angelus luisteren in het programma Luistertip uit het archief naar een mooie lezing over de heilige Johanna Francisca de Chantal. En dan is het natuurlijk om 7:00 ook nog een keertje de Eucharistieviering vanuit de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. En dan zo in de loop van de avond komen er diverse herhalingen voorbij. Nou, ik wens u natuurlijk een ontzettend fijne middag. Doe het rustig aan. En ook als u naar de eclips wil gaan kijken die vanavond is, doe dat ook voorzichtig, zou ik zeggen. En veel zegen en tot later. Dag.

zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ja, en het gezelschap wordt eigenlijk steeds gevarieerder hier. We hebben alle leeftijden tegenwoordig. Nou, niet alle leeftijden, maar wel veel leeftijden. Onze oudste aanwezige vandaag is Leila. Leila, hoe oud ben je inmiddels? 11? Nou, dat gelooft natuurlijk niemand. 11, hè? 11. En Noah? Noah zit hier ook. Hoe oud ben jij inmiddels, Noah?
1: 4.
0: 4? En wanneer ben jij 4 geworden dan?
1: Oktober.
0: In oktober, dus jij bent net jarig geweest.
1: Ja.
0: Nou, van harte proficiat. Dan gaan we eens even zingen voor jou. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hipperdewip, hoera, hipperdepiep, hoera, hipperdepiep, hoera. Nog heel veel hele goede gezegende jaren nou, hè. En Noah, die wordt er een klein beetje stil van, hè? Ja, zegt hij. Ja, hij wordt er een klein beetje stil van. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote feestdag geweest, Noah. 4 jaar oud. En dat betekent volgens mij dat je ook naar school mag gaan dan, hè? Kom eens even bij de microfoon staan. Kom eens even vertellen of je al op school bent geweest.
1: Ik was nog naar de Victorschool geweest.
0: Naar de Victorschool?
1: Ja.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, Victorschool, die is genoemd naar de heilige Victor. Dat wist je misschien niet, maar dat is zo.
1: Ja.
0: Een belangrijke heilige. Ja. Nou, superleuk, Noah. Heel mooi. Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt wat de luisteraars echt even moeten weten? Wat je even moet delen met de luisteraars? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik weet, ik zit nu in groep 8, zoals jullie al wisten. En ik ben kinderburgemeester, zoals jullie ook al wisten. Maar mijn meester, die doet dus elk jaar in elke groep die hij geeft. Hij was van een andere school naar onze school gekomen. Toen hij praatte over de politieke partij.
0: Mm-hmm.
2: En hij had het gewoon over politieke partijen en dat soort dingen. En nu had hij de burgemeester gevraagd of hij wil komen. En de burgemeester gaat vragen aan zeg maar, de ambtenaren die telkens met mij meelopen als kinderburgemeester. Gaat hij stiekem vragen of hij de ambtsketen voor mij mee mag nemen.
0: Ja.
2: Zodat de meester daar ook nog voor verrast kan worden. Want dan zien ze mij alweer voor de tweede keer.
0: Ah, maar jouw meester weet wel dat je kinderburgemeester bent, of niet?
2: Ja, want we waren naar burgemeester stond bij het geweest.
0: Ja. Oh, joh. Dus misschien dat binnenkort de burgemeester en de kinderburgemeester in dezelfde klas staan. Bijzonder hoor. Bles, kom eens even bij de microfoon. Bles heeft ook iets meegemaakt.
3: Mijn meester heeft in het ziekenhuis gelegen deze zomer, deze vakantie. En hij is nu aan het herstellen.
0: Oh.
3: En het is nu al een maand bezig. En ik ben zelf ook met mijn vriendin een heel leuk uitje geweest. Wij zijn lekker wezen zwemmen bij het zwembad Os. En toen hebben we kinderen gezien uit onze klas.
0: Oh ja, die waren er ook.
3: En die hebben we zelf.
0: Is dat nog steeds het golfslagbad in Os of niet meer?
3: Ja.
0: Ja. Oh ja, daar ben ik ook wel geweest.
3: En die kinderen zaten zelf bij ons in de klas. En die wou, mijn vriendin wou die spioneren, zoiets.
0: Oké, bijzonder.
3: Alleen ze hadden het pas door na een uur en een half uur.
0: Oké. Dus jouw meester is goed ziek geweest. Dan kun je er dadelijk mooi voor gaan bidden, hè? Dat is heel belangrijk. Thomas?
4: We zijn maandag tot woensdag in een hotelletje in Heemskerk geweest.
0: Oh, dat klinkt ook niet verkeerd. En wat was de aanleiding?
4: Gewoon.
0: Had je iets te vieren of zomaar?
4: Nee, gewoon dat het vakantie was.
0: Oh, gewoon een vakantie. Ja. Ja. Jongens, jongens, vandaag een bijzondere dag. Vandaag is het een bijzondere dag. Of wouden jullie nog iets zeggen? Thomas, wou er nog iets aan toevoegen?
4: Nou ja, maandag tot dinsdag tenminste. Want toen we daar waren, toen was er een klas met 90 kinderen op kamp.
0: Oh.
4: Dus toen gingen we naar Haarlem om daar...
0: Om een beetje weg te vluchten voor al die drukte.
4: Ja.
0: Ja, ja. Dan ben je van hotel gewisseld.
4: Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Bles, nog het laatste?
3: Vandaag hebben we officieel huiswerk begonnen.
0: Vandaag officieel huiswerk begonnen. Oké, daar ben je super blij mee.
3: Nee.
0: Je kijkt heel gelukkig. Nee, toch niet? Oh, nog niet zo. Nee. Jongens, vandaag is een bijzondere dag. Jullie weten, in onze kerk vieren we altijd verschillende feestdagen. En we vieren ook altijd op een bijzondere manier alle heiligen van onze kerk, toch? Ja. Wie weet welke heiligen we vandaag vieren? Leila, welke heiligen vieren we vandaag?
2: Heilige Wendelin.
0: Wendelin? Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
2: Heb ik opgezocht.
0: Heb je het opgezocht? Ja, dan zal het misschien wel waar zijn, ja. Maar dat was niet de heilige waar ik over wilde gaan praten. Er is nog een andere heilige, die is nog niet zo heel lang geleden heilig verklaard. Ik heb hem nog gekend. En jullie, ik denk, net niet meer. Net niet meer. Leila, wie zou het zijn?
2: Carlo Acutis.
0: Nee, niet Carlo Acutis. Charlotte heeft hem ook nog gekend. Charlotte, enig idee? Charlotte zit druk te googlen? Nee.
5: Ik had het ook al opgezocht.
0: Oh, je had het ook al opgezocht. Nou, vertel het maar dan.
5: Ik denk dat u bedoelt heilige Johannes Paulus II.
0: Ja, de heilige paus Johannes Paulus II. Wie heeft er wel eens van gehoord? Noah, ja, Noah wel. Bless ook. Ja, mag blijven zitten, Noah. Ik was alleen maar benieuwd of je ervan gehoord had. Ja, Noah heeft er zeker van gehoord. Jongens, de heilige paus Johannes Paulus II. Toen ik jullie leeftijd was, was dat de paus van onze kerk. Hoe heet op dit moment ook alweer de paus? Welke paus hebben we nu? Die heeft niet zo'n lange naam als de paus van toen. Leila? Toen was het Johannes Paulus II, nu is het?
2: Paus Leo XIV.
0: Heel goed, paus Leo XIV. Heel goed. Jongens, jullie weten wat een paus is, hè? En niet alle pausen zijn natuurlijk hetzelfde. De ene paus die doet wat beter zijn best dan de andere paus. De ene paus is wat beter, of die doet wat meer zijn best om ook heilig te worden. En ook heel de wereld heilig te maken natuurlijk. En sommige pausen, die, daar weten we zeker van dat ze zo goed waren. En dat ze zoveel van Jezus hielden. En zoveel van de kerk hielden. Dat de kerk ze zelfs heilig heeft verklaard. Nou, en paus Johannes Paulus II was een van die heiligen. Of is een van die heiligen. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar ik heb wel, toen ik zo oud was als jullie, en ook daarna zelfs nog, dacht ik eigenlijk altijd maar, er is maar één paus. En dat is deze paus. Want ik had nog nooit een andere paus gezien. Totdat hij doodging. En toen dacht ik, hey, je kunt ook andere pausen hebben. Had ik eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht. Een beetje raar misschien, maar ik was er ook helemaal niet zoveel mee bezig vroeger. Maar later begon ik aan te denken. Ik dacht, hey, deze paus is ontzettend lang paus geweest. En ik heb hem eigenlijk nooit zo heel goed gekend. Ik zag hem af en toe wel op televisie. Maar toen ben ik me er wel meer in gaan verdiepen. En toen ben ik er wel achter gekomen dat het echt geen gewone paus was. Het was wel een hele bijzondere paus. Weet je wat hij heeft meegemaakt? Hij was al priester in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hebben jullie op school ooit iets gehad over de Tweede Wereldoorlog, Bles?
3: Ik één keer... En we hebben een film gehad over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja? Wanneer heb je een film gekeken over de Tweede Wereldoorlog?
3: Maandag.
0: Ja, afgelopen maandag. Bij ons in de prochtje.
3: En dat was super mooi. En we hebben met de klas hadden wij geschiedenis. En toen hadden we het daarover. En mij, iemand die mijn moeder kent en ik zelf ook heel goed kent, die was ook heel bij de filmavond bij de Tweede Wereldoorlog. Die heeft de Tweede Wereldoorlog
0: zelf meegemaakt, hè? Ja, er was een meneer meegekomen met jullie, de broer van onze oude koster in de kerk. Inmiddels 92 jaar oud en die heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. En paus Johannes Paulus II, toen was hij nog geen paus, toen was hij gewoon priester. Maar die was dus al priester in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft meegemaakt wat voor verschrikkingen er toen waren. En je weet, in de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk ontzettend veel doden gevallen. Miljoenen doden. En hij heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. En hij heeft ook meegemaakt hoe ontzettend moeilijk het was om priester te zijn in die tijd. En op een gegeven moment was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Maar daarna kwam er weer opnieuw iets heel verschrikkelijks in de wereld. Hij was paus, later pas, hè, toen nog niet, maar voordat hij paus werd. En hij woonde in Polen. Jullie weten, Polen is een land, hè? Toch, Noah? Polen is een land. Hij woonde in Polen. Hij was priester in Polen. Later zou hij ook bisschop worden in Polen. Maar nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, kwam er eigenlijk weer iets nieuws verschrikkelijks. Want er kwam namelijk het communisme in Polen. En het communisme wil zeggen dat, ja, als het ware een paar mensen de boel overnemen En die gaan doen alsof ze het heel goed voor hebben met de mensen. Die gaan zeggen, we gaan iedereen gelijk behandelen. We gaan iedereen evenveel te eten geven. We geven iedereen een mooi huisje. Maar dat is allemaal niet van jullie. Dus we geven jullie een huisje, maar het is jullie, niet jullie eigen bezit. En we geven jullie eten, maar dat is, komt wel altijd van ons af. En jullie hebben helemaal niks zelf. Je hebt helemaal niks van jezelf. Nou, wat bleek, soms waren het mooie woorden. Maar in de werkelijkheid was het groepje wat het land ging leiden ook heel slecht. Die hadden helemaal niet het goede voor met de mensen. En die gingen de mensen zelfs heel slecht behandelen. En wat ze ook gingen doen, ze gingen heel veel stiekeme dingen doen. Ze gingen bijvoorbeeld afluisteren. Bijvoorbeeld bij de priesters. Want ze hadden een hekel aan de priesters, ze hadden een hekel aan de kerk. Waarom was dat? Ze geloofden dat de kerk en het geloof, dat dat slecht was voor de mensen. Ze zeiden, ja, dat geloof, dat is eigenlijk een beetje net als, als drugs. Ik weet niet of jullie weten wat drugs is. Drugs is, zijn verdovende middelen. En daar kun je heel erg verslaafd aan raken. En die mensen van dat communisme, die zeiden van, ja, dat geloof is eigenlijk een beetje net als drugs. Dat houdt de mensen kalm. Dat houdt de mensen verslaafd. Maar het houdt de mensen ook voor de gek. Net zoals drugs je ook voor de gek houdt. Want dan denk je dat je je goed voelt. Maar eigenlijk is het super ongezond. En uiteindelijk kun je er zelfs dood aan gaan. Hè? Maar eigenlijk zeiden zij dat het geloof ook zo werkt. Ja, wij weten dat het niet zo is. Hè? Toch, Thomas? Wij weten dat het geloof juist heel goed is voor de mensen. Maar ze gingen dus zelfs verbieden. Ze gingen zelfs verbieden dat mensen nog gingen geloven. Dus dat ze nog openlijk naar de kerk mochten gaan. Nou ja, de kerk die ging wel door, maar met heel veel strenge regels. Ze mochten heel veel dingen mochten ze niet meer. En wat er ook gebeurde was, ze vertrouwden die Johannes Paulus, die dus later paus zou worden, die vertrouwden ze niet. Waarom niet? Die was heel dapper. Ja, dus onder die boze, dat groepje boze mensen wat toen de macht had, durfde hij gewoon volop nog steeds priester en bisschop te zijn. En hij begon nog steeds te preken over Jezus Christus, maakt hem niks uit. En wat hij ook deed, was veel biecht horen. Maar wat dachten die boze mensen? Die dachten, ja, als die in dat biechthokje zit, dan zit hij stiekem plannetjes te beramen, zit hij stiekem plannetjes uit te broeden tegen ons. Tegen dat groepje boze mensen. Was natuurlijk helemaal niet waar. Maar wat gingen ze doen? Dan gingen ze afluisteren in het biechthokje wat hij allemaal zei. Dat is natuurlijk heel slecht, hè? Heel erg. Want dat is natuurlijk iets wat alleen God mag horen. En dat is ook iets wat nooit mag gebeuren. Maar paus Johannes Paulus II die had het allemaal in de gaten. Dus die heeft hele moeilijke periode doorgemaakt. Hij heeft zelfs af en toe onder de grond in een grot de mis moeten vieren. Omdat hij werd gezocht. Omdat ze hem wilden oppakken. Dan gingen ze gewoon in de grond. Onder de grond gingen ze aan het altaar de mis vieren. Dus hij was heel dapper. Hij durfde gewoon door te gaan. En hij liet zich niet uit het veld slaan. En uiteindelijk, en dat was in 1978... was nog net voor mijn geboorte. Ik ben 2 jaar later ben ik geboren. En in 1978 werd hij toen paus. En dat was eigenlijk een hele grote verrassing. Want hij was de eerste paus in eeuwen, in honderden jaren, die niet uit Italië kwam. Normaal kwamen eigenlijk alle pausen zo'n beetje uit Italië. Weet je wie de laatste paus was die niet uit Italië kwam? Voordat deze Poolse paus er kwam. Een paar honderd jaar daarvoor. Dat was de paus uit Nederland. We hebben 1 keer een Nederlandse paus gehad. En dat was heel cool, ja. En dat was paus Adrianus. En na paus Adrianus, dus dat is echt honderden jaren geleden, kwam er heel lang geen paus uit een ander land. Alleen maar uit Italië. Tot paus Johannes Paulus II. En toen kwam er weer eentje uit een ander land. Uit Polen. En waarom vertel ik dit nou allemaal? Nou, omdat deze paus Johannes Paulus II, toen die paus werd, die wist natuurlijk, omdat hij zoveel had meegemaakt, wist hij heel goed wat de grote gevaren waren in de wereld. Bijvoorbeeld dat communisme. En dat communisme verbood dus dat je naar de kerk ging. Dat je te openlijk je geloof ging belijden. Nou ben ik vorige week een paar dagen in een land geweest. In Albanië, dat is ook in Europa. En daar heb je ook heel sterk dat communisme gehad. En ik ben daar ook in een bunker geweest. Jullie weten wat een bunker is, hè? Zo'n soort betonnen gebouwtje. En dan zit er een hele grote tunnel onder de grond. En dan kom je allemaal in kleine kamertjes. Heel akelig eigenlijk, want daar werden dan ook mensen geslagen en gemarteld en zo. En doodgemaakt. Dus was ik helemaal geen fijne plek. Maar dan kon je zien hoe dat communisme slecht was voor de mensen. En hoe dat communisme ook iedereen voor de gek hield. En dat ze ook gingen zeggen, je moet elkaar aangeven. Als iemand tegen die communisten is, dan moet je zelfs je broertje gaan aangeven bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Dus dan moest je gaan zeggen, mijn broertje die praat af en toe slecht over jullie.
6: En dan werd hij opgepakt bijvoorbeeld. Dus dat was een hele vervelende, hele nare tijd. En paus Johannes Paulus II heeft dat volop meegemaakt. Dus hij wist daarom ook heel goed hoe hij de kerk moest leiden. En want als je zelf nooit iets hebt meegemaakt, ja, dan kun je het ook niet aan een ander vertellen, toch? Stel dat je, Thomas, dat jij later leraar wordt op een school. En er zitten een paar pestkoppen in de klas. En je hebt nog nooit in jouw eigen klas meegemaakt dat er gepest werd. En dan kun je ook anderen moeilijk helpen, toch? Als je er een beetje verstand van hebt. En als je ook weet hoe je moet ingrijpen, dan kun je veel meer doen voor de ander. En dat gold dus voor paus Johannes Paulus II ook. Die had veel verstand van het leven. En die wist ook hoe hij toch het geloof kon beleiden, zelfs als eigenlijk de wereld er tegen was. En weet je wat hij voor elkaar heeft gekregen? Voor een heel groot deel tenminste, misschien niet helemaal, maar voor een heel groot deel, heeft hij ervoor gezorgd dat het communisme is gestopt in Europa. En dat was wel een hele prestatie, dus hij heeft eigenlijk dat slechte gedachtegoed, die slechte leiders, heeft hij eigenlijk laten struikelen. Weet je hoe hij dat gedaan heeft? Hoe denken jullie dat hij dat communisme heeft gestopt in Europa? Leila?
2: Ik denk met bidden.
6: Heel goed, met bidden. Allereerst met bidden. Hij vroeg aan alle mensen om te bidden. Dat de liefde van God mocht overwinnen. Ja, dat klinkt voor vanzelfsprekend, klinkt voor de hand liggen, maar we moeten het wel doen natuurlijk. En weet je wat hij één keer heeft meegemaakt? Polen, het land waar hij vandaan kwam, was heel erg communistisch. En hij was al paus, maar dat communisme was nog steeds niet weg in Polen. Dus hij woonde al in Rome, hij was al de paus in Rome geworden. Maar op een gegeven moment was hij op reis gegaan als paus, in zijn witte pak, hè, in zijn witte toog, met zijn witte, ja, zo'n soort van petje op, hè, dat noemen we dan de Soli Deo, hè, een soort petje op het hoofd. En dan kwam hij in Polen aan en dan ging hij de mis vieren. En er waren meer dan 100.000 mensen bij die mis aanwezig. En die mensen die waren natuurlijk aan de ene kant wel bang voor de communisten, want die mochten eigenlijk helemaal niet zo openlijk hun geloof beleven. Maar aan de andere kant dachten ze ook van ja, het is wel eens een keer goed geweest, die bezetting. We gaan in opstand komen, maar wel op een goede manier. Hè? Niet met geweld, we gaan ze niet de kop inslaan, maar we gaan bidden. En weet je wat er gebeurde? In die mis, die de heilige paus Johannes Paulus II in Polen ging vieren, begonnen ineens meer dan 100.000 mensen te roepen, wij willen God, wij willen God. En daar bleven ze maar mee doorgaan, wij willen God. En op een gegeven moment kregen die communisten in de gaten van ja, dit kunnen we echt niet tegenhouden. Dit is zo'n sterke beweging van mensen die zoveel van God houden. Ja, zelfs als we ze dood zouden maken, stopt het nog niet. Ja, dat zien we aan Jezus zelf. Hè? Jezus is ook doodgemaakt, is weer opgestaan uit de dood. En we hebben dat ook gezien bij heel veel heiligen. Die worden doodgemaakt, maar vervolgens zijn ze martelaar. En vanuit de hemel kunnen ze nog van alles doen. Dus op een gegeven moment hadden die communisten zoiets van de beweging die er nu bezig is, die kracht die van die paus uitgaat en die honderdduizenden mensen die daar aan het roepen zijn, wij willen God, ja, dat kunnen we simpelweg niet tegenhouden. En toen hebben ze eigenlijk opgegeven. En vanaf dat moment werd het communisme in Europa stukken minder. Ik zeg het een beetje simpel nu, maar dat komt toch ongeveer komt het daar wel op neer. Dus hij had eigenlijk weer het geloof teruggebracht, wat nooit helemaal weg was, hè, want die mensen die waren altijd maar blijven bidden. Maar hij heeft er weer voor gezorgd dat het ook weer veel opener kon. Dus dat is wel een hele belangrijke prestatie. Weet je wat paus Johannes Paulus II zelf vaak zei over hoe dat kon, dat hij zoveel goede dingen kon doen? Noah, weet jij het? Ik ben benieuwd.
1: Dat hij niet dom moest.
6: Dat hij niet?
1: Dom moest.
6: Dat hij niet dom was?
1: Nee.
6: Dood. Oh, dat hij niet dood moest. Ja, hij is pas laat dood gegaan. Hij was al oud toen hij stierf. Hè, dat was na deze periode waar ik het net over had. Maar wat zei hij nou? Wat zei paus Johannes Paulus II nou zelf over waarom er zulke belangrijke, goede, mooie dingen gebeurden toen hij paus was? Hij zei, dat komt allemaal door Maria. Hij had namelijk een hele mooie wapenspreuk. Weet je wat een wapenspreuk is? Je ziet wel eens op vlaggen zie je van die mooie afbeeldingen staan. He, bijvoorbeeld een familie kan zijn eigen wapen hebben. Een paus heeft ook zijn eigen wapen. Dat is eigenlijk een afbeelding die iets zegt over jouw leven, over wie je bent. He, stel, jullie heten familie Van den Bos. He, familie Van den Bos, een soort logo, ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, wij hebben een paar bomen op een rijtje. En de familieleden geven elkaar de hand, bijvoorbeeld. Kun je zeggen, dat is ons logo. Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het. Oh, jullie hebben een eigen logo. Ja, vertel het eens.
2: Van ons bedrijf Van den Bosch Services hebben we dan een grote boom en een kleine...
6: Zit gewoon reclame te maken hier, hè?
2: Ja, ja. En een grote boom en een kleine boom. En dan daaronder staat dan onze naam van ons bedrijf. En dan elke keer als er iemand meedoet, bijvoorbeeld Dominic en Benedict, hebben stokkie lekkers. En dan komen er twee dingen bij.
6: Twee boompjes bij.
2: Twee boompjes bij. En als ik dan... Ik mag misschien binnenkort een poffertjesstand openen. Dan mag ik op de markt staan met poffertjes.
6: En wat voor boompje krijg je dan?
2: En dan krijg ik gewoon zo'n... Bijvoorbeeld, ik en Cecilia krijgen bijvoorbeeld een dennenboom. En Dominic en Benedict andere soort bomen. Dat het echt heel...
6: Een heel bos wordt. Ja, ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Nou, dat is dus een wapen. Hè? Een wapen wil zeggen, het zegt iets over wie jij bent. En in het geval van de paus, het zegt iets over wat voor paus je bent. En daar kun je ook een spreuk bij bedenken. En welke spreuk had paus Johannes Paulus II? Die had de volgende spreuk. Jullie kennen goed Latijn inmiddels, hè? Want jullie bidden altijd het Ave Maria al in het Latijn, hoor ik. Hij had als spreuk totus tuus. Best makkelijk te onthouden. Zullen we het een keer samen zeggen? Totus tuus. Nicolas, kom eens bij de microfoon staan. Doe het even allemaal om zijn beurt. Jawel, kom. Kom eens even staan. Ben je zo verlegen? Leila, kom jij eens even bij de microfoon staan. Even om de beurt.
2: Totus tuus.
6: Totus tuus. Bless.
3: Totus
6: tuus. Totus tuus. Thomas?
4: Totus tuus.
6: Ja. Noah? Totus tuus.
1: Totus tuus.
6: Goed zo. Totus tuus. Nicolas? Nou toch wel.
3: Totus tuus.
6: Goed zo, totus tuus. Ja, wat betekent dat? Wat is totus? Totus bedoel ik, totus. Totus. Wat is in het Spaans todo?
7: Dat was een uitgestorven.
6: Nee, dat is een dodo. Dat is een dodo. Totus is alles. Heel goed. Alles. Of helemaal. Alles of helemaal. Dus gewoon, ja, alles of helemaal. Wat is tuus? Tuus. Wie weet dat? Tuus. Noah? Dat is tuus. Ja, zeg het maar.
1: Tuus is dat je...
6: Mama zit wat voor te fluisteren, ja? Ja, nou is Noah even van zijn stuk gebracht. Hij dacht dat hij het antwoord had, maar mama fluistert iets anders.
4: Ja,
3: mama zeg maar
6: u. U, ja, u. Ja, het is inderdaad van u. Dus helemaal, helemaal van u. Totus tuus, ik ben geheel de uwe, ik ben helemaal van u. En van wie was paus Johannes Paulus II helemaal? Ik heb het net gezegd. Van wie was hij helemaal? Aan wie had hij zich helemaal verkocht, zeg maar, helemaal toegewijd? Thomas?
3: Maria.
6: Maria. Totus tuus. Maria, ik ben helemaal van u. Dat zei deze paus. En in alles wat hij deed, liet hij dat ook merken. Weet je wat zijn lievelingsgebed was? Ja, de rozenkrans. Hij zei van, hij hield van, heel veel van bidden natuurlijk, anders word je nooit paus, dat zou raar zijn. Maar hij hield superveel van bidden en het fijnste gebed, het gebed wat hij het allerliefste bad, was de rozenkrans. Oké, we gaan daar nog iets meer praten over paus Johannes Paulus II, belangrijke heilige voor ons wel. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.
8: Maria, Elisabeth,
9: Maria.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net uitgebreid gesproken over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Ja, die toch wel groot fan was van Maria, totus tuus, helemaal van u, ik ben geheel de uwe. En ja, hij heeft natuurlijk veel te veel gedaan om hem helemaal op te noemen. Weet je wat er ooit een keer is gebeurd? Ik ga nog één, toch wel een beetje een wonderlijk verhaal vertellen over paus Johannes Paulus II. Hij was natuurlijk heel vaak op het Sint-Pietersplein. Hè? Sint-Pietersplein is dat hele grote plein in Rome. En dan gaf hij vaak catechese en dan ging hij zwaaien naar de mensen, ging hij bidden met de mensen. Maar er is op een gegeven moment is hij een keer neergeschoten door een moordenaar. Hij wilde hem doodschieten. En er was ook iemand die niet van de kerk hield. Dus had eigenlijk niet zo heel veel met de paus zelf te maken. Niet dat hij nou zo'n hekel aan die ene man had. Maar het was meer van, als ik nou de paus neerschiet, dan haal ik heel de kerk onderuit. Want zo is het ook, hè? Als je de paus neerhaalt, ja, dan heb je wel een groot probleem als kerk natuurlijk. Dus hij dacht, ik schiet die paus neer en dan kan hij niet meer zoveel mensen bij God brengen. Maar wat gebeurde er? Hij schoot. Het was een hele goede schutter. Hij schoot eigenlijk nooit mis. Hij schoot, maar, Leila, wat gebeurde er? Wat gebeurde er?
1: Hij schoot mis, maar ik heb dat allemaal al gelezen.
0: Ja, wat gebeurde er dan?
1: Hij schoot mis, volgens mij.
0: Ja. Hij schoot mis, maar wat wou je erover vertellen?
1: Ik heb een strip gelezen over hem, maar daar worden niet heel veel details. Het was gewoon dat hij mis schoot. En hij deed ook heel veel mensen bekeren. Dus ook diegene, tenminste dat stond in die strip, dat degene die hem had geschoten was... Of hij had zelfmoord gepleegd of zoiets. Of hij had zoiets... Hij voelde zich tenminste wel schuldig, dat wist ik wel.
0: Hij werd neergeschoten, paus Johannes Paulus II. En de schutter schoot normaal nooit mis. Toen hij werd opgepakt door de politie, want hij is meteen opgepakt, werd hij meegenomen naar de gevangenis. En hij bleef alleen maar herhalen in de auto, in de politieauto. Ik mis nooit, ik mis nooit. Dus hij snapte er helemaal niks van hoe hij had kunnen missen. De paus... Hij was neergeschoten. En weet je wat er was gebeurd? De kogel was net langs zijn hart gegaan. Dus de kogel was wel in zijn lichaam gekomen, maar had net zijn hart niet geraakt. Als hij het hart had geraakt, ja, dan ben je in één keer dood natuurlijk. Hè? Want daar kun je niet overleven. En weet je wat de paus zei toen hij weer bijkwam? Hij was even helemaal weg natuurlijk. Hè? Hij was even niet meer bij zijn positieve, noemen we dat dan. En toen hij weer bijkwam, zei hij, Maria heeft de kogel afgebogen. Hij was ervan overtuigd, hij wist zeker, Maria heeft klein beetje de kogel aan de kant geduwd. En weet je wat hij toen vervolgens gedaan heeft? Die kogel, die heeft hij in de kroon van Maria verwerkt. Jullie weten in Fatima, hè, daar hebben we vaker over gepraat, daar staat een heel mooi Maria-beeld. En in dat beeld, of op dat beeld moet ik zeggen, heeft Maria een hele mooie gouden kroon op. En omdat paus Johannes Paulus II zeker wist dat hij door Maria gered werd, had hij die kogel... als een soort sieraad in die kroon laten zetten. Om aan te geven, er kan nog zoveel boosheid en haat in de wereld zijn, maar uiteindelijk zal Maria en zullen God en Maria alles overwinnen. Dus als je nu naar Fatima gaat in Portugal, je gaat een keer naar dat beeld kijken, dan zie je dus in de kroon van dat beeld zie je een kogel zitten. En dat is de kogel die dus vlak bij het hart van paus Johannes Paulus II kwam. Nee, is niet eng, want het is nu gewoon maar een stukje metaal. En weet je wat nog meer wonderlijk was? Niet alleen was hij gered, maar weet je wat het eerste was wat hij deed toen hij weer kon lopen en toen hij weer wat beter was? Hij ging naar die moordenaar toe, in de gevangenis. En weet je wat hij tegen hem ging zeggen? Je hebt misgeschoten, haha, zegt Leila. Nee, weet je wat hij tegen hem zei? Mijn zoon, je bent vergeven. Ik vergeef het je dat je me hebt willen doodschieten. Dat is het eerste wat hij zei. Ik wil je vergeven dat je mij hebt dood willen schieten. En weet je wat er toen met die man gebeurde? Die barstte in tranen uit. En die zei, vergeef het mij. Hij was al vergeven natuurlijk, maar in ieder geval hij kreeg berouw. En later zou hij zelf ook katholiek worden. En zou hij gedoopt worden. En zou hij uiteindelijk toch een heiliger leven gaan leiden. Dus de paus had zoveel vergeving en zoveel liefde getoond dat die boze moordenaar ineens een heel nieuw hart kreeg, een nieuwe mens werd. En uiteindelijk ook Jezus wilde volgen en ook gedoopt wilde worden. Prachtig, hè? Ja, Bles en ik hebben maandag een film gekeken in de parochie, hè, met een paar mensen meer nog. En dan was dat ook het verhaal, hè, van een mevrouw in de Tweede Wereldoorlog. Die was eigenlijk een Joodse mevrouw, dus die zou vermoord worden omdat ze Joodse was. En uiteindelijk wordt haar familie wel vermoord. En dan ontmoet ze aan het einde van de film, ontmoet ze de moordenaar. Les, vertel eens even. Nee, het was niet Hitler. Wat gebeurt er aan het einde?
2: En toen ging ze de moordenaar, die de hele familie en haar kleine broertje, ging hij die de familie heeft gekild,
0: ja.
2: Die ging ze knuffelen. En toen de meneer die de familie heeft gekild.
0: Vermoord, gedood, ja. Ja, inderdaad wat je zegt. Dus ze ging die man zelfs omhelzen. En die man die wist natuurlijk niet wat hij meemaakte. Want hij dacht, dat kan toch niet dat de familie van degene die ik dood heb gemaakt, dat die mij nu vergeeft. En uiteindelijk, die man die werd daar zo door geraakt. En dat is een waar gebeurd verhaal, is echt gebeurd. En uiteindelijk draaide die man dus ook helemaal om en werd hij uiteindelijk een helper. Ging hij ook mensen beschermen tegen de moordenaars. En werd hij zelf ook christen. Prachtig. Leila?
1: Kunnen we het nu hebben over die andere heilige?
0: Welke heilige?
1: Ja, die in dat boekje staat.
0: Oh ja, jij wou het nog over de heilige? Zeg het maar.
1: Wendelinus.
0: Ja, daar gaan we het eigenlijk ook nog even over hebben. Leila had inmiddels in het boekje opgezocht welke heilige er vandaag nog meer is. De heilige Wendelinus. Ja, jij mag daar ook zelf het verhaal gaan voorlezen. Ja? Maar we eerst nog even het laatste over Paus Johannes Paulus II, voordat we dat gaan doen. Nog één belangrijk ding. Hebben jullie wel eens van de Wereldjongerendagen gehoord? Wat zijn de Wereldjongerendagen? Thomas, kom eens even staan. Oh, je weet het niet. Je hebt er wel van gehoord. Noah, weet jij het? Nou, vertel het maar eens.
3: Dat Gandhi dood mag. Dat hij...
0: Wie mag door? Niet dood. Maar dat God niet dood mag?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, het houdt God wel in leven op aarde, ja. Als we met z'n allen samenkomen om te bidden, dan kan God als levende God op aarde zijn, dat klopt. Leila?
1: Het is een groep vol met mensen. En die reizen door naar Rome toe, toch?
0: Ja. Soms. Zijn ook in Rome geweest.
1: Ja, naar Rome en naar allemaal landen om daar te bidden. Ja, dat is het enige wat
0: het is eigenlijk, het is de Wereldjongerendag is één keer in een paar jaar. En dat betekent dat vanuit heel de wereld miljoenen jongeren naar één stad toe komen. Om daar samen de heilige mis te vieren, kruisweg te bidden, te zingen in de straten, te bidden, de rooskrans te bidden. Ik ben er één keer bij geweest. Ik vond het wel heel erg druk, een beetje te druk eigenlijk. Maar toen waren er dus miljoenen mensen. En toen was ik ook bij, dat was in 2011, alweer een paar jaar geleden. En toen was het in Madrid. En wat wel heel bijzonder was, was dat heel Madrid, en Madrid is echt een grote stad. Heel Madrid werd helemaal overspoeld door katholieke jongeren. En die hadden allemaal hetzelfde rugzakje en ook hetzelfde t-shirtje en zo. Dus heel die stad, een paar miljoen jongeren, hadden heel die stad als het ware overgenomen. En overal werden er katholieke liedjes gezongen en werd er gedanst. En waren gewoon de jongeren met heel veel blijdschap waren ze het geloof aan het vieren. Dus het is wel heel bijzonder. En dat heeft Paus Johannes Paulus II is dat ooit begonnen. Die had op een gegeven moment een beeld bij... Hij vond van de kerk moet jong worden. De kerk moet vol zitten met jonge mensen. Maar hij dacht ook van ja, maar er is niet zo heel veel voor jonge mensen. In sommige kerken komen er ook maar heel weinig jonge mensen. Dus toen zei hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga Wereldjongerendagen starten. En dat was inderdaad in Rome een keer. Maar daarna is hij steeds in een andere stad geweest. In heel de wereld. In Nederland is het nog nooit geweest. Wel een keer in Duitsland, in Keulen. En dan komen er dus miljoenen jongeren bij elkaar. Ik geloof het meeste wat er ooit bij elkaar is gekomen, was dacht ik 6 of 7 miljoen jongeren, zoiets. Ja, dat is ongeveer de helft van heel Nederland bijna. Van alle mensen die in Nederland wonen. Die kwamen dan bij elkaar om samen het geloof te vieren. En dat is dus ook Paus Johannes Paulus II is dat gestart. Dat was super bijzonder. Oké, Leila. Dit allemaal over Paus Johannes Paulus II. Jij gaat ons een klein college geven over... De heilige Wendelinus. Vertel het maar eens.
1: De Keltische kerk van de vroege middeleeuwen kende een interessant fenomeen. Een monnik ging op reis zonder bepaald doel en zag wel waar God hem

0: ging op reis zonder bepaald doel en zag wel waar God hem deed belanden. Het lot op deze manier in handen van God leggen werd peregrinatio.
1: Het lot op deze manier in handen leggen werd peregrinatio genoemd. Wat is peregrinatio? Hoe heet het als je een wandeltocht gaat maken? Bijvoorbeeld
0: pelgrim.
1: Ja, pelgrim, precies. Dus dat was een pelgrimstocht.
0: In de tweede helft van deze zesde eeuw begaf Wendelinus zich ook op zijn typische pelgrimstocht. Het is niet duidelijk of hij uit Ierland of uit Schotland vertrok. Vast staat dat Wendelinus uiteindelijk in de omgeving van Trier verzeild raakte. Daar leidde hij leven als kluisenaar. Een stel mannen uit de omtrek sloten zich bij hem aan. Er ontstond een kloostergemeenschap die volgens de regels van Benedictus was opgezet. Wendelinus was de eerste ABT.
1: Wat is ABT? Zeg het eens in één keer.
0: Abt.
1: Ja, de abt. De eerste abt.
0: Oh.
1: Een abt is een leider van een klooster. Hè?
0: Oh. De plaatselijke bevolking begon hem volgens de overlevering al snel als een heilige te zien. Zijn verering nam nog toe nadat hij in 617 was gestorven. Op afbeelding staat dat de heilige Wendelinus als pelgrim met de onmisbare pelgrimsstaf, mantel en dito hoed. Hij wordt vergezeld van een hond.
1: Vergezeld, ja.
0: Van een hond. Wendelinus is patroonheilige van boeren en herders. Wendel heeft dezelfde betekenis als Germaanse vandal, de volksnaam van de vandalen, voornaam Wendelin. Wendel is zowel één vooral. Wendel is zowel in voornaam als een achternaam.
1: Dankjewel, Leila. Nou, dan zijn we toch wel even wat wijzer geworden over de heilige Wendelinus. Wel een mooi verhaal, dat zag je in die tijd wel vaker, dat mensen inderdaad helemaal rond gingen trekken. En dat ze dan uiteindelijk ergens neerstreken als kluizenaar. En een kluizenaar wil zeggen dat je je helemaal in de eenzaamheid terugtrekt. Leila die woont in Sint-Oederode. En Sint-Oederode heeft ook een kluizenaar als heilige. Namelijk Sint-Oda, daar komt de naam Oederode vandaan. Van de heilige Oda. En dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal. Dus het lijkt erop. Dat is een vrouw. Maar die ging ook zich helemaal terugtrekken in de eenzaamheid. En die ging daar ook als kluizenaar leven. En mensen die vonden dat dan zo inspirerend. Dat ze zich erbij wilden aansluiten. Er werd net genoemd de heilige Benedictus. Die had dat ook. De heilige Benedictus was eigenlijk zo'n beetje de eerste die dat deed. Die trok zich terug in de stilte om tot God te kunnen bidden. Want als je de hele tijd in de wereld bent. En je hebt de hele tijd tv aanstaan. En als je de hele dag aan het gamen bent en zo, dan kun je God natuurlijk nooit ontmoeten. Dus die mannen die dachten, we trekken ons terug. We gaan in de eenzaamheid leven. Ja, en uiteindelijk komen er dan andere mannen, en later dus ook vrouwen, die dat ook willen. En dan heb je een kloostertje. Zo werkt het. Iets voor jou, Thomas? Kluizenaar? Nee? Klooster wel? Even bij de microfoon.
2: Kijk ik dan wel.
1: Kijk je dan wel, ja, oké. Okay. Komen we nog op terug. Oké, laatste opmerking van Bles en dan gaan we naar de kapel toe.
3: Volgens mij heeft mijn oma is mijn overgroot-tante is non geweest in het klooster.
1: Oké. Ja, dat heb je wel eens verteld, ja. Ja, dat klopt.
3: Ze heet oma Mientje.
1: Oké.
3: Ze heette oma Mientje.
1: Ja, en die heb je nog wel gekend, toch?
3: Ja, ze is in haar slaap overleden.
1: Oh, dat is wel een mooie dood, hè? Heb je geen pijn gehad? Jongens, we gaan naar de kapel toe. Dan gaan we nog bidden voor alle intenties. Noah, weet jij ook al waar je voor wil gaan bidden?
4: Voor dat hij meer vriendjes krijgt.
1: Oké, mooi gebed. Mooie intentie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer, we hebben net gesproken over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Een grote heilige die nog steeds met onze kerk verbonden is vanuit de hemel. We willen vandaag heel bijzonder vragen om zijn voorspraak voor ons allemaal. Met name ook voor de kinderen wereldwijd. Voor alle jongeren die hij op zo'n bijzondere manier heeft samengebracht. Ook met de Wereldjongerendagen. We willen bidden dat de Wereldjongerendagen ook weer echt katholiek mogen zijn, goed en vruchtbaar, en dat uw Heilige Geest daar echt mag rondgaan en mag inspireren, de jongeren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen. Ik wil bidden dat de oorlogen snel mogen stoppen. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u veel.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons
6: nu in het uur van onze dood. Amen.
7: Ik wil bidden voor alle mensen die in de vagevuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
8: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum meramus, benedictus fructus sanctus tu Jesus.
8: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
9: Ik wil bidden dat ik vriendjes gemaakt heb bij mijn schootje. Laat ons bidden.
8: Heer onze God, wij bidden u
7: voor ons. Wees
9: gegroet, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Misschien gezegend onder de vrouw. Misschien is de vrucht van de schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
8: Nu in het uur van onze dood. Amen.
10: Ik wil bidden voor mijn meester dat hij snel naar school komt. Laat ons bidden.
8: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
10: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar.
11: Ik wil graag bidden dat kinderen van tegenwoordig en ook voor mezelf, dat we meer respect hebben voor onze ouders. Laat ons bidden.
8: Heer onze God, wij bidden.
11: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
8: Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus,
11: nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor de intenties van iedereen thuis. En daar zullen we even een kort moment stilte voor houden.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Ja, beste luisteraars, dank u wel weer voor het luisteren naar deze uitzending van Vrienden voor het Leven. Vandaag op 22 oktober, waarbij we gepraat hebben over de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u wel weer voor het luisteren. En graag maak ik ook nog even als vrijwilligster en fan van het programma Met Levi op avontuur van deze gelegenheid gebruik om u daar ook nog even op te wijzen. Het is namelijk een programma ook opgenomen met kinderen onder leiding van hulpbisschop Mutsaars, die kinderen meeneemt op een wandeltocht door de Bijbel en door de ogen van de jonge Levi. Dus vandaar dat het ook heet Met Levi op avontuur. Dus ook zeer zeker aan te raden. Nou, bedankt weer voor het luisteren en tot ziens!

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 12 augustus vierde kerk de gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal. Zij leefde in de overgang van de 16e naar de 17e eeuw. Zij was een vrouw van meerdere levens achter elkaar. Zelf was zij een dochter van een baron, de baron de Frémiot, president van het parlement van Bourgondië. En ze trouwde ook met een baron, baron de Chantal. Maar deze verongelukte bij een jachtpartij in het jaar 1601. Toen was zij 28 jaar en moeder van 6 kinderen. 2 stierven kort na hun geboorte. In 1604 beluistert zij de vastenpreek van bisschop Franciscus van Sales. En deze wordt haar geestelijke leidsman. Hij leidde haar op de weg van overgave aan Gods heilige wil. Zij stichtte de orde van de visitatie in 1610. En deze visitandinnen zetten zich in voor dienst aan de armen en zieken en richten zich op pensionaten. In 1641, bij haar dood, waren er in Frankrijk 86 van zulke kloosters van de visitatie. Zuster Margarethe Maria Alacoque hoorde tot zo'n visitandinnenklooster in Paray-le-Monial. Haar feestdag is sinds 2001, 12 augustus. Op woensdag in de 19e week door het jaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij niet naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Daarmee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind van God ben, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk, met onze broeders en zusters. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. In die houding vraag ik om de genade dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn dat mijn leven gebed mag worden. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. God is de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat het achterna totdat hij het vindt. Met de woorden van Jezus: zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te vinden. En nu worden er een paar rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Rechtsregel 1. Terechtwijzing onder vier ogen. Rechtsregel 2. Haal er één of twee personen als getuigen bij. Rechtsregel 3. Voorleggen aan de kerk. En wil zo iemand ook niet naar de kerk luisteren, dan wordt hij in de ban gedaan, dat wil zeggen buiten de gemeenschap gesloten, en dat kerkelijk oordeel wordt door God bekrachtigd in de hemel gebonden. Hij moet beschouwd worden als een heiden of een tollenaar, dat wil zeggen als iemand die buiten de kerkgemeenschap staat. Dat mag een hard oordeel lijken, maar de bedoeling is niet hard. Want dat afstand nemen is niet om iemand aan zijn lot over te laten, maar
om iemand tot inkeer te brengen en dan te ontbinden. De ban ervan afdoen. Want Jezus gaat verder. Eveneens zeg ik u, wanneer twee of drie eensgezind op aarde iets vragen, hij begint dus bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt. En dan komt de inkeer, de vrijspraak en de opheffing van de ban. Hij hoort er weer helemaal bij en kan nu samen met de anderen eensgezind bidden en, verenigd als ze zijn, in Jezus' naam. De dwalende broeder is teruggekeerd tot de goede herder, ik in hun midden, de band dient in de kerk ter genezing. Het is een medicinale straf. En ook de plaats in waar ze dat afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten met Christus in hun midden. Ik vraag ook om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat de zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, waartegen de zonde zich richtte. De overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren? Beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen dan directe woorden. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, enzovoort. Dat is hetzelfde als, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt, door dingen te doen of te zeggen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, dan plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf al in de ban. En dit woord van het evangelie is een streng woord, maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand aan zijn lot over te laten, want Jezus zegt zelf verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daar wil hij naartoe. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de band kan volgen. Dat is de vrijspraak van de band. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dat moet dus gevierd worden, die verzoening, in de Eucharistie. Het begint bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen, terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van dit stuk evangelie. Het gaat hier over het conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. In beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. En de evangelist denkt bij, heel precies, aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al heel oud. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in het evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt. Ook als het over de zonde gaat. Deze wordt meteen kerkelijk gezien, binden kerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Het is een minder van God willen zijn. Minder van God willen zijn, van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin ze dat misschien zelf zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat en je meer uit handen geeft.
Omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonde altijd kerkelijk. En bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoerend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Er staat niet, al wie vertoerend is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen en van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is, dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een christen ook. Er ontstaat dus binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat iemand ook van God is. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. En dat meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want mensen zijn altijd medemensen van elkaar. Maar alleen dat te weten haalt in de wereld maar weinig uit. Dat geeft veel te weinig kracht. Je moet weten dat je veel meer voor een ander moet betekenen. En daarop zullen wij geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook goed voor zou moeten zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Dikwijls heb je de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Voor die mensen mag je best bidden, en je mag er best meer voor bidden dan je misschien al doet. Maar ook als je moeite hebt met mensen die dichtbij je zijn, is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook kan het tot stof leveren voor een gewetensonderzoek. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft, of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten in de geest van, is de kerk in trek bij de mensen, dan prijs je haar de hemel in, en is de kerk uit de gunst van de mensen, dan maak je naar eigen believen of naar het believen van de mode je eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat je de gedachten van het evangelie eigen maakt. En dan aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren, om integendeel het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen, een gesprekje met Jezus als met een vriend, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen daarbij. En bij de Vader zelf meer uitspreken en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En als het avond is, dan mogen wij de Vespers, het kerkelijk avondgebed, gaan bidden met elkaar. Het is vandaag heel eenvoudig. Er is geen gedachtenis, geen feest. We hebben gewoon dus de woensdag in de derde week. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 317. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Bladzijde 317. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 710. Daar vindt u de hymne. En dan gaan we verder. En dan kunt u daar ook blijven. Naar bladzijde 1051. En daar vindt u de rest van de Vespers. Dus in het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 317. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 710. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Heilige, die woont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog schilderd hebt in rode gloed, horizonten branden doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan in nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult.
0: Oude Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Jij die regeert in eeuwigheid. Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1051. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sion's ballingen terug. Was alsof hij droomde.
1: Toen lachten alle monden. En juichte elke tong.
0: Toen zei men bij de volken. Geweldig is het. De Heer hun deed.
1: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
0: Keer nu ons lot en goede Heer. Als een beek doet in de zuidwoestijn.
1: Die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich.
0: Zorg gaan zij uit. Met zaaizakken beladen.
1: Maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
0: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt, trekken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. en rust ge pas laat in de nacht.
1: Ge eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder, zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen.
0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de Allerhoogste. Dat God de Vader blijmoedig danken, dat Hij u in staat stelde te delen. Erfenis van de Heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis. En overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In Hem is onze bevrijding verzekerd. Zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in Hem is alles geschapen. De hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles, alles bestaat in Hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen.
1: Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door Hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden. Aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

0: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Telg mij niet met de zondaars.
1: En wees mij genadig.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Ook verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. De metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: God heeft zijn Zoon gezonden als verlosser en voorbeeld voor zijn volk. Laten we hem aanroepen.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: We willen u danken, Heer. Vanaf het begin hebt gij ons uitgekozen om gered te worden. Gij hebt ons voorbestemd om te delen in de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Laat allen die één zijn in de belijdenis van uw naam, ook één zijn in de beleving van uw woord en het gebod van de liefde onderhouden.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Schepper van het heelal, u hebt uw Zoon gezonden, die heeft willen werken als ieder mens. Wees allen nabij die zwoegen voor hun dagelijks brood.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Help allen die zich inspannen voor hun medemens. Laat hen nooit ontmoedigd worden door mislukking of onbegrip.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Bewijs uw goedheid aan onze overledene broeders en zusters. Lever hen niet uit de macht van de boos.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Je kunt u in stilte, als u wilt, bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Barmhartige Vader, luister naar het gebed van de kerk dat tot u opstijgt. Wij bidden u, schenk uw volk vergiffenis van zonden. Laat het altijd u toegewijd zijn en veilig leven onder uw bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Ze zijn van alle eeuwen. Soms heilig, vaker onbekend. Maar nooit onbeduidend. Zeldzaam begaan met hun medemens. En ze hebben slechts één doel voor ogen. Leven met God.
1: Goedemorgen, beste luisteraars in Nederland en in Vlaanderen. En heel welkom bij het programma Leven met God, waarin wij vandaag u wat willen vertellen over Jeanne de Chantal en de Visitandine.
2: Onder de talrijke religieuze orden die in de kerk bloeien, getuigt de visitatie al 400 jaar van de levende liefde voor God en de naasten. Zij geven eer aan het verborgen mysterie van de maagd Maria, die haar nicht Elisabeth bezoekt. En zo zijn de visitandinnen evenzo sinds de verschijningen van Christus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque innig verbonden aan de devotie van het Heilig Hart. De hele Salesiaanse familie met haar verschillende takken vieren tot 12 december een jubeljaar ter gelegenheid van de stichting door Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal 6 juni 1610 van de eerste visitatie van heilige Maria in Annecy.
1: 400 jaar geleden stichtten Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal de visitatie. Op 6 juni 1610 installeerde de bisschop van Genève, monsieur Franciscus van Sales, de jonge weduwe Jeanne Fréjot de Chantal en haar twee metgezellen in een klein huis om een congregatie van dames van grote deugd en kwaliteit te stichten. Dit werd het begin van een bloeiende orde. Jeanne Françoise Frémiot, geboren op 23 januari 1572, werd barones de Chantal door haar huwelijk. Zij legde de gelofte van kuisheid af na de dood van haar echtgenoot in 1601. Zij zou hebben deelgenomen aan een pelgrimage naar het Heilig Land als zij geen vier kinderen van jonge leeftijd had gehad. De ontmoeting op 5 maart 1604 in Dijon met Franciscus van Sales, bisschop van Genève, is bepalend geweest. Enkele maanden later wordt hij haar geestelijk leidsman en zij had allerlei geestelijke problemen die onoplosbaar leken. Op 25 augustus gaf hij haar een soort korte regel om devote dag door te komen. Het was het begin van de geestelijke constitutie die veel

0: van de geestelijke constitutie die veel later opgesteld zouden worden voor de congregatie van de visitatie.
1: Een totale toewijding. Jeanne de Chantal streeft naar een algehele toewijding en Franciscus van Sales heeft vanaf 1605 een plan voor een manier van leven, waarover hij pas veel later het detail met Jeanne zou delen. Het was nodig dat de jonge weduwe bovenal droomt over de opvoeding en stichting van zijn kinderen en dat zij daarmee innerlijke vrede krijgt. Het was ook nodig een keuze te maken voor de plaats van de stichting. De vader van Jeanne zou een voorkeur hebben dat zijn dochter in Dijon blijft. Andere suggesties waren Autun of Bourget. Uiteindelijk zou het Annecy worden, de stad waar de heilige Franciscus van Sales resideerde. De bisschopszetel van Genève was sinds 1556 verplaatst geweest. Annecy behoorde toen tot het hertogdom van Savoie en niet tot het koninkrijk Frankrijk. Op 6 juni 1610, op het feest van drievuldigheid, installeert Franciscus van Sales Jeanne de Chantal en de twee andere jonge vrouwen, Jacqueline Favre en Charlotte de Bréchard, in een klein huis, de La Galerie genaamd, aan de rand van het meer van Annecy. Hij overhandigt Jeanne een eerste versie van de constituties die hij heeft opgesteld voor de nieuwe congregatie. De medestichter wil een congregatie van dames van grote deugd en kwaliteit stichten, die zich bezig zullen houden met werken van liefdadigheid, met name voor de armen en de zieken, geheel geleid door een leven van gebed en in totale toewijding.
0: Hij wil ook dat deze nieuwe religieuze familie zielen kon ontvangen die voelden dat ze niet werden aangetrokken tot de praktijk van harde en strenge uiterlijkheden en die niet konden intreden bij godsdiensten bij wie men grote lichamelijke boetedoeningen verplicht was. De nieuwe religieuzen zullen zich dochters van de visitatie noemen om dit verborgen mysterie in het leven van de maagd Maria te eren, een mysterie van liefde en geloof. De term verwijst ook naar bezoeken die toegestaan waren in de eerste reglement. De religieuzen kunnen het klooster uitgaan om de zieken te bezoeken en hun familiezaken te regelen. Vrome vrouwen konden het klooster binnenkomen om enkele dagen een retraite te maken. Na een jaar noviciaat, waarin ze door Franciscus van Sales zelf werden gevormd, deden de eerste religieuzen hun offer op 6 juni 1611. De term offer had de voorkeur boven die van de gelofte, want, zou Jeanne de Chantal zeggen, de heilige bisschop had de wens dat wij geen andere banden zouden hebben dan die van de zeer heilige liefde, die de band van de volmaaktheid is. Maar Jeanne de Chantal zou de gelofte, de meest volmaakte, afleggen in de handen van de heilige Franciscus van Sales op 27 december 1611.
1: Op 1 januari 1612 verlieten twee religieuzen, Jeanne de Chantal en Marie-Jacqueline Favre, voor de eerste keer hun klooster om de armen en zieken te bezoeken. Ten einde nog kloosterlijke contemplatieven in een klooster, nog zusters van liefde te zijn. De eerste visitandinnen leiden een soort religieus leven dat tot dan toe in Frankrijk onbekend was. Een beoefening van contemplatie van actieve charité zonder plechtige gelofte, nog een strikt slot. De beginnende kleine gemeenschap nam toe in aantal en in oktober 1612 verlieten zij het huis van de galerie omdat het te klein was geworden, om zich in een stad te installeren in een veel groter huis vlakbij de wallen. Vervolgens in 1614 zou de bouw van een nieuw klooster en een kerkje beginnen.
0: Eerste uitbreidingen. In het begin van het jaar 1615 vond de eerste stichting in Frankrijk plaats. In Lyon werd een klooster gevestigd. De aartsbisschop

van de stad, monsieur de Marquemont, had de nieuwe stichting gunstig ontvangen, maar had bezwaar tegen de grote soepelheid van het slot en dat er geen toestemming van de Heilige Stoel was. Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal gingen met groot pragmatisme de originele constituties evolueren. Op 23 april 1618, dezelfde maand waarin een derde klooster werd gesticht in Grenoble, verheft paus Paulus V de visitatie tot een kanonieke orde. Enkele maanden later keurt Franciscus van Sales de definitieve versie van de constituties goed, verheft paus Paulus V dus de kleine congregatie tot religieuze orde. De regel van de heilige Augustinus, in vertaling door de heilige bisschop zelf gemaakt, gaf de constituties in hoofdlijnen weer als gewone aanbevelingen. De tekst geeft aan dat de religieuzen de plechtige gelofte uitspreken en dat ze zich onderwerpen aan een altijd durend slot. Maar de orde behoudt een paar oorspronkelijk bijzonderheden. Bijvoorbeeld de keuze van het klein officie van de maagd voor de officies en de mogelijkheid voor vrome vrouwen om in het klooster een retraite te maken. Het eerste gedeelte van de constituties vestigt bijzonder de aandacht op een van het specifieke van de orde van de visitatie. Namelijk, deze congregatie is gesticht om al de zwakken en hulpbehoevenden uit hun benarde situatie te verlossen en hen te brengen naar de volmaaktheid van de goddelijke liefde. De definitieve tekst van deze constituties was in 1619 bekend. De tekortkomingen in de uitdrukkingen van deze eerste versie waren zo talrijk dat Franciscus van Sales in 1622 veranderingen heeft aangebracht.

0: De stichtingen. Op 1 mei 1619 werd een vierde klooster in Parijs gesticht. Al snel volgden er anderen. Na de dood van Franciscus van Sales in 1622 telde de orde van de Visitatie al 13 kloosters. Om verzekerd te zijn van de gelijkvormigheid bracht in mei 1624 Jeanne de Chantal de overste van alle kloosters samen in Annecy. Als uitgangspunt namen ze de notities die Franciscus van Sales had nagelaten en kwam er het geestelijk directorium en één voor alle dag. De orde had geen algemeen overste. Elk klooster bleef onder toezicht van de bisschop van de diocese, die kon delegeren naar een geestelijke vader. Zo had de Visitatie van Parijs de heilige Vincent de Paul als geestelijke vader. Maar het eerste klooster, gesticht in Annecy, stond aan het hoofd met eenheid van liefde die de kloosters onderling moest verbinden. Zij was de belangrijkste bewaarder van de geest van het instituut en van de traditie van de betekenis van de regel. De heilige Jeanne de Chantal heeft krachtdadig aan de ontwikkeling van de Visitatie gewerkt, trouw aan de inzichten, aan de geschriften en de geest van de heilige Franciscus van Sales, maar ze heeft het gedaan met haar oorspronkelijke diepe persoonlijkheid, haar goede praktische gevoel en haar diepe kennis van de psychologie van de vrouw. De religieuzen van de verschillende kloosters stelden dikwijls in hun brieven aan de stichteres of in gesprekken met haar vragen over verschillende punten van inzicht. De stichtingen breidden zich uit in Frankrijk, Savoie, Piémont, Lorraine en Zwitserland. Jeanne de Chantal moedigde Raymond Bonal aan om een mannelijke congregatie te stichten, geïnspireerd door de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Sales. Dit zouden de priesters van de heilige Maria of de priesters van de Visitatie zijn, ook wel Bonalisten genoemd. Op het moment dat Jeanne de Chantal stierf, in 1641, telde de Visitatie 87 kloosters, waarvan 2 in Parijs. In buitengewone vlucht voor een orde die slechts 30 jaar bestond.
1: De devotie voor het Heilig Hart. Door de tijd heen heeft de Visitatie een stormachtige geschiedenis gekend en zich altijd weer hersteld na beproevingen. Ze heeft ook een invloed, direct of bescheiden, uitgeoefend op verschillende momenten. In 1664 deed de aartsbisschop van Parijs een beroep op de visitandinnen om het beroemde klooster te hervormen. Terwijl hij een deel van de religieuzen van Port-Royal verspreidde vanwege het jansenisme. Een 20-tal jaren later is opnieuw Lodewijk XIV en Madame de Maintenon, die de visitandinnen de vorming van de dames van Saint-Louis toevertrouwde, die aan de opvoeding van jonge meisjes in het beroemde huis van Saint-Cyr werkte. In de 17e en 18e eeuw is de Visitatie nauw verbonden met de devotie van het Heilig Hart. Vanaf 1673 de verschijningen van Christus aan Margarethe Maria Alacoque, visitandin in Parlemonial, verspreidde een spiritualiteit van eerherstel en toewijding aan het Heilig Hart. In 1722, het was ten tijde van een andere mystieke visitandin, Anne Madeleine Remusat. Zij leefde van 1697 tot 1730, dat de stad Marseille geteisterd werd door een epidemie van pest. Deze ophield doordat men zich toewijdde door een stabiele gelofte aan het goddelijk hart van onze redder. In 1789 telde Frankrijk ongeveer 120 kloosters van de Visitatie. Vandaag telt de Visitatie ongeveer 130 kloosters. De visitandinnen blijven de dochters van gebed en naar binnen gerichte zielen. naar de uitdrukking van de heilige Franciscus van Sales. De werken met de handen die door de monialen worden gedaan, getuigen van de trouw aan de aansporing van de stichteres. Wat is het goed te zien hoe de dienstmaagden van God hun leven verdienen zoals de apostel, met werk met hun handen en dat ze voor de volgende morgen niets anders hebben dan dat van de voorziening. De ontmoeting van twee heiligen. Wat zijn de grote trekken van de spiritualiteit van de visitatie?
0: Aan het woord is Françoise Bouchard. Men kan de spiritualiteit van de visitatie niet definiëren zonder van tevoren de modaliteiten te onderstrepen die haar stichting heeft geboeid. Jeanne de Chantal kon, als moeder, geen spiritualiteit geboren laten worden die ze niet kende en waarin Franciscus van Sales haar had ingewijd. Feitelijk is de ontmoeting tussen Jeanne de Chantal en Franciscus van Sales in Dijon de beginnende fase van de stichting van de visitatie. Hun eerste gesprek draagt al een soort van goddelijk zegel, daar ze, de een voor de ander, al een vooruitblik hadden gehad. Allereerst komt alles van God.
1: Wat is de rol van de heilige Franciscus van Sales in de weg van de heilige Jeanne de Chantal als weduwe tot die van de religieuze?
0: Niets was tot stand gekomen als Jeanne niet zorgvuldig was voorbereid geweest door Franciscus. Want sinds het dodelijk ongeluk van haar man, van wie ze zoveel hield, bleef ze ontroostbaar. En haar eerste nauwgezette leidsman deed slechts haar wanhoop verduidelijken door van haar met nadruk te vragen dat ze dagelijks een lange rij van praktische gebeden en van onthechting bad.
1: Wat is het spirituele kenmerk, de spirituele trek van de heilige Franciscus?
0: Franciscus gaat Jeanne afhelpen van de overtuiging dat God een God van vrees en dwang is. Hij laat haar een God ontdekken die, door zijn menswording, de menselijke zwakten kent en begrijpt. Een God die zonder aan iemand van ons iets op te leggen van ons houdt, zonder iemand uit te sluiten en slechts één wet voorschrijft. Alles door liefde doen. En niets door geweld. Een God die met heel zijn hart ieder nabij is, overal, in alle omstandigheden, volgens zijn natuur en afkomst. Als God onze natuur heeft aangenomen, is dat om zijn goddelijke natuur in onze menselijke natuur te verankeren. Het is om ons te helpen het te vervullen in een grenzeloos vertrouwen in de almacht van zijn hart. Dat is de boodschap van Franciscus aan Jeanne de Chantal om die in de visitatie te gaan incarneren.

0: En zo heeft u kunnen luisteren naar het programma, in het programma Leven met God, naar over Jeanne de Chantal en de orde van de visitandinnen. Er zijn in Nederland nog 2 visitandinnen op dit moment en 1 daarvan hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, zuster Lisbeth. Heel hartelijk dank dat u aan dit programma wil meewerken. En dat gaat over de orde van de visitandinnen. En die zijn dit jaar, bestaan ze 400 jaar. Kunt u misschien eerst eventjes de luisteraars iets over uzelf vertellen? Maar ook, u bent op een gegeven moment ook het klooster ingetreden. Waarom nou juist bij de visitandinnen?
1: Ik ben zuster Elisabeth van Dongen. Ik kom uit Zevenbergen in Noord-Brabant. Op mijn 17 jaar ben ik in contact gekomen met de zustersvisitatie door een boekje. Wat me inspireerde om daar in te treden, het was vooral de eenvoud die daar uitstraalde en de geest die men ertoe bracht om daar voorgoed te gaan wonen. De contemplatieve orde van de visitatie werd op 6 juni 1610 gesticht door Franciscus van Sales en Johanna Francisca de Chantal in Annecy, de Frankrijk. Dit was dit jaar 400 jaar geleden. De bedoeling van Franciscus van Sales was om een actieve congregatie te stichten, maar hij kreeg van de paus geen toestemming om dat te doen. Zo werd de visitatie een contemplatieve orde, maar de naam bleef behouden. De orde van de visitatie kent veel kloosters over heel de wereld. Op 20 februari 1885 kwamen de zusters van de visitatie in Nederland in Tilburg. Het enige klooster in ons land. En op 16 juni 1986 is het klooster opgeheven vanwege de vergrijzing van de communiteit. We zijn nog maar met 2 zusters over en behoren tot de communiteit van Krijnem in België, waar we het 400-jarig bestaan van de orde gevierd hebben. Met de mooie heilige mis, waarin Monsieur Lanneau, hulpbisschop van Brussel, is voorgegaan met 3 andere priesters. Na de viering was het voor het eerst dat de mensen van Krijnem in het slot werden toegelaten om het klooster te bezichtigen. Voor veel bezoekers was het een hele ervaring om dat mooie klooster te mogen zien en om samen met de zusters de maaltijd te gebruiken. Die dag werd afgesloten met een vespersviering. In alle kloosters van de orde van de visitatie werd het feest groot gevierd, vooral in Annecy, waar de oorsprong ligt van de orde.
0: Dat is heel mooi om te horen en vooral fijn dat wij ook dus toch van de orde zelf nog iemand aan het woord hebben mogen laten. U bent dus in Nederland de laatste 2 zusters die er nog zijn.
1: Ja.
0: Dat klopt. En, ja. En op dit moment bent u dus nog, u behoort dan tot een klooster van uit België. Maar u woont nog in Tilburg?
1: Ik woon in Tilburg, ja. Op het stadhuisplein.
0: Op het stadhuisplein. En daar mag u nog wat werk doen?
1: Ik woon hier met een pastor ooms. Daar zorg ik voor. Mm-hmm. En ik doe vrijwilligerswerk bij de zusters Huizenmaten Misericordiae.
0: Ja.
1: En ik doe vrijwilligerswerk op de pastorie.
0: Nou, dan is dat toch ook helemaal in de geest van Jeanne de Chantal en Franciscus van Sales.
1: Zeer zeker.
0: Ja, dat is het. Nou, we willen u heel hartelijk danken dat u voor ons dit heeft willen vertellen. En we wensen u nog, ook met uw werk, maar ook met uw gezondheid, heel veel zegen. En heel hartelijk dank.
1: Geen dank, dankjewel.

0: gebed. Mijn glimlach straalt hem tegen, die ik bemin. Ook als hij om mij te beproeven zich in duister hult. In nacht en leed verwacht ik hem en lach en overwin. Dat is de hemel die mijn hart vervult. Franciscus van Sales.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

En legde zij zich vooral toe op caritatief werk ten bate van zieken en armen. Zij stichtte de orde van de visitatie, die zij met wijsheid bestuurde. Zij stierf in 1641. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, die de heilige Johanna Franziska in de verschillende omstandigheden van haar leven hebt doen uitblinken door grote verdiensten, verleen ons op haar voorspraak dat wij trouw blijven aan onze roeping, om steeds een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: uit de profeet Ezechiël. De Heer riep met luide stem en het klonk in mijn oren. Treed aan, gij die de stad moet straffen, ieder met zijn moordwapen in de hand. Daar kwamen 6 mannen van de kant van de bovenpoort die op de noordkant ligt. Ieder met zijn vernielingswapen in de hand. Er was 1 man bij, in linnen gekleed, die schrijfgerei aan zijn gordel droeg. Ze kwamen naderbij en stelden zich naast het bronzen altaar op. De heerlijkheid van de God van Israël echter had zich verheven van de kerub waarop zij stond en was naar de drempel van het huis gegaan. De Heer riep de in linnen geklede man die het schrijfgerei aan zijn gordel droeg. En hij zei tot hem, ga midden door de stad, midden door Jeruzalem en teken een merk op de voorhoofden van hen die zuchten en jammeren over al de gruwelen die in de stad bedreven worden. En tot de anderen zei de Heer, en het klonk in mijn oren, gaat door de stad heen, achter hem aan en slaat toe, zonder iemand te sparen, zonder deernis. Oude mannen, jonge mannen, meisjes, zuigelingen, vrouwen, gij moet hen doden en ombrengen. Alleen zij die het merkteken dragen, moogt ge niet aanraken. Bij mijn heiligdom moet ge beginnen. Ze begonnen dus met de mannen, de ouderlingen, die zich voor de tempel bevonden. Nog zei de Heer tot hen, verontreinigt de tempel maar en vult de voorhoven met lijken. En nu vooruit, gaat heen en slaat toe in de stad. Toen ging de heerlijkheid van de Heer weer weg van de drempel van het huis en zij ging boven de kerubs staan. De kerubs hieven hun vleugels omhoog, rezen voor mijn ogen van de grond en gingen weg en de raderen gingen met hen mee. Bij de ingang van de oostelijke poort van het huis van de Heer hielden ze stil. En boven hen was de heerlijkheid van de God van Israël. Het waren dezelfde wezens die ik onder de God van Israël gezien had bij de rivier, de Kebar. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder van hen had 4 aangezichten. Ieder had 4 vleugels. En onder hun vleugels hadden ze iets dat leek op een menselijke hand. En wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten die ik bij de rivier de Kebar gezien had. Ze zagen er net zo uit, ze waren het zelf. Ze gingen recht vooruit, zoals ieders aangezicht stond. Woord van de Heer.
1: Wij danken.
0: De glorie des Heren beheerst de hemel.
1: De glorie des Heren
0: beheerst de hemel. Verheerlijkt dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De glorie des Heren beheerst de hemel. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. De glorie des Heren beheerst de hemel. Wie is als

eerst de hemel. Wie is als de Heer onze God hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde? De glorie des Heren beheerst de hemel.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil je ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Zo spreekt de Heer. De lezingen vandaag lijken een beetje duister te zijn, zoals de zonduisternis die ons verwacht. Maar er zijn toch lichtpuntjes. In de eerste lezing zien we hoe God een merkteken maakt op de mensen die er niet mee eens zijn. Dat zou ik zeggen is de eerste lichtpunt die in ons hart altijd kan zijn. Namelijk, als er veel kwaad om ons heen bestaat, waarvoor wij eigenlijk niets kunnen, waar wij onder lijden, is dat misschien het enige wat we kunnen doen, eronder lijden. En dat is een groot lichtpunt. Vergeten we nooit dat Jezus de wereld heeft verlost, niet zozeer door het doen, maar door zijn lijden. En hij maakt ons deelgenoot aan zijn lijden, elke keer als wij lijden onder het kwade. Natuurlijk moeten we doen wat we kunnen doen. Dat wordt in het evangelie heel duidelijk. Als Jezus zegt dat we een broeder die gezondigd heeft, hem onder vier ogen terechtwijzen. Er is zelfs een hele protocol dat we moeten volgen. Als het niet lukt, met onder vier ogen, dan met twee of drie getuigen. En als zelfs dat niet lukt, dan voor de hele kerk. En dan, als dat niet lukt, ja, dan zou hij moeten beschouwen als een heiden of tollenaar. Dat is wat, zo te zeggen, excommunicatie. Maar ook dat

vergeet het nooit, het is een geneesmiddel. Opdat hij zich zou bekeren, opdat hij de ernstigheid van zijn schuld zou inzien om zich te bekeren. In het oog van God zijn alle straffen geneesmiddelen, met de bedoeling dat we weer leven, tot leven komen. De grote lichtpunt van het evangelie is dat Jezus zegt, in het goede, als we eensgezind op aarde iets vragen, dan mogen we het altijd verkrijgen van de Vader. Een heel belangrijke punt. Niet alleen bidden, maar eensgezind bidden met anderen. Dat is alleen een gebedsverhoring. Omdat God houdt van gemeenschap. Dat is ook al een teken dat het van God komt. Want God is in zijn wezen gemeenschap. En Jezus gaat nog verder door te zeggen, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is eigenlijk de kracht van het Onze Vader. Elke keer als we het Onze Vader bidden, dan wordt het tot uitdrukking gebracht. Wij bidden nooit mijn Vader die in de hemel zit, maar altijd onze Vader die in de hemel zit. Ook bidden wij het alleen. Dat wil zeggen dat het gebed dat we ook alleen bidden is essentieel verbonden met de anderen. Omdat het is een gemeenschappelijk gebed van alle mensen. Mogen we daarvan meer en meer bewust worden. Dat niemand voor zichzelf leeft, maar alles wat we doen, doen we in de naam van Jezus en daardoor ook in gemeenschap met de anderen en voor de anderen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u draag mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Genadige God, ge hebt de heilige Johanna Franziska de oude mens laten afleggen en haar gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden dat het voor u aanvaardbaar is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Breng mij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk de Heilige, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nahm er dem alten Dr. Kelk, sprach ab mir eine Danksagung aus und gab ihm seinen Lehrlingen mit diesen Worten: Nehmt diese Beker und trinkt hier allen aus, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is eendachtig. God, bieden wij u aan het levensprotende kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen, Theodorus en Hermanus en allen die heilig dienstwerk verrichten. We denken op onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorven dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door een gebod van de Heer. En door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd in alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ja.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Voorwaar, ik zeg u, gij die alles hebt prijsgegeven om mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen.

Laat ons bidden. Almachtige God, gesterkt door de kracht van dit sacrament, vragen wij u. Leer ons naar het voorbeeld van de heilige Johanna Franziska voor alles u te zoeken en op deze aarde het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen, door Christus, unser Heer. Der Herr sei mit u. Segne der allmächtige Gott, Vater, Sohn, ein Heiliger Geist. Geht nun hin in Frieden.

Heilige Aanzing en Michael, leef ons in rustigheid. Wees ons een schermen tegen de boosheid van de liefde van de duivel. Het is geen verhoogd, dat wordt in zijn naam overgevoerd. En gij wordt op de hemelse leven staan. Wij staan aan de andere van ons geest. Dit tot jij uit de zielen of de wereld van ons gaan. Door de volgende kracht van de hel te verkrijgen. Wees gegroet, Maria. Voor van de naam. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Donkere wolken boven Europa. Op 17 december 1944 kijken de kampbewakers van concentratiekamp Dachau verbaasd op als zij in de verte een viool horen zingen. Vanaf hun wachttorens zien ze hoe in de winterkou een Joodse gevangene somber zijn instrument bespeelt. Voor vreugde is in de hel geen plaats. Tegelijkertijd, maar elders, staat midden in een barak, een menselijk wrak, met holle, koortsige ogen. Het is Karl Leister. Kort voor zijn arrestatie was hij door de dappere bisschop van Münster, monsieur Clemens von Galen, diaken gewijd. Op 28 februari 1915, als oudste van de 5 kinderen van griffier Wilhelm Leister en zijn lieve Amelie Falkenstein, geboren Karl, was in zijn jeugd misdienaar geweest. Later vormde hij op de middelbare school, met hulp van de aalmoezenier, een katholieke jeugdgroep, de Sankt Werner Groepen. Deze combineerde gebed met buitenactiviteiten, zoals kamperen en fietsen. Leister bleek een natuurlijk leider te zijn. Toen de nazi's zich steeds meer met de jeugdbewegingen begonnen te bemoeien, met het doel ze te controleren, ging Karl om inmenging en confrontatie te vermijden met zijn groep kamperen in Nederland en België. Op het seminarium werd hem door eerder genoemde bisschop von Galen het ambt van diocesaan jeugdleider toevertrouwd. Maar de bisschop werd reeds langere tijd door de geheime staatspolitie, de Gestapo, nauwlettend in de gaten gehouden. En met hem zijn naaste medewerkers. De Gestapo volgde Karls bewegingen dan ook vol achterdocht. Na een reis naar Rome, met op 29 mei 1936 een audiëntie bij paus Pius XI, begon de Gestapo zijn correspondentie te controleren, huiszoekingen uit te voeren en opende een geheim dossier over hem. Van april tot september 1937 vervulde Karl de door het Rijk ingestelde dienstplicht door turf te winnen in vochtige moerassen. Dat werk zou zijn gezondheid onherstelbaar ondermijnen. Tijdens de zomervakantie geraakte Karl in een zware innerlijke strijd. Hij werd verliefd. Priesterschap of huwelijk en gezin. Had een meisje leren kennen wat hij meer dan leuk vond. Uiteindelijk besloot hij toch priester te worden. Hij vertrouwde zijn dagboek toe. Heer, ik dank u dat u dit lieve gelovige meisje mijn levensweg hebt gestuurd. In zijn afscheidsbrief in mei 1938 schreef hij aan haar: ik dank jou voor jouw vriendschap en liefde. Ik dank jou met heel mijn hart. Christus heeft mij in jou ontmoet, zoals hij mij nooit eerder heeft ontmoet. Voor zijn wijding tot subdiaken op 4 maart 1939 vertelde hij: het was een dodelijke strijd. Maar ik ben geroepen tot het priesterschap en offer alles op voor die roeping. Op 25 maart 1939 werd hij diaken gewijd. En nog enkele maanden hij zou priester worden gewijd. Maar God bepaalde anders. Karl had in de turfvelden longtuberculose opgelopen en moest naar Sankt Blasien, het Zwarte Woud, om te herstellen. In die tijd was de enige beschikbare behandeling voor die ziekte goed eten en frisse lucht.
Op 9 mei 1939 had hij niet willen zwijgen toen hij herstellende van TBC van een medepatiënt het nieuws van de aanslag op Hitler vernam. Jammer dat hij niet is heen gegaan, had hij gezegd. Verontwaardigd hadden ze hem aangegeven. En zo werd Karl op 9 november 1939, 25 jaar oud, als zijnde politiek gevaarlijk gearresteerd. Via Freiburg en Mannheim arriveerde Karl Leisner 16 maart 1940 in kamp Sachsenhausen. Daar werd een gratiebezoek van zijn moeder afgewezen. Nadat van hoge hand werd besloten dat gevangen priesters naar de hel van Dachau moesten, arriveerde Karl Leisner daar op 14 december 1941, waar hij als gevangene 22.356 als diaken in de priesterbarak belandde. Met zijn medegevangenen moest hij buiten werken in weer en wind, in sneeuw en regen, waarna ze vervolgens moesten slapen in een natte gevangeniskleer. Het zware werk, koude en natte weer en de karige rantsoenen sloopte de toch al verzwakte Karl. Hij werd steeds zieker en zijn hoop ooit priester te worden gewijd verdween als sneeuw voor de zon. Tijdens een inspectie sloegen 2 gestapelbeulen hem bewusteloos, liet hem vervolgens zo urenlang op de koude vloer liggen. Toen beulen hem in maart 1942 in regen en winterkou lieten staan, barstte een bloedvat in de longen. Karl spuugde bloed en moest zich melden in de ziekenbarak, waarvan bekend was dat er medische experimenten werden uitgevoerd. De ziekenbarak bezweek de een na de ander aan TBC. Tijdens inspecties werden ongeneeslijke patiënten verwijderd. Die dag zou de laatste van hun aardse leven zijn. Voor de priester kreeg Karl geconsecreerde hosties, die hij in een doosje onder zijn kussen bewaarde, om ze in het diepste geheim naar zijn medegevangenen te brengen. In 1942 prijkte zijn naam op de dodenlijst voor de gaskamers. 2 priesters wisten hem daar weer van af te krijgen. Karl dankt zijn redding aan de Heilige Maagd, aan wie hij zijn leven iedere dag opdroeg. Ook in zijn verering van Jezus, hij Allerheiligshart, vond hij veel troost. Ja, zelfs geluk. Op 6 september 1944 arriveerden er Franse priesters, onder wie bisschop Gabriel Piquet. Die geraakte onder de indruk van de jonge engel van troost. Een medegevangen opperde dat hij Karl maar tot priester moest wijden. Bisschop Piquet stemde hiermee in, op voorwaarde dat de wijding werd goedgekeurd door de bisschop tot wie Leisner behoorde, aartsbisschop van München, monsieur Clemens von Galen. Deze machtiging zouden ze uiteindelijk verkrijgen met de hulp van Medi. Deze jonge vrouw heette in werkelijkheid Josefa Mack. Medi bezocht geregeld de plantwinkel aan de rand van het terrein

0: winkel aan de rand van het terrein in Dachau, waar bloemen en voedsel, door de gevangenen geteeld en verbouwd, aan het publiek werden verkocht. Daar converseerden ze dan met priestergevangenen die daar moesten werken. In een brief van Karls zuster schreef Monsieur van Galen: ik geef toestemming op voorwaarde dat de wijding geldig kan worden voltrokken. José van Max zou na de oorlog als zuster Maria Emma intreden in de onderwijscongregatie van Sœur de Notre Dame in München. Maar dat even terzijde. Sorry. In het diepste geheim werd een bisschopsring gesmeed en een mijter gemaakt. De staf werd van eikenhout. Op 17 december 1944 gaat een Joodse vriend naar buiten om met zijn viool de bewakers af te leiden. Een cafeïdeprik moet Karl op de been houden. Zijn ogen staan hol van de koorts. En zo neemt Christus dit hoopje mens op in zijn priestergelederen. Bisschop Piquet schreef later: het was alsof ik in mijn eigen kathedraal of in de kapel van mijn groot seminarie was. Er ontbrak niets, absoluut niets, aan de religieuze grootsheid van deze wijding, die waarschijnlijk uniek is in de annalen van de geschiedenis. Pas een week later, op het feest van Sint Stefanus, Gods eerste martelaar, is de doodzieke Karl Leisner in staat zijn eerste heilige mis op te dragen. Op 29 april 1945 bevrijden de Amerikanen het kamp. In de maanden die God hem nog geeft, zegt Karl: arm Europa, keer toch terug naar uw Heer Jezus Christus. 12 augustus van het jaar keert hij zelf, pas 30 jaar oud, terug. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1996 zalig. Zalige Karl Leisner, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn de passietijd ingegaan, de 2 weken voor Pasen. En deze week van de passie is een voorbereiding, de laatste dagen voordat Jezus Jeruzalem binnentrekt als Messias, als koning Hosanna, de zoon van David, maar ook als de verlosser die aan het kruis gaat sterven. Deze weg, die gaan wij met Jezus. Natuurlijk, dat is de vraag van Jezus. Kom en volg mij, neem je kruis op, neem deel aan het lijden en offer dat voor het heil van de wereld. Dat is onze medeverlossertaak. Dat is medepriester zijn met Jezus. Priester die niet een lam in de tempel slacht. Niet een priester die intenties van iemand anders voorleest. Maar een priester die zichzelf offert. Dat is ons alle roeping. En wij gaan op weg met Jezus. Soms even aarzelend als die apostelen. Want hier op aarde is alles sinds de zondeval gebrekkig. Alle ondernemingen, ze zijn gebrekkig. Niemand is volmaakt hier in deze wereld. Alleen de heilige maagd Maria die gevrijwaard is van alle zonde, alle kwaad. En die daar standvastig in is gebleven. Maar alle aardse ondernemingen, ook al zijn ze van goddelijke oorsprong. Zoals het verbond met Abraham. We hebben dat gehoord in de lezingen. Een aantal leiders van het Joodse volk willen Jezus niet aanvaarden. Ook in de kerk, er is misbruik in de kerk, terwijl het een heilige kerk is. Ja, dat is de typische aarde. Maar Jezus is de volmaakte, is de heilige. En hem gaan we achterna en we hopen en we vertrouwen op hem. En dat doen we vandaag met wie anders dan Johann Sebastian Bach. J.S. Bach. J.S. Dat verwijst al naar Jezus. We gaan Jezus volgen in de Matthäus Passion. Dat meesterwerk van Johann Sebastian Bach. Dat doen we bijna niet met de aria's, maar vooral met de teksten. De teksten van degene die als het ware langs de kruisweg staan. Die alles zien gebeuren. Die met Jezus Jeruzalem intrekken. Die met Jezus naar Golgotha optrekken. En daarop reageren als gelovigen. En het is uitgeschreven in al die commentaarteksten op het verhalend gedeelte van het evangelie. Het zijn enkele koralen en vooral de recitatieven van instrumentalisten en zangers. Maar niet de aria's die uitgebreide emoties zijn, maar het commentaar op de lijdensweg. En dat wil zeggen op de liefde van Jezus, de liefde van God. We beginnen met het eerste koraal, met deze prachtige tekst. Liefdevolle Jezus, wat hebt gij misdaan, dat men zo hard vonnis heeft getekend? Wat is uw schuld? Welke misdaden worden u aangerekend? Allerliefste Jezus, hertsliefste Jezus,

Allerliefste Jezus, wat hebt u misdaan? Jezus trekt Jeruzalem in en een vrouw, vergeleken met die apostelen, een vrouw komt hem zalven met het oog op de begrafenis. Zij voelt, zij weet de liefde van Jezus. En in dit recitatief wordt die liefde uitgezongen en verbaasd. Hoe kunnen die leerlingen zo zakelijk reageren dat ze over het geld nadenken van die balsem en niet denken aan de liefde van die balsem? De tekst vertaald luidt: Doe lieber heiland, o liefdevolle verlosser. Terwijl uw leerlingen reden twisten omdat deze vrome vrouw het teken stelt van de rouw die uw dood spoedig zal brengen. Sta mij dan intussen toe dat ik u hetzelfde doe door met mijn tranen uw hoofd te zalven. Ja, met die vrouw zalven wij het hoofd en het lichaam van Jezus. Wij storten onze liefde uit, onze gebrekkige liefde, en kijken met verbazing naar die leerlingen die reden twisten. Maar we kijken ook met verbazing naar onszelf. Doe, lieve heiland,

Du liebe Heiland, lieve Heiland, liefdevolle verlosser. Met deze vrouw storten wij onze tranen, onze liefdesbalsem over u uit. De apostelen die aan het redetwisten zijn, ze zitten bij het laatste avondmaal en kijken verward toe. En Jezus spreekt die vreselijke profetie uit over iemand die zijn hand zal dopen in de schotel. En iemand die hem zal verloochenen, Judas en Petrus. En als Jezus zegt, iemand zal mij verraden. Heer, ben ik het, vragen wij onszelf af. Ben ik het die u verraadt? Ja, door al onze zonden. Ja, en zegt dan de koraal, ich bin es, ich sollte büßen. Ik ben het, ik zou moeten boeten, aan handen en voeten gebonden moeten worden in de hel. Want de boeien en de geestelslagen en alles wat gij hebt gedragen, liefdevolle heiland, dat droeg gij, o Heer, om mij. Ich bin es. Ja, laten we dat bidden en zingen. En heel nederig zijn.

Ja, we luisteren mee. Verdwaasd, we worden er stil van. Letterlijk en figuurlijk. Van wat die leerlingen doen. Maar wij doen dat ook. Wij staan zo tegenover Jezus. Half slachtig. Jezus geeft zichzelf bij het laatste avondmaal in brood en wijn. Zijn lichaam en bloed geeft hij aan ons. Dat vieren we nog steeds in de Eucharistie. Dat wij zo met hem, de gekruisigde, de lijdende Heer, de Zoon van God, worden verenigd. En ja, zo neemt Jezus afscheid. Met die zelfgave in de Eucharistie. De zelfgave aan het kruis. Dat is zijn afscheid. En wij roepen uit in het recitatief van de sopraan. Hoewel mijn hart bedroefd is, nu Jezus afscheid neemt, ben ik toch blij om wat hij mij geeft. Zijn vlees en bloed waarin hij leeft, laat hij na in onze handen. Zoals hij op aarde steeds de zijne omringde met een goedheid zo groot, zo heeft hij hen lief tot in de dood. Die liefde die hij toont in het kruis, die toont hij ook elke keer in de Eucharistie. Mochten wij dat begrijpen,

Mijn hart is bedroefd, want Jezus neemt afscheid. Is gezongen, hebben wij gehoord. En op het laatste moment geeft hij in zijn testament zijn lichaam en bloed. Geen testament van papier, maar van zichzelf. Zo geeft hij zich in de Eucharistie, zo geeft hij zich aan het kruis. Na het avondmaal gaan ze naar Gethsemane, de Hof van Olijven. En weer lijden met Jezus mee. En wordt in dit recitatief uitgezongen. O schmerz, o smart, o droefheid, hoe beeft het bange hart. Hoe krimpt het samen, hoe bleek wordt het gezicht van Jezus. De rechter van goed en kwaad voert Jezus nu voor het gericht. Er is geen troost, geen redding in zicht. Hij moet de helse pijnen lijden om anderen van hun schuld te bevrijden. Ach, als toch mijn liefde Heer uw angsten en plagen verminderen en helpen dragen, wat zou ik dan graag bij u blijven? Terwijl de drie leerlingen vlak bij Jezus in slaap vallen, de anderen waren al in slaap gevallen en Jezus is alleen met zijn pijn, wat zouden wij, Johann Sebastian Bach en wij de luisteraars en alle mensen, alle gelovigen, nu bij Jezus willen zijn. Maar wat is ons bestaan, wat is onze kracht? Jezus die in doodsangst bidt tot zijn vader.

als wij dan met Jezus meelijden, als wij hem zien in de Hof van Olijven, zo mooi in dit recitatief, ineens komt er het koor doorheen, de hele mensheid. Wat is dan de oorzaak van al deze kwellingen van onze Heer? Ach, mijn en onze zonden hebben u geslagen. Ach, mijn Heer, om mijn en onze schulden moet gij dit alles dulden. Wij zien Jezus in de Hof van Olijven, in die tuin, vlak tegenover de tempel, waar de paaslammeren van het oude Joodse verbond worden geslacht. En hij bereidt zich voor op zijn slacht. Jezus ziet het gebeuren, voelt de dood aankomen. In doodsangst bidt hij tot zijn vader. En we horen dat in het recitatief van de bas. Wij horen hoe Jezus tot zijn vader bidt. De tekst luidt: de Heer valt voor zijn vader neer, waardoor hij mij en alle die waren gevallen laat opstaan en in genade weer aangenomen worden. Hij, de Heer Jezus, is bereid de kelk van de bittere dood te drinken, waarin onze zonden, de zonden van alle mensen, gegoten zijn. Hij zal het haastig drinken om te voldoen aan de wens van zijn vader. Jezus valt voor zijn vader en drinkt de bittere kelk in doodsangst. Dat horen wij.

Na het laatste avondmaal, deze bittere smart in de hof van de lijven, in de duisternis, Jezus alleen met zijn vader, want zijn vader lijkt zo ver weg. En dan wordt hij gevangen genomen. Daar komt de vijand, daar komt Judas. Daar in die nacht, het werk van de duisternis. En de liefde wordt met een, wat een liefdeskus zou moeten zijn, wordt door een verraderskus verraden overgeleverd aan de kwade machten. Jezus is gevangen. Laten we dit beluisteren, met ons hart meeleven in de Hof van Olijven.

geweldig, indrukwekkend. Het is de duisternis van de nacht in Gethsemane. Jezus wordt gevangen. Wij, de leerlingen, we zijn in slaap gevallen. We zien het niet eens. We worden wakker, vol schaamte. En dan komt daar de vijand. Jezus wordt gevangen. Het koor. Laat hem, hou op, bind hem niet. De mensheid roept tevergeefs. Wij kunnen de kwade machten niet tegenhouden. En dan komt, ja, de helse krachten komen los, ook in die muziek. De tekst luidt: zijn bliksem en donder in de wolken verdwenen. Open uw vurige afgrond, o hel. Verbrijzel, verwoest, verslind. Breek met één woedend gebaar de valse verrader, de moordenaar. Maar wie is die valse verrader, de moordenaar? Het zijn alle zondaars. De strijd van goed en kwaad wordt beschreven in het boek Apocalypse als een geweldige strijd. De helse machten tegenover de hemelmachten. Het waren oorspronkelijk hemelmachten die in het tegendeel zijn veranderd. Zich hebben veranderd. Tegen God strijden. Tegen het koninkrijk. Deze tekst. En dan tegenover de liefde van Jezus, die zelfs de verraders kus zachtmoedig ondergaat. Zich laat verraden. Uit liefde voor de Vader, uit liefde voor ons. Ja, dat is die tegenstelling daar in die nacht. De liefde, het licht van Jezus en de duisternis van het kwaad. Ja, daar mogen wij, zoals het in de koraal, ik lees nu de tekst, werkelijk vol berouw zingen. O mens, wij allen, o mensen, beween uw grote zonde. Waarom Christus naar de aarde werd gezonden en de schoot van zijn Vader in de hemel verliet. Uit een maagd werd hij geboren, om voor ons die waren verloren tot bemiddelaar te zijn. Doden roep hij weer tot leven. Zieken heeft hij doen genezen. Ten slotte kwam de tijd waarop hij zijn leven gaf voor ons allen. De zonde nam hij op zich van ons allen. Bereid om te sterven aan het kruis. Ja, wij zondaars. Zo bijzonder is getekend het lijden van Jezus, zijn liefde voor ons en het verraad van ons. En het verraad van Judas dat we nu hebben meegemaakt, de gevangenname van Jezus en kort daarop de verloochening van Petrus. Beide aangekondigd bij het laatste avondmaal. En dan, ja, deze aria laten we horen. Als het ware bijna een hoogtepunt van, ja, menselijke val. Een vriend, uitverkorene en dan zo de meester verloochenen. Maar dat doen wij eigenlijk in elke zonde. En daartegenover het licht van de eindeloze vergevingsgezindheid. De wil Peters komt terug met als het ware al de woorden in de ogen. Als hij Petrus aankijkt, wanneer Jezus naar buiten wordt gevoerd. Hem aankijkt, Petrus, houd jij van mij? Dat zal Jezus vragen als hij verrezen is. En dit moment van de liefde van Jezus en de vreselijke smart die wij ook zouden moeten hebben over al onze zonden, die Petrus uithuilt en dan zingt, erbarme dich, erbarme dich. Dan willen we nu gaan luisteren en mogen wij dat met Petrus uitroepen, kijkende naar Jezus bij het laatste avondmaal in de Hof van Olijven, bij de ondervragingen, bij de geesteling, bij de doornenkroning, bij zijn kruisiging. Heer, erbarm u over ons.

dat Jezus die dat alles gedragen heeft, heeft alles wel gedaan. En dan zingen we met de prachtige tekst, nadat we ook het O hoofd vol bloed en wonden hebben, de tekst die we dan gaan horen, bekende melodie van Jezus, geeseling, Jezus doornenkroning, het bloed over zijn gezicht, dat we al gezien hebben in de Hof van Olijven, waarvan de tekst luidt: O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon, O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon. O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt, ik wil u mijn hart tonen en ik groet u, gij die zo lijdt. O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, wat zijt gij nu bespuwd? Hoe arm is nu uw hoofd? Wie heeft het licht van uw ogen, dat elk licht ging te boven, zo schandelijk gedoofd? O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, niet om aan te zien bent u. O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon. O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon. O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt. Ik wil u mijn hart tonen en ik groet u die zo lijdt. Er komt dan een prachtige aria. Uit liefde heeft hij alles gedaan. Uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde wil hij niet weten. Zelf is hij onschuldig. Hij is gekomen opdat de eeuwige duisternis en de straf bij het laatste oordeel van mijn en onze ziel wordt weggenomen. Uit liefde wil de heiland voor mij sterven. Dat is de tekst. En het zou mooi zijn als ze dat konden horen, die muziek. Maar op een of andere manier is het geblokkeerd. En zo gebeurt het vaker in het leven, dat de liefde ineens geblokkeerd wordt. En de schoonheid is verduisterd, dat maken we nu mee. Aan de lijve. Ik heb het mooi in beeld, maar de klanken klinken niet meer. We gaan dan verder met de teksten. En ja, we gaan met Bach, die ja, dat heel diep doorvoeld moet hebben, gaan we verder. En Bas, die zingt dan heel mooi, als Jezus dan veroordeeld gaat worden tot het kruis, dat ook hij, dat wij zeker ons kruis zouden willen dragen. Zo gaan we met Jezus op de kruisweg mee. En de bas zingt uit: kom, zoet kruis, zo wil ik vragen, mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mij mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. Wat een mooi gedicht. Kom, zoet kruis, zo wil ik vragen. Mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. We zien Jezus dan geslagen, gegeeseld, wat hij alles wil dragen. En hij gaat op weg naar Golgotha. En er staat deze smartelijke tekst, die ook in een hele smartelijke melodie en toonzetting wordt uitgevoerd en is gecomponeerd door Bach. Hij moet werkelijk in vervoering geweest zijn. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet hier in schande sterven. De zegen en het heil van de wereld worden als een vloek aan het kruis gehangen. De schepper van hemel en aarde schijnt aan beide onwaardig te zijn. Hier moet de onschuld schuldig sterven. O, dat breekt mijn hart. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet in schande sterven. Ja, aan het kruis, de kruiselingse balken, de twee uitersten raken hier elkaar.
de ergste zonde. God wordt gedood, de Zoon van God wordt vermoord. En de eindeloze, oneindige liefde van God komt over de aarde. Ja, de uiterste tegenstelling hangt hier aan het kruis. En wij zien dan Jezus aan het kruis hangen. We zien hem lijden, we zien hem uitroepen. En een van de meest diepe uitroepingen van het kruis is, van de 7 woorden, is dit misschien wel een uitdrukking van die zojuist genoemde tegenstelling van de hemel en de hel. Als Jezus uitroept, Eli, Eli, lama sabachthani. Oude Aramees-Hebreeuwse woorden. Hetgeen betekent, mijn vader, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten van God. In feite is dat de definitie van de hel. Jezus moet daar aan het kruis de hel ervaren. Hij moet ervaren, gevoeld hebben, de volledige afwezigheid van

Hij moet ervaren, gevoeld hebben, de volledige afwezigheid van God. De afwezigheid van God moet hij gevoeld hebben. Dat is de hel. Terwijl hij weet dat hij de zoon van de Vader is. De zoon van de mensen, mensenzoon, Messias, maar de zoon van de Vader. Hij voelt hem totaal niet. Er zijn mensen die soms de Godverlatenheid voelen, vreselijke duisternis, de hel voelen. Het is zo verschrikkelijk als zij dat proberen te beschrijven, totdat dan weer het licht aangaat. Maar Jezus heeft daar de hel gedragen. Hij is door de hel gegaan in onze plaats. Want met zonde, met de zonde is de breuk met God, is God er niet meer. Zoals Adam en Eva uit het paradijs zijn gezet, nee, gegaan door hun eigen keuze, zich losgesneden van God, zelf God te willen zijn, zelf goed en kwaad te willen bepalen. Ja, dan ben je letterlijk goddeloos, zonder God. Dat is de hel. Maar vanaf het eerste moment, lezen ook in de Bijbel, heeft God gezegd, de kop van jouw slang, de kop van jouw Satan zal verpletterd worden door het kroost van een vrouw, van de nieuwe Eva. Ja, dat is de breuk met God en onmiddellijk de belofte van God, dat God zich inzet om de wereld te herstellen, te verlossen. Maar niet zoals wij zouden denken, in één keer met één handomdraai en alles is weer oké. Nee, het is de hele geschiedenis van de mensheid, de hele ontwikkeling wordt daardoor getekend. De voortdurende strijd van goed en kwaad, zoals we dat dagelijks lezen in de kranten en zoals we ook in ons eigen leven meemaken. Ja. Dat is de kruisweg van Jezus. Dat is zijn lijden. En wij zijn er deel van. Het gaat over ons. En wij worden erin getrokken. Maar gelukkig beschermt ons God. Want wij zouden die diepste ellende, die diepste duisternis niet kunnen verdragen. Hij heeft het verdragen, gedragen. Opdat wij onze kleine duisternissen kunnen verdragen. En met de genade eruit kunnen opklimmen, kunnen opstaan. Eigenlijk het Pasen beleven elke dag in ons leven. Via dat liturgisch. Maar het gaat om bevrijd worden van het kwade elke dag van ons leven. En we zien Jezus sterven aan het kruis. En in de koraal wordt uitgezongen. Wanneer ik dan eens moet sterven. Heer God, blijf dan heel dicht bij mij. O Jezus, als ik doodsangst moet lijden, hoe wees mij dan nabij? Als het mij het allerbangste om het hart zal zijn, bevrijd mij van mijn angsten door uw eigen angst en pijn. Eens zal ik moeten sterven, blijf dan mij nabij. Als wij ouder worden, gebrekkig worden, naar de dood toe gaan, denken we aan het kruis, kijken we naar het kruis, maar niet meer met de angst, met de angst voor het lichamelijk lijden, angst voor het oordeel. Maar kijken we naar de eindeloze liefde van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Petrus, houd je van mij. Als we dit kunnen uitroepen, ja Jezus, ik heb van u willen houden. Ik heb van u willen houden, maar ik vertrouw op u. En horen wij de woorden die Jezus zegt tot de goede moordenaar, laten we maar zo noemen. Heden nog zul je met mij zijn, want we geven ons over. We buigen tot in de diepte, Heer. We zijn eigenlijk niets. We zijn van u helemaal totaal afhankelijk. Jezus, wij geven ons aan u over. Wij vertrouwen op u. Wij zien uw grote liefde. En vertrouw erop. Jezus, ik vertrouw op u. Zoals u dat gezegd hebt tegen zuster Faustina. En we staan onder het kruis. We kijken naar u op. En we denken aan wat u gezegd hebt tegen Petrus. En ja, daar kunnen we op vertrouwen.

Dus heeft dat gedaan. Wel met de diepste smart, maar heeft het gedaan. Het centrale gebed. Heb medelijden met ons. We hoeven niet te... We moeten ons uiterste best doen. We moeten alle oefeningen doen van 40 dagen tijd. Vasten, bidden, geven. Ons inzetten. God boven alles proberen te beminnen. Terwijl er zoveel dingen ons aantrekken. Medemens beminnen. Terwijl er zoveel lastige mensen zijn. Heer, help ons. En ja, het vertrouwen. Erbarm u. Want niet voor niets heeft Jezus, de Zoon van God, de oneindige Heer, de goddelijke majesteit, dit vreselijke lijden, Gethsemane, de kruisweg, de kruisdood ondergaan. En dan kunnen we nu nog mooi luisteren naar de Heer. Ja, hij heeft dat alles gedaan uit liefde voor ons. Alles gedaan uit liefde voor ons. Uit liefde voor alle mensen. Uit liefde voor mij en voor u. De tekst luidt, uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde weet hij zelf niets, zelf is hij onschuldig. Maar hij draagt de eeuwige duisternis en de straf van het laatste oordeel. Die heeft hij door zijn liefde en zijn lijden van mijn ziel weggenomen. Aus Liebe, uit liefde.

Ja, dat is het enige woord wat overblijft. Namelijk, aus Liebe, uit liefde, heeft Jezus alles gedaan. Uit liefde is hij voor ons gestorven. Dat is wat wij deze dagen, deze weken moeten overwegen. In ons gedacht, in ons hoofd, in ons hart vooral. Uit liefde, dat is de essentie van Jezus' menswording, zijn leven en ja, zijn dood. Alles uit liefde. Natuurlijk, deze dagen, deze weken, denk aan onze boeteoefeningen, aan onze gebeden, aan onze smarten, onze pijnen, ons verdriet. En ja, we zouden somber kunnen worden, zeker wanneer we naar deze wereld kijken, dan zien we leed, de ellende. En sommige mensen worden heel negatief, heel zwaarmoedig, depressief. Ja, en er is zoveel lijden, maar we kunnen juist naar Jezus kijken aan het kruis, in de Hof van de Olijven, door de straten van Jeruzalem. Hij helemaal vervuld van die liefde. En dat is dat wij in deze 40 dagen tijd, in de Goede Week, vervuld worden van die liefde die hem bezield heeft. De liefde die eigenlijk de geest van liefde is, de Heilige Geest. Ik wens u, beste luisteraars en bidders van Radio Maria, een hele goede passietijd, een hele goede week en een gezegend Pasen. De liefde en het licht van God door Jezus mogen in u allen komen. En mogen ook door ons in deze wereld komen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat ge schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen schuld moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed stilstaan en me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. En bij zo'n situatie past een gebaar: de dienaar wierp zich voor hem neer. En dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Bijvoorbeeld door gevoelens van wrok of medelijden of dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, van de groep, vraagt naar de grenzen van de vergeving aan de broeders en de zusters. Jezus geeft hem een tweeledig antwoord: er is geen grens. Er is ten tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid, en dat motief is Gods grenzeloze vergevingsgezindheid jegens mij. En de plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld, daar voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade, dat is ook mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen een kennis die me anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. De overweging. En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.
Waar gaan we nu naartoe? Geweld, beulen, folteren. Moeten we dat alles nu horen in het evangelie? Onze wereld is er vol van. Folteren hier, folteren daar, door de politie, door milities. Kinderen onder elkaar. Geestelijk folteren. Op school wordt gesart en gepest. En ouders gebruiken in hun onmacht soms geweld tegenover hun eigen kinderen. Het geweld is niet van de lucht. En moeten we dat nu ook nog van onze hemelse Vader horen? Ja, juist het uiterste geweld wordt ingezet, opdat wij dat geweld niet zouden toepassen op onze medemensen. En op de eerste plaats op onze medegelovigen. Jezus is niet streng, wordt er wel eens beweerd. Ja, dat is hij wel. Maar hij is streng tegen de strengen. Meedogenloos voor de meedogenlozen. Hij dreigt met geweld en met de bedoeling dat hij dat geweld niet zou hoeven toe te passen. En weer staan ze tegenover elkaar, de Heer en zijn knecht. Maar nu kent de Heer geen pardon. Nu eist hij het volle pond, precies zoals de knecht deed tegenover zijn schuldige medeknecht. Want God wil dat zijn wil op aarde geschiet, zoals in de hemel. En wat is zijn wil? Liever barmhartigheid dan recht. Als wij het recht laten zegevieren over de genade, dan betaalt hij met gelijke munt. Wij mogen niet op onze rechten staan, want zelf leven wij van genade. Dan moeten wij ook anderen van genade laten leven. Hoe moeten we omgaan met het kwaad? Dat is de vuurproef van het menselijk hart. Een test voor je werkelijke gezindheid. Goed zijn tegenover wie goed zijn voor jou, dat is geen kunst. Beleefd zijn en wellevendheid in acht nemen tegenover je medemensen. Op zijn tijd sorry zeggen, als je eens een steek laat vallen, dat kunnen we nog wel opbrengen. Maar hoe ga je om met het kwaad dat jou wordt aangedaan? Hoe ga je om met je vijanden? Met de mensen die je niet sympathiek zijn? Doe je zoals de beulen? Doe je zoals die knecht die zijn medeknecht naar de keel vloeg, omdat hij hem 100 denariën, 100 daglonen schuldig was? Wat doen beulen? Beulen sluiten het hart bij de pijn die een ander leidt. Ze hebben geen hart. Ze doen alsof ze niets voelen. Ze hebben geen meegevoel. God heeft een hart. En niet alleen voor zijn vrienden, zijn harte vrienden, maar ook voor zijn vijanden, voor zijn aardsvijanden. Hij is barmhartig. In het woord barmhartigheid zit het woord hart. En in misericordia zit datzelfde woord, cor, hart, ook in. Maar ook nog dat andere woord miserie, en dat is ellende. Dat betekent hart hebben voor de ellende van de ander. De ellende van die ander is zijn kwaad, zijn slechtheid, zijn zonde. Deze parabel over geld en recht staat vol woorden als medelijden, barmhartigheid, van harte vergiffenis schenken. Heb geduld met mij, zegt de knecht met de schuld van 100 denariën. Maak je hart ruim. Wij zouden zeggen, strijk met je hand over je hart. Houd je niet zo strak en eng aan het recht? Barmhartigheid is in het Hebreeuws een woord waarin het woord schoot zit verweven. En dat is niet zo onlogisch, want barmhartigheid is wat moeders geven aan hun kinderen. Ze nemen het kleintje op schoot en laten het zo delen in de warmte van de liefde van hun hart. Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap. Het houdt in dat je de boosaardige mens opneemt in je schoot en hem daar langmoedig en geduldig laat groeien, met liefde blijft omringen, zodat de liefde zelf het geneesmiddel wordt voor zijn boosheid. En zo heeft God met ieder van ons gedaan. Ja, zo doet hij nog steeds. Wij zijn in geen enkel opzicht beter dan onze vijanden,
Ook wij leven van genade en barmhartigheid, van liefde voor bozen en vijanden van God. Hij koestert ons met genade. Hij geeft zijn kerk genade brood. In de wereld die niet verder komt dan recht en gerechtigheid onder elkaar, moeten wij een gemeenschap vormen waarin de minder geslaagden een betere behandeling krijgen dan de geslaagden. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus, vriendschappelijk met hem overleggen hoe ik bepaalde personen zal vergeven, bijvoorbeeld door in het Onze Vader de naam van die schuldenaar in te voegen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen. Van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de diepte roep ik, Heer. Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozo, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ja, en het gezelschap wordt eigenlijk steeds gevarieerder hier. We hebben alle leeftijden tegenwoordig. Nou, niet alle leeftijden, maar wel veel leeftijden. Onze oudste aanwezige vandaag is Leila. Leila, hoe oud ben je inmiddels? 11? Nou, daar gelooft natuurlijk niemand. 11, hè? 11. En Noah? Noah zit hier ook. Hoe oud ben jij inmiddels, Noah?
1: 4.
0: 4? En wanneer ben jij 4 geworden dan?
1: Oktober.
0: In oktober, dus jij bent net jarig geweest.
1: Ja.
0: Nou, van harte proficiat. Dan gaan we eens even zingen voor jou. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hipperdewip, hoera, hipperdepiep, hoera, hipperdepiep, hoera. Nog heel veel hele goede gezegende jaren nou, hè. En Noah, die wordt er een klein beetje stil van, hè? Ja, zegt hij. Ja, hij wordt er een klein beetje stil van. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote feestdag geweest, Noah. 4 jaar oud. En dat betekent volgens mij dat je ook naar school mag gaan dan, hè? Kom eens even bij de microfoon staan. Kom eens even vertellen of je al op school bent geweest.
1: Ik was nog naar de Victorschool geweest.
0: Naar de Victorschool?
1: Ja.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, Victorschool, die is genoemd naar de heilige Victor. Dat wist je misschien niet, maar dat is zo.
1: Ja.
0: Een belangrijke heilige. Ja. Nou, superleuk, Noah. Heel mooi. Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt wat de luisteraars echt even moeten weten? Wat je even moet delen met de luisteraars? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik weet, ik zit nu in groep 8, zoals jullie al wisten. En ik ben kinderburgemeester, zoals jullie ook al wisten. Maar mijn meester, die doet dus elk jaar in elke groep die hij geeft. Hij was van een andere school naar onze school gekomen. Toen hij praatte over de politieke partij.
0: Mm-hmm.
2: En hij had het gewoon over politieke partijen en dat soort dingen. En nu had hij de burgemeester gevraagd of hij wou komen. En de burgemeester gaat vragen aan zeg maar, de ambtenaren die telkens met mij meelopen als kinderburgemeester. Gaat hij stiekem vragen of hij de ambtsketen voor mij mee mag nemen.
0: Ja.
2: Zodat de meester daar ook nog voor verrast kan worden. Want dan zien ze mij alweer voor de tweede keer.
0: Ah, maar jouw meester weet wel dat je kinderburgemeester bezig bent, of niet?
2: Ja, want we waren naar een burgemeestersontbijt geweest.
0: Ja. Oh, joh. Dus misschien dat binnenkort de burgemeester en de kinderburgemeester in dezelfde klas staan. Bijzonder hoor. Bles, kom eens even bij de microfoon. Bles heeft ook iets meegemaakt.
3: Mijn meester heeft in het ziekenhuis gelegen deze zomer, deze vakantie. En hij is nu aan het herstellen.
0: Oh.
3: En het is nu al een maand bezig. En ik ben zelf ook met mijn vriendin een heel leuk uitje geweest. Wij zijn lekker wezen zwemmen bij het zwembad Os. En toen hebben we kinderen gezien uit onze klas.
0: Oh ja, die waren er ook.
3: En die hebben we zelf.
0: Is dat nog steeds het golfslagbad in Os of niet meer?
3: Ja.
0: Ja. Oh ja, daar ben ik ook wel geweest.
3: En die kinderen zaten zelf bij ons in de klas. En die wou, mijn vriendin wou die spioneren, zoiets.
0: Oké, bijzonder.
3: Alleen, ze hadden het pas door na een uur en een half uur.
0: Oké. Dus jouw meester is goed ziek geweest. Dan kun je daar dadelijk mooi voor gaan bidden, hè? Dat is heel belangrijk. Thomas?
4: We zijn maandag tot woensdag in een hotelletje in Heemskerk geweest.
0: Oh, dat klinkt ook niet verkeerd. En wat was de aanleiding?
4: Gewoon.
0: Had je iets te vieren of zomaar?
4: Nee, gewoon dat het vakantie was.
0: Oh, gewoon een vakantie. Ja. Ja. Jongens, jongens, vandaag een bijzondere dag. Vandaag is het een bijzondere dag. Of wouden jullie nog iets zeggen? Thomas, wou er nog iets aan toevoegen?
4: Nou ja, maandag tot dinsdag tenminste. Want toen we daar waren, toen was er een klas met 90 kinderen op kamp.
0: Oh.
4: Dus toen gingen we naar Haarlem om daar...
0: Om een beetje weg te vluchten voor al die drukte.
4: Ja.
0: Ja, ja. Dan ben je van een hotel gewisseld.
4: Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Bles, nog het laatste?
3: Vandaag hebben we huiswerk begonnen.
0: Vandaag officieel huiswerk begonnen. Oké, daar ben je super blij mee.
3: Nee.
0: Je kijkt heel gelukkig. Nee, toch niet? Oh, nog niet zo. Nee. Jongens, vandaag is een bijzondere dag. Jullie weten, in onze kerk vieren we altijd verschillende feestdagen. En we vieren ook altijd op een bijzondere manier alle heiligen van onze kerk, toch? Ja. Wie weet welke heiligen we vandaag vieren? Leila, welke heiligen vieren we vandaag?
2: Heilige Wendelin.
0: Wendelin? Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
2: Heb ik opgezocht.
0: Heb je het opgezocht? Ja, dan zal het misschien wel waar zijn, ja. Maar dat was niet de heilige waar ik over wilde gaan praten. Er is nog een andere heilige, die is nog niet zo heel lang geleden heilig verklaard. Ik heb hem nog gekend. En jullie, ik denk, net niet meer. Net niet meer. Leila, wie zou het zijn?
2: Carlo Acutis.
0: Nee, niet Carlo Acutis. Charlotte heeft hem ook nog gekend. Charlotte, enig idee? Charlotte zit druk te googlen. Nee.
5: Ik had het ook al opgezocht.
0: Oh, je had het ook al opgezocht. Nou, vertel het maar dan.
5: Ik denk dat u bedoelt de heilige Johannes Paulus II.
0: Ja, de heilige paus Johannes Paulus II. Wie heeft er wel eens van gehoord? Noah, ja, Noah wel. Bless ook. Ja, mag blijven zitten, Noah. Ik was alleen maar benieuwd of je ervan gehoord had. Ja, Noah heeft er zeker van gehoord. Jongens, de heilige paus Johannes Paulus II. Toen ik jullie leeftijd was, was dat de paus van onze kerk. Hoe heet op dit moment ook alweer de paus? Welke paus hebben we nu? Die heeft niet zo'n lange naam als de paus van toen. Leila? Toen was het Johannes Paulus II, nu is het?
2: Paus Leo de 14e.
0: Heel goed, paus Leo de 14e. Heel goed. Jongens, jullie weten wat een paus is, hè? En niet alle pausen zijn natuurlijk hetzelfde. De ene paus die doet wat beter zijn best dan de andere paus. De ene paus is wat beter, of die doet wat meer zijn best om ook heilig te worden. En ook heel de wereld heilig te maken natuurlijk. En sommige pausen, die, daar weten we zeker van dat ze zo goed waren. En dat ze zoveel van Jezus hielden. En zoveel van de kerk hielden. Dat de kerk ze zelfs heilig heeft verklaard. Nou, en paus Johannes Paulus II was een van die heiligen. Of is een van die heiligen. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb wel, toen ik zo oud was als jullie, en ook daarna zelfs nog, dacht ik eigenlijk altijd maar, er is maar één paus, en dat is deze paus, want ik had nog nooit een andere paus gezien, totdat hij doodging. En toen dacht ik, hé, je kunt ook andere pausen hebben. Had ik eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht. Een beetje raar misschien, maar ik was er ook helemaal niet zoveel mee bezig vroeger. Maar later begon ik aan te denken, ik dacht, hé, deze paus is ontzettend lang paus geweest. En ik heb hem eigenlijk nooit zo heel goed gekend. Ik zag hem af en toe wel op televisie. Maar toen ben ik me er wel meer in gaan verdiepen. En toen ben ik er wel achter gekomen dat het echt geen gewone paus was. Het was wel een hele bijzondere paus. Weet je wat hij heeft meegemaakt? Hij was al priester in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hebben jullie op school ooit iets gehad over de Tweede Wereldoorlog, Bles?
3: Ik één keer... En we hebben een film gehad over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja? Wanneer heb je een film gekeken over de Tweede Wereldoorlog?
3: Maandag.
0: Ja, afgelopen maandag. Bij ons in de parochie.
3: En dat was super mooi. En we hebben met de klas hadden wij geschiedenis. En toen hadden we het daarover. En mij, iemand die mijn moeder kent en ik zelf ook heel goed kent, die was ook heel bij de filmavond bij de Tweede Wereldoorlog. Die heeft de Tweede Wereldoorlog
0: zelf meegemaakt, hè? Ja, ja. Er was een meneer meegekomen met jullie, de broer van onze oude koster in de kerk. Inmiddels 92 jaar oud en die heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. En paus Johannes Paulus II, toen was hij nog geen paus, toen was hij gewoon priester. Maar die was dus al priester in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft meegemaakt wat voor verschrikkingen er toen waren. Je weet, in de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk ontzettend veel doden gevallen. Miljoenen doden. En hij heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. En hij heeft ook meegemaakt hoe ontzettend moeilijk het was om priester te zijn in die tijd. En op een gegeven moment was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Maar daarna kwam er weer opnieuw iets heel verschrikkelijks in de wereld. Hij was paus, later pas, hè, toen nog niet, maar voordat hij paus werd. En hij woonde in Polen. Jullie weten, Polen is een land, hè? Toch, Noah? Polen is een land. Hij woonde in Polen. Hij was priester in Polen. Later zou hij ook bisschop worden in Polen. Maar nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, kwam er eigenlijk weer iets nieuws verschrikkelijks. Want er kwam namelijk het communisme in Polen. En het communisme wil zeggen dat, ja, als het ware een paar mensen de boel overnemen. En die gaan doen alsof ze het heel goed voor hebben met de mensen. Die gaan zeggen, we gaan iedereen gelijk behandelen. We gaan iedereen evenveel te eten geven. We We geven iedereen een mooi huisje, maar dat is allemaal niet van jullie. Dus we geven jullie een huisje, maar het is jullie, niet jullie eigen bezit. En we geven jullie eten, maar dat is, komt wel altijd van ons af. En jullie hebben helemaal niks zelf. Je hebt helemaal niks van jezelf. Nou, wat bleek, soms waren het mooie woorden. Maar in de werkelijkheid was het groepje, wat het land ging leiden, ook heel slecht. Die hadden helemaal niet het goede voor met de mensen. En die gingen de mensen zelfs heel slecht behandelen. En wat ze ook gingen doen, ze gingen heel veel stiekeme dingen doen. Ze gingen bijvoorbeeld afluisteren. Bijvoorbeeld bij de priesters. Want ze hadden een hekel aan de priesters, ze hadden een hekel aan de kerk. Waarom was dat? Ze geloofden dat de kerk en het geloof, dat dat slecht was voor de mensen. Ze zeiden, ja, dat geloof, dat is eigenlijk een beetje net als, als drugs. Ik weet niet of jullie weten wat drugs is. Drugs is, zijn verdovende middelen. En daar kun je heel erg verslaafd aan raken. En die mensen van dat communisme, die zeiden van, ja, dat geloof is eigenlijk een beetje net als drugs. Dat houdt de mensen kalm. Dat houdt de mensen verslaafd. Maar het houdt de mensen ook voor de gek. Net zoals drugs je ook voor de gek houdt. Want dan denk je dat je je goed voelt. Maar eigenlijk is het super ongezond. En uiteindelijk kun je er zelfs dood aan gaan. Hè? Maar eigenlijk zeiden zij dat het geloof ook zo werkt. Ja, wij weten dat het niet zo is. Hè? Toch, Thomas? Wij weten dat het geloof juist heel goed is voor de mensen. Maar ze gingen dus zelfs verbieden. Ze gingen zelfs verbieden dat mensen nog gingen geloven. Dus dat ze nog openlijk naar de kerk mochten gaan. Nou ja, de kerk die ging wel door, maar met heel veel strenge regels. Ze mochten heel veel dingen, mochten ze niet meer. En wat er ook gebeurde was, ze vertrouwden die Johannes Paulus, die dus later paus zou worden, die vertrouwden ze niet. Waarom niet? Die was heel dapper. He, dus onder die boze, dat groepje boze mensen wat toen de macht had, durfde hij gewoon volop nog steeds priester en bisschop te zijn. En hij begon nog steeds te preken over Jezus Christus, maakt hem niks uit. En wat hij ook deed, was veel biecht horen. Maar wat dachten die boze mensen? Die dachten, ja, als die in dat biechthokje zit, dan zit hij stiekem plannetjes te beramen, zit hij stiekem plannetjes uit te broeden tegen ons. Tegen dat groepje boze mensen. Was natuurlijk helemaal niet waar. Maar wat gingen ze doen? Dan gingen ze afluisteren in het biechthokje wat hij allemaal zei. Dat is natuurlijk heel slecht, hè? Heel erg. Want dat is natuurlijk iets wat alleen God mag horen. En dat is ook iets wat nooit mag gebeuren. Maar paus Johannes Paulus II die had het allemaal in de gaten. Dus die heeft hele moeilijke perioden doorgemaakt. Hij heeft zelfs af en toe onder de grond in een grot de mis moeten vieren. Omdat hij werd gezocht. Omdat ze hem wilden oppakken. Dan gingen ze gewoon in de grond. Onder de grond gingen ze aan het altaar de mis vieren. Dus hij was heel dapper. Hij durfde gewoon door te gaan. En hij liet zich niet uit het veld slaan. En uiteindelijk, en dat was in 1978... was nog net voor mijn geboorte. Ik ben 2 jaar later ben ik geboren. En in 1978 werd hij toen paus. En dat was eigenlijk een hele grote verrassing. Want hij was de eerste paus in eeuwen, in honderden jaren, die niet uit Italië kwam. Normaal kwamen eigenlijk alle pausen zo'n beetje uit Italië. Weet je wie de laatste paus was die niet uit Italië kwam? Voordat deze Poolse paus er kwam. Een paar honderd jaar daarvoor. Dat was de paus uit Nederland. We hebben 1 keer een Nederlandse paus gehad. En dat was heel cool, ja. En dat was paus Adrianus. En na paus Adrianus, dus dat is echt honderden jaren geleden, kwam er heel lang geen paus uit een ander land. Alleen maar uit Italië. Tot paus Johannes Paulus II. En toen kwam er weer eentje uit een ander land. Uit Polen. En waarom vertel ik dit nou allemaal? Nou, omdat deze paus Johannes Paulus II, toen die paus werd, die wist natuurlijk, omdat hij zoveel had meegemaakt, wist hij heel goed wat de grote gevaren waren in de wereld. Bijvoorbeeld dat communisme. En dat communisme verbood dus dat je naar de kerk ging. Dat je te openlijk je geloof ging belijden. Nou ben ik vorige week een paar dagen in een land geweest. In Albanië, dat is ook in Europa. En daar heb je ook heel sterk dat communisme gehad. En ik ben daar ook in een bunker geweest. Jullie weten wat een bunker is, hè? Zo'n soort betonnen gebouwtje. En dan zit er een hele grote tunnel onder de grond. En dan kom je allemaal in kleine kamertjes. Heel akelig eigenlijk, want daar werden dan ook mensen geslagen en gemarteld en zo. En doodgemaakt. Dus was ik helemaal geen fijne plek. Maar dan kon je zien hoe dat communisme slecht was voor de mensen. En hoe dat communisme ook iedereen voor de gek hield. En dat ze ook gingen zeggen, je moet elkaar aangeven. Als iemand tegen die communisten is, dan moet je zelfs je broertje gaan aangeven, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Dus dan moest je gaan zeggen, mijn broertje die zegt, die praat af en toe slecht over jullie. En dan werd hij opgepakt, bijvoorbeeld. Dus dat was een hele vervelende, hele nare tijd.
6: En paus Johannes Paulus II heeft dat volop meegemaakt. Dus hij wist daarom ook heel goed hoe hij de kerk moest leiden. Ja, want als je zelf nooit iets hebt meegemaakt, ja, dan kun je het ook niet aan een ander vertellen, toch? Stel dat je, Thomas, dat jij later leraar wordt op een school. En er zitten een paar pestkoppen in de klas. En je hebt nog nooit in jouw eigen klas meegemaakt dat er gepest werd. Ja, dan kun je ook anderen moeilijk helpen, toch? Als je er een beetje verstand van hebt. En als je ook weet hoe je moet ingrijpen, dan kun je veel meer doen voor de ander. En dat gold dus voor paus Johannes Paulus II ook. Die had veel verstand van het leven. En die wist ook hoe hij toch het geloof kon beleiden, zelfs als eigenlijk de wereld er tegen was. En weet je wat hij voor elkaar heeft gekregen? Voor een heel groot deel tenminste, misschien niet helemaal, maar voor een heel groot deel, heeft hij ervoor gezorgd dat het communisme is gestopt in Europa. En dat was wel een hele prestatie, dus hij heeft eigenlijk dat slechte gedachtegoed, die slechte leiders, heeft hij eigenlijk laten struikelen. Weet je hoe hij dat gedaan heeft? Hoe denken jullie dat hij dat communisme heeft gestopt in Europa? Leila?
2: Ik denk met bidden.
6: Heel goed, met bidden. Allereerst met bidden. Hij vroeg aan alle mensen om te bidden. Dat de liefde van God mocht overwinnen. Ja, dat klinkt voor vanzelfsprekend, klinkt voor de hand liggen, maar we moeten het wel doen natuurlijk. En weet je wat hij één keer heeft meegemaakt? Polen, het land waar hij vandaan kwam, was heel erg communistisch. En hij was al paus, maar dat communisme was nog steeds niet weg in Polen. Dus hij woonde al in Rome, hij was al de paus in Rome geworden. Maar op een gegeven moment was hij op reis gegaan als paus, in zijn witte pak, hè, in zijn witte toog, met zijn witte, ja, zo'n soort van petje op, hè, dat noemen we dan de Soli Deo, hè, een soort petje op het hoofd. En dan kwam hij in Polen aan en dan ging hij de mis vieren. En er waren meer dan 100.000 mensen bij die mis aanwezig. En die mensen die waren natuurlijk aan de ene kant wel bang voor de communisten, want die mochten eigenlijk helemaal niet zo openlijk hun geloof beleven. Maar aan de andere kant dachten ze ook van ja, het is wel eens een keer goed geweest, die bezetting. We gaan in opstand komen, maar wel op een goede manier. Niet met geweld, we gaan ze niet de kop inslaan, maar we gaan bidden. En weet je wat er gebeurde? In die mis, die de heilige paus Johannes Paulus II in Polen ging vieren, begonnen ineens meer dan 100.000 mensen te roepen, wij willen God, wij willen God. En daar bleven ze maar mee doorgaan, wij willen God. En op een gegeven moment kregen die communisten in de gaten van ja, dit kunnen we echt niet tegenhouden. Dit is zo'n sterke beweging van mensen die zoveel van God houden. Ja, zelfs als we ze dood zouden maken, stopt het nog niet. Ja, dat zien we aan Jezus zelf. Hè? Jezus is ook doodgemaakt, is weer opgestaan uit de dood. En we hebben dat ook gezien bij heel veel heiligen. Die worden doodgemaakt, maar vervolgens zijn ze martelaar. En vanuit de hemel kunnen ze nog van alles doen. Dus op een gegeven moment hadden die communisten zoiets van de beweging die er nu bezig is, die kracht die van die paus uitgaat en die honderdduizenden mensen die daar aan het roepen zijn, wij willen God, ja, dat kunnen we simpelweg niet tegenhouden. En toen hebben ze eigenlijk opgegeven. En vanaf dat moment werd het communisme in Europa stukken minder. Ik zeg het een beetje simpel nu, maar dat komt toch ongeveer komt het daar wel op neer. Dus hij had eigenlijk weer het geloof teruggebracht, wat nooit helemaal weg was, hè, want die mensen die waren altijd maar blijven bidden. Maar hij heeft er weer voor gezorgd dat het ook weer veel opener kon. Dus dat is wel een hele belangrijke prestatie. Weet je wat paus Johannes Paulus II zelf vaak zei over hoe dat kon, dat hij zoveel goede dingen kon doen? Noah, weet je het? Ik ben benieuwd.
1: Dat hij niet dom moest.
6: Dat hij niet?
1: Dood moest.
6: Dat hij niet dom was?
1: Nee.
6: Dood. Oh, dat hij niet dood moest. Nee. Oh, dat hij niet dood moest. Ja, hij is pas laat dood gegaan. Hij was al oud toen hij stierf. Dat was na deze periode waar ik het net over had. Maar wat zei hij nou? Wat zei paus Johannes Paulus II nou zelf over waarom er zulke belangrijke, goede, mooie dingen gebeurden toen hij paus was? Hij zei, dat komt allemaal door Maria. Hij had namelijk een hele mooie wapenspreuk. Weet je wat een wapenspreuk is? Je ziet wel eens op vlaggen zie je van die mooie afbeeldingen staan. Bijvoorbeeld een familie kan zijn eigen wapen hebben. Een paus heeft ook zijn eigen wapen. Dat is eigenlijk een afbeelding die iets zegt over jouw leven, over wie je bent. Stel, jullie heten familie van Den Bos. Familie van Den Bos, een soort logo, ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, wij hebben een paar bomen op een rijtje. En de familieleden geven elkaar de hand, bijvoorbeeld. Kun je zeggen, dat is ons logo. Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het. Oh, jullie hebben een eigen logo. Ja, vertel het eens.
2: van ons bedrijf van Den Bosch Services hebben we dan een grote boom en een kleine...
6: Zit gewoon reclame te maken hier, hè?
2: Ja. En een grote boom en een kleine boom. En dan daaronder staat dan onze naam van ons bedrijf. En dan elke keer als er iemand meedoet, bijvoorbeeld Dominic en Benedict, hebben stokkie lekkers. En dan komen er twee dingen bij.
6: Twee boompjes bij.
2: En als ik dan... Ik mag misschien binnenkort een poffertjesstand openen. Dan mag ik op de markt staan met poffertjes.
6: En wat voor boompje krijg je dan?
2: En dan krijg ik gewoon zo'n... Bijvoorbeeld, ik en Cecilia krijgen bijvoorbeeld een dennenboom. En Dominic en Ben ik andere soort bomen. Dat het echt heel...
6: Een heel bos wordt. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Nou, dat is dus een wapen. Hè? Een wapen wil zeggen, het zegt iets over wie jij bent. En in het geval van de pauze, het zegt iets over wat voor paus je bent. En daar kun je ook een spreuk bij bedenken. En welke spreuk had paus Johannes Paulus II? Die had de volgende spreuk. Jullie kennen goed Latijn inmiddels, hè? Want jullie bidden altijd het Ave Maria al in het Latijn, hoor ik. Hij had als spreuk... Totus tuus. Best makkelijk te onthouden. Zullen we het een keer samen zeggen? Totus tuus. Nicolas, kom eens bij de microfoon staan. Doe het even allemaal om zijn beurt. Jawel, kom. Kom eens even staan. Ben je zo verlegen? Leila, kom jij eens even bij de microfoon staan. Even om de beurt.
2: Totus tuus.
6: Totus tuus. Bless.
3: Totus tuus.
6: Totus tuus. Thomas?
4: Totus tuus.
6: Ja. Noah? Totus tuus.
1: Totus tuus.
6: Goed zo. Totus tuus. Nicolas? Nou toch wel.
2: Totus tuus.
6: Goed zo, totus tuus. Ja, wat betekent dat? Wat is totus? Totus bedoel ik, totus. Totus. Wat is in het Spaans todo?
7: Todo. Dat was een uitgestorven.
6: Nee, dat is een dodo. Dat is een dodo. Totus is alles. Heel goed. Alles. Of helemaal. Alles of helemaal. Dus gewoon, ja, alles of helemaal. Wat is tuus? Tuus. Wie weet dat? Tuus. Noah? Dat is tuus. Ja, zeg het maar.
1: Tuus is dat je...
6: Mama zit wat voor te fluisteren, ja? Ja, nou is Noah even van zijn stuk gebracht. Hij dacht dat hij het antwoord had, maar mama fluistert iets anders.
4: Ja,
6: u. Ja, u. Ja, het is inderdaad van u. Dus helemaal, helemaal van u. Totus tuus, ik ben geheel de uwe. Ik ben helemaal van u. En van wie was paus Johannes Paulus II helemaal? Ik heb het net gezegd. Van wie was hij helemaal? En wie had hij zich helemaal verkocht, zeg maar, helemaal toegewijd? Thomas?
4: Maria.
6: Maria. Totus tuus. Maria, ik ben helemaal van u. Dat zei deze paus. En in alles wat hij deed, liet hij dat ook merken. Weet je wat zijn lievelingsgebed was? Ja, de rozenkrans. Hij zei van, hij hield van, heel veel van bidden natuurlijk, anders word je nooit paus, dat zou raar zijn. Maar hij hield superveel van bidden en het fijnste gebed, het gebed wat hij het allerliefste bad, was de rozenkrans. Oké, we gaan daar nog iets meer praten over paus Johannes Paulus II, belangrijke heilige voor ons wel. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.
8: Maria Elisabeth.
9: Maria.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net uitgebreid gesproken over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Ja, die toch wel groot fan was van Maria, totus tuus, helemaal van u. Ik ben geheel de uwe. En ja, hij heeft natuurlijk veel te veel gedaan om hem helemaal op te noemen. Weet je wat er ooit een keer is gebeurd? Ik ga nog één, toch wel een beetje een wonderlijk verhaal vertellen over paus Johannes Paulus II. Hij was natuurlijk heel vaak op het Sint-Pietersplein. Hè? Sint-Pietersplein is dat hele grote plein in Rome. En dan gaf hij vaak catechesen. En dan ging hij zwaaien naar de mensen. Ging hij bidden met de mensen. Maar er is op een gegeven moment is hij een keer neergeschoten. Door een moordenaar. Hij wilde hem doodschieten. En er was ook iemand die niet van de kerk hield. Dus had eigenlijk niet zo heel veel met de paus zelf te maken. Niet dat hij nou zo'n hekel aan die ene man had. Maar het was meer van als ik nou de paus neerschiet... dan haal ik heel de kerk onderuit. Want zo is het ook, hè? Als je de paus neerhaalt, ja, dan heb je wel een groot probleem als kerk natuurlijk. Dus hij dacht, ik schiet die paus neer en dan kan hij niet meer zoveel mensen bij God brengen. Maar wat gebeurde er? Hij schoot. Het was een hele goede schutter. Hij schoot eigenlijk nooit mis. Hij schoot, maar, Leila, wat gebeurde er? Wat gebeurde er?
1: Hij schoot mis, maar ik heb dat allemaal al gelezen.
0: Ja, wat gebeurde er dan?
1: Hij schoot mis, volgens mij.
0: Ja. Hij schoot mis, maar wat wou je erover vertellen?
1: Ik heb een strip gelezen over hem, maar daar worden niet heel veel details. Het was gewoon dat hij mis schoot. En hij deed ook heel veel mensen bekeren. Dus ook diegene, tenminste dat stond in die strip, dat degene die hem had geschoten was... Of hij had zelfmoord gepleegd of zoiets. Of hij had zoiets... Hij voelde zich tenminste wel schuldig, dat wist ik wel.
0: Hij werd neergeschoten, paus Johannes Paulus II. En de schutter schoot normaal nooit mis. Toen hij werd opgepakt door de politie, want hij is meteen opgepakt... werd hij meegenomen naar de gevangenis. En hij bleef alleen maar herhalen in de auto, in de politieauto... ik mis nooit, ik mis nooit. Dus hij snapte er helemaal niks van hoe hij had kunnen missen. De paus... Hij was neergeschoten. En weet je wat er was gebeurd? De kogel was net langs zijn hart gegaan. Dus de kogel was wel in zijn lichaam gekomen, maar had net zijn hart niet geraakt. Als hij het hart had geraakt, ja, dan ben je in één keer dood natuurlijk. Hè? Want daar kun je niet overleven. En weet je wat de paus zei toen hij weer bijkwam? Hij was even helemaal weg natuurlijk. Hè? Hij was even niet meer bij zijn positieve, noemen we dat dan. En toen hij weer bijkwam, zei hij, Maria heeft de kogel afgebogen. Hij was ervan overtuigd, hij wist zeker, Maria heeft klein beetje de kogel aan de kant geduwd. En weet je wat hij toen vervolgens gedaan heeft? Die kogel, die heeft hij in de kroon van Maria verwerkt. Jullie weten in Fatima, hè, daar hebben we vaker over gepraat, daar staat een heel mooi Maria-beeld. En in dat beeld, of op dat beeld moet ik zeggen, heeft Maria een hele mooie gouden kroon op. En omdat paus Johannes Paulus II zeker wist dat hij door Maria gered werd, had hij die kogel... als een soort sieraad in die kroon laten zetten. Om aan te geven, er kan nog zoveel boosheid en haat in de wereld zijn, maar uiteindelijk zal Maria en zullen God en Maria alles overwinnen. Dus als je nu naar Fatima gaat in Portugal, je gaat een keer naar dat beeld kijken, dan zie je dus in de kroon van dat beeld zie je een kogel zitten. En dat is de kogel die dus vlak bij het hart van paus Johannes Paulus II kwam. Nee, is niet eng, want het is nu gewoon maar een stukje metaal. En weet je wat nog meer wonderlijk was? Niet alleen was hij gered, maar weet je wat het eerste was wat hij deed toen hij weer kon lopen en toen hij weer wat beter was? Hij ging naar die moordenaar toe, in de gevangenis.

0: En weet je wat hij tegen hem ging zeggen? Je hebt misgeschoten, haha, zegt Leila. Nee, weet je wat hij tegen hem zei? Mijn zoon, je bent vergeven. Ik vergeef het je dat je me hebt willen doodschieten. Dat is het eerste wat hij zei. Ik wil je vergeven dat je mij hebt dood willen schieten. En weet je wat er toen met die man gebeurde? Die barstte in tranen uit. En die zei, vergeef het mij. Hij was al vergeven natuurlijk, maar in ieder geval, hij kreeg berouw. En later zou hij zelf ook katholiek worden. En zou hij gedoopt worden. En zou hij uiteindelijk toch een heiliger leven gaan leiden. Dus de paus had zoveel vergeving en zoveel liefde getoond, dat die boze moordenaar ineens een heel nieuw hart kreeg, een nieuwe mens werd. En uiteindelijk ook Jezus wilde volgen en ook gedoopt wilde worden. Prachtig, hè? Ja, Bles en ik hebben maandag een film gekeken in de parochie, hè, met een paar mensen meer nog. En dan was dat ook het verhaal, hè, van een mevrouw in de Tweede Wereldoorlog. Die was eigenlijk een Joodse mevrouw, dus die zou vermoord worden omdat ze Joodse was. En uiteindelijk wordt haar familie wel vermoord. En dan ontmoet ze aan het einde van de film, ontmoet ze de moordenaar. Bles, vertel eens even. Nee, het was niet Hitler. Wat gebeurt er aan het einde?
1: En toen ging ze de moordenaar, die de hele familie en haar kleine broertje, ging hij die de familie heeft gekild,
0: ja,
1: die ging ze knuffelen. En toen zei de meneer die de familie heeft gekild.
0: Ja, vermoord, gedood, ja. Ja, inderdaad wat je zegt. Dus ze ging die man zelfs omhelzen. En die man die wist natuurlijk niet wat hij meemaakte. Want die dacht, dat kan toch niet dat de familie van degene die ik dood heb gemaakt, dat die mij nu vergeeft. En uiteindelijk, die man die werd daar zo door geraakt. En dat is een waar gebeurd verhaal, is echt gebeurd. En uiteindelijk draaide die man dus ook helemaal om en werd hij uiteindelijk een helper. Ging hij ook mensen beschermen tegen de moordenaars. En werd hij zelf ook christen. Prachtig. Leila?
2: Kunnen we het nu hebben over die andere heilige?
0: Welke heilige?
2: Ja, die in dat boekje staat.
0: Oh ja, jij wou het nog over de heilige, zeg het maar.
2: Ventilinus.
0: Ja, daar gaan we het ook nog even over hebben. Leila had inmiddels in het boekje opgezocht welke heilige er vandaag nog meer is. De heilige Ventilinus. Ja, jij mag dadelijk zelf het verhaal gaan voorlezen. Ja? Maar we eerst nog even het laatste over paus Johannes Paulus II, voordat we dat gaan doen. Nog één belangrijk ding. Hebben jullie wel eens van de Wereldjongerendagen gehoord? Wat zijn de Wereldjongerendagen? Thomas, kom eens even staan. Oh, je weet het niet. Je hebt er wel van gehoord. Noah, weet jij het? Nou, vertel het maar eens.
3: Dat Gandhi door mag. Dat hij...
0: Wie mag door?
4: Niet dood.
0: Maar dat God niet dood mag?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, het houdt God wel in leven op aarde, ja. Als we met z'n allen samenkomen om te bidden, dan kan God als levende God op aarde zijn. Dat klopt. Leila?
2: Het is een groep vol met mensen. En die reizen door naar Rome toe, toch?
0: Ja. Soms. Zijn ook in Rome geweest.
2: Ja, naar Rome en naar allemaal landen om daar eens te bidden. Ja, dat is het enige wat
0: Het is de Wereldjongerendagen is één keer in een paar jaar. En dat betekent dat vanuit heel de wereld miljoenen jongeren naar één stad toe komen. Om daar samen de heilige mis te vieren, kruisweg te bidden, te zingen in de straten, te bidden, de rooskrans te bidden. Ik ben er één keer bij geweest. Ik vond het wel heel erg druk. Een beetje te druk eigenlijk. Maar toen waren er dus miljoenen mensen. En toen was ik ook bij. Dat was in 2011, alweer een paar jaar geleden. En toen was het in Madrid. En wat wel heel bijzonder was, was dat heel Madrid, en Madrid is echt een grote stad, heel Madrid werd helemaal overspoeld door katholieke jongeren. En die hadden allemaal hetzelfde rugzakje en ook hetzelfde t-shirtje en zo. Dus heel die stad, een paar miljoen jongeren, hadden heel die stad als het ware overgenomen. En overal werden er katholieke liedjes gezongen en werd er gedanst. En waren gewoon jongeren met heel veel blijdschap waren ze het geloof aan het vieren. Dus het is wel heel bijzonder. En dat heeft paus Johannes Paulus II is dat ooit begonnen. Die had op een gegeven moment een beeld bij hij vond van de kerk moet jong worden. De kerk moet vol zitten met jonge mensen. Maar hij dacht ook van ja, maar er is niet zo heel veel voor jonge mensen. In sommige kerken komen er ook maar heel weinig jonge mensen. Dus toen zei hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga wereldjongerendagen starten. En dat was inderdaad in Rome een keer. Maar daarna is hij steeds in een andere stad geweest. In heel de wereld. In Nederland is het nog nooit geweest. Wel een keer in Duitsland, in Keulen. En dan komen er dus miljoenen jongeren bij elkaar. Ik geloof het meeste wat er ooit bij elkaar is gekomen, was, dacht ik, 6 of 7 miljoen jongeren. Zoiets. Ja, dat is ongeveer de helft van heel Nederland bijna. Van alle mensen die in Nederland wonen. Die kwamen dan bij elkaar om samen het geloof te vieren. En dat is dus ook Paus Johannes Paulus II is dat gestart. Dat was super bijzonder. Oké, Leila. Dit allemaal over Paus Johannes Paulus II. Jij gaat ons een klein college geven over de heilige Wendelinus. Vertel het maar eens.
2: De Keltische kerk van de vroege middeleeuwen kende een interessant fenomeen. Een monnik ging op reis zonder bepaald doel en zag wel waar God hem deed belanden. Het lot op deze manier in handen van God leggen werd
0: Het lot op deze manier in handen leggen werd peregrinatio genoemd. Wat is peregrinatio? Hoe heet het als je een wandeltocht gaat maken?
2: Oh, bijvoorbeeld pelgrim. Ja,
0: pelgrim, precies. Dus dat was een pelgrimstocht.
2: In de tweede helft van deze 6e eeuw begaf Wendelinus zich ook op zijn typische pelgrimstocht. Het is niet duidelijk of hij uit Ierland of uit Schotland vertrok. Vast staat dat Wendelinus uiteindelijk in de omgeving van Trier verzeild raakte. Daar leidde hij leven als kluisenaar. Een stel mannen uit de omtrek sloten zich bij hem aan. Er ontstond een kloostergemeenschap die volgens de regels van Benedictus was opgezet. Wendelinus was de eerste ABT.
0: Wat is ABT? Zeg het eens in één keer.
2: Abt.
0: Ja, de abt. De eerste abt.
2: Oh.
0: Een abt is een leider van een klooster. Hè?
2: Oh. De plaatselijke bevolking begon hem volgens de overlevering al snel als een heilige te zien. Zijn verering nam nog toe nadat hij in 617 was gestorven. Op afbeelding staat dat de heilige Wendelinus als pelgrim met de onmisbare pelgrimsstaf, mantel en dito hoed. Hij wordt vergezeld van een hond.
0: Vergezeld, ja.
2: Vergezeld van een hond. Wendelinus is patroonheilige van boeren en herders. Wendel heeft dezelfde betekenis als Germaanse vandal, de volksnaam van de vandalen, voornaam Wendelin. Wendel is zowel één vooral. Oh, Wendel is zowel in voornaam als een achternaam.
0: Dankjewel, Leila. Nou, dan zijn we toch wel even wat wijzer geworden over de heilige Wendelinus. Wel een mooi verhaal, dat zag je in die tijd wel vaker, dat mensen inderdaad helemaal rond gingen trekken. En dat ze dan uiteindelijk ergens neerstreken als kluizenaar. En een kluizenaar wil zeggen dat je je helemaal in de eenzaamheid terugtrekt. Leila die woont in Sint-Oederode. En Sint-Oederode heeft ook een kluizenaar als heilige. Namelijk Sint-Oda. Daar komt de naam Oederode vandaan. Van de heilige Oda. En dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal. Dus het lijkt erop. Dat is een vrouw. Maar die ging ook zich helemaal terugtrekken in de eenzaamheid. En die ging daar ook als kluizenaar leven. En mensen die vonden dat dan zo inspirerend dat ze zich erbij wilden aansluiten. Er werd net genoemd de heilige Benedictus, die had dat ook. Heilige Benedictus was eigenlijk zo'n beetje de eerste die dat deed. Die trok zich terug in de stilte om tot God te kunnen bidden. Want als je de hele tijd in de wereld bent en je hebt de hele tijd tv aanstaan en als je de hele dag aan het gamen bent en zo, dan kun je God natuurlijk nooit ontmoeten. Dus die mannen die dachten, we trekken ons terug. We gaan in de eenzaamheid leven. Ja, en uiteindelijk komen er dan andere mannen, en later dus ook vrouwen, die dat ook willen. En dan heb je een kloostertje. Zo werkt het. Iets voor jou, Thomas? Kluizenaar? Nee? Klooster wel? Even bij de microfoon.
5: Kijk ik dan wel.
0: Kijk je dan wel? Ja, oké. Komen we nog op terug. Oké, laatste opmerking van Bles en dan gaan we naar de kapel toe.
5: Volg
1: Volgens mij heeft mijn overgroot-tante is non geweest in het klooster.
6: Oké. Ja, dat heb je wel verteld, ja. Ja, dat klopt.
1: Ze heet oma Mientje.
6: Oké.
1: Ze heette oma Mientje.
6: Ja, en die heb je nog wel gekend, toch?
1: Ja, ze is in haar slaap overleden.
6: Oh, dat is wel een mooie dood, hè? Heb je geen pijn gehad. Jongens, we gaan naar de kapel toe. Dan gaan we nog bidden voor alle intenties. Noah, weet jij ook al waar je voor wil gaan bidden?
7: Voor dat hij meer vriendjes krijgt.
6: Oké, mooi gebed. Mooie intentie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer, we hebben net gesproken over het leven van de heilige Paus Johannes Paulus II. Een grote heilige die nog steeds met onze kerk verbonden is vanuit de hemel. We willen vandaag heel bijzonder vragen om zijn voorspraak voor ons allemaal. Met name ook voor de kinderen wereldwijd. Voor alle jongeren die hij op zo'n bijzondere manier heeft samengebracht. Ook met de Wereldjongerendagen. We willen bidden dat de Wereldjongerendagen ook weer echt katholiek mogen zijn, goed en vruchtbaar, en dat uw Heilige Geest daar echt mag rondgaan en mag inspireren, de jongeren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij benen
0: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen. Ik wil bidden dat de oorlogen snel mogen stoppen. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u veel.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
6: Ik kom bidden voor alle mensen die in een vagevuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
7: Heer onze God, wij bidden
6: u. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
8: Ik wil bidden dat ik vriendjes gemaakt heb bij mijn schootje. Laat ons bidden.
7: Heer onze God, wij bidden u
6: voor ons. Wees
8: zo goed, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Misschien gezegde onder de vrouw. Misschien is de vrucht van de schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
7: Nu in het uur van onze dood. Amen.
9: Ik wil bidden voor mijn meester dat hij snel naar school komt. Laat ons bidden.
7: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
9: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons.
10: Ik wil graag bidden dat kinderen van tegenwoordig en ook voor mezelf, dat we meer respect hebben voor onze ouders. Laat ons bidden.
7: Heer onze God, wij bidden
10: u. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
7: Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus.
10: Turibus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor de intenties van iedereen thuis. En daar zullen we even een kort moment stilte voor houden.

0: Laten we ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Ja, beste luisteraars, dank u wel weer voor het luisteren naar deze uitzending van Vrienden voor het Leven. Vandaag op 22 oktober, waarbij we gepraat hebben over de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u wel weer voor het luisteren. En graag maak ik ook nog even als vrijwilligster en fan van het programma Met Levi op avontuur van deze gelegenheid gebruik om u daar ook nog even op te wijzen. Het is namelijk een programma ook opgenomen met kinderen. Onder leiding van hulpbisschop Mutsaars, die kinderen meeneemt op een wandeltocht door de Bijbel en door de ogen van de jonge Levi. Dus vandaar dat het ook heet Met Levi op avontuur. Dus ook zeer zeker aan te raden. Nou, bedankt weer voor het luisteren en tot ziens!

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burg een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: Dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: Het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve farao was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp. Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Carilinee legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. Oh, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Caroline had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Caroline glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Carilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum,
kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien, dat ze zo spoedig zou sterven. Vitruvius' tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Carillinis haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten, breken, verbrijzelen en toch blijven kloppen? Vitruvius' woorden, die vriendelijk bedoeld waren, doorboorden Carilline, zochten zich pijnlijk een weg naar oude plaatsen. Carilline brak. Ze voelde zich een bedrieger, als welkome gast in dit huis, terwijl zij in feite de oorzaak was van Vitruvius' tranen. Ik ben de reden waarom ze dood is, jammerde ze. Ze is gestorven terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiter's zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Carillinis keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Carillinis verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had, dat ze je moederloos heeft achtergelaten, dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Carillinis uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Carillinis vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Carillinis hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina, diegene wier dood zoveel mensen had verwond, diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Carillinis, zei Theo, alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaf een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Carillinis besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde, dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende. Hetzelfde verdriet. En hoewel gij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen.
Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag. Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden, haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven, iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Sisen was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Carilliné te kwellen. Die dag in het paleis in Couche had ze inderdaad haar vader gevonden. Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Carilliné opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd,

0: was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Caroline knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De parabel van de herders. Zo spreekt de Heer mijn God. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen en worden er niet voor gestraft. Hun verkopers zeggen: gezegend zij de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ikzelf zal de bewoners van het land niet meer ontzien, zo luidt de Godspraak van de Heer. Ik lever die mensen over, en ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land slaan, en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars weiden, die voor de slacht bestemd waren. Ik nam 2 herdersstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de andere noemde ik band, en ik ging de kudde weiden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik: ik wijd u niet meer. Laat sterven wat sterven moet, laat verdwijnen wat moet verdwijnen en laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al deze volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken en de veehandelaars die op mij letten begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tot hen: als het u goeddunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En zij telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij: werp hem maar voor de smelter, die fraaie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer voor de smelter. Daarop brak ik mijn 2e staf aan stukken, de staf band, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij: rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt. Want ik zal in dit land een herder doen optreden, die niet omziet naar het dier dat te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeind geblevene niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de nietswaardige herder die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal volkomen verdorren, zijn rechteroog volkomen verduisteren. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. Godspraak van de Heer, die de hemel heeft uitgespannen, die de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al diegenen die hem optillen, zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van Jeruzalems burgers ligt bij de Heer van de legerscharen, hun God. Op die dag
maak ik de stamhoofden van Juda tot een vuurpan in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Zij zullen alle volken in de omtrek verslinden, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op zijn plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, opdat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op die dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op die dag als David worden. Het huis van David zal als een god worden, als de engel van de Heer aan hun spits. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Een onoverwinnelijk geloof. In welke bewoordingen zal ik u prijzen, broeders, die zo dapper geweest zijt? Hoe zal ik uw innerlijke kracht en volharding in het geloof verheerlijken? Ge hebt de zwaarste beproevingen doorstaan tot aan de voltooiing van uw roem en ge zijt niet voor de folteringen geweken, maar de folteringen hebben veeleer voor u moeten wijken. Niet de martelingen maakten een einde aan uw lijden, maar de zegekrans. Het maar al te verschrikkelijke beulswerk duurde zo lang, niet om uw standvastig geloof ten val te brengen, maar om u, mannen Gods, des te sneller bij de Heer te brengen. Vol bewondering aanschouwde de menigte aanwezigen die hemelse geestelijke wedijver voor God, die strijd voor Christus. De menigte zag hoe zijn dienaren daar stonden, vrij uitsprekend, zuiver van hart en onbedorven van geest, met goddelijke kracht, weliswaar blootgesteld aan de wapens van deze wereld, maar voorzien van de wapenrusting van het geloof. Ze stonden daar, gemarteld, sterker dan hun beulen. Ze overwonnen de mensen die hen sloegen en de folteringen die hun lichaam verscheurden. De regen van woeste slagen die zo lang op hen neerdaalde, kon over hun onoverwinnelijk geloof niet zegevieren. Ook al werden bij deze dienaren van God, nadat hun hele lichaam verscheurd was, geen ledematen meer gemarteld, maar alleen nog wonden. Hun bloed vloeide om de brand van de vervolging te blussen, om de vlammen en het vuur van de hel te doven met hun roemrijk bloed. Wat was het een verheven, wat was het een groot schouwspel voor de Heer. Hoe aangenaam in de ogen van God vanwege de trouw en de toewijding van zijn strijders. Zo staat er immers geschreven in de psalmen waarin de Heilige Geest ons toespreekt en tevens vermaant. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Kostbaar is dit sterven wanneer daarbij de onsterfelijkheid met de prijs van bloed gekocht wordt en de zegekrans door volharding tot het uiterste toe verworven wordt. Hoe verheugd was Christus daar? Hoe graag streed en overwon Hij in zulke dienaren? Als verdediger van het geloof schenkt Christus aan hen die geloven zijn kracht naar de mate van hun geloof. Christus was in de strijd van zijn gelovigen aanwezig. Hij richtte de martelaren op die streden en zijn naam verdedigden. Hij sterkte en bemoedigde hen. Christus, die voor ons eenmaal de dood overwonnen heeft, overwint deze altijd in ons. Hoe gelukzalig is onze kerk, die door de goddelijke genade zo geëerd en verlicht wordt en waaraan in onze tijd het roemrijk bloed van de martelaars een glans verleent.
Voorheen straalden ze in een helder wit licht door de werken van onze broeders. Nu is ze purperrood geworden door het bloed van de martelaren. Aan de bloemen die haar sieren ontbreken nog lelies, nog rozen. Laat ieder voor zich nu streven naar de verheven eer van elk van beiden. Mogen ieder op grond van zijn werken de witte, ofwel door te lijden, de purperen zegenkrans ontvangen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Maria, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenen. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook onze schuld vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht, Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen,

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel Aniek voor het meebidden. En dank u wel ook u thuis, of misschien wel u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat ge schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen schuld moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed stilstaan en me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. En bij zo'n situatie past een gebaar: de dienaar wierp zich voor hem neer. En dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Bijvoorbeeld door gevoelens van wrok of medelijden of dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, van de groep, vraagt naar de grenzen van de vergeving aan de broeders en de zusters. Jezus geeft hem een tweeledig antwoord: er is geen grens. Er is ten tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. En dat motief is Gods grenzeloze vergevingsgezindheid jegens mij. En de plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld, daar voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade, dat is ook mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen een kennis die me anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. De overweging. En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.
Waar gaan we nu naartoe? Geweld, beulen, folteren? Moeten we dat alles nu horen in het evangelie? Onze wereld is er vol van. Folteren hier, folteren daar, door de politie, door milities. Kinderen onder elkaar. Geestelijk folteren. Op school wordt gesart en gepest. En ouders gebruiken in hun onmacht soms geweld tegenover hun eigen kinderen. Het geweld is niet van de lucht. En moeten we dat nu ook nog van onze hemelse Vader horen? Ja, juist het uiterste geweld wordt ingezet, opdat wij dat geweld niet zouden toepassen op onze medemensen. En op de eerste plaats op onze medegelovigen. Jezus is niet streng, wordt er wel eens beweerd. Ja, dat is hij wel. Maar hij is streng tegen de strengen. Meedogenloos voor de meedogenlozen. Hij dreigt met geweld en met de bedoeling dat hij dat geweld niet zou hoeven toe te passen. En weer staan ze tegenover elkaar, de Heer en zijn knecht. Maar nu kent de Heer geen pardon. Nu eist hij het volle pond, precies zoals de knecht deed tegenover zijn schuldige medeknecht. Want God wil dat zijn wil op aarde geschiet, zoals in de hemel. En wat is zijn wil? Liever barmhartigheid dan recht. Als wij het recht laten zegevieren over de genade, dan betaalt hij met gelijke munt. Wij mogen niet op onze rechten staan, want zelf leven wij van genade. Dan moeten wij ook anderen van genade laten leven. Hoe moeten we omgaan met het kwaad? Dat is de vuurproef van het menselijk hart. Een test voor je werkelijke gezindheid. Goed zijn tegenover wie goed zijn voor jou, dat is geen kunst. Beleefd zijn en wellevendheid in acht nemen tegenover je medemensen. Op zijn tijd sorry zeggen, als je eens een steek laat vallen. Dat kunnen we nog wel opbrengen. Maar hoe ga je om met het kwaad dat jou wordt aangedaan? Hoe ga je om met je vijanden? Met de mensen die je niet sympathiek zijn? Doe je zoals de beulen? Doe je zoals die knecht die zijn medeknecht naar de keel vloeg, omdat hij hem 100 denariën, 100 daglonen schuldig was? Wat doen beulen? Beulen sluiten het hart bij de pijn die een ander leidt. Ze hebben geen hart. Ze doen alsof ze niets voelen. Ze hebben geen meegevoel. God heeft een hart. En niet alleen voor zijn vrienden, zijn harte vrienden, maar ook voor zijn vijanden, voor zijn aardsvijanden. Hij is barmhartig. In het woord barmhartigheid zit het woord hart. En in misericordia zit datzelfde woord, cor, hart, ook in. Maar ook nog dat andere woord, miserie, en dat is ellende. Dat betekent hart hebben voor de ellende van de ander. De ellende van die ander is zijn kwaad, zijn slechtheid, zijn zonde. Deze parabel over geld en recht staat vol woorden als medelijden, barmhartigheid, van harte vergiffenis schenken. Heb geduld met mij, zegt de knecht met de schuld van 100 denariën. Maak je hart ruim. Wij zouden zeggen, strijk met je hand over je hart. Houd je niet zo strak en eng aan het recht. Barmhartigheid is in het Hebreeuws een woord waarin het woord schoot zit verweven. En dat is niet zo onlogisch, want barmhartigheid is wat moeders geven aan hun kinderen. Ze nemen het kleintje op schoot en laten het zo delen in de warmte van de liefde van hun hart. Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap. Het houdt in dat je de boosaardige mens opneemt in je schoot en hem daar langmoedig en geduldig laat groeien, met liefde blijft omringen, zodat de liefde zelf het geneesmiddel wordt voor zijn boosheid. En zo heeft God met ieder van ons gedaan. Ja, zo doet hij nog steeds. Wij zijn in geen enkel opzicht beter dan onze vijanden,
Ook wij leven van genade en barmhartigheid, van liefde voor bozen en vijanden van God. Hij koestert ons met genade. Hij geeft zijn kerk genade brood. In de wereld die niet verder komt dan recht en gerechtigheid onder elkaar, moeten wij een gemeenschap vormen waarin de minder geslaagden een betere behandeling krijgen dan de geslaagden. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus, vriendschappelijk met hem overleggen hoe ik bepaalde personen zal vergeven, bijvoorbeeld door in het Onze Vader de naam van die schuldenaar in te voegen.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen in de studio Maarten Wilmink. Maarten, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel en hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
1: Ja, zeker. Wij gaan een leuk gesprek tegemoet waarin jij mij een heleboel kan vertellen over iets waar ik nog niet zoveel van weet. En hopelijk de luisteraars ook. Namelijk orgel spelen, het orgelspel, het orgel, enzovoort. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, ja, stel je even voor aan de luisteraars. Wie ben je? Hoe oud ben je? Naast het orgelspelen, wat ook meteen denk ik een grote liefhebberij en hobby is, maar ook je werk, dat gaan we allemaal horen. Misschien heb je nog andere hobby's. Vertel even.
2: Ja, nou, ik ben dus Maarten Wilmink inderdaad. Ik ben 24 jaar oud nu. En ik heb de afgelopen jaren gestudeerd in Rotterdam aan het conservatorium daar. En heb ik een orgel bachelor en master gedaan. En daarna ben ik nu verder gegaan in Saarbrücken, waar ik nog een zogenaamd concertexamen doe. En dat is een soort tweejarige studie die je dan nog na een masteropleiding van het conservatorium kunt doen. En dat doe ik bij een van de organisten van de Notre Dame. En daar ben ik dan af en toe voor lessen. En naast die studiewerkzaamheden ben ik ook gewoon bezig in het werkveld van de organist, zeg maar. Op de eerste plaats op dit moment als kerkmuzikus in Haarlem, in de kathedraal, waar ik dit jaar ben begonnen als organist. En daarnaast geef ik ook concerten, overal en nergens. En dat is dan meer de klassieke muziekkant en niet direct altijd ook kerkmuziek gerelateerd, maar toch vaak wel verbonden. En geef ik ook les aan leerlingen en op die manier is mijn agenda heel gevarieerd.
1: Ja, en heel gevuld. Want ik bedoel, je moet dus ook veel reizen dan. Als je voor je les nog steeds, voor je eigen opleiding, inderdaad naar Saarbrücken, dan moet je daar ook gewoon fysiek zijn.
2: Ja, dan moet ik daar ook zijn inderdaad. En dat is niet heel regelmatig hoor. Dus daar wordt ook goed rekening gehouden met het feit dat ik ook gewoon mijn werkzaamheden heb. En het is ook zo dat ik op dit moment de helft van de week ook gewoon nog in het oosten van het land woon, waar ik eigenlijk vandaan kom. Dus ik reis veel van het oosten naar Haarlem. Maar zo zat ik afgelopen zaterdag ook in België voor een concert. En dan reis je daar naartoe. Nu vandaag weer in Brabant. Vanavond weer een repetitie in het noorden. Dus zo zit je veel in de auto.
1: Ja.
2: Maar het is ook leuk om op zoveel plekken te mogen zijn.